0: Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties.

0: organisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
2: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten. Voor business shapers. New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in

0: in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: Ooh, I see everybody's here.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: back in town.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
2: With a million stars in the galaxy.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel

0: Winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: crypto-business in de wereld van de makelaardij. Want volgens IXP Nederland is de markt toe aan een ander model. Meer technologie, meer flexibiliteit, weg met alle verouderde principes. IXP is namelijk een cloud-based makelaarsorganisatie die eind vorig jaar in Nederland is gelanceerd. Ze zijn naar eigen zeggen de snelst groeiende makelaardij ter wereld. Ze zijn al actief in tientallen landen. Maar wat betekent zo'n nieuwe benadering voor huizenkopers, verkopers en makelaars? Daarover praat ik vandaag met Frank Roloff, Country Director van IXP Realty Nederland. Ik ben Olivier de Nijven en dat en nog veel meer komt vandaag aan bod.
1: Let's Talk Business, Olivier de Nijven.
0: Ja Frank, welkom. Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel Olivier.
0: Ik heb al een klein beetje verteld over IXP. Hè? Allerlei ronkende termen als het gaat om het snelst groeiende makelaardij van de wereld.
2: Ja? Exact, ja. Ja. Ja.
0: Als je het zelf kort zou mogen samenvatten, is het nou vooral een makelaarskantoor, dat IXP, of een techbedrijf?
2: Het is een techbedrijf met een makelaarsplatform.
0: Ah, kijk. Oké, dan is dat dan weer iets duidelijker. En hoe zou je het bedrijf zelf kort samenvatten?
2: Het is een nieuwe vorm van makelaarij, uiteraard. We bieden een platform voor ambitieuze makelaars die willen schalen. Mm-hmm. De makelaardij is super traditioneel, zeker in Nederland nog steeds. En die traditie die mag veranderd worden, maar dat moet wel gefaciliteerd worden. En ja. Dat is wat IXP doet.
0: Ja, want je zegt het is nog heel traditioneel, de makelaardij moet anders. Hè? Zijn die huidige makelaars dan zo hopeloos verouderd?
2: Ze werken op een manier die verouderd is.
0: Ja.
2: Als je makelaar wilde worden, dan ging je naar school, studeerde je makelaardij, je werd beëdigd, je ging bij een groot makelaarskantoor werken en vervolgens bleef je daar tot je 65e hangen en ging je met pensioen.
0: Hm.
2: De ambitieuze makelaar die startte een eigen kantoor op de hoek van de straat en die wist zichzelf goed te bedruipen. Maar de tegenwoordige markt, de koper en de verkoper, die zijn veel breder dan wat het vroeger was.
0: Mm-hmm.
2: Sterker nog dan wat het 15, 20 jaar geleden was.
0: Ja, het is heel snel gegaan eigenlijk.
2: Het is heel snel gegaan. Ja. En dat heeft te maken met internet uiteraard. Op een gegeven moment kwam Funda omhoog. En nu zie je dat Funda het platform is waar we de woningen verkopen. Alleen ook dat heeft zijn tijd een beetje gehad.
0: Funda is ouderwets.
2: Funda is ouderwets.
0: Ja, ik zit even aan wat quotes te zoeken. Hè. Dat is wel meteen een goede. Funda is ouderwets dus. Okay.
2: Funda is het platform in Nederland waar we de woningen op presenteren.
0: Mm-hmm.
2: Maar de klant, de verkoper, die vraagt meer. Die vraagt waar kan ik nog meer mijn koper vinden. En de koper is steeds internationaler. We hebben in Nederland een enorm grote expatmarkt. Ongeveer 70% van de kopers zijn expats.
0: Dat is veel.
2: Die kennen Funda vanuit het buitenland niet.
0: Nee. Dus geen funda.com.
2: Er is geen funda.com.
0: Nee.
2: Dus die zijn op zoek naar andere manieren waarop ze in Nederland hun vastgoed kunnen kopen. En uiteindelijk komen ze natuurlijk wel achter dat Funda een groot platform is. En dat is een van de krachten waar XP op vaart, is een internationale naam.
0: Mm-hmm.
2: Waardoor we meer afzetmarkten kunnen bereiken dan een lokale makelaar. En die slimme, ambitieuze lokale makelaar, die sluit zich dus daarbij aan.
0: Ja, ja, en daardoor dus ook bijvoorbeeld die expatmarkt die je daardoor veel makkelijker kunt bereiken dan als je dat via zo'n platform wilt doen wat alleen in Nederland heel bekend is.
2: Exact.
0: Als we het hebben over, we gaan straks nog natuurlijk de diepte in, we gaan het verleden in, we gaan het heden goed bekijken en ook de toekomst gaan we straks in de glazen bol bekijken. Maar eerst, als je het nou over de huizenverkoper hebt, hè, wat merkt die nou concreet van jullie aanpak anders dan als je bij een traditionele makelaar zou aankloppen?
2: Ja, 100%. De makelaar die is aangesloten, die heeft 100% tijd voor zijn klant. Die hoeft zich niet bezig te houden met administratie, die hoeft zich niet bezig te houden met marketing of met andere zaken. Die makelaar die is de makelaar zoals ze dat vroeger gewend waren bij een traditioneel kantoor.
0: Mm-hmm.
2: Alleen bij een traditioneel kantoor heb je vaak te maken met meerdere makelaars met meerdere diverse specificaties. Zoals iemand die kan heel goed bij de klant zichzelf verkopen. De volgende kan heel goed bezichtigingen doen. En de andere kan weer heel goed onderhandelen. Dus die klant die krijgt te maken met meerdere partijen in zo'n verkooptraject.
0: Mm-hmm.
2: En dat is wat de klant eigenlijk niet wil. Die klant die wil één dedicated persoon die het hele proces voor die klant begeleidt. En dat is wat hij heel goed kan onder.

0: ik spier. Wij pakken alles op. En zij zijn alleen maar bezig met die klant.
1: Hm. Dus echt het ontzorgen daarvan en het allemaal bij één loketje houden.
0: Exact.
1: Oké. Okay. Je zei al eerder, en dat noemde ik ook al, cloud-based. Hè? Dus in de cloud zitten jullie. Maar goed, jij bent gelukkig wel gewoon van vlees en bloed. Je bent hier fysiek. Maar betekent dat dan ook concreet dat jullie bijvoorbeeld geen kantoor meer hebben? Of is het juist slimmer werken? Waar moet ik aan denken?
0: We hebben geen kantoor.
1: Oké. Okay.
0: Iedereen werkt vanuit huis.
1: Ah.
0: En dat is niet moet. Want we hebben een wereldwijd contract met Regus.
1: Ja.
0: Dus een makelaar kan automatisch via Regus een kantoorruimte bezetten.
1: Die zitten door heel Nederland, hè?
0: Die zitten op 114 locaties in Nederland.
1: Ja.
0: Maar het is in de basis vanuit huis. En wij hebben dus ook als organisatie geen kantoor. Er is één kantoor in Amerika waar wat staf zit. En that's it.
1: Oké. Okay. Maar is dat niet heel ongezellig dan? Met elkaar?
0: Wij hebben een metaverse gebouwd.
1: Okay.
0: Een wereld in deze wereld. Zoals we dat vanuit het Sims kennen bijvoorbeeld. Dat prachtige computerspel.
1: Ja.
0: Zo hebben we een eigen wereld laten bouwen door Meta. Waar iedereen 24/7 naartoe kan. En elkaar kunt ontmoeten via een avatar. Je bouwt daar een eigen avatar. En daar ontmoeten we elkaar.
1: En dat zijn dus de collega's die op die manier... Dan hebben ze zo'n groen kristalletje boven hun hoofd. En dan, net als bij de Sims.
0: De naam.
1: Ja,
0: de naam.
1: Precies. En, ja.
0: En een herkenbaar iets. Zo heb ik bijvoorbeeld natuurlijk lange haren.
1: Ja, iedereen die nu luistert, die ziet dat niet. Maar die kunnen we nu wel vertellen. Je hebt een baard, je hebt wat langer haar. Hè? Een beetje, nou niet een typische makelaarslook, kan ik wel zeggen.
0: Gelukkig.
1: Ja, hè? Ja. Niet de haartjes strak achterover en glad geschoren. Maar juist een andere look. Dus jij pakt het ook anders aan, zouden we kunnen zeggen. Oké, dus dan die metaverse, daar houden jullie contact met elkaar. En dan is het voor de gezelligheid, maar dus ook voor zakelijk overleg en zo?
0: Het is met name voor zakelijk overleggen.
1: Okay.
0: Zo zit ik continu in meetings met de collega's vanuit de overleggende wereld.
1: Mm-hmm.
0: En zo kunnen makelaars heel eenvoudig ons kantoor binnenlopen. Met ons binnendienst even een praatje maken of... Met een kantoor in Italië of in Spanje of all over the world.
1: Oké, zo werkt het dus.
0: Ja, zo werkt dat.
1: Interessant. Als je het hebt over dat all over the world en dat internationale. Want je zei al van wij zijn een internationaal bedrijf. Ik heb ooit wel eens marktonderzoeken gelezen dat mensen zeiden. Ja, ik vind het belangrijk dat een makelaar juist lokaal is. Hè? Een lokale makelaar kent de specifieke markt. Hoe kan je dan toch als internationaal bedrijf zo lokaal zijn?
0: Dat is precies de kracht. Die lokale makelaar die normaal gesproken ambitieus genoeg zou zijn om zijn eigen kantoortje op de hoek van de straat te openen. Die doet dat nog steeds. Die richt zich op de eigen lokale markt. Maar die is onderdeel van het globale bereik die we hebben. En dat is precies de vraag van die consument. Dus het beantwoorde vraag van de consument is. Ik wil jouw lokale expertise. Maar ik wil dat mijn woning veel meer bereikt heeft dan... Wat al die andere makelaars ook doen. We zetten hem op funda.
1: Ja, precies. Dus jij zegt het is het beste van twee werelden.
0: Exact.
1: Oké. Okay. En als je het hebt over bereikbaarheid. Hè, want je zei we hebben geen kantoren. Nou ja, sommige mensen vinden het misschien prettig om toch even bij de makelaar langs te kunnen lopen. Dat kan dan niet. Ze kunnen misschien bij jullie metaverse even aankloppen. Maar dat is het dan. Is dat niet ook een ja, laat ik zeggen iets engs voor mensen?
0: Die makelaar is eigenlijk altijd online. Wat we kennen van de makelaar is dat hij eigenlijk nooit stopt. Alleen op het moment dat je bij een groot kantoor werkt en je loopt over in werk en met name ook werk wat je liever niet wil doen als makelaar, zoals administratie en dat soort zaken, ben je bereikbaar 24/7. Bijna alle makelaars, vraag maar een makelaar op straat, die is 24/7 bereikbaar via de app, via de telefoon. En dat is ook wat wij zien is de tijd, het is niet meer 9-5, het is gewoon... Wanneer die makelaar dat maar wil. En die staat eigenlijk altijd aan. Mm-hmm. Alleen hij bepaalt zelf wanneer die op kantoor is of afspraken doet.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Het maakt veel flexibeler. Veel flexibeler.
1: Precies. Dat is dus echt anders dan hoe het was. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de makelaardij is ooit bedacht. Is ooit zo gegroeid. Maar als je nu anno 2026 dus een makelaarskantoor zou starten. Zou dat meer lijken op wat jullie doen dan op diegene die dat al 50 jaar zou doen bijvoorbeeld.
0: Het traditionele model is stervende.
1: Ja.
0: Punt.
1: Oké. Okay. Weer zo'n quote. Die noteer ik ook weer hoor.
0: Ik zet hem er gewoon in.
1: Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we het straks verder over hebben. Is het dan ook zo dat als je de rol van EXP ziet, zijn jullie dan om de traditionele makelaar te helpen? Of is het wakker schudden? Of is het komen jullie met een mes 's nachts binnen om die makelaar even kopje onder te krijgen?
0: Natuurlijk zijn we een innovatief platform.
1: Ja.
0: Dat is de basis van en de gedachte van EXP. Maar we zijn er met name om de makelaar te helpen. Het unieke van EXP is ook dat de makelaar zijn eigen naam en of zijn eigen brand pusht en niet de naam eXp. Dat maakt het interessant ook voor de makelaar.
1: Ja.
0: Want op het moment dat hij iets anders zou willen gaan doen, of hij zou, of de tijd verandert, dan verliest hij niet zijn credits en zijn naam.
1: Het is een samenwerking.
0: Het is een absolute samenwerking. Mm.
1: Nou, ik heb je net wel even vlak voor deze uitzending verteld over het concept van Let's Talk Business. Namelijk dat ik ook altijd businessvragen voor je heb. Doen we altijd in deze uitzending. Dat zijn vragen die jij van tevoren niet weet. Net als trouwens de andere vragen die ik stel. Maar deze komen uit een vast tramien. En ik heb er eentje voor je uitgekozen. Nu alvast. Dus hier komt die.
2: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Ja, heb je wel eens wakker gelegen van een zakelijk dilemma? En welke was dat dan?
0: Als het gaat om een woningtransactie,
1: ja.
0: Uiteraard. Er zijn meerdere dilemma's die wij als makelaars hebben. En met name als het gaat om bijvoorbeeld het screenen van een koper of een verkoper.
1: Ja.
0: Dus je krijgt wel eens oneerbiedige vragen waar je een antwoord moet geven. Daar kun je wakker van liggen.
1: En dat zijn bijvoorbeeld dingen als, joh, als ik jij nou even nog wat extra's toeschuif.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja? Ja. En ben je er wel eens op ingegaan?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Omdat ik altijd langer termijn denk. Je kan maar één keer je naam opbouwen en je kan hem heel snel kwijtraken.
1: Ja, als je één keer iets oneerbiedigs doet en dat komt uit. En dat komt bijna altijd uit.
0: Komt natuurlijk. Altijd uit.
1: Ja, dan ben je de sjaak.
0: 100%.
1: Ja, oké. Okay. Dus daar heb je, maar je hebt er wel eens van wakker gelegen van wat moet ik hiermee? En hoe kan ik misschien iemand dan op een nette manier afwimpelen?
0: Die 100%.
1: Ja, en hoe doe je dat dan?
0: Goeie vraag, Olivier.
1: Dan zeg je heel respectvol, zeg je dan nee.
0: Ja.
1: Oké, okay. Ja. Heel goed om te weten. Kijk, het is toch leuk, hè? Zo komen we toch dichter tot elkaar. Zometeen, ik verlos je hoor, zometeen gaan we het hebben over de geschiedenis van dit best wel jonge bedrijf nog. Want als je buiten de landsgrenzen kijkt, dan is die toch al behoorlijk rijk hoor, die geschiedenis. Na Douwe Bob and This World is Our Home bij New Business Radio.
3: All right.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Terug bij Frank Roloff, Country Director van eXp Realty Nederland. In de komende minuten wil ik graag meer te weten komen over de ontwikkeling die eXp de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Want Frank, eXp bestaat in Nederland dus nog geen jaar, zoals ik eerder al vertelde. Maar internationaal bestaan jullie al wel een stuk langer, hè?
3: Klopt, het is opgericht in 2009 in Amerika, in Noord-Amerika, door Glenn Sanford. Heel lang gewerkt bij grote labels, makelaarslabels. En op een gegeven moment heeft hij gedacht, dit moet anders. En hij heeft eXp Realty opgelicht in 2009.
2: Ja, nou moet je me wel even uitleggen. 2009, dat was nog niet de tijd waarin AI al groot was. Dat was nog niet de tijd dat cloud-based al echt een... Als je dan cloud zei, dan dachten mensen aan de wolken buiten. Met welke gedachte is het toen opgericht? Dat zal niet precies hetzelfde zijn.
3: Cloud-based.
2: Ja, toch al?
3: Hij heeft toen echt gedacht, ik wil cloud-based. Ik wil geen kantoren meer. Geen brick and mortar, zoals wij dat noemen in ons bedrijf. Ik wil volledig vanuit een cloud kunnen werken. Dus dat was inderdaad al een visionaire...
2: Ja. Was hij er wel vroeg bij op dat moment? Want toen kon er nog veel minder dan nu natuurlijk.
3: Exact.
2: Ja. Was dat moeilijk toen? Ik bedoel, ik snap, je was daar toen nog niet bij. Maar je zult ongetwijfeld wat gehoord hebben over die eerste fase internationaal van het bedrijf. Was dat nog moeilijk in het begin?
3: In Amerika is de markt nog heel anders. Dus daar waren al grote brokerages. Dat is vanuit het verleden zo ontstaan. Waar je als makelaar bij aanschakelde. Mm-hmm. Noem de Remax modellen, et cetera. Die markt is het gewend.
2: Ja.
3: Alleen Glenn heeft dat naar een cloud gebracht. En dat was zeker een spannende ontwikkeling.
2: Ja.
3: Maar in Amerika heb je heel veel mensen die de makelaardij doen naast hun andere baan of banen. En dat is prima te doen. En dat kan dus ook vanuit huis. En dat gebeurde daar dus ook al heel snel.
2: Ja, ja.
3: Dus vandaar die ontwikkeling is eigenlijk heel logisch.
2: Ja, dus eigenlijk in Amerika heel anders. Dat je bent veel meer part-time makelaar in plaats van in Nederland.
3: Ja.
2: Waar mensen het toch vooral als een baan hebben. Gewoon een fulltime baan.
3: Ja, klopt.
2: Wat grappig. Ja. Hier is dat anders inderdaad. Maar hier is het dus ook prettig om vanuit huis te kunnen werken natuurlijk. Voor veel mensen, denk
3: ik. Ons is het heel raar, omdat we het helemaal niet gewend zijn. Dus voor ons zeggen ze van, ja maar dan, je mist een stuk gereedschap.
2: Ja.
3: En op het moment dat mensen eenmaal in die setting zitten, zeggen, ik wil nooit meer terug. Waarom ging ik naar kantoor? Wat ging ik daar doen?
2: Ik ga
3: toch naar mijn klanten.
2: Ik kan het gewoon thuis doen. Ja, aan de keukentafel of in mijn thuiskantoortje.
3: Als makelaar ga je naar de klanten toe.
2: Ja. Even een persoonlijk element. Want je zit hier nu tegenover mij. Je bent sinds een jaar ben je dus country director. Sinds de oprichting van eXp Realty Nederland. Hoe ben jij zelf in die vastgoedwereld gerold?
3: Nou, toen ik een jaar of 6, 7 was, zei ik word makelaar. Dus
2: echt
3: dat
2: waar?
3: Is eigenlijk helemaal geen toeval.
2: Dus al bij andere mensen zeiden brandweerman of politieagent, zei makelaar.
3: Ik wilde in pak lopen.
2: Wat is er misgegaan in jouw jeugd? Dat jij...
3: Geen idee.
2: Dat jij dat wilde doen.
3: Misschien te veel verhuisd.
2: Ja, maar er zat iets, serieus hoor, maar wat zat er in jou dan dat je dat als jongetje al wilde?
3: Ja, ik wilde in pak lopen.
2: Dat was het vooral. Ja. Dan kan je natuurlijk ook advocaat worden of zo.
3: Dat was het antwoord.
2: Oh ja, echt waar? Ja?
3: Ja,
2: dus pak was belangrijk. Nou, je hebt nu ook een mooi pak aan, maar dat heb je bereikt in ieder geval. Maar zat er ook iets dan in het huizenaspect dat je aansprak?
3: Nee, eigenlijk alleen in het mensenaspect. En dat is ook wat makelaardij is. Die huizen zijn eigenlijk bijkomstigheden.
2: Mm-hmm.
3: Het is echt een mensenvak.
2: Ja. En hoe ben je toen uiteindelijk, want toen werd je op een gegeven moment volwassen, ben je toen meteen die vastgoedwereld ook echt ingerold?
3: Nee, ik bedacht op een gegeven moment dat ik bankdirecteur ging worden.
2: Ja.
3: Dus toen ben ik ook die opleiding gaan volgen, ben ik ook bij de bank terechtgekomen, bij de bank in Nederland terechtgekomen.
2: Ja.
3: En na 6 weken keek ik omheen, toen dacht ik, als ik hier tot aan mijn pensioen moet gaan zitten, dan word ik doodongelukkig.
2: Oh.
3: En tegenover ons zat een makelaarskantoor en toen kreeg ik een soort van flashback, ben ik terug naar school gegaan. Versneld de opleiding afgerond en in de makelaardij begonnen.
2: En toen ben je als echte makelaar begonnen ook?
3: Ja.
2: Gewoon zelf op pad?
3: Ja.
2: Ouderwets dus nog, denk ik?
3: Ja. Ja, bij een van de grootste kantoren van Nederland.
2: Ja.
3: Ouderwets makelen.
2: Mm. En wat heb je daarvan geleerd? Vooral?
3: Eigenlijk omgaan met alle facetten van de makelaardij en alle groepen mensen. En dat is het leuke van het werk.
2: Mm.
3: Je komt... Zo divers. 'S ochtends zit je bij de timmerman en 's middags zit je bij de arts.
2: Ja, en daar kon je ook goed mee omgaan.
3: 100%.
2: Dat verschil van mensen.
3: Ja.
2: Wat spreek je daar zo vooral in aan, dat onderscheid?
3: Ik hou van aanpassen. Dus je moet je aanpassen in elke situatie. En dat is een van de dingen die dit werk absoluut leuk maken.
2: Ja, ze zei dan ook wel eens hè, van je moet nooit een boek op zijn kaft beoordelen. Soms ziet iemand er heel slordig uit en een beetje een sloddervos. Maar dat blijkt dan een heel rijk persoon te zijn. Jij kon ook niet in de portemonnee kijken natuurlijk van je klant.
3: Dat is de grootste fout die makelaars kunnen maken.
2: Dat dacht ik al. Ja.
3: 100%.
2: Ja, dat heb jij nooit gedaan?
3: Ja.
2: Ja, in het begin wel dus. Ja.
3: Nee, en daar ben ik één keer heel hard onderuit gegaan.
2: Want?
3: Ja, nou, ik kreeg een dame binnen op kantoor en die wilde je werkelijk even meenemen naar de voedselbank. Althans, dat was mijn perceptie.
2: Ja.
3: En ze kwam even een haasje kopen van 1 miljoen. Dacht ik, oh jeetje, wat gaan we hiermee doen?
2: Ja.
3: Hoe krijg ik deze dame zo snel mogelijk op een vriendelijke manier toch weer buiten de deur? En die vervolgens kocht met ons een huis van 1 miljoen.
2: Wauw. En toen dacht je, oké, hier moet ik even op letten.
3: En toen dacht ik, dit is de grootste les, Frank, die je kan hebben.
2: Ja. Nou, die heb je in ieder geval op zak. Dat is goed gegaan. Als je dan vervolgens vooruit scrollt, hè, want ik wil jou niet beledigen, maar inmiddels ben je wat jaartjes verder ten opzichte van je eerste jaren, denk ik.
3: 25 jaar, Olivier.
2: Kijk. Zie je? Nou, je hebt al een hoop inmiddels meegemaakt. Is dat altijd de makelaardij gebleven of heb je nog uitstapjes gemaakt in de tussentijd?
3: Ik heb tijdens de crisistijd even een uitstapje gemaakt. Toen de crisis van 2008 begon, toen ben ik heel even in de windenergie gaan werken.
2: Oh, ja.
3: Als sales manager van die enorme windturbines die je hier ziet staan.
2: Mm-hmm.
3: Maar na 1,5-2 jaar dacht ik, ja, Frank, je hebt geen keuze. Het is destiny. Je moet gewoon weer terug.
2: Ja, precies. Ja, het was natuurlijk in die tijd ook helemaal niet leuk om makelaar te zijn. Hè? De crisistijd, tenminste, lijkt mij niet.
3: We waren meer psycholoog.
2: Ja.
3: Ja, maatschappelijk werker. Nee, echt heel een enorm leuke tijd om mee te maken. Je leert daar ook het leven door waarderen.
2: Mm.
3: Maar het was schrijnend. Schrijnend.
2: Ja, dat was echt een waardeloze tijd. Voor heel veel mensen natuurlijk. Maar zeker ook voor de makelaardij. Uiteindelijk dat overleefd. Dus weer teruggekomen in de makelaardij. Uiteindelijk kwam EXP Nederland op je pad. Hoe kwam dat?
3: Ja, dat is eigenlijk in 2019 ben ik mijn eigen kantoor gaan starten. Eigenlijk in dezelfde soort vorm als EXP Realty. Ik kende EXP Realty helemaal niet.
2: Mm-hmm.
3: En die match die kwam vorig jaar langs. Waarin ik werd benaderd door EXP Realty. Van joh, wij zitten nu inmiddels in 25 landen. Ook Europa hebben we een enorme expansiedrift. Jouw model sluit feilloos aan bij wat wij aan het doen zijn. Maar wij doen het op een iets grotere schaal.
2: Ja.
3: Vind je het interessant om jouw ideeën carte blanche te implementeren in deze markt?
2: En hoe snel zei je ja?
3: Na ongeveer 1 jaar.
2: Oh, dat duurde wel even.
3: Ik heb ze 3 keer afgewezen.
2: Echt waar?
3: Ja.
2: Wauw. Nou, de gemiddelde man zou dan al afgehaakt zijn, zeg maar.
3: Ja, ze bleven volhouden. En het heeft te maken met too good to be true.
2: Hmm.
3: En dat is een beetje wat EXP Realty is als je het vanuit de makelaarshoek bekijkt.
2: Ja, ja. Dus je was een beetje sceptisch eigenlijk.
3: Ja, heel sceptisch. Sowieso Amerikaans. Nou, dat is voor ons Nederlanders natuurlijk een hoop lawaai. Maar is maar eens laten zien.
2: Komen die snelle gasten weer hè? Met hun praatjes. Zelfs in de makelaarswereld is dat dus nog een snel ding. Ja.
3: Exact. Dus nee, ik heb het eerst afgewezen. En daarna ben ik even goed gaan verdiepen in het model. Daarna ben ik afgereisd naar Barcelona. Daar hadden zij een conferentie. En daar heb ik iedereen kunnen ontmoeten.
2: Mm-hmm.
3: Toen nog een paar nachtjes over geslapen en toen ja gezegd.
2: Ja. En uiteindelijk ben je dus aan de gang gegaan. Eind vorig jaar is het uiteindelijk begonnen. Het avontuur in Nederland. Waarom eigenlijk pas in 2025, terwijl het bedrijf in 2009 al is opgericht? Dat je zou zeggen, Nederland is een markt waar veel partijen toch wel interesse in hebben. Hoe kan het dat het nog zo lang heeft geduurd eigenlijk?
3: Ja, wij zijn natuurlijk een enorm klein postzegeltje in de wereld.
2: Ja.
3: Dus we hebben 18 miljoen inwoners. We hebben zo'n 18.000 makelaars. Dat is helemaal niets vergeleken landen als Frankrijk, Engeland, Spanje.
2: Mm-hmm.
3: Dus logischerwijs zijn ze daar als eerste.
2: Uiteindelijk toch naar Nederland. Wat was de grootste uitdaging bij de lancering in Nederland?
3: De grootste uitdaging was too good to be true.
2: Ja, ja.
3: Is het verhaal kenbaar maken bij die makelaar die EXP Realty aanvankelijk als concurrent ziet, Maar het is eigenlijk een partner. Mm-hmm. Dat is de grootste uitdaging.
2: Dus eigenlijk waar ik ook al over begon. Hè, meteen vragen van, joh, die makelaar, wil je die niet stiekem s'nachts in zijn slaap aanvallen, zeg maar. Dat idee, dat hebben ze zelf soms ook.
3: Nee, we willen eigenlijk knuffelen. We willen eigenlijk omarmen.
2: Ja, precies. Ja, ja. Dus dat probeer je, die boodschap probeer je ook over te brengen. Want dat was dus ook de reactie op de markt in eerste instantie. Dat men wel sceptisch was. Dus.
3: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en het is natuurlijk een nieuw model. Nou, alles wat nieuw is, is altijd natuurlijk lastig. Mm-hmm. Zeker bij die traditionele makelaar.
2: Ja.
3: We zijn in makelaars Nederland zijn we heel erg sceptisch op concurrentie en et cetera.
2: Dus, ja. Ja. Ja, dus de sceptisch dus nog. Maar en hoe probeer je dat tegen te gaan dan? Of dat daarmee om te gaan?
3: Door vooral te laten zien dat we samenwerken. En dat het een platform is waarbij je als makelaar, als je tegen je barrières aanloopt, wat je al snel doet, mm-hmm, kunt schalen. Je kunt over die barrière heen.
2: Ja.
3: En we doen het samen.
2: Ja. Welke oude gewoonte in de makelaardij is volgens jou het moeilijkst te veranderen?
3: Het beschermen van je eigen handel.
2: Oké, okay, leg eens uit.
3: Je eigen gebiedje, je eigen handel, je eigen mensen. Terwijl als je samenwerkt kun je veel verder komen, veel sneller.
2: Hmm.
3: Veel sneller.
2: Kun je dat wat concreter maken? Bijvoorbeeld, ik ben makelaar in, noem eens wat, een bepaalde gemeente, Rukven of zo. En ik zit daar en ik wil me vervolgens komt EXP aan de deur kloppen en jij denkt, nee, maar dat is mijn gemeente.
3: Daar ben
2: ik lekker in bezig.
3: Ja. In plaats van denken, via EXP kan ik mijn klanten die ook buiten Rukven naar mijn woningen komen bijvoorbeeld, of mensen die ik wil helpen, maar die niet in Rukven zoeken, mm-hmm, kan ik gebruik maken van het netwerk van EXP.
2: Ja.
3: Dus ik kan ze als referral doorgeven naar mijn partner EXP makelaar. En daar kan ik ook een stukje commissie uithalen.
2: Ja, dus eigenlijk
3: de markt vergroten.
2: Precies, in plaats van dat je echt alleen maar in dat kleine cirkeltje bezig bent, kan je het groter maken.
3: Exact.
2: Was het tekort aan woningen, wat we natuurlijk nu al een tijd hebben, ook een reden om anders hier naar te kijken?
3: 100%. De makelaars drogen op. Hè? Dus zij hebben geen portefeuilles.
2: Mm.
3: Dus elke klant die binnenkomt, is er één.
2: Ja.
3: Dus het is zeker een markt van het jagen geworden.
2: Ja.
3: Waardoor je automatisch nog meer je handel gaat beschermen.
2: Ja, in de beleggerswereld zeggen ze wel eens, je ziet pas wie er goed kan beleggen op het moment. Hè, wie zijn zwembroek aan heeft op het moment dat het app wordt. Dan zie je pas wie er in zijn naki staat en wie er nog een zwembroek aan heeft. Dus als het slecht gaat, dat is maar de vergelijking. Hè, dan zie je wie goed voorbereid is. Kan je dat ook over de makelaar zeggen? Want je noemde net de crisis in 2008, die tijd. Ja, is dat nu eigenlijk ook weer gaande? Dat men toch een beetje, misschien dacht, mijn positie is vanzelfsprekend?
3: Ja, 100%. En de meeste makelaarskantoren gaan juist nu in deze relatief goede markt, als het gaat om aantal transacties, dat gaat om de huizenprijzen, de commissies, gaan juist nu onderuit. Omdat ze geen portefeuilles hebben. Ze hebben helemaal geen vet op het botten. Dus er is geen. Morgen is morgen, maar we hebben geen idee hoe het over een week is.
2: Ze leven eigenlijk te veel in het nu.
3: Ja, te veel in het nu.
2: Ja,
3: absoluut.
2: Ja, dat is juist vaak een advies tegenwoordig. Hè? Leven in het nu, maar voor makelaars zou je beter wat meer ook in de toekomst kunnen leven.
3: Je wil een pijplijn. Ja.
2: Ja,
3: dus je wil zorgen dat je over een half jaar nog steeds werk hebt.
2: Ja, dus ze hebben een beetje liggen snurken soms. Sommigen in ieder geval.
3: Het is altijd hollen of stilstaan in de marktleidij.
2: Juist. Ik heb weer een businessvraag voor je.
0: Wie is jouw voorbeeld ondernemer?
2: Ja.
3: Dat is een Amerikaan. Deze meneer heet Aaron Kerman.
2: Ja.
3: En dat is een van mijn hoogste voorbeelden als het gaat om de makelaardij. Hij zit bij Christie's Realty. Die doet het heel goed.
2: En waarom is hij zo goed?
3: Omdat hij heel erg down to earth overkomt. Maar hij doet deals van 100 miljoen.
2: Hmm. En het is dus wat anders dan in die series die ik wel eens zie. Waarbij ze dan ook grote deals doen. En ook heel erg flamboyant zijn. Heel erg, kijk mij eens. Juist het tegenovergestelde daarvan.
3: Ik ben zelf niet flamboyant. Wil ik ook niet zijn. Dus nee. Ik haal mijn voorbeeld daaruit.
2: Ja, ja. Ja, dat vind je dus juist fijn. Omdat het past ook wel een beetje bij de Hollandse volksaard. Hè? Van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
3: Ja.
2: Dat ben jij ook. Dat leef jij.
3: Ja.
2: Hmm.
3: Ja, ja, een beetje.
2: In welk opzicht niet dan?
3: Nou, ik vind het uiteraard leuk om te onderscheiden.
2: Ja.
3: Dat is ook heel belangrijk. Zeker ook in de makelaardij. Er zijn 18.000 makelaars. Hoe zorg je ervoor dat mensen jou als connectie vinden? Dus je moet je onderscheiden. Maar ik ben niet zo outgoing.
2: Oké. Nou, zometeen praten we weer verder. Dan wil ik het graag met je hebben over wat jullie anno 2026 allemaal aan het doen zijn. En wat de meest interessante inzichten daar ook uit zijn. Dat horen we zo in Let's Talk Business. Maar eerst iets wat voor sommige makelaars misschien wel geldt. I Want It All van The Script.

0: Listen to Lead. New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en ik ben hier gelukkig niet alleen, want dat zou buitengewoon saai worden. Tegenover me namelijk nog steeds Frank Roloff, Country Director van eXp Realty Nederland. Ja Frank, we gaan naar het heden, het hier en nu. Als je kijkt naar de Nederlandse markt op dit moment, de woningmarkt. Wat ziet eXp Nederland op dit moment gebeuren?
2: eXp ziet op dit moment gebeuren dat de traditionele makelaar loopt tegen zijn barrière aan. Er zijn geen portefeuilles. Hij is op zoek naar meer connectie. Dat moet ook, want die koper en die verkoper zijn wezenlijk anders dan 15 jaar geleden. Nogmaals, de expatmarkt onder andere.
1: Ja.
2: Dus die makelaar die moet iets. En die is aan het kijken, hoe kan ik mijn eigen identiteit houden, maar toch onderdeel zijn van een wereldwijd netwerk.
1: Ja.
2: En dat is hoe eXp Realty Nederland ziet. Die ziet een kans, zeker in een hub als Nederland. We zijn echt een hub met grote bedrijven als ASML, et cetera. Waar we prima die makelaar kunnen faciliteren om nog meer bereik te halen.
1: Juist. Ik zag een onderzoek van jullie. Daaruit blijkt dat veel huidig aanbod recent op de markt is gekomen. Wat zegt dat volgens jou?
2: De markt is aan het kantelen. Dat is een duidelijk signaal. We zitten een beetje aan de top van de markt. Wat gebeurt er op de top van de markt? Mensen gaan schakelen. Zowel de verkopers gaan schakelen. Die dachten, laten we nog heel even kijken of die markt nog verder omhoog gaat. Ze zien dat er een soort van top op gaat komen. Er gaan ook allerlei chaosjes hier in de wereld ontstaan. En er ontstaat een soort van semi-paniek. Dus die mensen gaan sneller schakelen. Als ze volgend jaar zouden willen gaan verkopen, gaan ze het nu doen. Dus het aanbod groeit. Wat gebeurt er bij groeiend aanbod? De kopers gaan op de rem trappen. Want die denken, als ik nog even een weekje wacht, komt er misschien een leuker huis op de markt. Mm-hmm. Dus we zien een duidelijke afkoeling van de markt. En een kanteling naar een soort van andere balans.
1: Dus het is echt hogere psychologie dit eigenlijk. Hè? Op het moment dat er veel meer aanbod opeens in één keer komt. Dan denken die kopers, ik wacht dus wel eventjes.
2: Ja, en dat heeft mede als oorzaak chaos in de wereld.
1: Mm-hmm.
2: Oplopende rentes. Maar ook afgelopen 2 jaar hebben we te maken met heel veel woningen die vanuit de verhuur verkocht worden en zijn.
1: Ja.
2: Dus die markt die raakt hier en daar verzadigd.
1: Ja, dus die wet van Hugo de Jonge, die dat allemaal op zich weten heeft.
2: Laten we daar heel snel overheen stappen, Olivier.
1: Hugo de J in dit geval. Ja, precies. Maar dat heeft wel een hoop schade berokkend. In ieder geval voor sommige partijen op de markt. Hè,
2: 100%.
1: Die wet. En tegelijkertijd heb je misschien het consumentenvertrouwen. Speelt hier misschien ook nog een rol mee? Dat mensen denken, een grote uitgave misschien ook maar even mee wachten.
2: Ja. Ja, dat is wat er nu gebeurt.
1: Ja.
2: Zeker ook met de nieuwe belastingregels die er hier en daar door Den Haag verzonnen worden. Waardoor die consument wel even 3 keer nadenkt.
1: Ja.
2: En een ander belangrijke ontwikkeling is de afname van de expats.
1: Ja, en dat komt dan weer door?
2: Door de bedrijven afschalen.
1: Ja, ja.
2: Gaan slimmer werken.
1: Ja.
2: Minder
1: cloud-based.
2: Ja, cloud-based.
1: Dan ga je. Ja, dan heeft het weer een andere ontwikkeling natuurlijk. Betekent dat nieuwe aanbod, als we even vanuit het perspectief van de kopers kijken, dat ze ook meer lucht krijgen en dat het eigenlijk voor de koper zo'n fijn moment is op dit moment?
2: Ja, zeker. Ja, ze hebben weer even wat adem. Ze kunnen wat rustiger beslissen. En ze kunnen ook gewoon even wachten, want over een week of over 2 weken komen er wel weer een ander huis op de markt.
1: Ja.
2: Absoluut. Ja.
1: Ja, dus tegelijkertijd zijn de prijzen natuurlijk nog wel heel hoog, toch? Ik bedoel, huizenprijzen zijn wel hoog.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Dat gaat ook niet veranderen, zien jullie, op de korte termijn? Of,
2: nog hoger?
1: Ja, gaat het nog hoger? Of misschien een keertje naar beneden?
2: Ik denk dat er een soort van stabilisator in gaat komen op dit moment. En misschien over een paar maanden of een jaar naar beneden.
1: Ja, ja. Dus dan zou het bijvoorbeeld, als je dan afzet tegen de inflatie, dan zouden huizen relatief gezien goedkoper kunnen gaan worden.
2: Realistischer, laten we het daarop
1: houden.
2: Niet meer van die extreme overbiedingen.
1: Iets minder duur.
2: Minder duur.
1: Zo zou je het misschien beter kunnen zeggen. En waar zien jullie nu de meeste beweging? Is dat dan bij de kopers, de verkopers of de makelaars op dit moment in de markt?
2: De grootste beweging is verkopers, want die zijn nu massaal aan het verkopen.
1: Ja, ja.
2: Dus die gaan, degenen die aan het twijfelen waren, gaan nu schakelen.
1: Ja, ik zag ook in de cijfers Groningen en Utrecht specifiek. Die springen eruit in jullie cijfers. Wat valt daar op?
2: Wat er opvalt is dat de markt daar extreem snel ontwikkelt. In de zin van huizenprijzen. En meer aanbod. En dat heeft te maken met demografische verschuiving. Vanuit Randstad cashen en iets goedkopers in een andere regio terugkopen.
1: Ja, ja. Dus dan gaan ze op die manier proberen zich te verplaatsen.
2: Ja.
1: En
2: ja,
1: daar een slaatje uit te slaan.
2: Ja, wat we zien is bijvoorbeeld in Groningen heel veel Westers publiek op dit moment koopt. Dus die cashen in het Westen en gaan rustiger wonen, groter wonen of anders wonen,
1: ja,
2: in het noorden.
1: Oh ja, interessant. Als je het hebt over dat referral gebeuren, hè, waar je het net over had. Hè, dus dat omdat jullie zo'n internationaal netwerk hebben, dat je ook iets kan verdienen als makelaar op het moment dat je ergens anders gaat kopen. Dat zou in dit geval dus ook kunnen gelden. Hè. Je gaat in het Westen weg, maar je vraagt je makelaar wel van, joh, kan je helpen?
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld om iets in Groningen te krijgen. Hoe werkt dat dan voor de makelaar? Want die krijgt dus een commissie dan.
2: Klopt inderdaad, ja, ja. Er zijn twee soorten commissies die wij bij Inspire Realty hebben. Eén is referral, dus op het moment dat we een klant doorzetten naar een EXP gelieerde makelaar in een ander gebied, dan kun je daar een stukje commissie vanuit ontvangen. En de andere is op het moment dat een makelaar een andere makelaar buiten EXP laat introduceren met EXP en die sluit zich aan,
1: ja,
2: dan houdt die makelaar die hem geïntroduceerd heeft zijn carrière lang een commissie terug vanuit de makelaar die is aangesloten.
1: Dat is wel heel interessant natuurlijk.
2: Dat is super interessant.
1: Slapend rijk worden.
2: Dat is wat we noemen passief inkomen creëren.
1: Ja.
2: En dat is het unieke van dit model. We zijn eigenlijk het enige model waar een makelaar op een gegeven moment een keer kan stoppen met makelen, zonder dat hij daardoor ook gelijk zijn omzet ziet.
1: Ja,
2: verdwijnt.
1: Als je maar genoeg mensen bij dat EXP-netwerk van jullie weet aan te melden als makelaar die ook daadwerkelijk omzet gaan maken, kan je daar dus best wel veel passief inkomen uithalen.
2: Ja, ja, zeker. En dat hebben we gedaan omdat we geen recruitmentafdeling hebben. Dus we betalen geen recruiters, we betalen geen externe recruiters. Onze makelaars zijn onze recruiters en die belonen we heel graag door dit model.
1: Ja, dat geld wat je daaraan overhoudt eigenlijk, dat gaat op deze manier, kun je daar weer wat van teruggeven.
2: Exact. En de commissie die door de makelaars wordt afgedragen aan EXP Realty, uit die commissie wordt dan ook die vergoeding betaald.
1: Hmm. Als je het hebt over, hè, want jullie zijn heel erg van de technologie, AI, marketing tools, dat soort dingen zijn voor de makelaar nu al belangrijk geworden. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat voor dingen gebruik je daarvoor?
2: Ja, wij hebben bijvoorbeeld een Canva Pro. Canva Pro is gebouwd voor EXP Realty. Dus ja, we hebben een eigen afdeling binnen Canva.
1: Voor wie niet weet wat Canva is, in het kort.
2: Canva is een AI-programma voor marketingdoeleinden.
1: Ja.
2: Denk aan vastgoedpresentaties, eigen persoonlijke presentaties.
1: Mm-hmm.
2: Het pushen van marketing. Dus dat gebeurt met AI. Maar het is van simpel een foto aanpassen, omdat hij dan net even wat beter op Funda eruit komt, tot aan een geautomatiseerde pijplijn vullen.
1: Het lijkt me wel echt een enorme verandering. Vroeger was die makelaar gewoon degene die nog even het bordje op het huis hing en die rondleidingen deed en dergelijke. En dat was het wel zo'n beetje. En natuurlijk het verkopen. Maar tegenwoordig, ja, je bent ondernemer, je bent marketeer, je bent data-adviseur. Het is wel veel geworden, toch?
2: En dat is precies het probleem. Dus het probleem is dat de makelaar te veel versnipperd is geworden. En wij hebben gezegd, nee, we gaan de kerntaken makelaar en al het andere gaan wij dus van elkaar splitsen. Die makelaar wil gewoon makelen.
1: Ja. Laat die makelaar makelen.
2: Ja, laat die makelaar makelen.
1: Ja, ja. En hoe helpen jullie daarbij, zeg maar? Want ik neem aan, daar zijn pakketten dan voor, hè, waar jullie dan zeggen, nou, daar kun je gebruik van maken. Maar ik neem aan, die makelaar weet misschien nog helemaal van toeten nog blazen op het moment dat hij dit gaat doen. Hè? Misschien wel die traditionele makelaar die zich bij jullie aansluit. Hoe helpen jullie daar dan bij?
2: Ja, het mooie is dat wij dus ook cloud-based zijn als het gaat om university. Dus we hebben een eigen university. Ook binnen Nederland hebben we een eigen afdeling. En wij trainen de makelaars met webinars bijvoorbeeld.
1: Ja, en dan kunnen ze op die manier kunnen ze die tools ook leren inzetten.
2: Exact.
1: Ja. Als je het hebt over het meer eigenaarschap, hè, dat beloven jullie aan makelaars. Waar zit dat dan precies in?
2: Op het moment dat je als makelaar het hele proces doet. Dus je gaat naar de klant, je adviseert over de waarde, je doet de bezichtigingen, je doet onderhandelingen, et cetera. Dan ben je eigenaar van je eigen pijp, van je eigen tijdslijn.
1: Mm-hmm.
2: En op het moment dat jij als makelaar volledig verantwoordelijk bent voor het hele proces, heb je dus ook veel meer verantwoordelijkheidsgevoel dan dat je bij een groot kantoor een onderdeel van de taak doet.
1: Hm. Ja.
2: Dus je bent verantwoordelijker bezig, waardoor het resultaat voor die klant ook beter is.
1: Ja.
2: Omdat ook niet alleen de verantwoording, maar ook de vergoeding uiteraard één op één naar die makelaar toekomt.
1: Ja. Moet het wel bij je passen natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat er makelaars zijn die zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker om minder verantwoordelijkheid te hebben. Gewoon lekker in de vaart der volkeren mee te gaan als onderdeel van een kantoor.
2: Ik kan het me niet voorstellen.
1: Nee, nee, ja, ik denk, er zullen ongetwijfeld meer smakenmakelaars zijn die dat misschien toch anders zien.
2: Ja, maar de makelaar is een mensenmens. Die zit bij die mensen aan tafel, die heeft kennis gemaakt en die wil ze graag helpen. Mm-hmm. Wij zijn echt een helpend beestje. En die wil dan ook het hele proces voor die mensen graag vervullen.
1: Ja, ja. Nou, je zegt ik ben een helpend beestje, dan mag jij mij weer helpen aan een antwoord. Hier komt weer een businessvraag.
3: Voor wie zou je een compliment willen maken?
1: Ja, een compliment. Voor wie of wat? Kan ook.
2: Een compliment voor Glenn, dat is de oprichter van Inspirality. Hmm. Voor het zien van, als visionair zien waar die markt behoefte aan heeft. En dat beantwoorden.
1: Ja.
2: Want dat is niet makkelijk en zeker niet in de tijd waarin hij dat heeft gedaan. Want daarmee moet je door barrières heen.
1: Ja, hij is nog steeds, hè, was de oprichter dus, de visionair. Is hij nog steeds dagelijks betrokken bij het bedrijf?
2: Ja. Ja, dagelijks, 7 dagen in de week. We zijn inmiddels Nasdaq geregistreerd.
1: Ja.
2: Maar hij is nog steeds de grote eigenaar van de groep.
1: En het is de grote eigenaar. Hij zit in Amerika, neem ik aan ook. Heb je hem al wel eens ontmoet?
2: Ja, in Barcelona vorig jaar.
1: Kijk.
2: Tijdens de conferentie. Hij reist de hele wereld over.
1: Inspirerende vent.
2: Inspirerende vent. Heel erg down to earth en heel toegankelijk. En heel betrokken bij eigenlijk iedereen binnen het bedrijf.
1: Oké, nou ik hoop dat hij Nederlands kan begrijpen. En anders knippen we dit fragment wel even voor je uit.
2: Goed.
1: Vindt hij vast leuk om een compliment van je te krijgen. Zometeen werpen we een blik in de toekomst. En misschien zelfs wel de verre toekomst. Want jullie zweren bij technologie. Maar die is ook continu in ontwikkeling. Dus ik ben benieuwd hoe je dat voor je ziet. Zometeen hier bij New Business Radio. Na Lionel Richie en Stuck on You.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Je luistert dus naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op cloud-based makelaarsorganisatie EXP. En laat ik maar meteen even een toekomstvraag stellen, want daar zijn we aangekomen. Hoe ziet de makelaar over 5 jaar eruit?
3: Ja, die is nog steeds makelaar, zoals we dat nu ook kennen. Want mijn overtuiging is dat bijvoorbeeld een AI de makelaar daar niet gaat overnemen, maar slechts gaat ondersteunen. Mm-hmm. Wij zijn mensen van vlees en bloed en we willen heel graag met elkaar blijven communiceren. Je wil iemand in de ogen kijken. Je wil zorgen dat het belangrijkste wat jij hebt, namelijk je vermogen of je huis, dat dat goed begeleid wordt door iemand die je vertrouwt.
2: Ja.
3: Dus dat zal niet zo snel veranderen. Maar alle andere zaken daaromheen, ja, die zullen worden overgenomen door met name AI.
2: Fysieke makelaarskantoren, zijn die er straks nog?
3: Nee.
2: Die zijn weg?
3: Ja, die zijn weg.
2: Oké, okay, dat is wel weer extra markt natuurlijk. Die je weer kan, kan je weer panden
3: kunnen
2: verkopen.
3: Kunnen we transformeren naar woningen. We hebben woningen nodig.
2: Ja, want die krijgen echt een andere functie. De traditionele makelaar, dat is over 5 jaar met kantoren en zo. Dat,
3: nee, we zitten online. Hè, dus, en die klant zit online. Dus je volgt uiteraard de behoeften van je klant.
2: Ja.
3: En hoe zien we die ontwikkeling bijvoorbeeld binnen Nederland? We zijn nu nog maar net begonnen. We zijn een paar maanden onderweg.
2: Ja.
3: We hebben nu 14 makelaars in Nederland rondwandelen. Er zit een enorme expansiedrift op. Dat gaat een soort van vliegwiel-effect zijn, omdat de makelaars, zoals we dat net hebben besproken, gaan elkaar introduceren om onderdeel te worden. En wij kijken heel erg naar voorbeeld Engeland. Die is in 2019 opengegaan. En daar zijn nu afgelopen week de 1000 makelaars aangesloten.
2: Zo, dus in 7 jaar tijd 1000 makelaars in Engeland die bij EXP daar zitten.
3: Ja.
2: Ja, dus dat is hard gegaan.
3: Dat is heel hard gegaan en dat is een mix tussen solo makelaars die gewoon lekker vanuit huis hun vak willen doen en aangesloten traditionele merken. Gewoon een traditioneel kantoor die zichzelf aansluit bij EXP om binnen dat platform te kunnen gaan schalen.
2: Ja, je vertelde net eerder in deze uitzending dat je de scepties vooral nog in de markt, hè, omdat jullie net begonnen zijn, dat iedereen nog een beetje denkt, nou, dat klinkt te mooi om waar te zijn.
3: Ja.
2: Was dat ook zo in bijvoorbeeld Engeland, dat er even een schaap over de dam moet zijn en dat dan de rest volgt?
3: 100%. Ja, eigenlijk in alle landen waar het model wordt geïntroduceerd, is de eerste jaar, 2 jaar hangen en wurgen om het verhaal goed uitgelegd te krijgen bij die makelaar. En dat hij niet ziet dat het een concurrent is, maar dat het een schaalplatform is waar hij gebruik van kan maken.
2: Ja. Kan een makelaar straks nog klein blijven? Of moet hij juist onderdeel zijn van zo'n groter netwerk als van jullie?
3: Ik denk dat er niches ontstaan. Dus het gemiddelde woningverkopen in Nederland, zeg maar de woningen tussen de 3 ton en 1 miljoen. Mm. Dat gaat anders worden. Dat gaat in zo'n platformvorm plaatsvinden. Maar er gaan zeker niches nog meer ontstaan als het gaat om specialisme, hoger segment, bijzonder beheer, et cetera, et cetera.
2: Ja, dus die blijven, maar dan blijven. Ja, want het zullen natuurlijk ook, en net als dat je nu hebt dat je bij wijze van spreken niet meer een hosting provider kan vinden in Nederland, omdat die allemaal, al die kleintjes worden opgeslokt door een groter bedrijf. Dat vinden sommige mensen een enge ontwikkeling.
3: Ja.
2: Hij zegt dat hoeft in de makelaarswereld helemaal niet zo te zijn dat iedereen dan bij een EXP of een andere partij zit.
3: Nee.
2: Nee. Is het zo dat op dit moment, dat vroeg me nog af, jullie hebben deze aanpak. Zijn er al meer bedrijven in Nederland die dit nu al zo doen? Of zijn jullie echt de eerste die het op deze manier doen?
3: Nee, we zijn de eerste. En wat we ook expliciet vermelden is, we zijn geen franchise. Want dat is vaak de verwarring binnen het model. Ja. Er zijn meerdere dit soort franchise initiatieven geprobeerd te lanceren. Niet gelukt. We zijn geen franchise. We zijn gewoon een samenwerkingspartner. We zijn een platform. We zijn de Uber. We zijn de Amazon van de wereld.
2: Ja. Dat is ook waarom je bijvoorbeeld dat revenue share model waar je het net over had. Hè, dat kan natuurlijk ook die groei gaan accelereren.
3: Exact. Dat is ook wat er in de landen gebeurt. Daarom organisch groeit het bedrijf zo hard. We zijn de snelst groeiende platform van de wereld.
2: Ja.
3: Door uiteraard dit model.
2: Ja, het woord olievlek klinkt altijd wat negatief. Maar in dit geval is het wel zo. Langzaam als een olievlek verspreidt het zich.
3: Ja, ja, en het versterkt elkaar. En dat is het mooie.
2: Ja. Je zei al, we zijn pas net begonnen. November vorig jaar in Nederland gestart. Nou, we zijn pas net een aantal maanden verder. Als je kijkt, wat zijn de korte termijn doelen, zeg maar, van waar wil je over een jaar of over 2 jaar staan?
3: Ja, ons doel is om dit jaar ongeveer 50 makelaars aan te sluiten in Nederland. En wij willen uiteraard een goede portefeuille bouwen. En dat doe je met goede makelaars. We hebben een aantal restricties als het gaat om ja, hoe word je dan onderdeel. En een van de belangrijkste is, we willen schalen met ervaren makelaars. Dus nieuwe makelaars kunnen bij ons niet instappen.
2: Ah, ja.
3: Tenzij ze onderdeel worden van een bestaand team. Bijvoorbeeld een makelaarskantoor die zich aansluit. Maar we hebben als ondergrens de eis 2 jaar minimaal makelaars.
2: Oh, oké. Ja, ja, precies. Dus de echte jonkies, de nieuwelingen, die moeten nog even eerst wat ervaring opdoen voordat ze bij jullie kunnen aansluiten.
3: Tenzij ze een coach kunnen vinden die binnen het EXP-netwerk zit.
2: Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, want dat zijn juist natuurlijk wel de meest jonge mensen. Ik generaliseer nu even, maar het zijn wel vaak de mensen die het meest voor innovatie openstaan.
3: Klopt inderdaad. Alleen het is ook degene waar je heel erg voor moet passen als het gaat om snelle handel, et cetera.
2: Ja, is het ook, want je verbindt toch je naam, en dan heb ik in dit geval EXP, verbindt zijn naam aan de man of vrouw die namens die organisatie gaat werken. Als iemand zich nou niet goed opstelt of niet goede scores haalt bijvoorbeeld bij klanten, kan iemand dan ook weer uiteindelijk uit het netwerk worden verbannen?
3: Absoluut, we zijn een Amerikaans bedrijf, maar Amerika is dol op juridische regeltjes en andere voorwaarden. Dus dat staat uiteraard duidelijk vermeld als er als er een keer aantoonbare misstappen worden gedaan, dan kan het uiteraard verwijderd worden.
2: Ja, als we nu even in de glazen bol samen kijken, wanneer heeft EXP Nederland echt voet aan de grond gekregen in Nederland? Wanneer is het zover, denk je?
3: Als wij 150 makelaars hebben aangesloten.
2: En wanneer is dat? Gokje?
3: Over 2 jaar.
2: Over 2 jaar? Dan spreken we elkaar over 2 jaar weer. Zullen we dat afspreken?
3: Heel graag.
2: Kijken hoe het dan ervoor staat. Dankjewel voor je komst. En voor je interessante inzichten in de online makelaardijwereld. De cloud-based makelaardijwereld. Frank Roloff, Country Director van EXP Realty Nederland was dat. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Let's Talk Business. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag. En ik zeg tot de volgende keer. Yeah. Can you feel it?

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
11: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.

0: risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Op vrijdagavond kreeg onze gast van vandaag een belletje of hij op maandagochtend wilde beginnen als CEO van een bedrijf dat hij niet kende, in een sector die hem ook al totaal onbekend was en met een opdracht waarover in 1 jaar tijd 4 voorgangers uitgleden. Dat is goed, zei hij, maar alleen als ik een zak geld mee mag brengen. Wat ben je dan, dapper of roekeloos? Goed dat je luistert naar At The Top, waarin ik elke week in gesprek ga met een inspirerende CEO over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag is aangeschoven Maarten van Rai, de CEO van Fullwood JOZ Group. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, je kent het bedrijf zelf niet, dus je kan het me vast niet kwalijk nemen dat het mij ook niet zo gek veel zei. Dus vertel eens eventjes, wat doen jullie precies?
1: Ja, we hebben eigenlijk 2 bedrijven. JOZ, dat is gespecialiseerd in mestrobots. En dat zijn eigenlijk kleine machines die autonoom door de stal heen rijden en de mest opruimen. En dat is goed voor de stikstofemissie. En we hebben bedrijf Fullwood en dat is gespecialiseerd in melkrobots. En dat zit echt aan de melktechniek kant.
0: Ja, nou ja, alles voor de melkveehouder dus. Had je voordat je bij dit bedrijf begon ooit wel eens een koe van dichtbij gezien?
1: Ja, op mijn vakanties in Frankrijk wel eens. En ik kom misschien later nog op. Ik loop af en toe triathlons en loop je ook de Alpenweides heen. En dan kom je een koe met een bel tegen. Maar dat was ook wel de kennis die ik had van koeien.
0: Ja, en waarom kwamen ze dan bij jou?
1: Goede vraag. Ik denk dat ik misschien wel helemaal geen kennis had van die business. En het is toch wel zo dat je, als je geen kennis hebt, dat je toch wel veel meer gaat luisteren en veel meer gaat verdiepen in de dingen dan dat je daar eigenlijk al met een vooroordeel in komt. Dat is 1. En het tweede, ik had eigenlijk al daarvoor bij Dynic Energy ook een turnaround gedaan. En die succesvol was verlopen. En eigenlijk ook in het relationele circuit. Ik had een huisgenootje van 40 jaar terug uit Delft. Die belde mij op. En die kwam met dit. En we kenden elkaar al 40 jaar eigenlijk door de jaren heen. Elkaar ook gevolgd en ontmoet. En die zei van, joh, is dat niet iets voor ons tweeën?
0: Ja, en je had, nou ja, laten we zeggen 48 uur bedenktijd of minder misschien nog wel, hè?
1: Dat was vrijdagavond en ik had zondag nog 7 heuvelen loop staan voor hard te lopen. En dan zondagavond was er nog een telecom met partijen. En het was maandagochtend arbeidsbestuurders ontmoeten. En dan dinsdag was het eigenlijk echt het personeel ontmoeten.
0: Ja, ongelooflijk. En heel eventjes, het bedrijf was van Rabo Participaties, hè?
1: Ja.
0: Die hadden door dat het een moeilijke klus was. Want ik vertelde net al eventjes dat er 4 mensen gestruikeld zijn over de opdracht in 1 jaar tijd.
1: Ja.
0: Wat ging er niet goed?
1: Nou, misschien eerst even wat achtergrond. Rabo Participaties heeft JOZ gekocht in 2019. En eigenlijk is dat een hele goede investering geweest. Want ze zijn echt in een aantal jaren tot 2022 verdubbeld in omzet. Groot marktaandeel, wereldleider op mestrobotgebied. En op dat moment kwam Fullwood eigenlijk te koop.
0: En, de melkmachines.
1: Ja, de melkmachines. En dat bedrijf liep wat moeilijk al. Maakte licht verlies. En eigenlijk vanaf 2022, 2023, 2024 zijn er een aantal acties doorgevoerd. En dat is zeg maar de verhuizing van de productie vanuit Engeland naar Nederland. Eigenlijk van het produceren van machines naar het assembleren van machines. En eigenlijk ook het opzetten van een hele nieuwe fabriek in Nederland. En eigenlijk, dat was wel heel erg complex. En eigenlijk was er een hele goede ondergrond met JOZ. Alleen de hele transitie van Fullwood, dat heeft het geheel wat instabiel gebracht. En dat was eigenlijk de klus om dat weer stabiel te gaan brengen.

0: Ja, en ik zei al, er zijn een aantal mensen gestruikeld over die taak. Hè. Ik kan me voorstellen dat jij dat weekend een lijstje hebt gemaakt met voors en tegens. Was het feit dat er zoveel mensen gestruikeld waren nou een voor of een tegen op dat lijstje?
1: Het probleem met mijn carrière is, ik ben altijd wel ingestapt op dingen die gewoon ellendig liepen. Ik heb wel eens gesolliciteerd op een baan waar alles goed liep, maar daar werd ik nooit op aangenomen. Dus op een of andere manier trekken dat soort klussen mij wel aan. En ja, eigenlijk heel positief gezegd is, je kan alleen maar verbeteren in zo'n situatie. En een andere afweging is ook wel, ik heb me in dat weekend ook wel wat verdiept, is als er voor een product echt markt is, en dat was er, en als je ook groei ziet in dat product, dan is de markt niet het probleem. Kijk, als je een bedrijf hebt met VHS-banden, ja, voor de oude luisteraars onder ons,
0: autorolletjes, ja.
1: Daar kan je beter afscheid van nemen. Maar dit is echt een hot topic op dit moment in de markt. En als het dan niet goed loopt, dan het enige wat dan kan zijn, is dat je bedrijf intern niet goed loopt. En dat is managen, besturen en voornamelijk ook de financiële analyses doen.
0: Ja, en waar kwam nou precies die haast vandaan? Want het is nogal wat, hè, dat je vrijdag een belletje krijgt of je maandag wil beginnen.
1: Dat weet ik ook niet precies. Ik heb gewoon ja gezegd.
0: Je hebt gewoon ja gezegd. Ja, wat vond je vrouw ervan?
1: Mijn vrouw, ja, die was er wel aan gewend. Want daar komen we daar ook wel op terug op mijn carrière en zo. Ik heb op een gegeven moment wel een bewuste keuze gemaakt om meer dit soort dingen te gaan doen. Thuis ook bij eerdere stappen hebben ze zich wel eens afgevraagd, ja, waarom dan en waarom dat product? Die had wel vragen van, ja, hoe zit dat nou? Aan de andere kant kende zij ook Steven de Polen, CFO, mijn huisgenootje. En het was ook misschien wel eens even tijd om weer eens wat nieuws te gaan doen.
0: Ja.
1: Dus het kwam wel goed.
0: Ja, en had die haast er misschien ook mee te maken dat er toch een soort afgrond dreigde?
1: Nou ja, de financiën waren wel een issue. En die hebben wel geturnd. Ik weet niet, als we wat meer gaan zitten, van wat hebben we dan die dinsdag gedaan?
0: Ja, nou vertel maar, wat hebben jullie die dinsdag gedaan?
1: Nou, dinsdag hebben we eerst kennis gemaakt met de OR en het personeel.
0: Hoeveel mensen zijn dat, even voor het beeld?
1: Over de 200 ongeveer. Mm-hmm. Voor beide bedrijven. We hebben vestigingen in 2 vestigingen in Nederland en Frankrijk en in Engeland. En eigenlijk, wat het belangrijkste is als je binnenkomt, en dat is handig dat ik met Steven ook binnenkwam, we kennen elkaar. Dus de een kon linksaf gaan, de ander kon rechtsaf gaan. En dan s'avonds sprak je elkaar en dan had je een half woord nodig om elkaar te begrijpen.
0: Ja.
1: Maar we zijn eerst gewoon heel erg gaan kijken van, joh, wat is er? En wat hebben de mensen gedaan? En één belangrijke vraag daar vaak ook in is wat deden we vroeger, waar we geld mee verdienden? En wat doen we, waarom doen we dat nu niet meer? Hè? En vaak uit dat soort vragen krijg je heel veel dingen. Daar zijn we ooit mee gestopt. Kunnen we dat weer doen? Ja. Maar ook vragen aan mensen, wat zou jij doen? Waar zie jij dat het misgaat? En we hadden best wel een goede groep mensen, ook aan de financiële kant, hadden we een goede groep mensen die echt wel inzicht hadden van wat de problemen waren. En dus vanuit die informatie hebben we voornamelijk opgetankt in die eerste weken. En ja, toen was er wel wat financiering nog nodig. Uiteindelijk ook met Rabo om de tafel gezeten. En daaruit gezien dat eigenlijk, we hadden wat overdues in de debiteuren, maar we hadden ook overdues in de crediteuren. Nou, die kon nog een beetje wegstrepen. Dus ik begon klanten te bellen. Zou je niet eens even betalen?
0: Hoi, ik ben een nieuwe baas. Betalen, vriend.
1: Ja. Ja, en dat gelijk weer doorsluit naar de leveranciers. En eigenlijk wat je wel merkte, en dat is wel het mooie ook van JOZ, familiebedrijf, maar ook wel Fullwood, een bedrijf dat 250 jaar oud is, is dat dat het echt wel een familie is. Er zijn een hoop dealers, een hoop boeren, maar ook een hoop leveranciers die een lange historie hebben met het bedrijf. En daar hebben we toch heel veel mee kunnen regelen in het begin.
0: Ja, Ik zit me nog even een voorstelling te maken van die eerste ontmoeting met de OR. Die zitten naar jou te kijken van, nou, die zien een man strak in het pak. Die bij wijze van spreken nog nooit een koe van dichtbij heeft gezien. En die dan maar de koers moet uitstippelen. Werd je gelijk met open armen ontvangen of merkte je dat er toch ook wel wat wantrouwen was?
1: Nou, het was een lichte weerstand. Het heeft met een paar dingen te maken. A, je bent het vierde gezicht binnen 12 maanden. En waarom zou jij dan wel de oplossing weten? En je bent ook nog het vierde gezicht binnen 12 maanden. Wat nog nooit... ik heb wel een boerderij af en toe van binnen gezien. Maar eigenlijk compleet niet uit die wereld komt. En... Maar dat is iets, je kunt dat niet goed praten, dat image. Het enige wat je kunt doen is consistent zijn, gewoon vragen stellen en zelf ook leren en kijken waar je de informatie op haalt. En dat vertrouwen, dat komt pas na een half jaar, drie kwart jaar, een jaar, als dingen ook echt beter gaan.
0: Ja, het gaat natuurlijk om vertrouwen van de mensen, maar het gaat natuurlijk ook om zelfvertrouwen. Hè? Totale nieuwe business, een totaal onbekend bedrijf. Ja, ik kan me voorstellen dat het jou daar ook een beetje dun door de broek liep toen je daar de eerste dag zat.
1: Dat viel me mee. Kijk, wat je doet is, je gaat heel snel. Ga je gewoon je financiële analyses maken. Je gaat ook naar het product kijken. Het helpt dat Steven en ik allebei Delftenaren zijn. Dus dat we technisch ook wel redelijk goed begrijpen wat er gemaakt wordt en wat daar de essenties van zijn.
0: Ja, want je hebt een ingenieur voor je naam staan, toch?
1: Ja. Ja. En dus dan ga je ook dingen zien. Je gaat dingen zien van, dit kan goedkoper geproduceerd worden. Maar je gaat ook in de balance sheets ga je dingen zien. Werkkapitaalmanagement, hier kunnen we geld genereren, daar kunnen we geld genereren. En eigenlijk zijn die analyses, die hoeven allemaal niet zo lang te duren. We waren in januari, dat is 2,5 maand later ongeveer, waren we al redelijk in de situatie waarvan we dachten van, dit kunnen we, en dat, als ik over dit heb, het voornamelijk voelgoed, dit kunnen we op een hele korte termijn positief krijgen. En met een aantal ingrepen.
0: Ja, je had het eerder al over financiering. Je moest ook zelf geld meebrengen. Was dat eigenlijk al vanaf dag 1?
1: Nee, dat was niet van dag 1. Dat is later gekomen. En dat is eigenlijk het traject dat in het begin... misschien ook goed om te vermelden. We hadden JOZ opgesplitst van Fullwood. Daarvoor probeerden ze de bedrijven te integreren. Ja. Maar wat je daar ziet is dat gewoon een goed lopend bedrijf integreren met een bedrijf wat even net verhuisd is, nieuwe productiehal, nieuwe mensen, noem maar op, heel veel aandacht nodig heeft. Dat effect heeft op het goede bedrijf. Dus we hadden eigenlijk al in januari de bedrijven gesplitst, aparte managementaansturing opgegeven, waardoor eigenlijk JOZ al gewoon lekker stabiel door kon groeien. En dat hebben ze ook waargemaakt door een hogere intake, hogere omzet en ook een verdubbeling van hun EBITDA in 2025. Een voorbeeldkant was meer nodig. En eigenlijk eind januari hadden we ook wel redelijk goed in beeld wat daar nodig was. En dat zat op een aantal lagen. Enerzijds ook echt wel aan de kosten van de bill of materials, noem je dat. De opsomming van alle onderdelen die in die machine zitten. Die kon lager. Maar aan de andere kant ook gewoon de marktpropositie. En de prijsvorming richting de markt toe. Ja. En eigenlijk op die twee zaken hebben we aanpassing kunnen maken. Die ook eigenlijk al in februari, eind februari, al resulteerde in een hele sterke marge improvement op het orderboek.
0: Dus toen dacht je van, nou, dan kan ik ook mijn eigen geld er wel insteken.
1: Ja. dat was niet helemaal zo. Er werd op de achtergrond ook nog gekeken naar andere financiers en zo. En wij zijn eigenlijk tot juni, zeg maar, heel erg neutraal gebleven in die rol.
0: Ja. En nou heb ik begrepen dat de producten wereldwijd worden verhandeld, toch?
1: Ja.
0: Van Canada tot Japan, zeg ik dan iets geks?
1: Canada hebben machines, US, Europa, een paar locaties in Azië, Kazachstan. Nou, Rusland is even out of the equation. Maar ja. Daar staan ook nog oude voerwerkmachines.
0: Te wachten op onderhoud. En betekent dat dan dat je vaak in het vliegtuig zit dan in de stal staat?
1: Ja, ik had laatst een klant uit Kazachstan. En ik vroeg aan hem, het is altijd leuk om te weten. Ja, waarom wil je nou onze machines hebben? En toen zei hij van ja, we zijn ook in Rusland gaan kijken. En de enige machines die daar nog doordraaien, zijn jullie machines.
0: Ja, ja.
1: Omdat ze gewoon onderhoudsvrij zijn eigenlijk. Ze zijn heel erg robuust, simpel opgebouwd. Hoge melkproductie, waardoor je eigenlijk dat ding overal neer kan plaatsen en weinig onderhoud nodig hebt.
0: Over de saap van de melkmachines.
1: Ja, absoluut. Ja, heel goed opgemerkt.
0: En want zit jij nou vaak in het vliegtuig of sta je vaker in de stal?
1: Nou, het is een beetje een rolverdeling. En dat is misschien een hele aparte rolverdeling. Steven zit op dit moment het meest in het vliegtuig. Want die heeft wat meer de marketing commerciële rol opgenomen. Hij heeft ook een McKinsey-achtergrond. En buiten zijn CFO-functie heeft hij dus ook meer de commerciële functie. Ik zit meer aan de CTO-kant.
0: Technische kant.
1: Ja, ik heb de vervelende eigenschap dat ik me ook met embedded software kan bemoeien. En dus als iemand zegt het kan niet, dat ik ook kan uitleggen waarom het wel kan. En aangezien daar zeg maar onze grootste slag ligt op dit moment, zit ik daar vol bovenop.
0: Ja. De afnemers zijn boeren over het algemeen. Is dat nou een makkelijk tevreden te stellen doelgroep? Ze hebben altijd toch een beetje het beeld dat ze nogal snel boos zijn.
1: Nou, ik heb met meerdere klanten in mijn leven te maken gehad. Met Shell, Exxon, maar ook met overheden, ministerie, ProRail en noem maar op. En dan moet ik zeggen dat dan een boer wel heel erg gemakkelijk is.
0: Echt?
1: Ja, weet je, een boer investeert vanuit zijn eigen bedrijf, vanuit zijn eigen geld. Maakt niet alleen een afweging op korte termijn, maar ook op lange termijn. Lange termijn relatie. En weet ook heel erg veel van het product zelf af. Hij staat heel dicht bij zijn omgeving.
0: Ja.
1: Dus daar is makkelijk mee te praten.
0: Ja, maar het lijkt me wel lastig onderhandelen. Hè? Of is dat een cliché dat helemaal niet in de praktijk waar blijkt te zijn?
1: Nee, maar kijk, wij hebben, ik zal ook verduidelijken, wij hebben een dealernetwerk. Dus Steven en ik gaan vaak ook naar boeren toe. En dan leer je toch altijd wel weer gewoon, oké, daarom heb je deze keuze gemaakt. Maar ons dealernetwerk doet echt de regionale verkoop over de hele wereld. We hebben zo'n 70 dealers over de hele wereld.
0: Die voeren de moeilijke gesprekken.
1: Ja, en die houden ook in de gaten wat gaat er waar gebeuren in de omgeving. Wat zijn de lokale trends? En ja, die dealers die voeden dat weer terug naar ons toe.
0: Ja. Nu hangt er toch een beetje de geur van problemen rond de sector. Hè? Op de radio hoor je commercials over de strijd tegen sloopmelk. Ons land zit ongeveer op slot dankzij stikstof. Hoe vind je nou dat boeren hun eigen belangen managen?
1: Ja, laat ik het omdraaien. Hoe vinden we dat onze overheid het land bestuurt?
0: Nou, zeg het maar.
1: We komen dadelijk nog wel even op een ander onderwerp. Maar ik denk dat Nederland te rigide zit in de uitvoering van de Europese wetgeving. En dat zie je als je kijkt naar belastingvoordelen voor innovatieve bedrijven in Nederland. Ja, daar zijn wij gewoon het slechtste van in Europa. Nou, als je het met Amerika gaat vergelijken, dan wordt het nog slechter. Ik ben blij dat ik vanochtend in het FD las dat de Europese Commissie nu gaat instellen dat je niet strenger de wetgeving mag uitvoeren dan Europees is vastgelegd op dat gebied. Dus ik was blij dat te lezen. Maar we hebben in Nederland wel de neiging om wel heel rigide te zijn in de uitvoering van wetgeving. En minder het oog te hebben voor wat we in Nederland presteren. En als je zeker op agrarisch gebied kijkt, zijn we gewoon een technologieland op agrarisch gebied. En dan kan je wel alle boeren het land uitjagen, maar weet je, waar ontwikkel je dan die technologie nog op? En dan kan je zeggen, ja, dat moeten ze maar in het buitenland gaan doen. Maar ja, dan kan je ASML ook in het buitenland gaan zetten, want die leveren ook nauwelijks producten in Nederland. Hè? Dus het is echt, denk ik, ja, aan de overheid om gewoon in te zien dat we ook een land moeten zijn wat verder komt en ons niet technologisch aan het isoleren is van de rest van de wereld.
0: Ja, kortom, we moeten iets minder strak aan de leiband van Europa lopen.
1: Nou, misschien meer aan de leiband van Europa, omdat Nederland de wetgeving van Europa vaak strenger doorvoert dan dat andere landen dat doen.
0: Ja, en hoe komt dat?
1: Dat weet ik niet, het is een stukje cultuur. En dat is een beetje vanuit mijn civiele achtergrond. Hè. Er wordt nu Brine Oordbrug is aan een Spaanse partij gegund. Renovatie daarvan. Niet aan een Nederlandse partij. Nou, als je in Frankrijk of in Spanje gaat kijken, nou, daar kom je als Nederlandse partij echt niet tussen.
0: Ja.
1: En wij denken in volledige marktwerking. En dat is in mijn ogen, moet je ook doen. Maar je moet aan de andere kant ook bewust zijn dat je een gezonde markt houdt in je land.
0: Ja, dus
1: en niet alles volledig uitknijpt.
0: Dus de woede, de onvrede van de boeren richting Den Haag, die snap je wel?
1: Die snap ik wel. En dat heeft. Hè, want dan kan je kijken van wat is die woede? Want die woede zit op een heel aantal lijnen. Maar ik snap dat als je als boer een investering maakt voor je bedrijf en er komt na 2 jaar weer een ander kabinet en er wordt weer regelgeving veranderd die weer volledig ingaat tegen je investering ingaat, is dat je op een gegeven moment wel wanhoopig wordt.
0: Ja, en stel nou dat er binnenkort weer eens een actie wordt georganiseerd waarbij ze met tractoren de snelwegen gaan blokkeren. Ga je dan mee rijden?
1: Nou, ik denk dat we altijd gewoon het netjes in de dialoog moeten houden. En,
0: goed, ja. Als CEO van Food JOZ Group kwam Maarten van Rij precies op tijd. Maar als je naar enkele van zijn eerdere functies kijkt, is op tijd komen niet de eerste associatie die je er binnen schiet. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Dit is App de Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
0: Ja, ik wil het graag even hebben over jouw eerdere stappen in je carrière. Maar misschien is het goed om eerst even terug te gaan naar de basis, hè, naar de keuze voor je studie. Delft dus, de technische hoek. Wat was jouw idee over wat je daarmee wilde worden?
1: Nou, initieel niet. Ik was uitgeloosd voor medicijnen.
0: Oh, je wilde eigenlijk arts worden. Ja.
1: Ik wilde eigenlijk arts worden. Toen zat ik een jaar in Delft als een soort parkeerstudie, noemden ze dat toen. En eigenlijk kwam ik daar. Ik studeerde daar chemische technologie. En eigenlijk werd mijn technische enthousiasme voor het artsenvak werd vanuit die studie al ingevuld. En toen kreeg ik eigenlijk in dat jaar wel het idee van, ja, weet je, arts, dan ga je toch echt naar een vakopleiding toe waarbij je vastzit in een bepaalde wereld, uitzondering daar gelaten.
0: Ja, dat niks anders.
1: En met de ingenieursopleiding ben je toch wel breder inzetbaar.
0: Ja.
1: En waarbij je in de eerste baan wat dichter bij je afstuderen ligt, maar later vanuit je technische kennis toch ook makkelijker binnen andere technische bedrijven gewoon je door kan bewegen.
0: Ja. Ja, een groot deel van je werkzaam leven ben je bezig geweest met het spoor. Hè? Je was CEO van de spoorwegdivisie van Bauer Bam en werkte ook voor het consortium dat het onderhoud deed voor de HSL Zuidlijn. Ja, zeg ik HSL, dan denk ik drama. Hè? Totaal uit de hand gelopen kosten, eindeloze vertragingen, delen waarop de beoogde snelheid een utopie blijkt. Noem het allemaal maar op. Wat heeft dit je geleerd over de manier waarop je zo'n megaproject al dan niet moet managen?
1: Ja, goede vraag. Het is een heel complex project, hè? Want je had natuurlijk de treinen. Wij waren dan verantwoordelijk voor de bovenbouw, dus de rails en de bovenleiding en de veiligheid. Dan had je ook nog de onderbouw, dat waren de bruggen en de tunnels.
0: Ja, waar momenteel drama is.
1: Hè? En daar ligt voornamelijk op dit moment een zorg. Maar wat me wel geleerd heeft, is dat het was ook het eerste DBFM-contract. Dus het eerste grote contract in Nederland wat op die manier werd uitgevoerd.
0: Wat is DBFM?
1: Dat is design, finance, maintain. En eigenlijk dat je vanuit publieke financiering een project bouwt.
0: Ja.
1: En het eigenlijk wat de staat dan daarna doet is een beschikbaarheidsfee terugbetalen aan de banken.
0: Dus dat is een soort experiment.
1: Ja, het was het eerste grote in Nederland. En het lastige denk van het contract is dat het heel veel raakvlakken had met andere contracten. De treinen hebben we gehad, als Saldo Breda treinen die eigenlijk mislukt zijn. Maar die moest hij weer rijden op het spoor van de HSL. Die trein is teruggestuurd. Toen zijn er geen high-speed treinen ingezet. Daardoor is het spoor weer kapot gegaan. En eigenlijk achteraf had je kunnen zeggen, had dat niet aanbesteed moeten worden met de treinen erin. Ja, ja. Dus dat je in het gesloten systeem de beste oplossing gaat zoeken. En niet een gedeelte van het systeem apart houden.
0: Ja. En wanneer zag jij nou de problemen aankomen?
1: Waar?
0: Bij HSLZ.
1: Ik ben in 2009 bij BAM gekomen. Dus daar zat al een traject daarvoor. Wat je wel ziet is dat... Dan draai ik het misschien even om. Je kunt vragen waarom zijn de problemen zo moeilijk op te lossen. Want overal zijn wel problemen. En die oplossing is vaak zwaar. Omdat ik toch zie dat overheidsinstanties... eigenlijk geen besluiten kunnen nemen. Ze kunnen wel het proces volgen, maar ze kunnen op een gegeven moment niet zeggen, oké, dan delen we de kosten bijvoorbeeld, of dan doen we het op een andere manier.
0: En hoe kan dat ze dat niet kan?
1: Ja, omdat dat gewoon uiteindelijk kan de minister dat alleen maar doen.
0: Ja,
1: en de Tweede Kamer. En wat je dus merkt voornamelijk in de probleemoplossend vermogen in die omgeving, en daar heb ik heel veel van geleerd, van hoe doe je dat dan? Want in het begin had ik zoiets van, het klopt niet. Maar hoe doe je dat dan? Daar heb ik heel veel van geleerd. Maar we zouden, ik zou toewensen dat we daar overheid en de business in Nederland daar beter in met elkaar zouden kunnen omgaan.
0: Ja, en je zegt dat ik heb heel veel geleerd over hoe doe je dat dan? Wat zijn dan de belangrijkste lessen?
1: Nou, heel erg zoeken van hoe kan het dan wel? Dus ik heb op een gegeven moment echt kreeg te horen, die betaling gaan we niet doen. En dan had ik zoiets, onzin. Hoezo doe je die betaling niet? We hebben dat uitgevoerd, dus ik heb kosten gemaakt. Ik ben helemaal verbaasd.
0: Ja.
1: En uiteindelijk wel geleerd dat je moet zeggen, dat je af en toe moet zeggen van, op wat voor grond kunnen we dan wel betaald krijgen? Of op wat voor manier is het dan wel betaalbaar te stellen? En vaak zag je dat intern in de organisatie, aan de overheidskant, partijen vaak vastliepen ergens op een route en daar moesten ze neerzetten. Maar als je met elkaar een andere route ging ontdekken, dan was er wel dan was het wel juridisch oké om het uit te betalen.
0: Ja, je moet een beetje dansen.
1: Ja, dansen en voornamelijk, en dat heb ik wel heel sterk geleerd daar, voornamelijk kijken waarom. Zegt die andere partij nee? Of waarom wil die andere partij niet meebuigen? En dat is vaak niet onwil. Maar vaak is het gewoon dat hij ook met andere belangen te maken heeft. En andere belangen moet behartigen. En als je dat eenmaal goed weet, dan kom je er met z'n tweeën wel uit.
0: Ja. En is het nou ingewikkeld om de lol erin te houden als je ziet dat een project als de hoge snelheidslijn door de groeigemeente wordt beschimd, bespot?
1: Ja, het is wel jammer. Het is namelijk een waanzinnig mooi product natuurlijk.
0: Maar hoe doe je dat dan om daar toch vrolijk mee te blijven?
1: Gewoon technisch trots zijn natuurlijk wel. Hè. Dat is altijd wel een beetje... Je bent ook techneut. En je weet ook wel dat het gewoon een mooi systeem is. En dat het heel mooi is neergelegd. En die trots...
0: Ja, precies. Ja, dat was ongeveer in diezelfde periode dat je aan het prestigieuze INSEAD en managementprogramma bent gaan volgen. Dat erop geënt is dat de capaciteit om goede besluiten te nemen een vaardigheid is die getraind kan worden. Hè? Dat vind ik interessant. Dus vertel eens, hoe werkt dat dan? Het traject om goede besluiten te nemen?
1: Ja, ik geloof altijd wel dat je als leider of hoe je het dan ook noemt, als persoon, heb je... Eén keer in de zoveel jaar weer eens gewoon een beetje studie nodig. En die studie is meer gewoon om zelfreflecties. Om je denken weer even te prikkelen met andere ideeën. En dit kan voorbij. In een hele korte 4 weken zit je op INSEAD. En het aardige is, je zit met heel veel culturen, heel veel andere bedrijven zit je daar samen. En ik had daarvoor al een MBA gedaan. Er zaten wat MBA-vakken in. Alleen het ging veel meer over de dialoog van... Hoe sta je als leider erin? En hoe pak jij dat als leider aan? En voornamelijk in de interactie tussen de mensen zie je dat andere mensen het anders aanpakken. En daar leer je ook weer van. Of als je zegt van ja, ik vind dat moeilijk. En waarom vind jij het niet moeilijk? Dus waar ik wat meer op de inhoud af en toe zit. Kan ik ook eens kijken naar iemand die daar niet op zit. En daarmee ook dingen voor elkaar krijgt. En hoe doet hij dat dan? Dus gewoon die interactie is gewoon goed. Geef je even lucht in je hersenen. Je bent even buiten je werkomgeving, buiten je collega's. En daarmee breng je jezelf weer een stap verder.
0: Ja, ik snap het. Laten we even naar 2020 gaan. Want toen besloot je afscheid te nemen van het spoor en dook je op als CEO van Dynieq. De energiehoek in, hè?
1: Ja.
0: Waar kwam die move vandaan?
1: Ja, dat was een spannende move.
0: Waarom was die spannend?
1: Nou, ik zat toen 10 jaar bij Bamrail en was daar 5 jaar CEO. Geweldig managementteam. Wisten allemaal wat ze moeten doen.
0: Geweldig salaris.
1: Goed salaris, bonus, mooie auto. Vooral goede vakantiedagen.
0: Ja, de gouden kooi, zeg maar.
1: Gewoon de echte koude kooi. Ja. En alleen ik had toch, wat ik miste is weer echt iets doen. En je zat toch binnen de context van een grote bouwonderneming. Met veel afstemmingen, veel overleg. ProRail, veel overleg. En eigenlijk echt iets tot stand brengen. Dat was er niet meer.
0: Ja, een vergadertijger was je geworden eigenlijk.
1: Ja, en de jaren ervoor onwijs veel geleerd. Ook persoonlijk, hoe doe je dat nou in zo'n politiek domein? Daar heb ik echt gigantisch veel van geleerd. Maar op een gegeven moment was het ook wel weer, kwam de Delftenaar bij me naar boven. Dat ik ook wel weer eens aan het klussen wilde.
0: Ja, ja.
1: En ja, toen kwam Ingeria voorbij, waar Dynieq Energy een participatie van was. En,
0: ja, private equity huis.
1: Ja, en daarmee gesproken. En Dynieq Energy was een onderdeel van MTG Infra geweest. Je had ook nog Dynieq Mobility en nog WPS Parking Systems. En dat Dynieq Energy liep al jaren slecht, weinig aandacht aan besteed. Ik ging toen van zo'n mannetje of 800 in het bedrijf ging ik naar mannetje of 100.
0: Ja.
1: Omzet ongeveer 1/5. Salaris gewoon een stuk minder. En ik heb wel even vragen thuis.
0: wat vinden jullie ervan?
1: Of ik het zeker wist. Ja. Maar ik heb altijd wel een vrouw gehad die ook wel echt wist hoe ik wel in elkaar zit. En mij wel heeft gesupport erin in de jaren.
0: Ja.
1: En toen ben ik erin gestapt.
0: Ja, ik heb eventjes gekeken naar hoe Dynieq werd omschreven. Namelijk als een specialist van het bouwen van stroomstations voor netbeheerders en de energieaansluitingen van huishoudens. Nou ja, met die aansluitingen, niet alleen voor huishoudens, maar ook voor bedrijven, gaat het momenteel natuurlijk vreselijk mis in ons land. Zag je dat toen al aankomen?
1: Ja. Zeker. En dat is... Daar zit ook het in het managen van de energietransitie. Je kunt heel makkelijk zeggen, iedereen moet in een elektrische auto gaan rijden. Alleen dan moet je wel het koper hebben in alle transformatoren en leidingen om die stroom naar die auto toe te brengen. En daar zit, dat moet je heel goed in de gaten houden. En daarbij is ook de vraag, moet je dat allemaal regelen vanuit zeg maar, het Tennet-netwerk? Of moet je veel meer met autonome cellen gaan werken in het land die lokaal de stroom opwerken? Dus wij waren er al heel erg mee bezig. Een heel mooi project was de N74 bij Delft, waarbij we een gelijkstroomnetwerk hebben aangelegd waar de hele openbare verlichting, alle systemen opdraaiden, volledig autonoom. Je zag het al aankomen. Een ingenieur toen heeft tegen mij gezegd ook wel eens, ja, als we alles gaan elektrificeren, dan is er niet genoeg koper op de wereld om de kabels aan te leggen.
0: Ja, het lijkt me zo lastig om dan toch door te gaan. Hè? Je ziet een ongeluk in slow motion gebeuren. Je staat ernaar te kijken en eigenlijk kan je er niks aan doen.
1: Nou, ik kan er in zoverre wel wat aan doen dat we, zeg maar, dat gaat wat technisch in detail. Je kunt met gelijkstroom kun je veel meer vermogen over veel meer stroom over een leiding transporteren dan met wisselstroom.
0: Ja, dus er zijn technische oplossingen.
1: Alleen dan zit er wetgeving weer in de weg voor die technische oplossingen. Dan begrijp ik dat in januari die wetgeving weer veranderd is, dat het weer wat mogelijk is. Dus die politiek die loopt wel mee. Mm-hmm. Maar er zijn oplossingen. Ja. En ik denk uiteindelijk de oplossing gaat ook komen uit synthetische brandstoffen. En die hoek. Omdat daar de energiedichtheid een stukken hoger is dan wat je bij een batterij hebt.
0: Ik omarm even dat optimisme. Even iets anders. Hè. Dinik was dus onderdeel van een private equity partij. In hoeverre merk je dan dat er als CEO andere dingen van je worden gevraagd?
1: Nou, ik vind dat je als CEO altijd gewoon verantwoordelijk bent. Dus er werd niet echt iets anders gevraagd. Het kwam wel weer wat meer bij. Ik heb daarvoor voor BAM ik bij Honeywell gewerkt. Het kwam wel wat meer in de structuur van Honeywell terecht. Wat ik op zich wel prettig vond. Gewoon heel sterk op de analyse, financiën en op de strategie.
0: Ja.
1: Ik heb dat heel prettig ervaren. Want je komt toch weer in een omgeving met hele slimme jonge jongens. Die gewoon als een speer gaan. En waar je gewoon af en toe ook vragen van krijgt. Dan denk je van ja, shit. Ja,
0: dat zijn de goede vragen.
1: Dat zijn de goede vragen.
0: Ja.
1: Wat je toch even weer terugtrekt in kritisch zijn ook tegenover jezelf. En kijken hoe je het doet.
0: Ja.
1: Dus dat liep heel prettig, heel goed.
0: We zagen onlangs Dolf van den Brink afzwaaien als topman van Heineken. Hij deed dat onder andere met een groot interview in het FD. Daarin zei hij dat hij dacht dat hij als CEO op een groter schaakbord zou gaan spelen. Maar dat hij in werkelijkheid op een heel ander schaakbord terecht kwam. Waarin eigenlijk alleen de grote dilemma's nog op zijn bordje kwamen. Ja. Hij noemde dat de damned if you do en damned if you don't dilemma's. Ja. Zat je nou instemmend met je hoofd te knikken toen je dat las?
1: Hey, ik heb het artikel niet volledig gelezen, maar dat is gewoon een van de redenen geweest waarom ik toch echt die overstap heb gemaakt naar de kleinere bedrijven verder helpen. Omdat je dan gewoon heel erg zichtbaar resultaat van je werk hebt. En ook echt je ervaring, het is misschien ook een levensfase, gewoon de ervaring die je hebt gewoon heel goed in het bedrijf kan brengen.
0: Ja, precies. Veel CEO's gaan een rondje rennen als ze even hun hoofd leeg willen maken. Maar onze gast van vandaag kun je niet blijer maken dan aan de start van een hardloopparcours van meer dan 100 kilometer. Wat dat over zijn karakter zegt, vragen we zo. Maar eerst.
3: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently.
4: Denk anders.
0: Zoek ik in At the Top naar leiders die de wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in een manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst. Dus zeg het maar Maarten, wie mag er wat jou betreft niet ontbreken?
1: Ja, dat is Peter Wenning. En het komt eigenlijk, mijn vader heeft...
0: De oude baas van ASML, hè?
1: Ja, oude baas van ASML. Mijn vader heeft zijn leven lang bij Philips in Nijmegen gewerkt. En dat is nu NXP, Nexperia, die hoek gewerkt. Dus ik heb ASML ook altijd wel redelijk met de paplepel ingegoten gekregen toen ik klein was. Dus het bedrijf ook echt gevolgd. Ook, wat Peter gewoon heel goed heeft gedaan in zijn 25 jaar, is echt ook in moeilijke tijden dat bedrijf in R&D blijven investeren en gewoon echt geloven in het product en het product verder technologisch ontwikkelen. Tweede is dat hij ook jaloers op is hoe hij zijn supply chain heeft ingericht. Dus heel goed de afweging gemaakt van wat moet je nu zelf in de hand hebben. En als er een toeleverancier is wat hij echt in huis wil hebben, nou dan neemt hij die over. Maar ook heel duidelijk van jongens, weet je, dit is kan je veel beter in de markt neerleggen. Want het is gewoon commodity en dan heb ik keuze uit 3 suppliers. En dan kan ik daar de kwaliteit sturen. Dus dat heeft hij heel goed binnengebracht.
0: Ja, het waardevolste bedrijf van Europa inmiddels. Hè?
1: Ja, Ja, en ook gewoon echt uniek hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.
0: Ja, nou ja, tegenwoordig denk je natuurlijk ook aan het rapport dat hij schreef. Hè, als je de naam Wennink noemt, ja. Over de manier waarop Nederland in economische zin de toekomst aankan. In dat rapport is hij extreem kritisch over de Nederlandse rundveehouderij. Hè, die moet ofwel fors worden ingekrompen of radicaal hervormd om Nederland van het stikstofslot te krijgen. Ja, ben je ervan bewust dat hij dus flink tegen de schenen van jouw huidige klanten schopt?
1: Nou, dat had ik dus niet gelezen. Ik had wel andere dingen in het rapport gelezen. Waar ik het meer mee eens ben. En dat heeft voornamelijk te maken met zeg maar, wat hij ook zegt. Is dat we moeten oppassen dat we de technische relevantie, hè, de innovatierelevantie gewoon gaan missen als Nederland. En dat we juist gewoon in Nederland een beter investeringsklimaat moeten gaan ontwikkelen. En dat we ook moeten gaan kijken hoe we zeg maar meer binnen Nederland de netwerken kunnen ontwikkelen om die innovatie tot stand te brengen. En daar ook gewoon en nog een derde. Dat ook de technisch personeel opleidingen moeten gaan aansluiten op wat we in de toekomst nodig hebben.
0: Juist, dus niet zozeer vanwege zijn mening over de Nederlandse rundveehouderij. Maar vooral als...
1: Ik denk dat hij daar wat minder geïnformeerd was.
0: Dat zijn jouw woorden. In elk geval wel vanwege zijn rol bij ASML zetten we Peter Wennink op de Denk Anders lijst.

0: luisteren als podcast.
1: Ja, ik noemde net Dolf van den Brinkel even, hè, de afgezwaarde CEO van Heineken. In dat interview met het FD waar ik het eerder over had, zei hij ook dat het je ontwikkeling enorm helpt als je in een vroege fase als bestuurder moet zien te overleven in een ingewikkeld land. Hij deed dat in Congo. Jij was in 2017, toen je nog werkte bij Honeywell, de baas in Rusland. Was dat ook zo ingewikkeld?
2: Toen ik er net aankwam wel. Natuurlijk, taal is gewoon echt een ander ding. Hè? Dus een Europeaan is gewend dat als die ergens komt, dat altijd wel een bordje ergens in het Engels staat. Nou, dat heb je daar niet. Maar ik kwam daar wel in een organisatie terecht waar een aantal projecten liepen. Ook een aantal, Sachalin ontwikkeling liep toen. En Shell en Exxon waren daar klanten van ons. Er zat een aantal grote projecten lopen en waarvan een aantal ook niet helemaal goed liepen. En dan moet je toch even in die context met wat taalverschillen en cultuurverschillen moet je je weg weten te vinden.
1: Ja, en wat heeft het je geleerd?
2: Nou, een aantal dingen. Als je kijkt naar, en ik praat 2007. En ik denk dat, ik kijk altijd naar landen. Je hebt de leider van een land, maar je hebt ook de bevolking van een land. En daar zit een groot verschil tussen af en toe. Maar het waren gewoon jonge gemotiveerde mensen. Het was wel zo dat, zeg maar, echt mijn middelmanagement laag, dat waren allemaal vrouwen. Omdat die toch het meest betrouwbaar waren. En,
1: die dronken ook minder.
2: Ook de taal goed spraken. Ja, dat viel wel mee met die jonge generatie. Was dat ook echt een stuk minder. Maar vrouwen waren gewoon gestructureerder en betrouwbaarder. En ik had mijn CEO daar en hoofd projectmanagement. Dat waren twee Turkse mensen. En eigenlijk met z'n drieën bovenin hebben we wel heel veel voor elkaar gekregen.
1: Ja, ja. Je zei het al dat Fullwood met name in het verleden heel veel Russische klanten heeft bediend. Dat ligt nu natuurlijk een beetje stil. Is dat ergens nog een twijfel voor jou of je toch niet meer actief moet worden op die Russische markt?
2: Ben ik echt helemaal niet meer bezig, nee. Omdat ik, laat ik het zo zeggen. Eerst maar eens even kijken, focus op de rest van de wereld. Rusland is niet relevant voor ons.
1: Nee, en dat heeft dus niet met politiek te maken, maar meer met andere afwegingen.
2: Nou, het heeft ook met politiek te maken. Het heeft ook met politiek te maken, maar we hebben er geen last van dat we daar geen handel kunnen doen. Nee. En dat willen we ook niet. En mogen we ook niet.
1: Nee, mogen ook niet. 2007, je zat dus in Moskou. Maakte je daar ook al geregeld je brein leeg door te gaan hardlopen? Rond het Rode Plein?
2: Ietsje minder. Dat echte hardlopen. Ik heb vroeger vrij veel gelopen. En dat was ook een periode met kleine kinderen. Dus dan ben je ook weer met werk en thuis aan het combineren. Het echte hardlopen, dat is in 2016, zeg maar 14... 15 weer heb ik het opgepakt en ben ik er weer mee begonnen.
1: Ja, en dus krankzinnige afstanden. Hè? Ik zei het al, vaak meer dan 100 kilometer. Ik moet er niet aan denken, heel eerlijk gezegd. Wat zegt het over je karakter dat je dat zo leuk vindt?
2: Ooit een keer heeft iemand tegen me gezegd van ja, als je jong bent, dan loop je sneller. Als je oud bent, loop je verder. Dus dat dacht ik bij mezelf. Nou, op een gegeven moment merk je dat je die marathon. Dat is echt een wedstrijd. En dan ben je veel meer bezig om een binnen een bepaalde tijd te lopen. Een ultratrail, dat is veel meer van hoe kom je van A naar B. En dat is het leuke daarvan. Daar zit voorbereiding in. En je kan niet denken, nou over 2 maanden ga ik een ultratrail doen. Daar moet je wat langer van tevoren mee bezig zijn. Ook wat anders trainen. Wat meer gevarieerd trainen. Veel meer plannen. En ook hè, in zo'n ultratrail kom je gewoon alleen maar onverwachte situaties tegen. Modder, rotsen, water, noem maar op. En daar moet je mee kunnen handelen.
1: Eigenlijk precies wat je in je werk ook doet. Ja. Gedisciplineerd en gestructureerd werken. Ja. En snel schakelen bij onverwachte omstandigheden.
2: Ja, nee, kijk, in je werk is hetzelfde natuurlijk. Kijk, bij een ultratrail, wel eens gewoon bij eentje ben ik 10 kilometer omgelopen omdat ik verkeerde afslag heb genomen. Nou, als je in je werk ook, je moet rekening houden met dingen die fout kunnen gaan. Die moet je incalculeren. Dus je moet niet op het randje gaan plannen dat niets fout mag gaan. Maar je moet heel erg goed bezig zijn. Wat zijn je risico's? Waar kan het fout gaan? En hoe ga ik er dan mee om? En daar ook je lange adem in bewaren. Dus dat je echt weet op bepaalde momenten. Dat dit hoort bij deze situatie. En dat is nu even zo. En mijn ervaring zegt nu, dat kan ik wel redelijk inschatten. Dat duurt 3 maanden. En dan zijn we wel met het bedrijf daar. En dan ga je de volgende situatie in. Maar dat uithoudingsvermogen en reageren op veranderingen. Ja, dat is wel een analogie richting een ultratrail.
1: Ja, soms moet je even op adem komen. Hè. Dat heb je ook letterlijk gedaan. Want we hadden het net eventjes over Dinique waar je voor werkte. Dat bedrijf is uiteindelijk verkocht onder jouw leiding. Daarna besloot je een sabbatical te nemen. Was dat fysieke noodzaak of was dat iets dat je gewoon eens wilde ervaren?
2: Ja, ik wilde gewoon eens ervaren. Ik had eigenlijk gewoon alleen maar gewerkt. En ik wil gewoon eens even kijken. Wat is er nu als je gewoon niet naar je werk hoeft? En ook niet met solliciteren bezig bent of wat dan ook. Dus ik heb toen echt besloten dat ik vanaf juni tot en met december gewoon ook niet naar vacatures ging of nergens op inging. En gewoon niets doen. En het leuke daarvan is dat je uitgerust bijvoorbeeld op vakantie gaat.
1: In plaats van andersom.
2: Ja. Ja, dan dat je uitgerust van vakantie terugkomt. Maar ook gewoon, mijn oudste dochter deed toen eindexamen. Dat je gewoon ruim de tijd had om dat eindexamenpartijtje voor te bereiden. Dingen niet tussendoor hoeven te doen. Gewoon 's ochtends een bakje koffie doen met je vrouw. En een krantje lezen. Dus dat is wel goed. En ja, als je dan kijkt, hè, wat brengt dat? Het is voornamelijk gewoon eens even vertragen. En die vertraging heeft me wel gebracht van... Wat wil ik nu echt? En daar toch wel tot de conclusie gekomen dat zoiets wat ik gedaan had bij Dinic gewoon wel erg leuk was. En dat ik dat nog wel een tweede keer zou doen.
1: Ja, ja. Ik kan me ook voorstellen dat het een moment van reflectie is. Hè, dat je toch eens eventjes terugkijkt op je carrière. Als je dat doet, wat is nou de periode in je loopbaan geweest waarin je het meest hebt geleerd? Wat was in die zin het waardevolst?
2: Als je nu kijkt, dat is echt de Honeywell periode geweest.
1: En waarom?
2: Het bedrijf uitermate gewoon goed deed, is gewoon echt kijken van waar gaat die markt naartoe? Hoe gedraagt de klant zich binnen die markt? En wat heeft die klant nodig om in die markt te kunnen functioneren? En daarop je product en je proces ontwikkelen. In plaats van, wij zijn een bedrijf, we zijn zo georganiseerd en hier moet hij het mee doen. Ja. Dus dat is een aspect. En daar dat werd tot in de haarvaten werd dat doorgevraagd. En backwards in het bedrijf doorgeëngineerd in de processen. Een tweede is ook gewoon de hele sterke financiële controle, maar ook risicoafwegingen. Dat deed ze gewoon heel goed.
1: En als leider, in welke rol heb je daar het meest geleerd?
2: Ja, Bommeril wel. Ja. En dat heeft voornamelijk ook persoonlijk te maken dat je gewoon echt als techneut in een bestuurlijke omgeving uit je, althans ik dan hè, als persoon, echt uit je comfortzone wordt gehaald doordat de ratio af en toe in het gesprek niet de belangrijkste factor is, maar veel meer van hoe lossen we het op?
1: Ja. Ja, en ergens had ik het idee dat je misschien wel een beetje leek voor te bereiden op een iets kalmer leven. Hè? Ik zag in elk geval dat je in die periode van die sabbatical op Nijenrode een traject bent gaan volgen die je moet opleiden als commissaris. Lekker overzichtelijk, af en toe is een vergaderingetje, een beetje meekletsen zonder de stress van alle dag. Is dat inderdaad je voorland?
2: Ja, ongetwijfeld. Ik vind dat wel leuk om zeg maar mijn ervaring die ik op een gegeven moment heb en In moeilijke situaties, zeg maar, te kunnen overdragen. Dus het ligt heel erg aan van de vraagstelling aan een commissaris van in die positie, wat is je toegevoegde waarde? Ik heb het ook wel gedaan om gewoon, eigenlijk dat was een beetje een cadeautje vanuit mijn sabbatical ook. Hè, want die ontwikkeling, gewoon Ik wil ook weer eens wat gaan doen. Wat ga ik doen? Nou, dit kan niet zijn. En wat ik ook wel mee heb genomen is... gewoon toch eens even heel erg teruggaan van... waar liggen nou de bestuurlijke verantwoordelijkheden... de toezichthoudende verantwoordelijkheden? Hoe speelt dat met elkaar? En waar ligt welke dialoog? En dat helpt op dicht. Dat helpt ook wel gewoon in je dagelijks leven als je naar aandeelhouders of een andere partij moet praten.
1: Ja, want je bent nu de CEO van een bedrijf dat eigendom is van private equity. Private equity die wil er op een gegeven moment weer uit. Nou, dat is voor jou natuurlijk ook een mooi moment om af te zwaaien. Even heel concreet, hoe lang duurt dat nog, denk je?
2: Ja, we hebben nog heel veel te doen. Je gaat natuurlijk. Er zit nog zo ongelooflijk veel potentieel in die club. En dat gaan we zelf ontwikkelen de komende jaren. En ik kan je verzekeren dat er gewoon al een paar mooie momenten ook richting de markt aankomen. Die we nu al in gang hebben gezet. We gaan richting het einde van het jaar toch een upgrade doen van onze machine. Onderliggend zijn we heel sterk bezig met andere architecturen. Maar we willen wel, zeg maar, we zijn de enige echte... roestvrij stalen melkrobot die er geproduceerd wordt. De rest zit wat plastic aan. Dat willen we behouden. Dus die robuustness, onderhoudbaarheid, lage TCO. Daar kunnen we nog veel verder op doorontwikkelen. En dat gaan we de komende jaren doen.
1: Het werk is nog niet afgelopen. Nee. Maarten van Rij, CEO van Foodworld JOZ Groep. Veel dank voor je komst naar onze studio in het kloppend hart van de Nederlandse journalistiek. Het hoofdkwartier van DPG. Alle luisteraars raad ik aan te blijven zitten waar je zit. Want na een korte commercial break neemt collega Gerber van Driel het over voor een nieuwe aflevering van Move On Up. Daarin gaat hij in gesprek met Bernard Dingemans, de kersverse general manager van de divisie Dermatological Care bij L'Oréal. En de top is er volgende week weer. Dan te gast Ronald van der Mark, die na een carrière waarin u onder andere CEO werd van Action, zocht naar de manier om duurzame maatschappelijke impact te maken. En zo leidt u onder andere Wellbe, het online platform voor mentaal welzijn. In de tussentijd kun je ons volgen op de socials en uiteraard via businesswise.nl.
0: Dit is New Business Radio.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van Businesswise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij Businesswise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
8: De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
9: Ja, mijn gast is alleen maar met uiterlijk bezig. Zou je tenminste denken, want hij werkt al 15 jaar voor een van 's werelds grootste beauty- en cosmetica-merken. Al schijnbedriegt, zou je zeggen, want de reis die hij aflegde sinds dat hij er begonnen is vooral er een van innerlijke transformatie geweest. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up, waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? Met vandaag in de studio, midden op de BusinessWise redactie, Bernard Dingemans, kersvers general manager van de divisie Dermatological Care.
10: Dermatological Beauty.
9: Ah, wat fijn, dankjewel. Van L'Oréal Benelux. Ja, zo zie je maar weer hè? Mijn vak. Blijft lastig. Soms. Maar Bernard, fijn dat je er bent.
10: Dankjewel.
9: Van harte gefeliciteerd. Natuurlijk, in de eerste plaats.
10: Ja, nee, je treft me op een perfect moment. Want Inderdaad, ik start vanaf nu, dus vanaf juni, met een nieuwe job.
9: Ja.
10: Waar ik mega lang naar uit heb gekeken. Dus je treft me op een goed moment.
9: Mega lang naar uit heb gekeken.
10: Ja. Ja. Wow. Nee, ja, dat is. Ik ben 15 jaar geleden, dat is een mooi verhaal wel. 15 jaar geleden begonnen bij L'Oréal.
9: Ja.
10: Kwam van de universiteit, marketingmaster gedaan. Wilde bij een bedrijf starten wat merken ontwikkelt. Brandbuilders, dus zo bij L'Oréal terechtgekomen.
9: Mm-hmm.
10: En ik kwam binnen als kleine jongen, wil ik niet zeggen. Ik was een jaar of 25.
9: Ja.
10: Maar toen zag ik, toen kwam ik binnen in een divisie, de professionele divisie op dat moment, zag ik de general manager daar. En toen dacht ik eigenlijk op dat moment al, mocht ik ooit deze job kunnen doen. Deze man Omar was ook ongelooflijk inspirerend.
9: Ja.
10: Dan zou dat fantastisch zijn.
9: Dat dus, dacht je meteen al?
10: Ja, meteen al. Dat is natuurlijk een ik kan niet zeggen dat het een ambitie was. Het was meer een droom op dat moment.
9: Wat zag je dan?
10: Nou, allereerst de man zelf was ongelooflijk inspirerend. Dus dat is iemand die overigens nog steeds in het bedrijf werkt. Maar heel goed complexiteit kon terugbrengen tot hele simpele richtinggevers. Simpele strategie.
9: Ja.
10: Maar ook het managen van een club over alle disciplines heen. Dus van marketing naar commercie, naar supply chain, naar finance. Dus eigenlijk alsof je je eigen bedrijf managt als een ondernemer.
9: Ja.
10: Binnen de gevestigde kaders van een groot corporate bedrijf.
9: En dat element ook sprak je bijzonder aan.
10: Ongelooflijk, ja. Die, dat past bij mij, dat ondernemerschap. En dat is ook denk ik de reden dat ik in die 15 jaar niet voor een ander bedrijf ben gaan werken. Dat...
9: Ja, want je zei ook van ik wilde graag bij L'Oréal werken, want je zei iets met brandbuilders, dat wilde je graag. Moet je me even meenemen. Wat zocht je op dat moment?
10: Ja, als je bleu vanuit de universiteit komt en je hebt een marketingmaster gedaan.
9: Ja.
10: En dat zijn natuurlijk meerdere keuzes. Er waren meerdere bedrijven. Het was niet dat ik dacht van L'Oréal, ik heb over dermacosmetica of over shampoos gedroomd mijn hele leven. Maar het ging meer over hoe die merken gebouwd worden. Dus daardoor was het interessant.
9: Want keuzes zijn reuze. Ik heb zelf bedrijfskunde gestudeerd. Ja. En dan ging het alleen maar over Unilever en Procter & Gamble. Het zit ook van die geëikte namen waar als je marketeer bent, wil je eigenlijk daar werken, begreep ik.
10: Ja. Ja, nee, voor mij was L'Oréal er daar één van. Maar wat voor mij de doorslag gaf, en dus niet één van die andere bedrijven, is dat ik bij verschillende bedrijven interviews gehad. En ik kwam bij L'Oréal terecht. Daar vond het een interessant bedrijf. En mijn eerste gesprek was met toen de general manager van die divisie. Dat was een Italiaan. En dat was een totaal niet geëikt HR-gesprek.
9: Hmm.
10: Waarin hij bijvoorbeeld de parallel trok tussen voor L'Oréal werken is als een huwelijk. And sometimes you hate it, sometimes you love it. Wat ook oprecht klopt. Maar de insteek van dat gesprek, wat redelijk onorthodox was, dat sprak mij mega aan. En voor mij staat dat symbool voor wat L'Oréal mooi maakt. Is de mensen die er werken en de verschillende types die niet standaard corporate...
9: Het is niet gepolijst dus.
10: Ja, dat zeg je heel correct. Wat misschien paradoxaal is met dit type bedrijf.
9: Vreselijk paradoxaal lijkt. Want als ik aan L'Oréal denk, dan denk ik aan gepolijst. Ja. Elk smetje weggepoetst. Ja. Dat zou de cultuur van die toko moeten zijn, zou ik dan denken. Maar jij zegt totaal tegenovergesteld.
10: Maar ik snap wat je zegt, want dat is natuurlijk gelinkt aan beautyproducten in general en de perceptie die er is. Zo zijn er wel wat

0: fantastisch.
1: Moet je wat hebben met die producten, of niet? Maakt het niet uit.
0: Nou, natuurlijk moet je een beetje affiniteit hebben met de producten. Maar we hebben niet alleen producten voor vrouwen, Gerber. Okay. Dus dat... zeker ook super interessant voor mannen. En qua producten, hè, bijvoorbeeld L'Oréal Men Expert is daar een voorbeeld van. Maar heel veel van onze skincare producten zijn ook voor mannen van toepassing. Wij zien mannen overigens ook als nog steeds als een hele grote kans in de beauty-industrie. Mm-hmm. En daarnaast is als je kijkt naar de populatie binnen L'Oréal, is het 50-50. Dus man-vrouw. Okay. Maar ook in het managementteam in de Benelux is het 50-50. Dus wat dat betreft is het gewoon een heel goed voorbeeld van hoe het zou moeten.
1: Juist. Ja. Je was tot voor kort Commercial and Business Development Director.
0: Ja, ja.
1: Nu dus General Manager van de divisie.
0: Ja.
1: Groot verschil?
0: Het is dezelfde divisie. Dus ik werk in dezelfde context. Okay. Maar de scope van de job is compleet anders. Ja. Waarbij commercie... Dus ik heb marketing gedaan in het verleden. Commercie gedaan.
1: Ja.
0: En dit meer de holistische benadering is. Ja. Dus eindverantwoordelijk voor alles. Waar de uitdaging is, in plaats van een expert de diepte in te gaan, meer met mijn team dadelijk te gaan werken. En dat is het team waar ik in het verleden onderdeel van uitmaakte, maar met het team ga werken om en hun in hun kracht moet zetten om uiteindelijk de doelen te behalen.
1: Zie, maar is het voor je gevoel een grote stap? Of is het een variatie op een thema? Wat je gaat doen?
0: Ik denk dat als je een stap maakt in je carrière, tenminste zo heb ik het altijd benaderd, is het belangrijk dat je voelt, kan ik dit of kan ik het niet? Dat je een beetje die kriebels hebt van... Je hebt vertrouwen, maar wel dat je denkt van... ik moet even zien of ik dit echt goed ga doen.
1: Mm-hmm.
0: En die had ik bij deze rol. Dus dat betekent dat voor mij in ieder geval, in mijn perceptie, is het een grote stap.
1: Ja.
0: Van de andere kant zou je kunnen zeggen, ik heb in deze omgeving lang gewerkt, dus ik weet mijn weg te vinden.
1: Ja, maar wat vind je het spannendste? Als je zegt grote stap, wat zijn dan de dingen waarvan je denkt van... natuurlijk heb ik er vertrouwen in, maar...
0: Ja. Ik denk het belangrijkste is, zit niet zozeer aan de businesskant, maar meer aan de mensenkant. Dus de verantwoordelijkheid over een groep van 150 mensen die goed in hun vel moeten zitten. En dat is happy moeten zijn. En daar moet ik de juiste keuzes in maken.
1: Hmm.
0: Dus dat is niet, daar ben ik niet angstig over, maar dat is natuurlijk spannend. Ja.
1: Ja. Ja. Want dat is nog niet iets wat je vaak hebt gedaan, begrijp ik.
0: Nou, jawel, maar met kleinere teams en over minder disciplines. Ja. En dit is een grotere scope in die zin. Dus dat. Plus, wij werken in een Benelux-organisatie. Dus we hebben een groot team in België zitten, een groot team in Nederland zitten. En daar zit, zoals je weet, Belgen en Nederlanders zijn cultureel, zitten anders in elkaar.
1: Ja.
0: En het is ook ongelooflijk belangrijk om daar de juiste harmonie in te vinden. Dus dat wij werken sinds 4 jaar in een Benelux-organisatie. En dat is zeker iets wat nog in ontwikkeling is.
1: Juist. Ja. En weet je nog het moment dat je hoorde van... dat weet je nog, dat was nog niet zo lang geleden. Maar dat je hoorde dat je die rol kreeg.
0: Ja, als ik dat niet meer zou weten, dan zou het goed zijn. Maar dit is wel iets waarin we... L'Oréal is best wel een bedrijf die open staat voor carrièrepaden in meerdere richtingen. Dus het is niet zo vast omlijnd als in heel veel andere bedrijven. Maar het gesprek over deze rol.
1: Ja.
0: En dat op een gegeven moment het station zou zijn. Dat speelt al veel langer.
1: Mm-hmm.
0: En toen kwam er een belletje inderdaad in februari, maart. Toen had ik een gesprek met mijn nieuwe baas, die ik natuurlijk ook kende, onze general manager in de Benelux. En dat was een, misschien ook terugdenkend aan dat eerste gesprek en dat interview dat ik had. Dat was ook een onorthodox, maar goed gesprek, waarin de vertrouwen werd uitgesproken. Dus dat was een mooi moment.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dat is dan toch het moment dat je inderdaad dat bereikt wat je 15 jaar geleden, waarvan je dacht, dat lijkt me mooi om dat ooit nog eens te doen.
0: Ja, ja. Nee, het voelt wel oprecht ergens alsof die cirkel rond is.
1: Ja.
0: Voor zover, we weten het natuurlijk nooit helemaal, maar goed gevoel.
1: Juist. Hey, en 15 jaar geleden begon als trainee bij L'Oréal, nu dan dus deze stap. Onderweg veel gedaan natuurlijk, maar wat is nou iets waarvan je denkt, dat heb ik onderweg op moeten pikken?
0: Ja.
1: Om deze rol goed te kunnen gaan doen.
0: Ja, ja, twee dingen denk ik. Eentje is dat je... wij denken vaak van je stapt in je carrière en we doen een volgende rol.
1: Ja.
0: Die gaan we doen en dan zijn we eigenlijk al bezig met de stap daarna. Dus dat is heel snel door willen naar het volgende.
1: Mm-hmm.
0: Niet iedereen heeft dat, maar heel veel mensen in de jonge generatie hebben dat.
1: Ja.
0: En een van de ervaringen die ik heb is dat je echt bepaalde rollen langer moet doen. Een aantal keer door cycli heen moet. Een aantal keer negatieve, moeilijke dingen moet meemaken om echt... een beetje vlees op de botten te krijgen om dit uiteindelijk te kunnen doen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is zeker een belangrijke. En een tweede is ook wel voor mij een belangrijk moment is geweest dat ik heb even in Parijs gewerkt. Ik heb een tijd in de Noordics gewerkt. Ik kwam terug in deze Benelux situatie waarin ik commercieel directeur werd. Dus mijn vorige rol. En die had

0: Ik heb het al een keer gedaan alleen voor Nederland. En daar zat in één keer dat culturele aspect in.
1: Ja.
0: En het kunnen inschatten van hoe mensen in een culturele context anders denken en daarop inspelen. Ja, dat is voor mij een van de grote learnings geweest wel in mijn carrière.
2: Hoe liep je daar tegenaan?
0: Ja, we hadden mijn job of mijn assignment was, maar de opdracht toen ik die vorige rol startte is, ga proberen om van twee landenmodellen om daar meer één model van te maken, waar we een channel model hebben en over een Benelux-structuur werken.
2: Precies. In normaal Nederlands.
0: Okay. Nee, dat is echt heel goed.
2: Heel simpel.
0: Om van die twee teams één team te maken. Okay. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. En dat ging gepaard met veranderingen in de structuur. Ja. En dat betekent dat je daar een idee over hebt en denkt dat dat een goed idee is.
2: Mm-hmm.
0: Wij zijn als Nederlanders direct, willen snel door, efficiëntie, et cetera. En dat is een verhaal wat je dan vertelt in België, waar wij gewoon een supersterk, heel goed team hebben zitten,
2: ja,
0: waarvan ik dacht, nou, die geloven erin en die gaan mee. Een beetje naïef misschien ergens,
2: ja,
0: maar dat heeft echt langer geduurd. En dat change management en hoe ik één stap vooruit zette, twee stappen terug, mensen overtuigen, maar uiteindelijk hun onboard heb gekregen, dus met het goede resultaat, maar dat heeft lang geduurd.
2: Het is grappig, ja. Dus je krijgt de opdrachten, ben een Nederlands team, Belgisch team, maken één geheel van. Jij tekent dat voor jezelf uit, stel ik me dan zo voor. Je hebt er een plan bij. Dat ga je vervolgens in België verkondigen.
0: Ja, ja.
2: Tot zover, ja, alles nog volgens plan. Waaraan merkte je dan op dat moment van,
0: het was niet zo zwart-wit. Dus het was wel van, hoe laat ik mensen meedenken in het idee. Dus er was echt wel in het Belgische management die mensen die mee hebben gedacht.
2: Mm-hmm.
0: Maar op een gegeven moment merk je dat je in een meeting zit en een bepaalde besluit inneemt. En dan een belletje krijgt 2-3 dagen later van, nou, misschien moeten we het toch anders doen. Weet je wel? Dus dat daar toch over nagedacht wordt.
2: Ja, ja,
0: en dat we daarin misschien te snel gaan. En die snelheid, dat is duidelijk iets wat, dat zit heel erg in mij. En dat heeft me ook succes gebracht. Alleen in deze context was dat in één keer niet zo.
2: Mm-hmm. Snelheid zit in je. Hoe ziet dat er dan uit?
0: Ik geloof dat er in heel veel corporate omgevingen beslissingen genomen worden met 100% of 120% van de informatie. En ik denk dat het goed is om af en toe sneller beslissingen te nemen als je meer duidelijkheid hebt om je te blijven aanpassen aan de externe omgeving. Dus tot zover denk ik niet dat dat slecht is. Tegelijkertijd moet je wel invoelen op bepaalde topics hoe dat in een culturele setting werkt.
2: Dus jij bent gewoon normaal gesproken iemand voor trial, error, gewoon go out, break stuff, zou Mark Zuckerberg zeggen.
0: Ja. Break stuff gaat misschien net eentje te ver, maar in heel veel elementen in mijn leven. Ik loop veel hard, weet je, in sporten, in de manier waarop ik doe, zit vaak veel snelheid. Ja.
2: Maar ik kan me ook voorstellen, dan op zo'n moment dat jij dan dus ook aan de Belgen er een team van moet maken en ze bellen 3 dagen later op van, joh, het moet misschien toch anders. Op dat moment is dat voor jou, denk ik, even dat je denkt, wat?
0: Ja.
2: Wat voor?
0: Nee, het was niet wat. Ik had wel wat van oké, dat heb ik verkeerd ingeschat. Dus dat is wel echt naar mezelf kijkend van, wat had ik hier anders kunnen doen?
2: Ja.
0: En als je dat 2 of 3 keer meemaakt, dan moet je je plan aanpassen. Ja. Dat wat ik dus gedaan heb.
2: Je plan aanpassen, maar ook je manier van doen dus. Ja. Lijkt me moeilijk.
0: Ja, want ergens is het natuurlijk ook belangrijk om authentiek te zijn als leider en dicht bij jezelf te blijven.
2: Mm-hmm.
0: Alleen daar zit natuurlijk een bandbreedte in. Ik denk dat je prima 2 stappen langzamer kan gaan zonder jezelf uit het oog te verliezen.
2: Ja. Maar grappig ook dat je toch, want je had al buitenlandervaring, maar dan toch vergis je je toch een beetje die cultuurverschillen tussen Nederland en België blijkbaar.
0: Ja, en de vergissing die snel gemaakt wordt, dat is denk ik een vergissing die snel gemaakt wordt. Ik heb in de Nordics gewerkt, daar heb je 4 landen, meer complexiteit. Alleen die cultuur ten eerste ligt dichter bij de Nederlandse cultuur.
2: Mm-hmm.
0: En die onderlinge culturen liggen ook dichter bij elkaar. Dus dat maakte het makkelijker. Mm-hmm. Dus ik ging met die ervaring ging ik inderdaad naar Nederland. En qua proximiteit is een Benelux organisatie natuurlijk heel logisch. Afstand in kilometers. Alleen als je kijkt naar de culture map en ziet waar België staat, waar Nederland staat, zit dat gewoon veel verder uit elkaar. Dus daar ben ik me ook meer in gaan verdiepen daarna. En dat heeft echt geholpen. Alleen,
2: wat is verder eye-opener geweest? Als je het hebt over de Belgische cultuur, waarvan je denkt, daar moet je dus rekening mee houden als Nederlander.
0: Ja. Ik denk in de positieve zin is er behoefte aan meer diepgang. Dus waar Nederlanders snel en efficiënt willen, is de behoefte in België om langer over bepaalde topics te praten. En ja, ik denk dat dat een belangrijke eye-opener is geweest. Ja.
2: En wat is voor jou zelf dan dus in de kern de les geweest?
0: Ja.
2: Of voor jou als leider?
0: Ja.
2: Hoe heb je je leiderschapsstijl dan nu aangepast?
0: meer geduld, meer op relatie. Dat is een hele belangrijke, ja. Ook in België.
2: Ja, want voorheen was dat dus, was je snel, efficiënt, go.
0: Again, het is niet zo zwart-wit. Alleen natuurlijk altijd interesse in de mens.
2: Ja.
0: Alleen, dat is uitgebreider op het moment dat ik met het Belgische team zit. Zeker.
2: Ja. Ja?
0: Zeker.
2: Wat doe je dan meer dan voorheen?
0: Meer, denk ik, aandacht besteden aan dat aspect. Dus meer voordat we een meeting ingaan, gesprekken voeren over hoe het loopt, meer op persoonlijk vlak.
2: Ja.
0: En ook de ruimte geven in meetings die bijvoorbeeld 3 kwartier tot 1 uur duren. Mm. Om die een keer gewoon 1,5-2 uur te laten duren. Ja. Weet je wel? En niet iedere keer, dan moet de balans zijn.
2: Ja.
0: Het is niet dat het ene goed is, de andere slecht. Maar het gaat om die combinatie.
2: Ja. Welke impact heeft dat als je dat op die manier aanpast?
0: De impact op het team is dat er meer vertrouwen is. Meer vertrouwen vanuit hen naar ons en naar de teams. En op mijzelf ook wel geeft het een extra laag.
2: Ja.
0: Ja, een extra laag in de zin van het besef dat ik mijn leiderschapstijl in andere contexten moet aanpassen. Mm. Ja.
2: Lijkt me nog steeds wel ingewikkeld, toch? Ja. Als je een stijl hebt, je voorkeurstijl, die ook jarenlang succes gebracht heeft. Om dan toch... Ja, het roer in die zin een beetje om te gooien. Of in ieder geval die stijlflexibiliteit op te bouwen. Kost dat ook inderdaad moeite?
0: Ik denk als het besef er is, dan kost het even moeite. Maar op het moment dat je daar een modus in hebt gevonden, dan komt dat op een gegeven moment vanzelf. En ik deed de job, ben gestart 3,5 jaar geleden. Die eerste fase waar ik het over had, dat had met heel veel transformatie te maken. En dat heeft 1,5 jaar geduurd. En nu gaat dat veel natuurlijker. Ja. Weet je wel, want je weet hoe mensen doen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met uiteindelijk met empathie. En het feit dat je een stijl hebt.
2: Ja.
0: Als je genoeg voldoende empathie hebt, dan kan je aanpassen. Daar ben ik van overtuigd.
2: Ik kan me ook voorstellen dat je Nederlandse collega's er een iets andere Bernard voor teruggekregen hebben door deze ervaring.
0: Ja.
2: Zou dat kunnen?
0: Dat zou je hem moeten vragen. Maar ik denk wel dat ze zien dat ik me snel aanpas aan de hand van de context die verandert. Zeker.
2: Juist. Ja. Mooi. Empathie zeg je. Luisteren kan ik me ook voorstellen. Ja. Belangrijke vaardigheid voor leiders. Ook voor jou. Blijf ook luisteren. Want straks hoor je hoe een reis naar Bangkok voor Bernard een openbaring was. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Work a year for her and you can get a job at any magazine you want. And now, for one last announcement of the night, I'm officially announcing I'm back. You better believe I'm back. Full time. De scène van je leven. Want we gaan eerst naar de scène van je leven. De rubriek waarin ik mijn gasten vraag. Welke scène uit film of serie is je bijgebleven? Wat resoneert? Gedachte daarachter is. Ik hoorde ooit een coach zeggen van, ik laat al mijn coaches naar dezelfde film kijken. En de scène waar ze op ze aanslaan, dat vertelt mij welke thema's bij hen spelen. Ik denk, nee, dat ga ik gebruiken. Dus vandaar de scène van je leven. Bernard, welke film heb je meegenomen?
0: De film die ik heb meegenomen is The Shawshank Redemption. Is een film uit 1994.
2: Ja. Yes. En als je nu luistert en denkt, The Shawshank Redemption. Schaam je, zou ik zeggen. Kijken, die film. Is volgens mij universeel altijd top 1 beste films ever.
0: Ik wilde net zeggen, ik geloof niet dat het de meest originele keuze is. Ik weet niet of je al een keer
2: hij is nog niet voorbij gekomen.
0: Okay, okay,
2: nee.
0: Goed.
2: Nee, niemand heeft hem nog durven aanraken, maar nu is dan het moment daar.
0: Okay.
2: The Shawshank Redemption. En wat spreekt je aan in die film?
0: Ja, er zit heel veel... ten eerste is het mooi opgenomen, goed plot, goed verhaal.
2: Ja.
0: Maar er zit heel veel thematiek in die mij aanspreekt. Een daarvan is resilience. Het gaat over een man, Andy, die onterecht beschuldigd wordt van de moord op zijn vrouw en minnaar.
2: Ja.
0: En dan in een hele brute gevangenissituatie terechtkomt. En daar jarenlang overleeft met een bepaalde discipline.
2: Ja.
0: En uiteindelijk op een hele vindingrijke manier, na een hele lange vriendschap met een niet zo logische combinatie, dus een weg naar buiten vindt. En dat op een hele, hele mooie, interessante manier doet.
2: Juist. En je gaf van tevoren aan, dit is de film en daarom spreekt die film aan. Ik heb zelf een fragment uitgekozen waarvan ik dacht, nee, daar moet ik meteen aan denken. Gaan we even naar luisteren voor om een beetje beeld en gevoel te krijgen. De scène is, Andy, begin van de film, moet met zijn collega gevangenen, heeft nog niet echt een band met ze, het dak teren, hoort de brute sadistische opperbewaker vertellen tegen zijn collega's over een erfenis die hij krijgt, waar hij heel veel belasting over moet betalen. En Andy denkt van, hey, ik neem het risico, ik stap naar hem toe en dan volgt deze scène.
1: Hey!
3: Mr. Hadley, do you trust your wife?
4: Oh, that's funny. You're gonna look funnier sucking my dick with no teeth.
3: What I mean is, do you think she'd go behind your back, try to hamstring you?
4: That's it. Step aside, Mert. This fucker's having himself an accident.
5: You don't push him off the roof.
1: Because if you do trust her, there's no reason you can't keep that 35,000!
2: Juist, en dan zie je hem over de rand van het gebouw bijna bungelen. En nou ja, anyway, hij overleeft het. Dat kunnen we in ieder geval zeggen. Deze scène heb ik eruit gekozen. Is het ook een scène die jou aanspreekt?
0: Ja, klopt. Want het heeft te maken met de insteek die hij gebruikt en de kennis die hij heeft. Mm-hmm. Dat is een bankier. Er zitten heel veel gevangenen die een heel ander profiel hebben.
2: Ja.
0: Maar hij gebruikt uiteindelijk zijn kennis om zijn weg te vinden daar in de gevangenis. Onder andere door de directeur te helpen, die hem dan uiteindelijk ook klem zet op een bepaalde manier. Maar nee, dit is zeker illustratief voor hoe de film is en ook wat mij aanspreekt.
2: Ja, sprak het je meteen aan, zeg maar, toen je hem zag?
0: Sprak me eigenlijk meteen. De scène bedoel je of de film?
2: De film.
0: De film. Ja. Ja, nee, absoluut. Die sprak
2: me
0: meteen aan.
2: Ik probeer me een beetje te denken, want wat is je herkent je dan, neem ik aan, in hoofdpersoon Andy.
0: Ja.
2: Terwijl dat een heel ander profiel is in mijn beleving. De bescheiden, serieuze bankier. Ja. En ik sta hier tegenover een, weet ik veel. Ja. Voor zover ik je nu kan inschatten.
0: Ja.
2: Ja, geen outlier, geen et cetera. Dus, wat spreek je dan toch aan?
0: Nee, en ik weet ook niet of hij per se een outlier als persoon is. Die bescheidenheid weet ik niet of dat helemaal klopt inderdaad met mijn profiel. Alleen wat ik in ieder geval interessant vind, is dat hij komt op een plek terecht die niet zijn natuurlijke habitat is. En daar moet hij een weg in zien te vinden. Ja. Weet je, dat maak je natuurlijk, als je dan de parallel wilt trekken in het bedrijfsleven, het gesprek wat we net hadden over een andere cultuur, andere set. Maak je natuurlijk heel vaak mee. Ja.
2: Ja. Ja, heb je wat, als je het hebt over een andere habitat en jezelf dus nog niet direct op je plek voelen, waar moet je dan aan denken in je leven?
0: Een ongelooflijk goed voorbeeld, recent denk ik. Ik mocht vanuit L'Oréal op een learning expedition naar Shanghai een aantal weken geleden.
2: Ja.
0: En het idee was niet zozeer van ga daar naartoe, zie wat daar op business level gebeurt en ga dat implementeren in Europa. Maar ging echt over de cultuur en de aanpak daar.
2: Mm-hmm.
0: En de schaal waarop ze dingen doen. De paradox van hele individuele samenleving, maar wel heel sterk als collectief. Test and learn aan alle dingen die gebeuren op AI bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Ja, dat voelde voor mij heel anders, awkward. Weet je, Shanghai heeft 25 miljoen mensen. Totaal andere omgeving en anders dan dat ik gewend was. En ook wel voor het eerst dat ik dacht, en we zijn vaak heel erg, zeker L'Oréal vanuit Europa, gaan naar een ander werelddeel en denken van daar kunnen we toegevoegde waarde leveren. En dit was voor het eerst dat ik dacht, ik weet niet, ik zou hier heel graag willen werken, maar ik zou niet weten wat ik hier kan toevoegen. Omdat die markt, en zeker op e-commerce, digital gebied, zo ontwikkeld is. Dat is een wereld op zichzelf. Dus daar had ik wel een beetje Andy gevoel.
2: Ja, precies. Ja. En dat vind ik wel grappig dat je het zegt. Want ik bedoel, ik heb zelf ooit in India gezeten, 20 jaar geleden. In die tijd dacht je nog van nou, in Europa, wij lopen voorop.
0: Ja.
2: Als je nu naar China gaat, dan is er eerder een humbling experience volgens mij. Dat herken ik een beetje in woorden.
0: Het is
2: een
0: humbling en ook, ik denk dat wij in Europa nog heel erg de perceptie hebben, westerse wereld van Chinese brands, made in China is misschien niet de meest kwalitatieve, maar is efficiënt goedkoop.
2: Ja.
0: Maar als je ziet, als we kijken naar de beautymarkt daar, hebben onze merken die nog steeds supergoed doen. Maar je hebt daar ook de opkomst van wat wij noemen de C-brands.
2: Ja.
0: Dat zijn de lokale Chinese merken die echt niet meer inferieur zijn aan heel veel andere beautymerken over de wereld. Dus de kwaliteitsslag die ze daar in de hele korte termijn gemaakt hebben, de speed to market, is ongelooflijk.
2: Voelt bedreigend, denk ik dan.
0: Bedreigend gaat te ver. Dus dat zou ik niet. Dus zo zou ik het niet willen noemen. Maar wel humbling. Dus ik denk dat je daar, ondanks dat wij marktleider in de wereld zijn op beautygebied, dat daar heel veel dingen uit te halen zijn. Bijvoorbeeld de manier waarop zij consumer trends spotten door middel van AI, et cetera. Dat zijn dingen die wij kunnen meenemen. Ja. Die we kunnen optimaliseren. Dus niet bedreigend, maar wel interessant en iets waar we duidelijk onze oren en ogen voor moeten openen.
2: Ik kom ervoor dat je wel terugkomt met een boodschap richting je Nederlands en Belgische team van jongens, tandje erbij en step up our game.
0: Ja, nou ja, tandje erbij, nee, maar wel andere invalshoek. En hoe kunnen we anders kijken naar bepaalde zaken? En ik denk dat het de belangrijkste les is die ik heb meegenomen.
2: Niet de eerste les die je geleerd hebt op reis.
0: Nee,
6: de leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij Businesswise en New Business Radio.
2: Ik wil even terug naar het jaar 2015. Toen Bernard op het vliegtuig stapte naar Bangkok, begrijp ik.
0: Ja.
2: Wat ging je daar doen?
0: Nee, klopt. Ja, dat is lang geleden al, als ik er nu over nadenk. Maar ik kan het nog goed herinneren. Het was inderdaad, vanuit L'Oréal mocht ik op naar een conferentie toe. One Young World, voor de mensen die het kennen. Ja. En voor de mensen die het niet kennen, dat is een global summit. Waar mensen ieder jaar bij elkaar komen om te praten over grote maatschappelijke topics. Ja. Van human trafficking tot global warming. Ja. Zou je denken, wat doet L'Oréal daar?
2: Ja, ja, precies. En ik ben ook even benieuwd. Hè? Want toen jij kreeg die uitnodiging.
0: Ja.
2: Nou, tegen een reis naar Bangkok zegt natuurlijk niemand nee, ja, zou ik zeggen.
0: Ja.
2: Maar hoe stond jij vooraf in de wedstrijd, ja, ten aanzien van, ja, dat?
0: Goeie vraag. Dat was... ten eerste dacht ik, yes, ik mag naar Bangkok. En natuurlijk, het idee zag ik ook zitten. Ik vond het ook wel tof dat het niet een L'Oréal training was. Ga ik de L'Oréal training? Maar ja, dat het iets was wat veel breder was. Maar ik dacht wel van, hoe ga ik die topics die daar besproken worden, die natuurlijk heel groot zijn,
2: ja,
0: en niet per se commercieel. Hoe ga ik die betrekken op L'Oréal en hoe ga ik die combinatie maken? Ja. Nou, zeker die vraag had ik toen ik in het vliegtuig stapte.
2: Ja. Maar sowieso, zou je jezelf op dat moment gekenschetst hebben als een maatschappelijk betrokken figuur?
0: Niet op de manier zoals we er dadelijk over gaan praten, maar er zat altijd wel een kriebel. Mm-hmm. Van oké, ik werk voor een groot commercieel bedrijf. Daar zijn ook heel veel merken die purpose-driven zijn. Als ik het heb over La Roche-Posay bijvoorbeeld, de divisie waarvoor ik werk.
2: Ja.
0: Die heel veel goede dingen doen, veel meer in de heldhoek zitten, heel veel met cancer foundations doen. Dus die ruimte is er echt wel binnen het bedrijf zelf. Alleen er zat wel een kriebel van oké, hoe geef ik meer purpose en invulling aan mijn leven. Ik heb kindjes, ik heb een baan bij L'Oréal, maar wat kan ik nog meer doen?
2: Ja.
0: En dus die vraag zat er altijd wel.
2: Okay.
0: Maar niet op de manier zoals ik gedaan heb na die trip in Bangkok.
2: Want je ging naar Bangkok en ik ben gewoon benieuwd. Want waar liep je? Ja, wat kwam je daar tegen? Wat indruk op je maakt?
0: Ja, sowieso denk ik ook gelinkt aan het verhaal net in wat ik vertelde over China en Shanghai. Is je zit daar in een mix, een delegatie van L'Oréal met mensen over de hele wereld. En dat trekt je wel weer even uit je... we denken altijd nogmaals dat Europa is het centerpunt van de wereld.
2: Ja.
0: Dat is het niet, weet je wel. Dus dat was een hele duidelijke. Ja. En ook om een keer over totaal andere topics te praten. Dat geeft hele andere perspectieven en andere creativiteit. Ja. Ja.
2: En het sowieso, want dat is ook een beetje mijn... dat plak ik dan nu even op jou.
0: Ja.
2: Volgens mij ben je ook in het begin van je carrière... zijn ook heel veel mensen gewoon een beetje oogkleppen op. Ja. Mijn bedrijf het allerbelangrijkste. En het hoogste doel in de wereld is om het productcategorie... die waar ik verantwoordelijk ben voor... in de vaart der volkeren te pushen, weet je wel. Dat is denk ik ook typisch denk ik voor jonge mensen. Althans, in mijn generatie destijds. Wellicht. Maar dat ook dat op die manier een verrijkende ervaring is. Dat je ook daar is uitgetrokken wordt. Maar klopt dat?
0: Het grappige, om daar even op in te spelen, dat je het woord generatie noemt. Want daar zit echt wel een verandering. Ik denk in die zin dat wij, toen wij begonnen, dat op dezelfde manier was zoals je net benoemde. Maar de generatie die nu start, jonge mensen, zit daar totaal anders in de wedstrijd. Dus daar is echt wel een kentering. Mm-hmm. Maar dat was bij mij inderdaad op dat moment niet zo. Dus voor mij was dit onbedoeld en gepland door L'Oréal. Was dit iets wat me op een dienblaadje werd aangeboden en waar ik wat mee kon.
2: Ja, precies, want je bent daadwerkelijk aan de slag gegaan. Dus, en daar kan je ook dingen van terugvinden. Dus ik heb het idee dat dat daar wel iets geraakt is.
0: Ja.
2: Wat fundamenteel bij jou iets veranderd heeft.
0: Ja. Ja,
2: maar, dus, en wat was het moment dat je geraakt werd? Kan je dat terughalen?
0: Ik ging terug vanuit in het vliegtuig weer naar Nederland. En het idee daarna is dat je met een idee komt om L'Oréal van binnenuit te helpen veranderen en meer richting die maatschappelijke topics te krijgen. En dat zag ik voordat ik naar Bangkok ging altijd als iets losstaans. Maar toen ben ik gaan nadenken over hoe kan ik dat...
2: Hoe doe je iets losstaans?
0: Ja, als iets wat je... Ik bedoel, global warming, hoe betrek ik dat topic op L'Oréal? Dat zijn best wel grote topics waarvan ik dacht, dat is niet te verenigen met het bedrijfsleven, de commerciële wereld.
2: Nee.
0: Toen ik terugvloog, dacht ik van, ik kan dit heel concreet, kan ik hier invulling aan geven, ook in de Benelux met een idee.
2: Ja. Je dacht vooral, je hebt zoiets als maatschappij en maatschappelijke problemen enerzijds en commerciële bedrijven aan de andere kant. En ja, dat is niet altijd verenigbaar. Maar wat zag je dan in Bangkok waarvan je dacht van, joh, maar het kan dus wel?
0: Ja.
2: Daar werden je ogen dus geopend. Wat opende de ogen?
0: Ja, maar er waren daar een heleboel bedrijven die op deze topics integreerden in hun bedrijf, in hun commerciële plannen. Daar ook nog, zonder te zeggen dat commercie vies is, maar die combinatie wisten te vinden.
2: Ja.
0: En daar ben ik dus naar Bangkok ook naar op zoek gegaan.
2: Wat heb je vervolgens gevonden?
0: Nou, het idee was dus daarna met een aantal ideeën te komen en die worden dan gepitcht. In dit geval bij de CEO. Dus het wordt echt als iets heel CEO van de groep, als iets heel belangrijks gezien. Mm-hmm. En ik werkte op dat moment voor een andere afdeling, professionele afdeling. Dus de afdeling waar we met name producten verkopen aan professionals, aan kappers. En een van onze klanten was ook de Nederlandse Kappersacademie. Dus een grote school om kappers op te leiden. En een van de problemen in Europa, of een van de topics in Europa die natuurlijk hot zijn, hot is en hot was op dat moment, is vluchtelingen en hoe helpen we hen te integreren in de maatschappij. En in die driehoek ben ik gaan zoeken. Dus L'Oréal, externe partijen en vluchtelingen. En het idee was om vluchtelingen, statushouders, op te leiden tot kapper. Dus dat hebben we gedaan met die Kappersacademie. En met een NGO die ze ook hielp, wat bijvoorbeeld betreft taal, culturele integratie, et cetera. Ja. Die opleiding af te ronden en vervolgens de link te maken naar onze klanten en ze in te zetten. Daadwerkelijk een baan te bezorgen.
2: Ja. En dat is van de grond gekomen volgens mij.
0: Ja, het is van de grond gekomen en het heeft een aantal jaren gelopen. Loopt nu niet meer, maar heeft een aantal jaren gelopen. En in die eerste groep zaten 50 vluchtelingen die zijn opgeleid tot kappers. Ja.
2: Maar ik vind wel, wat je zegt, ik ben dus naar Bangkok gegaan. Op voorhand dacht ik, business en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet altijd makkelijk te verenigen. Ik zou niet weten wat ik ermee zou moeten doen. Daar zijn dan toch kennelijk de ogen geopend. Hoe heeft het je kijk op de wereld ook echt veranderd, wat dat betreft dan dus?
0: Ja, dat is heel groot. Het heeft zeker mijn kijk veranderd. Maar ook de kijk op de manier waarop ik business doe. Dus als ik met in het verleden is een klant. Je hebt met een klant een afspraak. Probeert samen die business te ontwikkelen. Joint business plans, whatever. Al die terminologie. Ja. Maar wat mij opviel is dat als je deze invalshoek kiest. Dus de relatie bijvoorbeeld met de Nederlandse Kappersacademie. Maar ook met die klanten. Mm-hmm. Je krijgt een totaal andere invalshoek. Dus dat zegt meer over als je een commercieel gesprek hebt met mensen. Als je een andere invalshoek kiest. Dat een positief effect kan hebben op een partnership.
2: Ik begrijp het. Want wat is dan de klassieke invalshoek? Is dan misschien gewoon zakelijk gedreven?
0: Ja, die is traditioneel. Daarin maak je omzet. Maar ook een plan. Hoe kom je naartoe? Het is heeft iets meer dan alleen. Oké, dit is waar we naartoe willen. Maar dat is wel een traditionele manier. Ja. En een cyclus die ieder jaar loopt. Ja. En als je dan in één keer met ze praat. Van hey, laten we om de tafel zitten. Met een totaal ander project. Ja. Waar je andere dingen raakt, waar die klant uiteindelijk wat aan had, maar ook het gevoel heeft dat ze maatschappelijk bezig zijn, dan versterkt dat. Geeft meer dimensie aan de relatie.
2: Krijgt een andere energie.
0: Ja.
2: En hoe, wat is dat? Wat betekent dat voor jou persoonlijk?
0: Diepgang. Wel, meer diepgang dan gewoon een traditionele commerciële relatie. Ja.
2: En ik vind sowieso, hè, want dat dacht ik ook op voorhand, cosmetica. Ja, je hebt niet voor niks ook als een cosmetische operatie, zal ik maar zeggen, is zoiets als van, aan de buitenkant zorgen ervoor dat het er netjes uitziet. Hè? Mijn huis poets ik een beetje op, zodat het verkoop klaar is. De verborgen gebreken laat maar zitten. Maar een cosmetisch is gewoon puur buitenkant. Oppervlakkig. Dat was mijn associatie ook heel erg met jouw industrie.
0: Ja.
2: En daar zijn natuurlijk ook veel, weet je, er is ook vaak veel om te doen over maatschappelijke verantwoordelijkheid, et cetera. Hoe rijm je dat met elkaar?
0: Ja.
2: Loop je daarin tegen dilemma's aan, vroeg
0: ik
2: me af.
0: Ja, ik denk dat je stelt terecht de vraag, want dat is een perceptie die er vaak heerst. Een van de andere, denk ik, misvattingen is, denken vaak bij L'Oréal is het merk L'Oréal, maar het gaat veel breder dan dat. Hè. Ja. Het heeft merken als Lancôme vallen onder de L'Oréal groep, Garnier, Kerastase, maar ook de divisie waar ik voor werk, om daarop in te zoomen. La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals, CeraVe, bijvoorbeeld dat soort merken. En die merken die zijn heel erg bezig met hoe maken we het leven van patiënten. Het gaat over patiënten en health, beter. Dus wat ik al zei, mensen met eczeem, psoriasis, mensen met kankerbehandelingen, het leven makkelijker maken. Dus het is... en dat is heel effectief. Die patiënten zijn heel blij. Dus het is echt niet alleen... Ik smeer een crème op mijn gezicht.
2: Ik denk dat sowieso met iedereen die in fast moving werkt. Van joh, waar gaat het uiteindelijk over? Ja. Weet je wel, wat een bullshit, denk ik vaak. Ja. Maar zo ervaar jij dat dus niet?
0: Ik denk meerdere keer op een dag, wat een bullshit. Als je vraag is, zit er voor jou voldoende diepgang, purpose in wat je doet?
2: Ja.
0: Is dat zeker zo? En is dat zeker niet zo plat en eendimensionaal? Als hoe vaak de perceptie is. Ja.
2: Dat precies. Want is het een dilemma soms wel eens? Of kom je dat? Kijk, er is sowieso natuurlijk een spanningsveld tussen commercie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die zie je volgens mij in allerlei branches. Ja. Kom je dat wel eens tegen überhaupt? En hoe ga je daarmee om?
0: Commercie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. als ik heel eerlijk ben, in de industrie waar ik nu werk, in deze divisie niet.
2: Nee. Ook is dat ook de reden waarom je in die divisie werkt dan?
0: Ja, dus mijn overgang naar deze divisie was niet per se vanwege die reden. Maar dat was wel een eye-opener. En dat is ook de reden waarom ik me ongelooflijk daar op mijn plek voel.
2: Ja.
0: We hebben een groot medisch team op de weg zitten die naar artsen gaat. Onze producten bij artsen aanraadt. En die artsen schrijven vervolgens die producten door. En die worden dan gekocht in een apotheek of in een ander verkooppunt. Maar dat is natuurlijk een hele andere manier van die producten duwen naar verkooppunten toe, die dan vervolgens door de consument verkocht worden.
2: Ja, precies. Juist. Goed. Carrière maken. Verrijkt je, neem ik aan. Maar het kan ook af en toe een prijs hebben. Ik ben heel benieuwd of dat in jouw geval ook het geval is.
5: De Boordradio.
2: De Boordradio. De rubriek waarin ik mijn gasten vraag. De analogie is Formule 1. Kijk, was naar Formule 1 of niet?
0: Absoluut. Ja,
2: ja absoluut. Kijk eens. Ja. Ja, het komt niet vaak tegen aan deze tafel namelijk. Dus eindelijk. Dan hoef ik jou dus niet uit te leggen. Ja. Dat een coureur vaak gesouffleerd wordt door de race engineer.
0: Er wordt veel gescholden ook over de Boordradio. Dat is niet de bedoeling nu.
2: Nee. Okay. Ik word ook heel vaak weggebliept. Ja, maar dat is inderdaad niet de bedoeling. Althans, aan de andere kant, het mag. De FIA luistert niet mee. Dus je mag je helemaal laten gaan. Maar nee, de analogie van de Boordradio is dat ik mijn gast altijd vraag. Welk advies zou je jongeren zelf geven als dat zou kunnen via die boordradio, boord met OA? En de vraag is ook of je omklem de microfoon, krijg ik een klein beetje dus met je handen omklemmen en een beetje de diep in praten, krijg je een beetje dat radiogevoel. Wat is jouw advies?
0: Beetje zo? Ja?
2: Ja.
0: Mijn advies is vooral, het klinkt een beetje als je zegt van de jongeren zelf. Het is pas 15 jaar geleden dat ik begonnen ben, maar ik denk de grootste les die ik heb gehad is dat je in het begin, hadden we het eerder al even over, vaak snel wil gaan. Je gaat carrière in, je maakt de stap, je bent eigenlijk al bezig met het volgende. Maar mijn belangrijkste les is, en zeker in de laatste jaren, is het genieten. Dus begrijpen waar je mee bezig bent. De rust hebben en present zijn. En dat is een parallel die ik ook sinds ik kinderen heb. Ik heb 3 kinderen waarvan de oudste nu 12 gaat worden. Waar ik dat echt heb moeten leren. Ook met hen in het heden en in het present te zijn. En dat dat zorgt ervoor dat ik zelf rustiger ben en rustiger word. Maar dat ik meer begrijp waarom ik dingen doe.
2: Juist. Dat is een uitgebreid advies via de Boordradio. Maar je zegt dus in de kern ook van joh, gewoon meer genieten hoor ik je zeggen. Rustiger aandoen. Ja, en laat de omklemming weg. Is ook wel zo'n advies waarvan ik denk van ja, dat is heel makkelijk om te geven aan jonge mensen op het moment dat jij zelf al arrivé bent.
0: Ja, arrivé ben ik zeker niet. Nee. Maar wel inderdaad een paar stappen verder dan iemand die begint aan zijn carrière. En het is inderdaad heel makkelijk te geven. Maar de reden waarom ik het doe, is omdat er ook in het begin rollen zijn geweest.
2: Ja.
0: Waarvan ik later heb gedacht, ik ging te snel door. Ja. Ik had een aantal, ik had meer moeten genieten ten eerste. Meer van de toffe dingen die we gedaan hebben. Zeker omdat je leven op dat moment minder complex is. Dus je hebt ook meer tijd om te genieten.
2: Maar waarom genoot je dan niet? Hoe zag dat er dan uit? Jouw mindset.
0: Ik genoot niet voldoende. Ja. maar mindset was van continu aan en doorgaan.
2: Ja.
0: En bezig zijn met de volgende stap op vele manieren.
2: Je had haast.
0: Ja, wel een beetje denk ik.
2: Maar gehaast. Waar komt dat vandaan dan?
0: Denk in alle eerlijkheid een bepaalde bewijsdrang.
2: Ja.
0: En naar wie weet ik niet. Misschien naar mezelf. Naar, je stelt de vraag en ik denk er nu over na. Maar dat is dat zeker een bewijsdrang. Ja. Naar de organisatie. Van ik ben goed genoeg.
2: Mm-hmm.
0: Ook wel naar mezelf denk ik. Ik ben goed genoeg en ik wil binnen een bepaalde periode stappen maken. Maar als je dus niet geniet van die weg naartoe. Ja, het klinkt heel een beetje pathetisch, maar dat is echt zo. Weet je wel? Er zijn echt momenten geweest waar ik nu aan terugdenk. De manier waarop ik in de professionele divisie, toen ik verantwoordelijk was voor onder andere Redken.
2: Ja.
0: Het plezier met de klanten die we hebben gehad. Dus had ik meer van kunnen genieten.
2: Ja? Ja. En wat maakte dan dat je op dat moment niet genoot?
0: Dus bezig zijn met het volgende. Dus bezig zijn met de volgende stap. En er waren zeker momenten waar ik genoot. Maar ook de belevenis samen met het team.
2: En hoe is dan bezig zijn met de volgende stap? Want ook als je naar jouw cv kijkt op LinkedIn. Dan heb ik het idee. Je ziet inderdaad rollen binnen de jaren weer door naar de volgende rol. Dus je had de vaart er goed in zitten.
0: Ja.
2: wat goed is, komt snel, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus hij was sterk. Ja. Maar ik hoor jou nu dus ook zeggen. Ja, ik was eigenlijk, dus je zat al in een rol en je was al bezig met de volgende rol. In welke zin dan? Was je dan bezig met welke rol wil ik hierna? Of ben je dan bezig met indruk maken op je superiors, zodat je die volgende rol krijgt? Hoe ziet dat er dan uit? Bezig zijn met, niet in het hier en nu zijn, maar bezig zijn met het volgende. Hoe zag dat eruit?
0: Ja, nee, niet per se continu van hoe kan ik mijn baas pleasen, maar wel nadenken over. Ik kom hier binnen. Het doel in mijn carrière is om bepaalde stappen te maken in een bepaalde periode. En daar leg ik de lat.
2: Ja.
0: En daarmee bezig te blijven. Terwijl je werd je hele leven. Waarom niet een beetje genieten along the way?
2: Ja. Ja. Ja, precies. En wat heeft dat je dan gekost? Het feit dat je op dat moment gewoon oogkleppen op had en gewoon gas gaf.
0: Nou, ik denk af en toe plezier, wat ik meer had kunnen hebben. Maar ook de learnings die je haalt als je een rol langer doet. Daar hadden we het eerder al even over. Maar binnen een jaar door naar de volgende rol. We hebben binnen L'Oréal een principe dat heet eat what you cook. Dat betekent zorg ervoor dat je ook implementeert en dat je de dingen uitvoert die je uiteindelijk bedacht hebt.
2: Ja.
0: Niet als er iets ontploft is nadat ik vertrokken ben, maar die learning van die cycli meekrijgen, ja, daar had ik denk ik meer van kunnen leren in sommige rollen.
2: Maar ik denk, als iemand op dat moment tegen jou gezegd had van, joh Bernard, blijf je nog maar even een jaartje langer in deze rol? Maar had Bernard niet gezegd, top, doe ik.
0: Nee, maar dat is dus mijn advies. Er zijn een hoop mensen die waarschijnlijk nu nog steeds zouden zeggen, doe het maar.
2: Ja.
0: Majority. Alleen denk er in ieder geval even over na. Van, heb ik inderdaad alle dingen en alle facetten van deze job voldoende onder controle om uiteindelijk de bagage te hebben om door te gaan.
2: Ja. Wat is dan, want je bent snel gegaan, dus je hebt het goed gedaan. Maar wat is dan bagage geweest die je had kunnen hebben als je langzamer die stappen had gezet?
0: Een concreet voorbeeld is, ik ben nu dus verantwoordelijk voor alle disciplines. Hè, onder andere de marketingdiscipline. Ik heb best wel een tijd in marketing gewerkt, maar daar veel rollen kort gedaan. De rol waar ik begonnen ben, die personen heb ik nu in mijn team. Hmm. Het zou goed zijn geweest dat langer gedaan te hebben om wat beter te begrijpen, hè, waar zij nu tegenaan lopen. Dat is een concreet voorbeeld.
2: Juist. Ja. Check. Hartstikke goed.
6: De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
2: Ik ben ook nog even benieuwd naar die werk-privé-balans. In hoeverre is dat een dilemma?
0: Nee, dat is voor mij heel belangrijk. Ik ben vader geworden toen ik 30 was. Mijn zoon wordt nu, Julius wordt nu 12. En dat is een superbelangrijk moment in mijn leven geweest. Zoals dat is voor iedere vader en moeder, denk ik.
2: Ja.
0: Liefde die je daarvoor niet kennen. Het is niet de liefde zoals voor je ouders of een liefde voor vrienden. Het is echt iets wat onder je huid gaat zitten. En dat heeft me.
2: Zag je dat aankomen?
0: Nee, totaal niet. Tuurlijk, ik had daar een idee bij, maar de intensiteit. Heel veel mensen zeggen vaak, het is een verantwoordelijkheid die op je schouders rust. En zo voel ik dat helemaal niet. Maar het is wel. Ja, ik kan het best beschrijven als een liefde die onder je huid zit, nooit weggaat. Ja, een hele bijzondere vorm van liefde. Dus dat heeft heel veel impact gehad. Ook in de zin van dat ik daar prioriteit aan heb gegeven. En dat doe ik nog steeds. Dus ik ben veel met de kinderen. Ik neem de rol bij de kinderen die ik vind dat ik moet nemen. Evenwichtige rol thuis. En tegelijkertijd is, ik heb 3 kinderen waarvan de eerste niet met mijn huidige relatie. Dus uit een eerdere relatie. Julius komt de helft van de tijd bij ons. En L'Oréal is een internationaal bedrijf. Als je carrière maakt. Dan maak je bepaalde stappen. Is het logisch, zeker als je een general manager rol op een gegeven moment ambieert, om dan of naar Parijs te gaan of een andere rol ergens in het buitenland te gaan doen.
2: Ja.
0: En dan heb ik heel vaak in een vroeg stadium al, toen Jul jong was, verschillende opties gehad. En altijd hier dat gevoel in mijn maag gekregen van, dat moet ik niet doen. Dus dat heb ik dus ook niet gedaan.
2: Omdat?
0: Omdat ik hem. Hij is de helft van de tijd bij ons, dus dan zou ik hem of mee moeten nemen. En dat wil ik niet, ook met zijn moeder.
2: Ja.
0: Plus, hem missen, dat was de andere optie. Ja. En dat wilde ik absoluut niet.
2: Want dat was dus al, toen was je al uit elkaar met de.
0: Ja, precies.
2: En dan inderdaad, als je dan gescheiden bent, je hebt de kind de helft van de tijd, je gaat naar het buitenland. Ja, dan zou het in de praktijk op neerkomen dat je hem dus.
0: Dus niet ziet. En dat voor iedere ouder klinkt dat logisch.
2: Ja.
0: Dat is ook logisch. Maar de fysieke. impact die dat had. Hè, als zulke keuzes komen en dan uiteindelijk die keuze maken. En daar, ja, daar gewoon natuurlijk volledig achter staan. Maar dat, ja, dat is echt wel een, ja, is een duidelijke prioriteitskeuze geweest.
2: Zij, als je de Bernard van ergens in de 20 had gezegd van... joh, jij gaat nog eens een keer internationale opportunities ga je afwijzen vanwege je kind. Had de Bernard van in de 20 dan gezegd... nee, dat voel ik helemaal. Of had je dan gedacht, nee, never...
0: Je stelt de vraag heel goed. Ik denk dat ik gezegd had, nee, dat ga ik dan dus niet doen. Maar het voelen, dat maakt het verschil. Weet je? En dat had ik niet kunnen voelen. Je weet niet hoe het is om een kind te hebben op het moment dat je die toch niet hebt. Dus nee, dat is, daar zit zeker een groot verschil. Ja. Ja, en daar zat meer bravoer en misschien meer ego.
2: Ja.
0: Wat overduidelijk hier minder een rol speelde. Ja.
2: Ik ben, want is de Bernard van in de 20 dan ook echt een wezenlijk ander figuur dan de Bernard die nu tegenover me staat?
0: Nee, niet wezenlijk. Natuurlijk word je ouder, word je op bepaalde topics hopelijk een beetje wijzer. Mm-hmm. Maar ik vind authenticiteit ook in je rol, in werk en privé, super belangrijk. En ik denk dat de belangrijkste dingen, de dingen die ik toen belangrijk vond en vrienden die me toen hadden beschreven, nog steeds hetzelfde zullen zeggen nu.
2: Nee. Ja. Nee, maar de impact van een kind, die had je niet op die manier kunnen voorzien.
0: Nee. En niet kunnen voorzien in de impact die dat maakt en de liefde die het geeft. Maar ook gewoon hoe dat je leven anders bepaalt. Weet je wel? Waarin je natuurlijk in je studententijd, in ieder geval ik in mijn studententijd, redelijk gedreven bent vanuit jezelf.
2: Ja.
0: En weekenden plant en vol plant. Ik vertelde het laatst aan iemand in mijn team die net moeder was geworden. Van je hebt een bepaald frame van hoe je je weekend inricht met allerlei sociale verplichtingen.
2: Ja.
0: En no way, als je dat wil blijven doen als je een kind hebt, dan pak je altijd mis. Dus het is andersom. Je bent met je kinderen en daarnaast plan je een heleboel leuke dingen als het uitkomt. Dus daar is zeker een shift geweest, absoluut.
2: Maar ik weet niet, want binnen veel bedrijven is het volgens mij ook zo. Als je carrière wil maken, het is een internationaal bedrijf, dan moet je op een gegeven moment ook gewoon je internationale postings moet je hebben. Want anders dan, als je zegt, verder ga ik niet doen, dat is ook goed.
0: Ja.
2: Maar dan stopt het daar, zou ik maar zeggen. Ja. In jouw geval, vraag me dan ook af, was dat inderdaad dan een keuze? Je zegt van ja, of kind, maar als ik voor mijn kind kies, dan cap ik wel. Of in ieder geval, dan ga ik wel mijn eigen internationale ontwikkeling binnen het bedrijf schaden.
0: Ja, nee, het klinkt allemaal heel mooi natuurlijk, L'Oréal, General Manager. Maar mijn eerste rol is vader. Dus dat is absoluut de belangrijkste taak. Dus
2: dat durf je ook te zeggen, zeker, intern.
0: Zeker, zeker, bij deze. Ja. Maar nee, 100%. En ik denk wat het mooie is aan L'Oréal, en daarin is het dus niet een geëikt bedrijf, is dat, we hebben dit carrièrepad besproken. Mm-hmm. Daar hoort zeker een internationale ervaring bij. Maar ik heb aangegeven van jongens, dit is mijn prioriteit. Ik heb een andere gezinssituatie. Daar kan... Dat wil ik niet en dat kan ik niet. Dus hoe gaan we hiermee om? En de rol die ik in Nordix gedaan heb, bijvoorbeeld in Kopenhagen, verantwoordelijk, e-commerce verantwoordelijk voor de landen daar, die heb ik op commuterbasis gedaan. Dus mijn familie bleef in Amsterdam en ik ging op en neer naar Kopenhagen. Dat is niet een normale constructie, maar dat hebben ze gedaan om mij tegemoet te komen. Ik heb een aantal projecten in Parijs gedaan die ik ook op commuterafstand gedaan heb, op commuterbasis. Dus...
2: Maar je zegt wel gewoon, mijn eerste rol is vader.
0: Ja, 100%.
2: Ja. Maar kun je en aanwezige vader zijn en topmanager?
0: I'm the living proof. Je zou mijn kinderen moeten vragen wat ze ervan vinden. Maar die zullen nooit zeggen dat er een verkeerde balans daarin is. Weet je, ik ben er.
2: Hoe richt je dat dan in? Hoe zorg je ervoor dat je dus inderdaad aanwezig bent? Hoe doe je dat?
0: Ja, het betekent dat wij een bepaalde verdeling hebben over wanneer we de kinderen naar school brengen. Dus om een heel concreet voorbeeld, maandag, dinsdag breng ik de kinderen naar school, haal ik ze op. Dus dat betekent dat ik 9:15 op kantoor ben en ook weer op tijd vertrek. En ik heb net een nieuwe iemand in mijn team, de jongen die mijn rol gaat doen. En dan heb ik dit ook verteld. Weet je wel, dat is het kader waarin ik werk. Ja. Dat betekent niet dat ik op andere dagen niet meer gas geef. Maar die balans, die is er. Weet je, en oudergesprekken, dat soort dingen. Ik ben er altijd bij. Dus dat
2: Want ik denk ook wel, dat is wel ook een topic waar volgens mij veel mensen moeite mee hebben. Ik denk ook jongere generatie die alles tegelijk willen. En sociaal, en een boeiend werk, en ouderschap, et cetera. Wat zou je dan tegen die mensen dus willen zeggen?
0: Ja, dat je daar heel duidelijk je prioriteit in moet bepalen. En dat dus betekent dat als jij werk belangrijk vindt en je gezinsleven belangrijk vindt, dat je sociaal misschien voor een bepaalde periode op een lager pitje moet zetten. Ja. En sowieso niet alles tegelijk willen. Want dat is de... ook naar mijn generatie kijken, denk ik het probleem van de generatie van beide partners willen vaak een fantastische carrière. Willen daar zo hoog mogelijk scoren. Willen 3 kinderen, willen het hele leven perfect hebben. Je moet daar goed in nadenken van wat is de balans. Want wat
2: offer jij dan op? Het voelt niet als een opoffering natuurlijk, want je vader, dat snap ik wel, vaderschap is 1. Maar wat is dan iets waarvan je bewust zegt, dat dan nu maar niet?
0: Ik denk mijn sociale leven. Dat ik heel terugkijk naar die Bernard in de studententijd. Dat ik een heel grote sociale kring had. En die is kleiner geworden. Wat logisch is natuurlijk als je ouder wordt. Maar de vrienden die ik zie, zie ik op een meer kwalitatieve manier. En soms met de kinderen. Maar dat staat zeker op een... dat zeker een van de offers staat op een laag pitje. Ja.
2: En je zegt wel van... oudste zoon uit eerdere relatie. Ja. Is de relatie dan een prijs geweest die je betaalt...
0: Nee, absoluut niet. Nee, dat heeft hier niks mee te maken gehad. Okay. Die relatie is ook goed. Nog steeds. Ja. Gelukkig. Nee, zeker niet. Ik was 30 toen. Ik werkte 5 jaar. Dus dat was best wel vroeg stadium nog van mijn traject bij L'Oréal. Ja. Dat is niet hier de impact geweest. Nee.
2: Juist.
0: Nee.
2: Mooi. Je begint nu. Net begonnen. Als general manager van de divisie. Wat is je voornemen?
0: Mijn voornemen is om... mijn eerste voornemen, hele simpele, is iedereen te leren kennen. En dan zou je denken, je hebt in deze divisie gewerkt, je kent iedereen. Maar echt leren kennen. Dus ik plan een lunch, dat horen ze nu voor het eerst. Ik plan een lunch of een koffie met de hele divisie in. Dus alle 150 man om te horen hoe het is. Dus mijn belangrijkste voornemen is, wetende in welke context ik werk, wil ik even daar helemaal uitstappen. En opnieuw een beeld ontwikkelen. Ze zeggen altijd 90 dagen, 60, 90 dagen. Maar die wil ik opnieuw doen.
2: Waarom wil je dat doen?
0: Omdat ik niet aannames wil doen die niet terecht zijn. Weet je? En dat is, als ik nu naar een ander land zou gaan. Stel, ik ga naar Duitsland, naar Spanje, whatever. Ja. Dan kom je in een andere context terecht. En dan heb je die, ga je er bleu in. En in mijn geval is dat niet zo. Dus dat is iets waar ik mezelf echt toe wil dwingen.
2: Tegen wil beschermen. Want wat is het gevaar wat je daarvan ziet dan?
0: Dat ik vanuit de silo waarin ik werkte, commercie, een samenwerking had met andere afdelingen, daar een bepaalde aanname over doe, die wellicht niet terecht is. Dus dat,
2: het lijkt me ook ingewikkeld, want je komt natuurlijk uit de gelederen.
0: Ja.
2: Dan moet je, is het dan ook niet een uitdaging om, want ze kennen je natuurlijk als Bernard, de commerciant, de director, et cetera. En nu wordt Bernard de general manager van die divisie. Moet je dan, ik weet niet. Je maakt die stap. Mensen moeten zich ook anders tot jou gaan verhouden of zo, denk ik dan. Ben je niet...
0: Dat laatste hoop ik niet. Want ik denk dat iedereen maar kent wat het over authenticiteit. Wie ben je op werk, wie ben je privé. Ik ben super informeel in de manier waarop ik met mensen omga. Ja. Dat gaat niet veranderen. Dat zullen ze exact hetzelfde zien. Het eerste wat je zei is wel een goed punt. Waarbij ik bewust een heel sterke opvolger voor mij heb gezocht. Is iemand die vanuit de Franse markt komt, België. Markt ook goed kent. En die dynamiek, dus waar ik dat commerciële stuk volledig aan kan overlaten, zodat ik de nadruk kan leggen op al het andere waar ik minder bij betrokken ben geweest.
2: Ja, precies. Dat je daar niet, dat je niet op jouw vak hoeft te concentreren en dat je je tijd kan steken in het leren kennen van de anderen, et cetera, et cetera. Ja, maar ben je niet bang dat je toch...
0: je hebt wat excuus. Ja,
2: ben je niet bang dat je nog een zware dobber krijgt om het respect te winnen van mensen?
0: Respect... Misschien niet, maar er moet wel zeker een effort van mij komen om te overtuigen dat ik er voor iedereen ben. En niet meer alleen voor het commerciële team. Dus zeker, respect gaat op verschillende wegen. Ik denk de weg die wij in de divisie, wat een gigantische positieve performance is geweest de afgelopen jaren. Ja. Die hebben we met z'n allen gedaan. Daar ben ik onderdeel van geweest. Dus ik denk aan de businesskant. Dat respect is er. En wederzijds naar iedereen toe.
2: Ja.
0: Maar het is meer echt het gevoel van oké, is het de commerciële jongen die nu GM is? Of is het iemand die er echt voor iedereen is? Ja.
2: Juist. Heb je nog iets voor je gevoel? Iets wat je nog... denk je van, dat moet ik nog leren? Wil ik in deze rol echt gaan slagen?
0: Ja. Zeker. Ik heb de neiging... Dit wordt een rol waarbij ik veel meer op mijn team en de specialisten moet gaan leunen. Dus een visie creëren en vervolgens hen moet enabelen om de dingen te doen die zij... Het zijn allemaal goede mensen om te doen die zij kunnen doen. Dat kunnen ze allemaal beter dan ik. Dat is iets anders dan dat je... En die neiging heb ik snel om in te stappen. En om zelf mee te doen, zeg maar. En daar, dat is een hele andere type positie. Ja.
2: Het is bijna als kinderen opvoeden. Leren loslaten.
0: Ja, heel goed.
2: wens ik je ongelooflijk veel succes mee. Dankjewel Bernard dat je bij mij was in Move On Up. Vergeet je niet te abonneren op de Move On Up podcast. En ik zou het dus ongelooflijk waarderen als je een goede beoordeling achterlaat. Als je geniet van deze show, geef die sterren in je favoriete podcast app. Want dan wordt deze show voor meer mensen toegankelijk. En ben of ken jij nou een corporate toptalent? Iemand tussen de 30, 40 ongeveer. Iets ouder mag ook. Waarvan je zegt, van, jongen, dat is een outperformer. Die moet in die show. Stuur mij dan via LinkedIn even een berichtje. Gerben van Driel. Want dan kan ik een podium geven aan dat toptalent. Voor nu, ongelooflijk veel dank aan Bernard Dingemans, General Manager van de divisie
0: Dermatologische Beauty. Dankjewel.
2: Ja, van L'Oréal Benelux. Dankjewel, man. Yo.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
4: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
0: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
5: Ja, daar zijn we weer. Het is weer vrijdagmiddag en Nederland is digitaal afhankelijk van Taiwanese chips, van Amerikaanse cloud en software, maar ook van Chinese aanbieders en hardware. Vandaag gaan we onderzoeken wat dat betekent voor onze infrastructuur, voor onze zorg en voor de mensen die elke dag moeten oplossen. Wie bepaalt straks waar jouw data staat? En wie bewaakt jouw ouders als ze alleen thuis vallen? En wie zorgt ervoor dat het alarm ook echt aankomt? 4 gasten met antwoorden en 1 ongemakkelijke rode draad. Mijn hoofdgast is vandaag Eugène Tuinman, de CEO van het onafhankelijke IT-dienstverlener SLTN. Yves van Dieren van de appbouwer Creu. Mark Raubos van Kepler Vision Technologies. En 30 jaar telecomervaring hebben we in de studio met Annemijne Gramsma van SLTN Telecom. Mijn naam is Richard Bordes. Dit is een staat van digitale onafhankelijkheid.
0: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
4: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
0: Live.
5: Ja, van Tilburg, dan doe ik toch weer verkeerde knopje zo in de

0: van cloud, een beetje van mezelf.
1: Onze AI-expert en warning. Ben jij toch?
0: Ja, dat ben ik. Hey, zullen wij met onderwerpjes gaan beginnen? Is dat leuk?
1: Ja, lijkt me leuk. En je vergat al te zeggen dat de wereld afhankelijk is van Nederlandse chipmachines. Hè? Je zei het altijd over allerlei dingen, maar die had je wel moeten noemen.
0: Dat had ik wel moeten noemen. Oké.
1: Okay. Bij deze.
0: Hey, wij gaan doen.
1: Maken ze in Veldhoven.
0: Is prima. Hey, we gaan starten. Ja, want vandaag hebben we Google in de beklaagde bank. Sam Altman van OpenAI met een geruststelling die meer vragen oproept dan antwoorden, denk ik. Zorginnovaties die doodbloeden in regels en formulieren. En Brussel dat eindelijk eens een keer zijn tanden laat zien. Ja, vier verhalen. Een beetje over geld, macht en de vraag wie er nou eigenlijk aan het stuur zit in de digitale wereld. Nou, van Tilburg, laten we maar beginnen.
1: Laten we maar beginnen.
0: Ja, en ik weet dat dit een onderwerp, dat is aan jouw hart natuurlijk. Het is ongelooflijk. Heb jij al ingeschreven? Massaclaim tegen Google over Android.
1: Nou, toen ik dat zo las, dacht ik van je zal maar een Android-telefoon hebben en een simkaart van Odido.
0: Ja, even uitleggen wat er gebeurd is. Avrotros Radar is een massaclaim gestart tegen Google vanwege het Android-besturingssysteem. De claim is namelijk dat Google misbruikt zijn dominante positie en benadeelt miljoenen Nederlandse gebruikers. Daar kun je op inschrijven. Maar aan de andere kant, dat is maar een klein stukje van het verhaal. Het blijkt dus dat Android allerlei informatie uit jouw telefoon haalt waar je helemaal geen toestemming voor gegeven hebt. Ze weten met wie je belt, ze weten met wie je appt, welke TikTok-filmpjes je gekeken hebt. En dat verkopen ze gewoon. En dit is een club. Hè? In 2015 was hun motto nog don't be evil.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat kun je ze van de gevel afhalen.
1: Kun ze van de gevel afhalen, ja. Nou ja, de eerste vraag die stelt, hoe benadeeld ben je als jij je data zeg maar in handen geeft van een besturingssysteem wat in principe gratis is? Dus dat moet je sowieso wantrouwen, dat is ding één.
0: Ja.
1: Maar als je kent dan de kern van het bedrijf, en daar gaan we het vandaag wel vaker over hebben, is wie zijn de aandeelhouders en wat is hun purpose in het leven, zo maar zeggen? Waarom bestaat Google? En Google bestaat natuurlijk om jouw data te stelen of te gebruiken. Of ja, stelen is te negatief. Maar daarom bestaan ze. Dat is de core van het bedrijf. Dus ja, ik ben niet verrast. Zo'n massaclaim is wel mooi. In de zin dat ze het gaan proberen. Maar ja, als ze bepaalde dingen hebben laten afvinken in een box. Iedereen vinkt dat toch ergens aan onderin zo'n vierkantje.
0: Maar het blijkt dat het dus niet afgevinkt is.
1: In dit geval is het blijkbaar dingen niet afgevinkt die ze toch doen.
0: Ja.
1: Ja, dat is inderdaad wel discutabel. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik vind
1: maar ze hebben toch al een aantal keren flink moeten betalen? Dat soort grote bedragen.
0: Ja, ze hebben wel grote bedragen moeten betalen. Maar dit gaat wel even weer...
1: Aan de Europese Unie.
0: Gaat wel weer even een stapje verder. En het wordt gewoon niet... het wordt gewoon genegeerd. Ik vind het ook raar. In de pers kom je het ook bijna niet tegen. Ik zou denken, dit lijkt me echt typisch iets. Bijvoorbeeld voor Dave Mazeland om eens een keer. Die zit nou toch op Curaçao de hele tijd. Omdat
1: hij is
0: een
1: terug, te hoor.
0: En dat doet hij gewoon niet. Nee, gisteravond zat hij er nog. Ik heb hem precies zitten.
1: 18 juni is hij terug.
0: En dan komt hij bij mij.
1: Ja.
0: Ik vind het raar dat er hier niks mee gebeurt. Maar dat betekent ook zakelijk, hè? Want er zijn heel veel organisaties die gewoon Android-telefoons gebruiken in de zaken. Je weet echt niet wat Google dus met jouw informatie doet. Over digitaal afhankelijk zijn.
1: Ik ben ook heel benieuwd voor hoeveel geld ze het aan wie kunnen verkopen. En wie dan gaat voor betalen. En als dan zelf die massaclaim, als die gewonnen wordt. Hè, gaat dat dan verdeeld worden onder degene die dat meedoen aan die massaclaim? Of alle Nederlanders die een Android telefoon hebben?
0: Nee,
1: of op Google zijn geweest.
0: Maar meestal met zo'n massaclaims moet je je inschrijven. Dus ik zou even naar de site gaan van Avrotros Radar.
1: Mm-hmm.
0: Want jij hebt ook zo'n Android. Kan jij je even inschrijven? Als jij dat dan een beetje voor ons volgt de komende tijd. Zullen we dat afspreken?
1: Zal ik mij even inschrijven daar?
0: Ja, lijkt me een goed idee.
1: En dan hoef ik misschien zo meteen niet meer te werken als ik dat geld krijg wat er wordt uitgekeerd.
0: Oh nee, doe dat maar niet, want ik heb je heel hard nodig. Nee,
1: waarom zou dat zijn?
0: Dan doe je dat gewoon op vrijdagmiddag voor de gezelligheid.
1: Ja, hey, andere. Leuk.
0: Sam Altman, ken je die?
1: Nee.
0: Oh, dat is de baas van OpenAI. Dus de man achter ChatGPT.
1: Die wordt binnenkort net zo beroemd als Jeff Bezos.
0: Ja, denk ik wel. Maar die zegt dat, en ik vind het echt weer zo'n verbazingwekkend bericht. Zegt dat AI geen banen gaat kosten. Dat is wel geruststellend, hè? Die heeft natuurlijk wel een belang bij dat AI helemaal doorgroeit. Maar dit is weer zo, elke keer als er weer wat nieuws komt, dan staat iedereen op zijn achterste poten. En dan begint iedereen weer te roepen. Dit gaat banen kosten. Dit gaat werk kosten. En mijn werk verdwijnt. En uiteindelijk puntje bij paaltje komt.
1: Dan valt het wel mee, hè?
0: Zal het meer werk?
1: Het begon volgens mij 200 jaar geleden ongeveer met de uitvinding van de stoommachine. Toen riep iedereen ook van, nou, zijn mensen niet meer nodig.
0: Ja.
1: En vervolgens, na elke techniek kan je bedenken. Elektriciteit was zo'n doorbraak. Nou, de computers en toen mobiele telefoons. En nu dan AI.
0: Internet.
1: Ja, wat ik erover wil zeggen is dat mensen blijven altijd nodig. En weet je waar mensen het meest van nodig zijn, Richard?
0: Voor de gezelligheid?
1: Nee, om dingen te kopen. En als jij niks koopt, dan gaat de economie ten gronde. En dat heeft Karl Marx ook al uitgesproken in Das Kapitaal, waar je ook een groot aanhanger van bent. Weet je, als mensen geen geld hebben...
0: Ja, wacht, wacht. Je doet alsof ik dat grappig vind. Nee, ik vind dat Karl Marx... En bij heel veel mensen hebben het helemaal niet gelezen. En ik ben, laat wel zijn,

0: kapitalist. Maar toch, er staan een heleboel dingen in Das Kapitaal waar best wel een kern van waarheid in zit. Dus,
1: ja, maar de kern van het verhaal van Karl Marx is dat op mensen geen salaris meer krijgen, dan kunnen ze niks kopen en draait de economie niet meer. Dus elke automatisering in de afgelopen 100 of 200 jaar, die heeft geleid tot zeg maar een efficiëntere productie. Maar uiteindelijk, als iedereen efficiënter kan produceren, gaan de prijzen omlaag en gaat de marge van de bedrijven omlaag. En wordt er dus blijkbaar niks meer gekocht of wordt er minder winst gemaakt. Dus uiteindelijk is de enige toegevoegde waarde van de economie is de waarde van de mens.
0: Ja, maar zullen we dan gewoon met
1: dat is ingewikkeld, hè?
0: Zullen we dan met iedereen afspreken? Doordenken. De luisteraars en iedereen in de studio. Dus
1: maak je geen zorgen.
0: Gaan afspreken. Dat als er weer wat nieuws wordt bedacht, dat je gewoon strafpunten kijkt, zodat je gaat roepen dat banen gaat kosten.
1: Het gaat wel banen kosten, maar die worden op een andere manier weer ingevuld. En als iedereen zo meteen heel veel vrije tijd heeft, wat al zo is, hè, want we werken al veel minder dan 100 jaar geleden.
0: Ja, vooral jij.
1: Nee, bedankt, hè. Spreek je voor jezelf. Dan 100 jaar geleden we 60 tot 70 uur. En mijn vader vertelt dat het, ja, in mijn eerste jaren moest ik op zaterdagochtend werken. Die ging erbij. Tot het was dat een voorloper van Axo. Gingen ze op zaterdagochtend gewoon naar kantoor.
0: Je gaat nu wel echt de luisteraar vertellen dat je gewoon heel oud bent, hè?
1: Nee, ik heb het over mijn vader. Ja, oh, dat is wel oud. Maar ja, maar dat was in 1955 of 1960 gingen mensen op zaterdagochtend nog naar het werk toe. En dat is veranderd.
0: Oké. Ja, werk. Werk in de zorg, hè? Dat is heel veel.
1: Over werk in de zorg gesproken.
0: We gaan het ook over zorg straks hebben. Maar zorginnovaties sneuvelen door financieringsregels. Stond het in de Telegraaf. Baanbrekende zorginnovaties die miljoenen kunnen besparen, die sneuvelen. Niet omdat ze niet werken, maar omdat alle financieringsregels er niet op zijn gericht. Ja, toch bizar. Hè? Dus je hebt een mooie oplossing. We gaan straks ook praten met Kepler-Visser. Die doen aan valdetectie. Maar die modellen die erachter zitten om dat allemaal betaalbaar te krijgen, die zijn er helemaal niet op ingericht. Ik ben ook eens een keer bij zo'n trek bezig geweest. En dat ging over zorg op afstand. Maar ja, het werd alleen maar betaald als er iemand was. En als hij op afstand was, dan zat het niet in het model van de zorgverzekeraars om diegene dan te betalen, waardoor die innovatie niet doorgaat. Loopt loopt dat niet gewoon altijd 5 jaar achter op de innovatie die er is?
1: Zeker, maar 2 jaar is tegenwoordig al veel achterlopen. Hè? Als je ziet de stand van zaken en de snelheid van innovatie. Het heeft een beetje te maken met het vorige onderwerp. We rekenen af op basis van ureninzet van zorgmedewerkers en kennismedewerkers, of ook van automonteurs, wie dan ook. Maar de vraag is, en daar kunnen we het over hebben, is dat afrekenmodel per uur nog wel houdbaar in tijden van AI? En dat geldt ook voor de output van mensen gaat omhoog. En degene die wel AI gebruikt, moet die dan een hoger uurtarief gaan gebruiken dan degene die niet? En gaan dit soort innovaties in de zorg dan de huidige financieringsmodellen verstoren? Ja, dat denk ik wel. Want we zijn allemaal gericht op het afrekenen van uren en per patiënt. Maar goed, de techniek vergt een andere manier van kijken naar hoe we afrekenen met elkaar. En dat is wel spannend en ook wel leuk. Maar ik denk dat de hele zorgmechaniek op basis van verzekeringen ook wel op zijn schop zal gaan de komende jaren. En dan de hele subsidieregeling van de overheid ook. Hè? Want dat is ook op basis van persoonsgebonden budget, et cetera. Dus dat is ook nog een partijcomplex, heb ik jou daar.
0: Ja, als iemand daar gaat piepen over, ja, dat gaat banen kosten, we komen zoveel mensen tekort in de zorg. Dus wel beter om dat gewoon met zorginnovaties op te lossen. Nou ja, hoef je die mensen ook niet meer te zoeken.
1: Hey, ik ga het vandaag nog over hebben met de mensen in de studio hier.
0: Hey, we zijn lekker op reis. Ik wil even naar Brussel.
1: Naar Brussel? Ja, niet gaan we daar doen?
0: Nou, ik ben daar geboren. Maar maar dan gebeurt wat anders.
1: Overbellig.
0: De Europese Unie wil Amerikaanse techbedrijven uitsluiten van IT-contracten.
1: Ja.
0: Dus ze hebben een historische stap. Hè. Ik weet niet of je dat nou een politiek statement kan noemen, dat in de praktijk misschien weer nergens op uitloopt. Maar Europa zegt, nee, we moeten niet meer als we keuzes maken direct voor Amerikanen, of in ieder geval niet-Europese partijen kiezen. Er komen ook een heleboel op. Dat was de ene kant van het artikel. Dan denk je in de eerste instantie, wat is dit allemaal? En aan de andere kant las ik, en die longread heb ik jou gestuurd. Die zegt er ook over, ja, maar we zien ook dat Amerikaanse hyperscalers, bijvoorbeeld een AWS, bezig is om niet als soevereine cloud alleen in Europa te gaan staan, maar ook proberen om het helemaal juridisch en los te koppelen van AWS. Zodat ook die hele, want dat is de discussie natuurlijk, dat de AI in de Cloud Act van de Amerikanen, hè, als meneer Trump wil, dan kan hij de data halen. Die had de discussie al lang over DigiID een keer gevoerd. Maar om dat ook leg los te koppelen. Ja, wij willen best wel voldoen aan wat die Europeanen qua wetgeving hebben.
1: Ja.
0: Je bent er stil van, hè?
1: Nee, ik ben er stil van. Maar we hebben het hier vaker over gehad de laatste tijd. Het gaat ook over soevereiniteit uiteraard. En nu de Europese Unie die probeert met regels dingen af te dwingen. Kijk, ik vind het op zich goed dat de Amerikaanse cloudpartijen een Europese losse entiteit creëren. Dat is denk ik al een mooie stap. Dus dat moeten we toejuichen. vragen ze natuurlijk wel uiteindelijk wie is de eigenaar van die bedrijven en wie zit daar weer achter? Is dat een BlackRock of een KKR? En daar is de laatste tijd ook steeds vaker over gegaan en de integriteit van en de purpose van de bedrijven die iets doen. En wat inderdaad bij Google ook over. Is dat betrouwbaar? En daarom zie je natuurlijk in Europa steeds meer een tendens ontstaan dat we ook met Europese cloud providers willen werken. En dat is moeilijk. Hè? En daar ga je het zeker ook zo meteen met Eugène over hebben.
0: Ja.
1: Maar er gebeurt wel iets.
0: Wacht even, nee, ik ga het dan nu meteen met Eugène over hebben. Jij zit hier gewoon in de studio, Eugène Tuinman. Welkom Eugène. Dat is een onderwerp waar we het graag over hebben, toch? Dit.
2: Ja, inderdaad.
0: CEO van SLTN, privately owned. Ja, zelfs uit Hilversum. IT-bedrijven doet hele grote organisaties topjaar gedraaid. Maar die Europese bedrijven, ik wil zeggen, ja, wat vind jij van zo'n bericht? Wat voor gevoel krijg jij daarbij?
2: Nou, kijk, het komt vanuit de politiek. Nou, dat is positief, negatief. Het is maar net hoe je dat ziet. Ik vind het goed dat er een discussie over los is gekomen. Alleen dan moet je het ook nog gaan uitvoeren. En dat heb ik wel eens vaker gezegd. Het meest veilige is als je gewoon encryptie toepast. En dat je zelf de encryptiekey hebt. Dan maakt het niet uit waar het staat, wie het is. Maar ze kunnen er toch niet bij.
0: Dus dan zouden ze het kunnen opvragen, maar je kan het gewoon niet meer lezen.
2: Nee. Kijk, dat is natuurlijk het meest makkelijke. Aan de andere kant, als AWS zegt van nou, wij maken een Europese entiteit die echt sovereign is. Ja, zolang het van hun blijft, vallen zij toch uiteindelijk, valt het onder Amerikaanse wetgeving en, ja. En de Cloud Act. Dus ik ben er altijd wat cynisch over, ja. Dat zou ik zeggen.
0: Lekker, zo kennen we je toch ook.
2: Ja, een klein beetje. Ja. Ik ben ook heel vrolijk, maar ja. Ik ben ook wel cynisch.
1: Nou, Crypt is een goed idee.
0: Ja, Crypt is een goed idee. HP, ja, wat mij.
1: Je bent bijna klaar hier, hè?
0: Ja, ben klaar.
1: En ik ga nog wat rondlopen, foto's maken van dit mooie Happening Radio Show. En ik ga met heel veel aandacht luisteren naar de gesprekken die je gaat voeren.
0: Ja, dus ja, blijf luisteren, want aan de andere kant van de muziek gaan we door met Eugène Tuinman van SLTN. En dan gaan we ook eens even de kant induiken van AI en de digitale afhankelijkheid die we daar hebben en krijgen. Dus blijf vooral luisteren.
3: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: Honey Dimwish.
1: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.
0: Ja, waar we zitten in de staat van digitale afhankelijkheid. Hij begon 25 jaar geleden in Hilversum met een idee en een lege ordermap. En bouwde dat uit tot een van de grootste niet-burgersgenoteerde IT-bedrijven van Nederland. Met meer dan 700 mensen en 5 recordjaren op een rij. Eugène Tuinman, de CEO van SLTN. Zit ook nog in boards van Dell, Hewlett-Packard, IBM. En je bent een paar weken geleden teruggekomen uit Vegas en Boston. Gelukkig heb je altijd de mening die je niet voor je houdt. Welkom Eugène.
2: Dankjewel.
0: Dat je er weer bent. En ja, je weet het hè, bij mij Eugène. Je was er al op voorbereid, denk ik.
2: De vragen.
0: Ja. De ja-nee vragen.
2: Daar ben je nooit echt op voorbereid. Maar okay. Ga je gaan.
0: Je gaat de poging doen. Als morgen de stekker uit Microsoft Azure wordt getrokken, heeft de Nederlandse overheid dan een werkend plan B?
2: Nee.
0: Kunnen Nederlandse bedrijven die nu AI-projecten opstarten die ook daadwerkelijk uitvoeren? Of zitten ze al in de hardware wachtrij zonder het te weten?
2: Dat is een lastige vraag. Maar dan moet ik weer ja of nee zeggen. Zeg maar ja.
0: Zeg maar ja.
2: Ja.
0: Is de IT-dienstverlener van vandaag die geen eigen AI-infrastructuur aanbiedt over 3 jaar nog wel relevant?
2: Nee.
0: Nee. Ja, dat is het. Hè. Het beweegt toch allemaal naar AI. De klant zegt dat hij wil bewegen, maar in de tussentijd staat hij een beetje stil, of niet?
2: Nou, kijk, het is enerzijds is het natuurlijk ook een modewoord. Hè? Alles wat statistisch was en dat soort zaken, dat is nu AI, wordt dat genoemd. Maar het is wel een feit dat overal zie je steeds meer AI-toepassingen inkomen. En dat zal alleen maar meer worden.
0: Hey, we hebben vorige week elkaar ook gesproken in een andere setting. En toen zei je dat bijna 40% van alle AI-projecten als shadow AI binnen organisaties draait. Gewoon helemaal buiten de radar van IT en het management. Als je dan omdraait, dan betekent ook dat 60% van de organisatie AI gewoon niet serieus aan het oppakken is.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat in de context die we daarvoor hadden, was dat men gaat gewoon aan het werk met AI.
0: Ja.
2: En beseft niet dat bijvoorbeeld heel veel bedrijfsdata dan toch in de publieke cloud of in de zoekmachines en dergelijke terechtkomen van andere partijen. Dus data governance en dat je zeg maar even je AI binnen je organisatie houdt. Dat is gewoon een, ik bedoel, wie werkt niet even een vraagje aan chat?
0: Nou ja, ik heb de gevleugelde term die wij heel vaak tegenwoordig gebruiken. Ja, data is je nucleaire afval als je niet oppast.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. Het kan levensgevaarlijk zijn wat ze met die data dan. Ik heb al van trajecten gehoord dat ze plotseling bij een zorginstelling toch maar even de patiëntdata gebruikt hadden om het te testen.
2: Ja, maar mensen zijn aan het testen en beseffen gewoon niet. Dat is dat shadow AI.
0: Ja.
2: Beseffen gewoon niet wat er eigenlijk met die data gebeurt.
0: Is daar een stuk gewoon bewustwording voor nodig dan?
2: Deels bewustwording, deels ook gewoon discipline binnen organisaties. En kijk, dat is straks de vraag. Hoe reageert NIS2 op dit soort zaken? Want feitelijk, als jij data in een ChatGPT gooit, gewoon publiekelijk, dan is dat feitelijk een datalek.
0: Direct?
2: Ja.
0: Op het moment dat je op de knop drukt.
2: Alleen we weten niet, wat gebeurt er dan mee? Dus dat besef je niet.
0: Maar wie de vraag is dan, wie neemt dan de verantwoordelijkheid? Ligt dat probleem bij de CIO? Bij de CEO? Of zijn dat die afdelingen die denken, ik ga iets bedenken?
2: Meestal zijn het afdelingen.
0: Ja?
2: En dit is eigenlijk een taak van de CISO, die hier afspraken en wet- en regelgeving voor neer moet gaan zetten binnen organisaties.
0: Maar die ontwikkeling gaat zo hard.
2: Ja.
0: Is dat voor die CISO al bij? Want die is al een soort inhaalslag op zijn hele security aan het doen. En te ontdekken wat daar nou allemaal gebeurt. En als je nou kijkt naar het aantal security events die er zijn. Zeker de komende periode en weken. Daar hoef je niet meer te werken. Dan kan je elke dag gratis lunchen.
2: Kijk, het probleem is natuurlijk. Het is wel een security ding als jouw data buiten jouw organisatie komt zonder dat je het wil.
0: Ja.
2: Maar is het dan een security? Is het dan de verantwoording van de security officer? Daar leggen we het nu wel neer. Hè, omdat dat zit natuurlijk in de data governance discussie. Maar mensen, bedoel, als je tegenwoordig googelt, werk je ook al met AI.
0: Ja, dan krijg je ook een Gemini antwoord bovenin ergens.
2: Dus feitelijk, als jij iets opzoekt, dan ben je al bezig met AI. Maar heb je dan een keuze? Nee, heb je niet meer.
0: Dat is wel lastig. Want er zijn heel veel klanten die dat ook van jullie die AI aan het implementeren zijn. Dan hoor je altijd wel de successen. Dat is leuk. Dan komt de AI-expert op het podium en die laat dan zien dat een geweldig toeltje die gemaakt heeft. Maar er zijn natuurlijk ook met dit soort dingen, er zijn ook heel veel dingen die mislukken. Zijn daar patronen in te zien? Zijn ze daar eerlijk over wat er dan
2: Over het algemeen praten mensen niet over hun mislukkingen.
0: Daar valt wel het meeste van te leren.
2: Ja, alleen en nogmaals, mensen en bedrijven praten daar niet over. En als ze er wel over praten, dan is dat bijvoorbeeld met mij. Huh? Maar dan is dat natuurlijk vertrouwelijk.
0: Ja, dan ga je dat nu niet op de radio. Maar als ik zie daar een soort patroon in, of zie daar...
2: Nou, je ziet dat mensen gewoon het heel moeilijk vinden. Of bedrijven vinden het heel moeilijk van wat moeten we allemaal doen? Wet en regelgeving, wat kan er?
0: Ja.
2: Wat is ethisch? Dat soort zaken. Dus het is best lastig.
0: Dus echt, ja, je kan het aan AI vragen natuurlijk. Maar...
2: Ja, dat kan. Ik weet niet of je dan een goed antwoord krijgt.
0: Maar er is natuurlijk ook wel verschil. Hè? Want als je AI-pilot bouwt, dan kan je dat succesvol in een labomgeving doen. Uh-huh. In een testomgeving.
2: Ja.
0: Maar het daadwerkelijk dan in de operatie zetten en waarde leveren. Dat is echt een next step.
2: Ja, maar je moet het dus goed aanvliegen. En je moet je heel goed bewust zijn van hoe wil je het doen.
0: Ja.
2: Wij hebben zelf een HR-app. Gebouwd, een HR AI
0: app. Ja, Ask HR, geloof ik. Hè?
2: Ja, Ask HR. En even kijken, die draait op onze interne systemen, met onze interne documenten.
0: Even voor de luisteraar, je kunt dan Ask HR vragen hoe het met je vrije dagen zit.
2: Je kan ook zeggen, ik werk nu 38 uur. Stel, ik ga 32 uur werken. Wat is de impact?
0: Ja.
2: Impact bij mijn leaseauto, impact bij mijn salaris. Ga zo maar door. Maar die hebben we dus helemaal doelbewust vanuit de interne omgeving neergezet. Met interne, noem het even LLM's.
0: Ja.
2: Dus ja, die data die gaat niet naar buiten.
0: Die blijft in jouw eigen netwerk.
2: Ja, ja. Zo moet je dat soort projecten opzetten. Ja. Maar dat betekent dus dat je vooraf even moet nadenken. Of het kan.
0: Maar ook daar moet je data governance in geregeld hebben. Want het kan niet zo zijn dat een van jouw medewerkers eens even kijken wat Eugène elke maand gestort krijgt.
2: Nee, dus ik ben niet in dienst. Dus.
0: Nee, dat heb je er gewoon lekker buiten gehouden.
2: Ja. Nee, maar
0: mijn manager, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar je moet gewoon zorgen dat dit allemaal goed doordacht is. De rechtenstructuur goed staat. Ja. Doe het allemaal op.
0: Hey, Sam Altman van OpenAI, we hadden het net over, die zei, gaat geen banen kosten. Tussentijd kwam jou mee. Oracle ontsloeg wel even 18.000 mensen. Met een sms, ik weet niet hoe het ging. Nou kan dat hier in Nederland niet zomaar. Hè? Je kunt geen 18.000 man ondergooien zonder dat je eruit gooien zonder dat je even langs het arbeidsbureau geweest bent en een heel goed verhaal in elkaar getimmerd hebt.
2: Mm-hmm.
0: Hoe kijk jij naar zo'n opmerking van Altman en dan wat er bij Oracle gebeurt?
2: Ja, ik denk dat die dingen op zich los van elkaar staan. Wat Sam denk ik bedoelt is van uiteindelijk komen er weer andere banen.
0: Ja.
2: Dus de mensheid blijft wel aan het werk. Dat geloof ik deels ook wel. Maar er zullen zeker, en dat zien we natuurlijk dagelijks al, een heleboel functies kunnen vervallen. En je weet, ik ben altijd wat kritisch op de politiek en op de overheid qua efficiëntie. Maar... Het kabinet heeft het er steeds over dat er dus eigenlijk veel te veel uitgegeven wordt door de overheid. Nou, het aantal ambtenaren stijgt elk jaar.
0: Ja, want ze zeiden het worden er minder, maar het schijnen er toch weer meer geworden te zijn.
2: Alleen maar meer. En als ze niet aangenomen zijn, dan worden ze ingehuurd.
0: Zijn ze nog duurder?
2: Ja. Dus als je nou daarna kijkt naar AI, als je AI efficiënt gaat inzetten voor vergunningsdingen, noem het allemaal op. Daar kan je natuurlijk heel veel zaken kan je daar automatiseren.
0: Ja.
2: Al dan niet samen met AI. Ja, en dat zou alles veel efficiënter kunnen maken. Maar daardoor heb je ook bijvoorbeeld minder inhuur nodig. En heb je misschien wel minder fysieke ambtenaren nodig.
0: Zie jij die verschuiving al komen?
2: Nee, die zie je nog niet komen. Je ziet nu alleen maar dat ze meer mensen inhuren. Omdat ze ook met AI bezig moeten.
0: En als je dan wel hebt, want even 18.000 mensen eruit schoot, ergens is dat scheelt een heleboel salarissen. Dus dan kun je competitief als Amerikaanse organisaties misschien wat meer dan op de korte termijn doen.
2: Ja, dat is iets met beurskoers.
0: Ja,
2: worden ze meer waard.
0: Dan worden ze dan vrolijker van.
2: Ja.
0: Maar AI gaat dat. Kunnen we dat als Europa bij blijven benen dan? Ik zeg niet dat we er niet uit moeten gooien hoor.
2: Nee, ik begrijp wat je zegt. Maar kijk, Amerika, dat heb ik laatst ook een keer gezegd in een interview. Amerika is heel erg bezig met AI. Dus die implementeren het al, die zijn daar vol mee bezig. Dat heeft deels gewoon met de winstgevendheid te maken, efficiëntie te maken. En wij in Europa zijn nog aan het kijken wat we ermee kunnen. En we hebben natuurlijk een redelijk versnipperd wet- en regelgeving apparaat. Dus dat gaat lang zo snel niet. En we hebben niet één Europa, dat weten we ook allemaal.
0: Nee, het zijn, ik weet niet eens meer hoeveel landen er onderhand zijn. Ik hoorde dat Moldavië en Oekraïne nu ook mogen onderzoeken of ze erbij mogen. Dus.
2: Oh ja, gezellig. Kom erbij.
0: Omdat Hongarije niet meer dwars ligt. Even terug naar AI. Hè. Iedereen, ChatGPT, en als je in de sector zit, dan agentic AI, alle platformen, ook waar jullie mee bezig zijn, vanuit allerlei verschillende. Maar je ziet toch wel een heleboel organisaties, die hangen nog een beetje in een co-pilot licentie rond.
2: Dat was het veiligste en het makkelijkste.
0: Ja, hoe veilig is dat? Je leest toch je mail gewoon de hele dag mee?
2: Ja, maar dat deed hij ook al voordat co-pilot er was.
0: Dat was ook al?
2: Ja.
0: En soms hallucineert hij ook een beetje. Komt hij allemaal, komen de antwoorden, ja, omdat er een antwoord moet komen.
2: Ja.
0: Waar je niks aan hebt voor de rest.
2: Nee, maar kijk, het feit, in een heleboel gevallen heeft hij wel een zinnig antwoord. Ja. Omdat hij dat gewoon gewend is.
0: Maar op het moment dat je dat in je bedrijfsprocessen gaat zetten. Hè, als je maakt zo'n agentic AI en die maakt een fout. Mm-hmm. Waar ligt dan die verantwoordelijkheid voor die fout? Ligt het dan bij de CEO? Ligt het bij jou als CIO? Wie tekende voor de implementatie?
2: Ja, maar het is natuurlijk ook de vraag, wat voor fout? Kijk, een LLM is zo slim als je hem traint.
0: Ja.
2: Maar je moet zeker in deze fase, moet je gewoon blijven checken. Klopt het allemaal wel?
0: Blijf nog niet helemaal overdragen.
2: Ja, je bedoel, een AI-advocaat lukt nog niet helemaal. Maar ze kunnen wel heel veel opstellen.
0: Ik heb wel gelezen dat er rechters waren die al stukken teruggestuurd hebben van advocaten. Die zeiden, kijk het zelf nog even na voordat je het van ChatGPT naar me toestuurt. Ja. Want er staan wel heel veel rare dingen in.
2: Maar dat klopt ook. Maar een heleboel dingen zijn natuurlijk wel efficiënter en kan je meer mee. Ja. Maar dat was ook net wat we zeiden. Je blijft zelf verantwoordelijk.
0: En nou heb je ook jullie eigen AI-platform. Uh-huh. Wat houdt jullie eigen AI-platform even in?
2: Dat wij een omgeving hebben, hè, zowel voor server storage met speciale rekenkrachten, GPU's en dergelijke. En dat wij experimenteren met diverse LLM's, modellen, die we al dan niet bouwen tot een applicatie zoals AskHR. Maar we vanuit onze private cloud stellen ook AI-capaciteit beschikbaar. Dus AI-IA's.
0: Dus ik ben een organisatie en ik wil zelf, maar ik heb een platform nodig om dat veilig te doen. Dat kan ik bij jou die. Maar dat doen hyperscalers doen precies hetzelfde.
2: Ja, maar die vallen onder de Amerikaanse wetgeving.
0: Ja,
2: kijk, en bij ons is het gewoon private. En je kan ook, je kan bijvoorbeeld een kopie van je data maken. Die laden we in. En die blijft dus ook in een private segment.
0: Denk je dat dit wel een trend is waar we vanuit die hele soevereiniteitsgedachte die we hebben. En het verhaal over digitale afhankelijkheid die hebben, ook wat de EU vindt, dat we toch wel eens verschuiving gaan krijgen dat organisaties zoals jullie dit op zichzelf gaan nemen, dat veel meer lokaal gaan doen.
2: Ja, nou ja, er stond gisteren, was er een bericht dat Amsterdam voor 75 miljoen cloud capaciteit van KPN gaat afnemen in plaats van Azure. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik.
0: De little cloud is dat? Is dat
2: het is gecombineerd, ja.
0: Ja.
2: Ja. Maar het draait dan gewoon in Nederland. Alleen de software stack is die stack die zeg maar bij Lidl hoort.
0: En nou ben je de oprichter van en nu al heel lang de CEO van SLPN. Mm-hmm. Je had begonnen in een garage op een zolder, want we hebben geen garages al die Amerikanen.
2: Ja, dat klopt. Je zei zo net in Hilversum, maar dat is in Leeuwarden.
0: Leeuwarden was het. Ja, toen ik las dacht ik, oh, dat heb ik niet goed.
2: Maar dat niet
0: op. Je zit tegenwoordig in Hilversum hier vlakbij.
2: Ja.
0: Nou heeft elke beslissing ook die jij neemt wel ergens een emotionele lading. Je hebt al 5 recordjaren op een rij.
2: Mm-hmm. Nou, misschien wel 6. Maar...
0: Misschien wel 6, bijna.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk geen lineair succesverhaal. Hè? Dat is het nooit.
2: Nee.
0: Wat is nou de beslissing geweest van de afgelopen jaren waarvan jij 's nachts het meest wakker hebt gelegen?
2: Maar klinkt wat raar. Ik lig nooit wakker.
0: Dat is lekker.
2: Dat ben ik serieus. Dat doe ik niet. Ja. Natuurlijk zijn er wel... Kijk, toen corona kwam. We hebben veel mensen ook in de detachering. Corona begon. En ik... zag 200 man terugkomen van, hey, ik zit op de banken, mag ik wel centjes?
0: Ja.
2: Daar had ik maar tot een stomme verbazing, ging iedereen vanuit huis verder werken en hadden we een recordjaar met omzet, omdat iedereen spulletjes kocht om op afstand te kunnen werken.
0: Geen reiskosten meer?
2: Jawel, want de leaseauto's en alles blijven.
0: Oh, die blijven rijden.
2: Ja, die mag je niet afpakken.
0: Nee, maar dan zie je dat natuurlijk dat digitaal werken, dat ook het idee dat iemand ergens heen zou moeten gaan, dat ook bij jullie zeg maar gewoon plotseling op plek viel.
2: Ja, maar weet je, uiteindelijk, dat is wel grappig, door corona zijn we anders gaan werken. Dat is deels gebleven. En mede daardoor zijn wij niet uit ons pand gegroeid. Want niet iedereen is op hetzelfde moment aanwezig. Niet iedereen heeft dezelfde parkeerplaatsen nodig. Dus dat heeft best wel geleid tot heel veel positiviteit. Ja. Daar waar je de eerste keer, hè, nogmaals, ik lig niet wakker. Maar dat was toen wel, ik denk, komt dit goed? Ja, dus. En uiteindelijk zien we nu dat het eigenlijk super efficiënt is. En dat we daar helemaal prima mee kunnen werken.
0: Nou, is die markt waar je in zit, even teruggaande en ook naar jullie oorsprong. Wij kwamen natuurlijk uit de wereld van hardware marges en licenties en uren. Dat model staat door de hele verandering, ook op dit soort dingen, natuurlijk wel onder druk. Wat zijn over 5 jaar dan nog, ja, ik zou het de verdienmodellen van de managed service providers kunnen noemen. Maar eigenlijk ook, waar liggen de kosten straks voor al die eindklanten?
2: Nou, je ziet nu al natuurlijk steeds meer een soort abonnementenmodel.
0: Ja.
2: Die eigenlijk gebaseerd is op hard- en softwarecomponenten en diensten die wij beschikbaar stellen en doorbelasten aan de klant. En dat is dan voor een, ik noem maar wat, een werkplek. Dus zowel de fysieke werkplek als de dienst om die werkplek te laten draaien is, ik noem maar wat, €35 per maand per persoon. En dan kan je op- en afschalen.
0: Dit maakt het toch voor organisaties veel makkelijker om hun total cost of ownership in te schalen. Dat is een decreet die in de IT al heel lang hing. Dan moet je altijd, want een server kostte zoveel en een licentie zoveel. En dan moet je dat weer delen door een aantal jaren. En dat was allemaal voor iedereen lastig. En die klanten begrepen niet, want het zijn alleen die grote investeringen. Maar nu wordt dat total cost of ownership natuurlijk veel makkelijker neer te zetten.
2: Ja, alleen het is en blijft natuurlijk wel een verdienmodel. Je hebt nog steeds een kostprijs. Ik bedoel, meestal zijn de software licenties niet gratis. Dus je hebt nog steeds kostprijs. Daar heb je uurlonen, zet je erop. Ja. En dat moet je zodanig vertalen dat het voor de klant inzichtelijk is. Ja. En dat hij kan zeggen, nou, ik krijg er 4 medewerkers bij. Dus ik moet 4 nieuwe werkplekken. Ja.
0: En daar zien we natuurlijk ook dat die kostprijs door die hardware, wat een gebrek aan geheugen, gebrek aan chips, hebben we het al over gehad. Wat vertel je? Oh, er is een bepaald soort stof die moet door de. Die wordt getransporteerd door de staat van Hormuz. En die is ontzettend essentieel voor het produceren van
2: chips.
0: Van chips.
2: Ja, wat meestal op de wafels.
0: Op de wafels. Dus, dus al die prijzen van die hardware, die gaan natuurlijk. En dat heeft natuurlijk weerslag op die hele prijs.
2: Ja, nou ja, maar het komt primair nu door de geheugenschaarste. Vanwege de enorme datacenters en AI-capaciteit die gebouwd wordt door de Googles en de Amazons en de Oracles van deze wereld. Er is gewoon te weinig capaciteit. En om zo'n fabriek te bouwen, ben je 2-3 jaar verder. Daarom zeggen ze ook, tot en met zeg maar, eind 2027 blijft de prijs heel hoog en blijft de schaarste.
0: Ja, de ASML heeft ook gezegd, maar 1% van onze omzet komt uit Europa. En het stuk wat we eerder besproken hadden over de EU, die zegt ook, er moet investeringsfonds komen, er moet geld komen, want we moeten gewoon ook in Europa onze eigen chips gaan bakken.
2: Ja, maar dan moet je fabrieken gaan bouwen. Mm. Nou, we weten allemaal, dat zal in Nederland niet gebeuren, want we hebben stikstof en geen stroom.
0: Nee.
2: Dus waar gaat dat allemaal plaatsvinden? Nou, ik denk dat Frankrijk laat zien dat de Fransen heel goed bezig zijn. Die hebben kernenergie.
0: Ja, hebben ze heel lang geleden al ingezet en heel veel geld aan verdiend.
2: Ja.
0: Die 80 kerncentrales hebben.
2: Ja. Ik denk dat wij echt wel een probleem hebben met onze maakindustrie. Mm. Maar überhaupt de beschikbaarheid van. Ja, en als je dan eindelijk iets kan graven of doen, dan krijg je stikstofslot.
0: Top. Hey, wij gaan straks praten met Yves van Dieren van Creu. Mm-hmm. Appbouwer.
2: Ja.
0: Apps waar je ook gebruik van maakt aan het blijven.
2: Ja, klopt. Klopt. Zowel voor onze Connected Health als we zijn nu ook bezig met een SLTN app. Als een soort intranet. Enerzijds, anderzijds waar de mensen hun uren op kunnen boeken en noem het allemaal op. Dus daar is je heel druk mee bezig.
0: Nou, daar was het daar verder ook. Ik vond het fijn dat je hier was. Je komt vast weer terug, toch of niet?
2: Dat zou best wel eens
0: een kunnen. Ja, dat zou kunnen. Dankjewel en graag de volgende keer. Dan gaan we zo aan de andere kant van de break doorpraten met Yves van Dieren van Creu. Ja, die begon in 2014 met een simpele, maar radicale gedachte. Waarom zou je een app bouwen die afhankelijk is van een developer? Dat kan ook anders. Dus daar ga ik straks met hem over hebben. Tot zo.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: Love Goes On, Earth, Wind & Fire.
1: People Work Technology.
0: Ik ben met dingen echt te snel vandaag. Met mijn clipjes en mijn dingetjes. Maar gezellig dat jullie er zijn. New Business Radio. People Work Technology. En achter de microfoon is gekomen Yves van Dieren van CrayU. Ja, hij begon net zoals ik al zei in 2014 met een simpele maar radicale gedachte. Waarom zou je een app bouwen afhankelijk zijn van een developer? Waarom heb je dan zo'n groot budget voor nodig? En waarom moet dat maanden duren? Yves van Dieren is de oprichter van CrayU. Mag ik dan zeggen het Rotterdamse no-code platform?
2: Nou, we zitten in Hilversum.
0: Je zit in Hilversum, maar jij bent Rotterdammer.
2: Ik ben Rotterdammer.
0: Jij bent Rotterdammer. Waarmee organisaties in dagen, ja, gewoon in dagen tijd gewoon eigen native app kunnen lanceren. Zonder dat ze één regel code kennen. Zonder dat je social media platforms nodig hebt als tussenpersoon. En met volledige controle over je eigen data. Nou ja, welkom Yves.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, fijn dat je er bent. Hey, nou is het zo, we beginnen altijd met drie ja-nee vragen, Yves.
2: Ik heb het begrepen.
0: Jij bent begrepen, hè? Dus ja of nee? Ja, twijfel is niet nodig. Dus, en als het te lang duurt, dan zeg ik gewoon nee. Dan is dat. Is een organisatie die in 2026 haar community nog volledig beheert via Instagram of LinkedIn digitaal afhankelijk op een manier die ze zelf niet doorheeft?
2: Ja.
0: Kun je als no-code bouwer nog relevant blijven? Nou, iedereen met een AI-tooltje in een uur gewoon een appje in elkaar gaan flansen?
2: Ja.
0: Die is leuk. Is data-eigenaarschap voor de gemiddelde Nederlandse ondernemer nog steeds een ver van mijn bedshow?
2: Nee.
0: Nee, we gaan toch wel meer leven.
2: Ja, absoluut.
0: Hey, jij helpt, je bouwt een platform dat andere mensen helpt om te bouwen zonder afhankelijk zijn van technologie die ze niet begrijpen. Hè? Maar je bent zelf ook ondernemer in een wereld die elke, nou ja, zeg 6 maanden, 3 maanden verandert. Wat is het moment waarop jij dacht, nou, dit heb ik niet aanzien komen?
2: Nou ja, als je ziet hoeveel apps er worden ontwikkeld en op een gegeven moment kunnen ze niet meer onderhouden worden of het is te lang voordat ze ontwikkeld zijn.
0: Ja.
2: Ik denk dat we met een CrayU een bak met Lego blokjes hebben gemaakt waarmee je die app zelf zou kunnen ontwikkelen en dat je niet iedere keer weer opnieuw hetzelfde traject moet doorlopen om zo'n app te kunnen ontwikkelen.
0: Ja, maar hebben jullie... Positioneer je heel expliciet als een alternatief voor organisaties die een community en data nu uitbesteden aan social media platforms. Hè, die dat in Instagram of in een LinkedIn hadden. Maar even, Instagram heeft wel miljarden gebruikers. LinkedIn heeft er ook meer dan 1 miljard. En jouw klanten hebben helemaal niks. Waarom moet een organisatie investeren in een eigen app als het publiek gewoon ergens anders zit?
2: Ik denk ook niet dat het alleen maar op social zit.
0: Nee?
2: Ik denk dat het waar we nu vooral zien dat het gebeurt is dat het voor interne communicatie wordt gebruikt.
0: Ja.
2: Kennisdeling. Ze hebben vaak al een intranet. Maar dat is saai. Daar kijk je niet op en daar doe je niks mee. Terwijl, zeker omdat mensen ook wat vaker thuis werken.
0: Nee, ja, de gemiddelde internet, daar moet je dan, omdat je ergens werkt, word je dus dat je opstartpagina.
2: Ja.
0: En daar staat gewoon een week lang hetzelfde, niks nieuwsje.
2: En die lees je waarschijnlijk ook niet, of die klik je weg.
0: Dat Monique van de administratie jarig was en taart had.
2: Ja.
0: Toch?
2: Precies dat.
0: Maar wat doen jullie dan anders? Wat maakt het nou dan spannender? Want je moet wel naar zo'n app toe, je moet er wel iets mee doen.
2: Ja, maar het ligt er ook aan hoe je hem gaat gebruiken of gaat inzetten binnen een organisatie. En een voorbeeld ervan, Nederlandse Loterij is de eerste klant geweest waar we het mee hebben opgebouwd. Die hebben 7 spelopmerken, allemaal eigen afdelingen en die kenden elkaar niet.
0: Ja.
2: En op deze manier met die app leerden ze elkaar kennen. Had je nieuws, wat gedeeld wordt, je weet waar je voor werkt, wat er gebeurt binnen de organisatie. En dat wordt op een leuke manier getoond met video, met audio. En dat heb je op een intranet, ga je niet zo snel video's terugvinden.
0: Nee, mensen kijken ook iets heel veel meer op dat soort platform. Nou, dus aan die kant is binnen je organisatie een beetje internet. Maar je hebt het ook over Connected Health.
2: Klopt.
0: Wat doet dat?
2: Met Connected Health is een tool of een app voor de zorgmedewerkers.
0: Ja?
2: Je hebt alarmeringen binnen een zorginstelling als er iets gebeurt. Je hebt dadelijk...
0: Ik ben een verzorger in een verzorgingstehuis en ik krijg dan te horen dat mevrouw Jansen van Kamer 3 die heeft gebeld. Of iemand is gevallen in de douche. Of
2: precies.
0: Dat soort meldingen krijg ik allemaal op de telefoon.
2: Op dat moment kun je naar de app toe gaan en kun je zien. 1 iemand kan zien wat er dan gebeurt op die manier. Dus het is nog veilig ook. Wat natuurlijk van belang is. En ook alleen op dat moment krijg je het te zien. Dus ja, essentieel denk ik. In plaats van dat je ergens een alarm ziet afgaan. En je moet maar zien waar je naartoe gaat. En je weet niet wie het oppakt.
0: Eigenlijk pak je bijvoorbeeld, dat zijn allemaal verschillende applicaties. Die allemaal hun eigen alarmeringen creëren.
2: Ja.
0: En die komen nu in één platform op een vrij eenvoudige manier samen.
2: Zeker. De kracht van Creo is dat we zeg maar... allerlei applicaties in één app samen kunnen laten komen.
0: Maar betekent bij elke organisatie waar je langs komt, elke zorgorganisatie, je kan al het thema Connected Health, maar iedereen, er zijn zoveel applicaties in die zorg.
2: Zeker.
0: Zeker in dat gedeelte waar het gaat over verzorgingstehuizen en muralen. Ik heb wel getallen in de honderden genoemd van het aantal applicaties die daar gebruikt worden.
2: Ja.
0: Dat is een hele job.
2: Ja, maar sommige zorgmedewerkers moeten misschien wel 4-5 apps op hun telefoon draaien. Terwijl het dan makkelijker is om dat allemaal in één app te verzamelen.
0: Maar dit zijn ook medewerkers die helemaal geen interesse hebben in IT of in...
2: Nee, dus moet het zo simpel mogelijk zijn.
0: Hmm. Maar over simpel gesproken. Nou, bouw jij, maar nou ben je appbouwer. Ga je echt heel vervelend doen. Ja. Weet je dat, hè?
2: Kom maar.
0: Dat hebben we afgesproken. Dat het mocht even. Elk AI-platform kan je nu je eigen app bouwen.
2: Ja, dat kan.
0: Zo ingewikkeld is dat niet. Heb ik gezien.
2: Ik denk dat het tegen gaat vallen met wat er ontwikkeld wordt. En hoe veilig het vooral is. Ik denk dat je,
0: zit daar de crux in veiligheid?
2: Zeker. Ik denk dat je... we hebben ook een laag gebouwd waar we AI kunnen gebruiken om de content te verzorgen.
0: Ja?
2: Maar zeker omdat je allerlei data ontsluit binnen de app. Vinden wij. Je hebt ook een Lovable waar je binnen een paar uur een app zou kunnen bouwen.
0: Ja, ja.
2: Maar wij vinden dat de core... dat die helemaal veilig en secure moet zijn. En op het moment dat je dat overlaat aan AI, zeker op dit moment nog, dan gaan daar dingen gebeuren waar je niet van weet wat er gaat gebeuren.
0: Ja, ik had het net met Eugene over data en eigenaarschap van waar dingen ook in shadow IT, want dat is het shadow AI als je dit soort dingen zelf gaat doen.
2: Ja.
0: En terwijl juist altijd aan de development kant hebben, hoor ik altijd de kreet security by design.
2: Ja, en daar gaat het denk ik mis. Op dit moment nog, hè, misschien dat het over een paar jaar anders is. Maar ik denk dat je nu als organisatie zeker wil zijn dat alles bij jou blijft en veilig is. En dat je daar verder niet over na hoeft te denken. En dat je zeg maar, de content, de laag erbovenop, dat je die met AI kunt laten vullen en mooi kunt maken. Of daar kortere afslagen kunt maken, prima. Maar ik denk qua development dat je dat niet moet doen.
0: Hey, nu heb je, het is een no-code platform.
2: Ja.
0: Ik hoef niet te kunnen programmeren.
2: Helemaal niets.
0: Heel plat. Ik moet gewoon mijn blokjes leren slepen.
2: Precies dat.
0: En ik moet begrijpen wat mijn processen zijn waar ik in zit.
2: Helpen we me mee bij de onboarding. En noemen we een product vision workshop. Dat je een idee hebt van waar je het voor wilt neerzetten. Ja. Wat het probleem oplost. En waar je misschien ook de komende jaren naartoe wilt groeien.
0: Zien jullie ook, Eugene, jij zit er nog bij. Want in feite, want jullie maken ook gebruik van Creo voor het bouwen van jullie apps. Als het dan gaat over NIS, maar ook over AVG en GDPR, dan zijn dit natuurlijk wel de vragen waar het over gaat.
1: Ja, ja. Ja, en ook omdat je, hè, als je het bijvoorbeeld als een intranet gebruikt, dan wil je niet dat, want hij komt natuurlijk gewoon vanuit de App Store.
0: Ja.
1: Maar je wil wel dat die veilig is. En dat mensen ook alleen bij de gegevens kunnen waar ze bij kunnen horen. Dus er is een koppeling gemaakt met de hele exchange omgeving. Hè, met de rechtenstructuur die al in je organisatie zit.
0: Hè. Ja.
1: Bijvoorbeeld zoals je nu met mail werkt. Dan mag je er wel en mag je er niet in. Dus dat soort dingen zijn heel belangrijk inderdaad.
0: Ga ik ook even naar de toekomst kijken.
1: Mm-hmm.
0: Want dingen worden ook spannender. We geven altijd de kans om onze gasten, de luisteraars, zijn voorspelling voor 2030 te doen.
2: Ja.
0: Dus de 2030 prediction book. Ik ga hem ook voor jou open doen, Yves. Wat is nou een ontwikkeling in jouw vakgebied? Laten we even kijken naar het ontwikkelen van apps. Die alles heeft veranderd in 2030. En niemand zag dat aankomen. Alleen Yves zag dat. Welke voorspelling zou je in die box stoppen? Ben je daar klaar voor? Dan ga ik die box voor je open doen.
2: Zeker. Ik denk... dat binnen de mobile apps veel meer op voice dingen worden geregeld. Dus dat je daarmee door dingen te zeggen in combinatie met AI, dat daarmee heel veel dingen van jou worden overgenomen in het dagelijks leven.
0: We gaan eindelijk eens af van dat toetsenbord.
2: Ja.
0: Lekker. Ik stop hem, ik doe hem even dicht.
2: Ja.
0: Maar dat is een andere manier waarop wij dus interactie krijgen met onze techniek.
2: Dat denk ik wel.
0: Heel veel mensen noemen AI als. Dan zeggen ze, ja, ik heb het aan Claude gevraagd. Of ik heb het aan ChatGPT. En hij zei of zij zei. Dat is een beetje... zeg het nog wel steeds hij en zij. Het is nog nooit hen zij. Maar daarmee krijg je toch wel veel meer... Een andere verhouding met je app op die manier.
2: Als je het met
0: spraak gaat doen. Als we weggaan van dat...
2: Zeker. En ik denk nog steeds dat je wel het video of dat je wel een beeld moet hebben om naar te kunnen kijken. Maar dat je niet meer heel de tijd alles wil bedienen door te gaan typen of te schuiven. Maar dat hij het gewoon zelf al accepteert van wat er moet gaan gebeuren.
0: Dat is wel lekker, want als een dyslect als ik, dan zou dat ontzettend helpen. Maar je moet ook niet weer vreselijk mompelen, want dan wordt het ook weer niks.
2: Nee.
0: In die twee. Hey, jullie bouwen zo'n app.
2: Ja.
0: Maar dan plotseling moet jij dus dan ook wat doen met die data van die klant.
2: Ja.
0: Of heb jij die niet?
2: Die staat wel bij ons gehost.
0: Ja.
2: In Europa.
0: In Europa, ja. Dat wel. Maar jij bent dus daar wel zo'n soort verwerkersovereenkomst. Je bent wel verantwoordelijk voor ook het aan die kant veilig houden van die app.
2: Klopt.
0: Welke garantie heb je daarop?
2: Hoe zou je dat kunnen zeggen?
1: SLA.
0: Ja. SLA? Ja. Gewoon een SLA, ja, daar staat.
1: Werkersovereenkomst.
0: SLA. Werkersovereenkomst. Want heel veel organisaties hebben dat helemaal niet ideeën. Was ze die data wegduwen ergens heen of naar een platform?
2: Maar wat je net zei van security by design. Kijk, omdat we een heleboel dingen ontsluiten binnen de app. Ontwikkelen we hem ook zo dat sommige data van die bronnen niet bij ons wordt opgeslagen. Dus je roept het wel op binnen de app.
0: Ja.
2: Maar het staat niet bij ons op de server. Zeg maar. Dus daar het zijn vooral lagen die je laat zien. Ja. Dus het is niet zo dat alles bij ons... bekend is.
0: Hey, nou hebben we het over Connected Health gehad. Dat is zeg maar de zorgapplicatie. Die draait op data van die organisatie. Maar er staat bij jullie ook community data. Dingen die je hebt. Dat mensen die bouwen bij Meta of in Facebook of in Instagram van community. Organisaties die dat overgezet hebben naar een eigen app. Wat heeft ze dan voordelen gebracht?
2: Dat je zelf de data hebt in plaats van dat ligt bij de Amerikaanse partijen.
0: Bij Meta.
2: Bijvoorbeeld.
0: Die je dan vervolgens weer allerlei berichtjes en appjes en
2: dingen gaat sturen. Je bent compleet van hen afhankelijk op het algoritme wat ze draaien. Hè? Of je op de homepage of jij langskomt op de schoolpagina.
0: Ja, want dat is wel even in het bereik en zo. Is dat allemaal wel heel erg lastig. Hè?
2: Precies.
0: Dan zitten allemaal allerlei waarden achter. En algoritmes waar niemand wat van begrijpt. En die van de een op de andere dag veranderen.
2: Ook. En als je ook kijkt door al die jaren heen. Hè, het begon ooit in Nederland met Hives.
0: Ja.
2: Daarna krijg je,
0: als er iemand dat roept, dan weet ik ongeveer hoe oud hij is.
2: Maar dat zie je nog steeds hè? Op Facebook, Instagram, TikTok. Ja. Iedere keer komt er weer een nieuwe cyclus, waardoor je weer al je fans op jouw platform moet zien te krijgen. Op jou en jou zien te volgen.
0: Of schrappen er weer een heleboel uit, want die blijken helemaal niet te bestaan.
2: Precies.
0: En al die community managers, maar ook die marketing managers die zo'n community willen voorzien van informatie, die zitten daar wel heel erg naar te kijken.
2: Tuurlijk.
0: Wat betekent dat als je overstapt naar zijn? Want dan moet je je bereik weer opnieuw gaan opbouwen eigenlijk.
2: Je kunt de socials wel gebruiken om als een funnel naar jouw app toe. Ja. Dus zeg maar de snackable content op de socials. En de wat uitgebreidere exclusieve content op jouw eigen app.
0: Kan je een voorbeeld noemen van een community die jullie zo daar ingezet hebben? En als je naam wil doen, dan mag het. Als je het niet wil doen, dan prima. Dan draai je er maar omheen. Dan zeg je maar een lampenfabriek uit het zuiden van het land.
2: Nee, ja. Bijvoorbeeld de Kickboxing Society.
0: Ja?
2: Maar die hebben meerdere sportscholen waar je kickbox les, maar meer om te kunnen trainen vanuit Rico Verhoeven is dat. Die hebben ook de mensen gefunneld op de socials, maar binnen de app krijg je meer informatie. Je moet wel lid zijn, maar dat is wel natuurlijk hoe je als marketing stratege, zeg maar, op die manier je mensen bij elkaar wilt krijgen.
0: En makkelijker naar je toe kan trekken.
2: Ja, precies.
0: We zo denken, maar jij bent een ondernemer, hè?
2: Uh-huh.
0: Wat laat jij nou een wijze goede toepassing?
1: Ja, een hele goede toepassing. Daar overval je mij mee.
0: Sorry.
1: Maar nee, dat geeft niet. Een van de dingen waar ik dan zelf een keer bij betrokken ben, is, dat is actueel nu bijvoorbeeld met het voetballen. Als je hebt dus een team, een elftal, plus nog een heleboel daaromheen. Die gaan naar een kampioenschap toe. Nou, als je daar een app van maakt met bijvoorbeeld die spelers allemaal per stuk erin. Dat je ze kan volgen, de statistiek, al dat soort dingen. Heb je natuurlijk een boekje bij je feitelijk, wat in je telefoon zit. Waar je alles actueel en real-time geüpdate krijgt, noem het allemaal op. En als je dat bij wijze van spreken weer gaat koppelen aan loyalty acties. ja, hoe leuk is dat?
0: Ja, en als je al extra informatie en dingen geeft die we. Ja. Ik zit nu bijvoorbeeld, heb ik ook zo'n app? Ja, ik heb voor mij de F1-app.
1: Ja. Ja.
0: En van het weekend gaan ze weer reizen ergens.
1: Ja.
0: En ik kijk.
1: Monaco.
0: Ja, ik vind het geen race. Dus een soort. De auto Polonaise is het. Het schiet niet op. Maar die wel de tijden en wanneer start het? Ja. Nieuws.
2: Je kunt er ook mee streamen, live streamen. En dan kunnen we ook zeggen: met de F1 heb je een abonnement voor een heel jaar. Maar bij ons zou je ook kunnen zeggen: van je doet één keer een soort pay-per-view in de app. En dan kun je alleen Monaco.
0: Dus kijken. Iedereen die denkt van nou, ik moet nu toch een appje gaan bouwen. Ik moet toch eens even nadenken. Wat kan ik er nou meer nog mee doen? En wat kan ik er nog meer mee draaien? Ja, en ik vind no code. Ben je zelf programmeur of is het gewoon uit een idee ontstaan?
2: Dat is heel lang geleden.
0: Dat kan je ook niet meer.
2: Hey,
0: of die taal die bestaat
2: niet
0: meer.
2: Een beetje meekijken, maar niet.
0: Hij spreekt het bij het Latijn van de developers nog. Niemand spreekt het meer.
2: Precies. Ja.
0: Weet je dat? Hey, Yves, ik vond het ontzettend fijn dat je hier was. Van het en natuurlijk ook Eugène Tijnman. In dit uur. Blijf je even zitten nog straks?
1: Nee. Ik heb niet zoveel te doen, dus ik blijf hier.
0: Vrijdagmiddag, hè?
1: Ja, vrijdagmiddag.
0: Een gezellige borrel. Ja, want ik heb straks nog twee hele interessante gasten. Ik ga nog praten met Mark Rabos van Kepler Vision Technologies. Die maken een valdetectie.
1: AI
0: gestuurd.
1: Ja.
0: Dat deden ze al heel lang in verzorgingshuizen, maar dat zijn ze nu ook gaan doen bij mensen thuis.
1: Ja. Ja, zonder dat de mensen achter het scherm zitten.
0: Ja, en dan krijgen we nog eens een keer 30 jaar telecom ervaring hier op de kruk met Annemijn Gamsma. Ja, die is ooit groen geverfd bij een club die toetel groen wordt. Ja, en dan hebben we het over telecom. Ja, en telecom is niet zo dood zoals ik nu. Ik ben zelf oude telecommer, zoals ik zelf roep. Dus we gaan graag aan de volgende kant van Peoplework Technology. Met de staat van digitale afhankelijkheid door. Fijn dat je luistert. Blijf vooral luisteren. En dan horen we je zo weer terug.
3: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
4: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Zo, we denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
12: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
3: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
0: Ja, welkom bij dit tweede uur van People Work Technology op New Business Radio, waar we het hebben over de staat van afhankelijkheid. Want ja, we zijn alle kanten afhankelijk van onze apps, van onze telefoon, van Amerikaanse spelers, Taiwanese chipsmakers, Chinese hardware. Het komt aan alle kanten onze kant op. Mijn eerste gast van dit tweede uur is Mark Rauwbos van Kepler Vision Technologies. En daarna komt Annemijne Gramsma van SLTN Telecom. En we gaan het over de ontwikkelingen hebben op hun gebied. Ja, en Mark, ja, hij verkoopt geen software. Hij verkoopt veiligheid, zegt hij zelf. Mark Rauwbos is Sales Director Benelux bij Kepler Vision Technologies. Ja, het Amsterdamse AI-bedrijf dat ons zwaar verbonden is. Ook een beetje aan de Universiteit van Amsterdam toch, Mark?
2: Aandeelhouder van onze organisatie.
0: Aandeelhouder van je organisatie. Ja, dat met jullie valdetectiesoftware inmiddels al meer dan 15.000 ouderen in zorgstellingen ja, bewaakt, in de gaten houdt. En vorige maand als allereerste in Nederland gewoon een woonkamer binnenstapte in 10 woningen in Waalre. Ja, welkom Mark. Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
3: Jo presenteert People Work Technology met de verhaal.
0: Ik heb wat vandaag. Het is niet mijn vrijdag. Het is een soort vrijdag de 13e.
2: Kan wel eens gebeuren.
0: Al mijn knopjes en dingetjes. Ik druk allemaal op de verkeerde zaken. Maar het kan gebeuren toch, Mark?
2: Gelukkig zijn we er om je te helpen.
0: Ja, ik moet het gewoon veel makkelijker en veel strakker doen. Gaan we zo weer rechtzetten. Hey, Mark, fijn dat je er bent. Ik heb een 3 vragen aan je. Ja, nee, en daarna gaan we pas de diepte in. Zullen we dat afspreken?
2: Kom maar op.
0: Is de stap van een verzorgingshuis naar een gewone woonkamer technisch gezien makkelijker verlopen dan dat je van tevoren had gedacht?
2: Nee.
0: Nee? Was lastiger?
2: Ja.
0: Oeh. Dat is mooi. Merken jullie in de praktijk dat ouderen zelf opener staan voor AI-toezicht in huis dan dat hun kinderen dat zijn?
2: Nee.
0: Oeh. Is privacy inmiddels een drempel die kleiner wordt of blijkt het in elk gesprek met een nieuwe klant toch wel weer een bezwaar?
2: Ja, het wordt kleiner.
0: Ja, het wordt wel kleiner. Het was lastig om over te stappen, want je doet het al lang. Hè? Jullie maken valdetectie.
2: Absoluut. We zijn 9 jaar geleden gestart als organisatie. En maken zeker de afgelopen 4 jaar maken we hele grote stappen in de Nederlandse markt.
0: Ja.
2: En zeker ook de internationalisering verloopt op die manier heel erg voorspoedig.
0: Ja, want even wat jullie doen. Jullie maken, jij hangt een sensor op in een verzorgingshuis.
2: Ja, wij zelf niet. Wij werken via een partnerkanaal.
0: Ja.
2: Wij maken de software eigenlijk in een ketting.
0: Ja.
2: Wij zijn een stukje van de schakel. Dus wij werken aan de ene kant met slimme sensoren. En aan de andere kant met een oproepsysteem. En wij zitten daar eigenlijk als een stukje slimme technologie zitten wij daartussen.
0: Ja, maar even wat doet, want dat is dus er hangt de sensor in die kamer.
2: Exact.
0: En als er iemand valt, dan detecteert die sensor dat. Die ziet dat er iemand gevallen is en die geeft dan een alarm af.
2: Exact. Wij hebben onze software erop staan, die maakt detecties.

0: diezelfde sensor in iemands eigen woonkamer ophangen?
1: Absoluut. We zien de zorgvraag in Nederland zien we heel erg veranderen. En waar de ouderenzorgorganisaties op dit moment een leidende rol hebben om de ouderen in ons land te kunnen beschermen, om ze daarbij te kunnen ondersteunen en om ze de zorg te kunnen geven die ze dat nodig hebben, ja, zien we dat erg aan het veranderen is. En de komende jaren zal dat meer gaan gebeuren. De zorg verschuift meer en meer naar thuis. Mensen blijven langer thuis.
0: Dat moet ook, hè? De overheid wil dat we langer thuis blijven wonen.
1: De overheid wil dat, maar aan de ene kant, er is ook geen andere optie. Het tekort aan personeel in de zorg is dusdanig hoog dat er geen andere optie is dan de mensen langer thuis te laten wonen.
0: En maar als normaal gesproken dan gebeurt er wat, dan gaat er een alarm naar een verzorgende of een alarmcentrale.
1: Ja.
0: Naar wie gaat het dan nu het alarm toe? En was het bij iemand thuis hangt?
1: Nog steeds. Er worden steeds mooiere apps gemaakt. Daar hebben we natuurlijk net een heel mooi gesprek over gemaakt.
0: Dat is Health Connected. Ook jullie zitten daarin.
1: Connected Health is een van de mogelijkheden in. Er zijn inderdaad nog meer oplossingen binnen de markt die daar grote stappen in maken. Ja. In de thuissituatie is dat wel wat anders. Maar ook daar komen apps beschikbaar. In dat geval niet voor een zorgorganisatie, maar voor mantelzorgers.
0: Oké, maar de mantelzorg, dat is een dochter of een zoon. Of
1: een oom of een tante of een buurvrouw.
0: Iemand uit die eigen sociale kring.
1: Absoluut.
0: Die moet dan wel al een beetje in de buurt wonen. Dus heb je ook, als oma in Den Haag woont en de melding gaat naar Groningen omdat daar de dochter woont, dat gaat niet helemaal werken.
1: Nee, zeker bij mantelzorg zien we dat in de praktijk komt dat meer en meer van mensen die zeer dichtbij wonen. Absoluut.
0: Zijn het nou ook twee verschillende soorten producten die jullie leveren? Is het product wat jullie leveren in die zorginstelling, in die 15.000 kamer, zo substantieel verschillend dan van wat er in die woonkamer
1: basis
0: hangt?
1: In de basis is het dezelfde oplossing. Dus de software die erachter draait, die werkt met dezelfde data die we hebben. Dus dezelfde nauwkeurigheid die we kunnen leveren in ouderenzorgorganisaties of ziekenhuizen of gehandicaptenzorgorganisaties. Die leveren we ook thuis.
0: En wat jullie systeem doet, het detecteert of valt. Dus je ziet of iemand gevallen is, of op de grond ligt, of daar wat mee is. Herkent het dan ook de positie waarin het ligt?
1: Absoluut, ja.
0: Want dat heeft wel consequenties. Als je denkt,
1: wij kunnen verschillende detecties kunnen wij doorvoeren met onze software. Het is natuurlijk een heel groot verschil. Ziet iemand op een stoel? Zit iemand op de grond? Zit iemand op de kast? Dat zijn allemaal verschillende meldingen die we op die manier kunnen genereren. Maar hetzelfde natuurlijk met liggen. Ligt iemand op bed? Een volledig normale situatie. Maar ligt iemand op de grond? Is dat een acute melding die we natuurlijk moeten doorsturen?
0: Maar even, want in een zorginstelling dan heeft de bewoner één kamer. Met een badkamertje, dat is vrij overzichtelijk. Maar iemand die thuis woont, die heeft een woonkamer, een slaapkamer, een gangetje, keukentje, misschien nog een extra kamer.
1: Juist.
0: Moet je dan in al die locaties iets ophangen dan?
1: De sensor met wie wij samenwerken, die heeft een bepaald bereik. En dat bereik houdt natuurlijk ergens op. Die kan niet door muren heen. Die kan natuurlijk niet kijken wat gebeurt er in een slaapkamer als die aanwezig is in de woonkamer. Dus er moeten inderdaad verschillende sensoren geplaatst worden. Ja. En wij zijn daar een van de onderdelen in de totaalpropositie die daar nauwkeurigheid aan toevoegt, slimmigheid aan toevoegt. Dus je hebt daar zeker meerdere sensoren nodig voor meerdere kamers.
0: Oké, maar dat kan wel. Dat gebeurt. Dat is ook wat er gebeurt. Anders heb je ook maar een halve oplossing.
1: Absoluut. En die moeten met elkaar communiceren. Dus er moet een soort community worden gecreëerd binnen een woning.
0: Ja?
1: Om al die sensoren met elkaar te laten communiceren.
0: Is dat een beetje de techniek die ik van mijn UI-lampjes ken of vanuit mijn mesh-netwerk?
1: Zeker in de vroegere vorm, absoluut. Nee, daar kan je het wel mee vergelijken. En die technologie gaat natuurlijk ook niet stil. Dus er worden steeds mooiere technologieën, zeker in de zorg. En dat heeft de zorg ook echt nodig om dat verder te innoveren. Hebben ze het nodig om dat slimmer te maken? Dus in de basis is dat wel kan je het daar goed mee vergelijken.
0: En maar even voor iedereen die dan, want privacy is een onderwerp wat daarmee helpt. Ja, maar er hangt een hele tijd een camera in mijn huis. Er zijn ook mensen die dat vrijwillig doen. Hè? Die kopen op Temu een cameraatje.
1: Zeker, zeker.
0: En dan zit Xi Jinping de hele dag mee te kijken wat jij op je bank zit.
1: Of je ringdeurbel of de mobiele telefoon die je natuurlijk daarin gebruikt. Het grote verschil is, wij noemen het, en zeker in de markt die wij daarin voor ogen hebben. En zeker de rest van de zorgmarkt natuurlijk ook. Het is geen camera. Het is een slimme sensor. En zo moeten we het ook op die manier beschrijven. Een camera, daar staan beelden op. Dat wordt doorgegeven. Daar kijken mensen in mee. In onze software gebeurt alles volledig automatisch. Er is niemand die meekijkt. Niemand die in de sensor kijkt. En vandaar dat we het echt heel erg dedicated een slimme sensor noemen. Want het is niks meer dan een sensor.
0: Ja.
1: Die wij op die manier slimmigheid hebben toegevoegd.
0: En daar zit dan natuurlijk wel die privacy vraag. Want de eerste keer dat je dat aan iemand vertelt.
1: Zeker.
0: Dat wil ik niet.
1: Ja. Absoluut. En dan ga je met mensen in gesprek. Wat zijn op dit moment de mogelijkheden? Hoe hebben jullie het op dit moment geregeld? Is dit de juiste oplossing voor u als organisatie?
0: Ja.
1: Voor u als partner natuurlijk. Of in dit geval voor de thuissituatie. In sommige gevallen is onze oplossing niet de juiste oplossing voor een bewoner. En daar gaan we natuurlijk heel graag mee in gesprek. En goed de voordelen

0: uitleggen van de eventuele nadelen zoals privacy. En wij hebben er natuurlijk alle respect voor als mensen bepaalde keuzes maken.
1: Maar even heel praktisch. Dus ik zet je hart in mijn kamer.
0: Yes.
1: Dat is in core, is dat, ja, je noemt het een sensor, maar hij maakt beelden.
0: Hij maakt beelden,
1: ja. Slaat hij die beelden op?
0: Nee.
1: Slaat hij niet op?
0: Nee, exact.
1: Dus er is gewoon niks.
0: Wij hebben de software is inmiddels zo... En dat is natuurlijk aan het begin was dat niet. Wij zijn 9 jaar geleden gestart. Wij hebben zijn de samenwerking aangegaan met een aantal grote zorgorganisaties in Nederland.
1: Ja.
0: Waarbij we gezamenlijk de data hebben mogen delen. Die data hebben we natuurlijk gebruikt om onze software te verbeteren. En organisaties zijn zelf nu kunnen de beslissing nemen. Wil ik mijn data wel delen of wil ik mijn data niet delen? En we zien natuurlijk steeds meer organisaties, zeker de ziekenhuizen. Wij kiezen ervoor om de data niet te delen. Natuurlijk hebben we er alle respect voor. Wij werken in een community binnen de organisatie, binnen onze organisatie. En creëren daar ook heel veel samenwerking in. Om organisaties met elkaar te laten leren. Beter te leren wat is de data die eruit komt. En hoe kunnen wij de beelden gebruiken om onze software beter te maken. Inmiddels zijn we zover dat we dat heel erg nauwkeurig kunnen doen. Zonder dat er enig beeld naar voren komt.
1: Nou ben jij sales director, hè?
0: Ja.
1: Nou verkoop je dat, ja, ik zeg zo wat product, dienst. Dat merk je al, dat zit in je.
0: Half, maar daar kom ik zo meteen even op terug.
1: Maar ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment je ook een verhaal hebt gehoord van een ouder of van een familielid waarvan je dacht, ja, maar dit is precies waarom ik dat doe.
0: Wij proberen als organisatie, nee, ik als sales.
1: Wat is een verhaal wat jij hebt meegenomen waarvan je denkt, ja, maar dit is waar we het voor doen?
0: Wij proberen mee te lopen met zorgorganisaties. Niet alleen vertellen, niet alleen de gesprekken voeren, maar ook daadwerkelijk in de nacht meelopen met een zorgmedewerker.
1: Heb je ook s'nachts meegenomen?
0: Meerdere keren, zeker.
1: Dus wat neem je daarvan mee? Wat neem je daarvan mee naar je werk dan?
0: Als eerste is dat het respect wat wij met z'n allen moeten hebben voor zorgmedewerkers immens hoog is. En ja, natuurlijk zeggen we heel veel respecteren de zorgmedewerkers. Maar als je daadwerkelijk in de zorg werkt, dan gaat er een volledig nieuwe wereld voor je open. 3 jaar geleden werkte ik ook met zorgklanten, maar niet op de manier waarop ik dat nu doe. De zorg is zo'n specifieke sector die zoveel zorg verdient. Van ons als Nederland. Van
1: aandacht.
0: Aandacht verdient. We kunnen daar alleen maar heel veel respect voor hebben. En als je daadwerkelijk weet wat er bij een zorgmedewerker gebeurt. Als er in een nacht, als je alleen staat op 40 bewoners. Wat die op dagelijkse basis of nachtelijke basis meemaken. In sommige gevallen is dat schrikbarend. Daar hebben we nog een lange weg te gaan. Zelfs hoe hoog wij de zorg hier in Nederland kwalificeren.
1: Nou, oké, even weer terug naar die mensen die dat thuis gaan nemen.
0: Ja.
1: Dat product. Is dat op individuele basis of is dat toch gekoppeld aan een zorgcentraal? Valt het onder de afdeling extra murale zorg? Om dat maar even zo.
0: Zeker, zo zou je het kunnen noemen. Als organisatie werken wij met partners. En dat doen wij in de zakelijke omgevingen. Ja. Ook bij oudere zorgorganisaties, maar ook nu in de thuiszorg. Dus we doen dat met een community. Dat doen we onder andere met WeConnect, met Leef Samen. Met de glasvezelring in Waalre. Ja. Hebben we een community gecreëerd om daar allemaal de samenwerking mee op te zoeken. Alleen als Kepler zijnde kunnen wij niks. Wij zijn afhankelijk van andere partijen die ons daarmee willen ondersteuken en kunnen ondersteunen.
1: Top. Zullen we na de break eens even doorpraten over hoe dat in Waalre gegaan is en wat er voor anderen van te leren is. En dan geef ik je ook meteen een opdracht mee tijdens de break. Want voor jou gaat ook straks de 2030 prediction box open.
0: Zeker. Wordt lastig.
1: Dus doe mijn voorspelling zo eventjes. Gaan we zo verder. Dankjewel Mark Nauwbos, Kepler.
2: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
3: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
2: Live met Richard Bordes.

0: Invincible.
1: Invincible One Republic.
2: People Work Technology. Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes.
1: Waar ik nog steeds praat in de staat van digitale afhankelijkheid met Mark Rabos van Kepler Vision Technologies. Ja, we hebben het over zorgsensoren, valdetectie. Maar voordat we verder gaan, Mark, ik wil van jou jouw voorspelling hebben voor 2030. De toekomst van jullie technologie. Dus ik ga zo de box voor je open doen. En dan mag jij zeggen, wat is een ontwikkeling in jullie vak waarvan jij denkt, dit heeft alles veranderd. Niemand zag dit aankomen in 2030, is dit gewoon realiteit. Wat stop je in onze box? Ik ga de box voor jou open doen.
2: Dit is People Work.
1: Dit is echt mijn dag niet.
3: Dat gebeurde niet. Ja. Dat gebeurde. In 2030, wat ik zie gebeuren, is dat de druk op de zorg nog groter is dan dat het vandaag de dag is. De technologie gaat een nog belangrijke factor spelen om zorgmedewerkers te ondersteunen.
1: En te helpen.
3: Juist.
1: Top, ik doe hem dicht. Kijk, daar is hij dicht. Dat is mooi. Nog meer de zorg onderwerp, maar ook de mantelzorgen ondersteunen. Want dat is in het thuisproject, wat altijd wel een next step is. Meestal beginnen mensen aan consumentenzijde en dan was aan de andere kant. Even in Waalre, hebben jullie met 10 woningen een pilot?
3: Ja.
1: Maar laten we eens even zien. In 2040 is meer dan een kwart van Nederlanders 65-plusser.
3: Juist. En daar ligt natuurlijk de crux.
1: Ik ook. En ik kijk om me heen. Er zijn er nog een paar. We doen mee. Het blijkt dus om mensen zo lang mogelijk inderdaad thuis te laten wonen.
3: Ja.
1: Niet omdat het beter is, maar omdat die zorginstellingen dat gewoon simpelweg niet aankomen.
3: Absoluut. En de ziekenhuizen natuurlijk ook niet.
1: Nee, die kunnen dat ook niet hebben. Als die golf er echt aankomt, zijn jullie dan daar technisch en organisatorisch en, op voorbereid? Want dan moet wel heel schaalbaar zijn en doortrekken.
3: Jullie, wij als Kepler zijnde? Of de totale Nederlandse zorgmarkt?
1: Nou, eerst juist Kepler en dan de hele markt.
3: Wij als Kepler zijnde zeker. Wij werken via een partnernetwerk. Wat we echt wel heel erg volwassen hebben opgezet. Die dat goed kunnen opschalen. Maar zeker hebben we daar nog wel heel veel stappen te zetten. We zijn er nog niet. 15 jaar duurt lang. Maar we moeten nu, as we speak, moeten we aan het werk gaan. Om de zorg daar in 2040 volledig klaar voor te hebben.
1: In die samenwerking in Waalre werken jullie met 5 partijen tegelijkertijd. Er zijn allemaal partijen. Er zit een netwerk, een glasvezelpartner. Er zit een woonstichting in een gemeente.
3: Het oproepsysteem.
1: Ja, jullie technologie.
3: Ja.
1: Dat is veel. Hè? Dat is wel lastig om zo'n heel conglomeraat van verschillende soorten organisaties ook echt samen te laten werken. Om die technologie uiteindelijk voor mensen te laten werken. En dat echt werkbaar te maken.
3: Zeker. Maar als de wil voor organisaties echt is om samen te innoveren. Ja. Om samen de zorg en de mensen thuis beter te kunnen ondersteunen. Dan kan dat werken. En dat zie je in deze pilot zie je dat ook. Het is nu begonnen met 10 woningen. De aanvragen gaan hard. Dus we zien ook op korte termijn dat aantal ook hoog gaat stijgen. En wij willen daar. En ik wil daar als Kepler zijnde ook echt een volgende stap voor zetten. Om daar het initiatief voor te nemen. Wij hebben daar een belangrijke speler.
1: Ja, want wie pakt de regierol in dat hele verhaal?
3: Wij zien dat vaak de partner is. En de partner kan een heel breed begrip zijn. Dus we zitten hier vandaag natuurlijk aan tafel met SLTN. SLTN is een partner.
1: Een managed service provider, IT-organisatie.
3: Exact, maar ook in de zorg kunnen zij een partner zijn. Zijn zij een partner voor ons die dat bij zorgorganisaties kan plaatsen, kan leveren, kan ondersteunen. In de thuiszorgsituatie zijn er andere organisaties. Daar is een nieuwe wereld wat ook voor ons open gaat. Dus dat zijn we nu aan het onderzoeken. Dus dan zitten we inderdaad, Leef Samen is daar een belangrijke partij. En WeConnect zorgt ook dat vanuit de glasvezelring goed geregeld is. Maar juist partners zoals een Leef Samen die een app hebben ontwikkeld om dat ook voor mantelzorgers op te zetten.
1: Ja.
3: Zijn voor ons een hele belangrijke speler om die samenwerking mee op te zoeken.
1: Want dat is de enige manier op die formule werkt. Even Annemijn Gramsma, ik haal je er alvast bij. SLTN Telecom.
4: Dankjewel.
1: Herken je dat? Zie je dat ook, diezelfde regierol?
4: Ja, wij als SLTN hebben die regierol enorm, want het is een onderdeel van het totale zorgtechnologie dienstverlening.
1: Dienstverlening.
4: Dus we hebben de app, die al even ter sprake kwam zojuist. We hebben de app en die app die zorgt ervoor dat alarmen vanuit verschillende technologieën worden verzameld.
1: Ja.
4: Dus je hebt elkaar heel hard nodig om uiteindelijk met elkaar die dienstverlening van die verzorgende simpeler,
1: ook echt laten werken. Dat gaat het uiteindelijk om. En dat zijn allemaal mensen die niet technologisch gedreven zijn. Hè? Laten we dat.
4: Ja, die hebben we eigenlijk bij één zorg de juiste prioriteit stellen om naar een kamer te lopen.
1: Even terug, Mark, er zit natuurlijk ook een verdienmodel aan dit soort zorgtechnologie. Maar jullie geven voor die 10 woningen in Waalre die apparatuur nu gratis weg, heb ik gelezen.
3: Ja.
1: Dat is leuk, maar dat is geen verdienmodel.
3: Nee, zeker, zeker. Wij willen laten zien dat dit in de markt kan werken. Wij als Kepler zijnde willen daar het voortouw in nemen om die markt verder te ondersteunen. En wij denken ook dat dit een manier is om dat verder te brengen. Wij zien nu dat het werkt en we hopen dat andere organisaties ons daar verder mee willen ondersteunen, zodat we die volgende stap kunnen gaan zetten.
1: En wie gaat het uiteindelijk betalen? Want even in het eerste uur heb ik met Van Tilburg, een van de onderwerpen die we hadden, was de financiering van innovaties in de zorg.
3: Ja.
1: Is dat straks de zorgverzekeraar? Is dat de ouderen zelf? Is dat de woningcorporatie?
3: Ja, dit is iets wat op dit moment nog niet voldoende duidelijk is. De betaling gebeurt op dit moment door de bewoner zelf. Dus door de familie van de bewoner of door de omgeving daarheen. Maar ik denk dat zeker zorgverzekeraars hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Om mensen langer thuis te laten wonen. En dit soort oplossingen ook de kans te kunnen geven in een thuiszorgsituatie.
1: Maar dit is weer zo'n klassiek zorgtech dilemma. Hè? De technologie is er.
3: Absoluut.
1: De noodzaak is er.
3: Ja.
1: Maar het hele vergoedingenstelsel wat erachter zit, dat loopt weer 5 jaar achter.
3: Zeker. En dat is voor mij nu heel makkelijk om dat te praten over de thuiszorgsituatie. Want dit is het eerste project wat wij daarin doen. Dus dat moeten wij echt nog verder gaan onderzoeken. Maar dat zien we wel gebeuren in de standaardzorg. Dus bij de ouderenzorgorganisaties. Dus wij zijn getoetst als organisatie door DigiZo. Een belangrijk orgaan om te weten dat onze oplossing ook daadwerkelijk goed is. Dat het kundig is. Dat we voldoen aan de wet en regelgeving. Dat we alle ISO-normen, dat we daaraan voldoen. En zij spelen daar een belangrijke rol in. En dat is voor ons de volgende stap om dat ook in de thuiszorg te zetten.
1: Hoe gaan we dat in hemelsnaam openbreken? Nou, we hebben een secretaris van digitale zaken tegenwoordig. Maar we hebben ook minister van Zorg. En
3: absoluut.
1: Ze veranderen die namen van die ministeries altijd.
3: Ministerie van Volksgezondheid.
1: Ministerie van Volksgezondheid. Maar ergens moet er moet toch eens een keer actie komen. Want als we gaan zitten wachten, dan hebben we een hele mooie oplossing. Maar dan komt het weer niet van de grond.
3: Zeker. Die gesprekken moeten aangaan. En net zoals dat wij een samenwerking op kunnen zetten op kleinere schaal, denk ik dat de politiek hier een hele belangrijke factor speelt op grotere schaal. Laten we met z'n allen dat gesprek aangaan. Laten we de zorg juist de aandacht geven die het op die manier verdient. Zodat we daar met z'n allen, zeker in de toekomst, de mensen goed mogen kunnen ondersteunen.
1: Is in Waalre ook de gemeente betrokken bij
3: zeker,
1: dat project?
3: Absoluut.
1: Want die pakken natuurlijk heel veel zorg over. Heel veel gaat van de Rijksoverheid of van zorginstellingen naar gemeentes toe. Zeker waar het om over dit soort zorg gaat.
3: Zeker. En juist complimenten aan de gemeente Waalre. Dat zij ook het initiatief daarin durven te nemen om juist die stap te gaan zetten.
1: En wie is dat dan? Is dat de wethouder daar?
3: Ook daar geldt het een samenwerking wat in de gemeente zit. Dus zeker de wethouder, maar de burgemeester is er ook bij betrokken. Zeker de opening van de pilot is de burgemeester op die manier ook betrokken geweest.
1: Die is gaan liggen, maar...
3: Nee, dat niet. Maar heeft wel samen met onze CEO Harro Stokman hebben zij echt het startschot gegeven van de pilot.
1: Ja.
3: Maar juist die betrokkenheid hebben wij nodig. Wij kunnen het niet alleen. En gemeentes, provincies, zorgverzekeraars spelen hier een belangrijke rol in.
1: Ik kijk even naar SLTN en ook naar Eugène en naar Anne Meijne. Van jullie, want jullie zitten die rol in partner zo met een Kepler Vision. Mm-hmm. Dat betekent ook voor jouw hele team wat naar buiten gaat. Wat zeg maar met die moet met hele andere partijen plotseling gaan praten. Want er zit niet alleen een zorginstelling, maar dus een gemeente. Dat wordt een best zo'n complex verhaal om dit soort juist mooie dingen neer te zetten.
0: Ja, maar dit zijn we wel gewend natuurlijk. Want we hebben heel veel zorgklanten. En Kepler is sinds lange tijd een partner van ons. Je moet gewoon met elkaar werken. En het feit dat er bijvoorbeeld nog onvoldoende vergoedingen voor zijn, maakt het natuurlijk moeilijk.
1: Ja.
0: Kijk, zo'n camera, meestal we gebruiken robotics camera's, die zijn prijzig. Dus er is nog niet een model bijvoorbeeld, je zegt 60 maanden, je betaalt zoveel per maand. Als je een zorginstelling hebt die 200 kamers heeft, en stel dat je twee keer per kamer of per appartement twee kamers hebt, en je hangt twee camera's op, dan ben je nogal wat camera's kwijt, keer €1000.
1: Ja, en dan in de privéomgeving helemaal. Want dan heb je een huiskamer, woonkamer, slaapkamer en badkamer en toilet is samen.
0: Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat ook die cameratechnologie gaat natuurlijk ook steeds sneller. En wordt goedkoper. Maar het zijn nog aardige investeringen. Want je hebt de camera nodig en je hebt de installatie nodig. Hè, dat hij moet opgehangen worden. De meeste oudjes zijn niet zo handig dat ze zelf op een trapje gaan staan.
1: Nee, die valdetectie meestal ook. Meeste doodjes vallen van een trapje.
0: Dan doet hij het nog niet. En dan
1: dan lig je al.
0: En je hebt natuurlijk ook softwarelicenties nodig. Want ook Kepler heeft een verdienmodel.
1: Ja.
0: Dus dat geheel. Dus er moet heel veel gelobbyd gaan worden. Bij zorgverzekeraars en bij politiek dat dat opgenomen gaat worden. Maar dat is best wel lastig. Want je weet over het algemeen ook zorgverzekeraars, maar ook politiek, zijn natuurlijk altijd een beetje warrig. Ja, maar het is een privaat iets. Dan gaan we jullie rijk maken. Hoe gaan we daarmee om? En als je geen academische onderbouwing hebt. Zeker in de. Want het is toch een vorm van medische ondersteuning. Ja, dat ligt ook allemaal heel gevoelig.
1: Dan gaat het ook lastig worden.
3: Het gaat om vertrouwen. En dat is het allerbelangrijkste. Wij als organisatie met data moeten laten zien dat wij het vertrouwen kunnen geven. Ja. Aan de zorgmedewerkers, aan de bewoners, aan de mensen thuis. Om te laten zien dat onze software daadwerkelijk doet wat het moet doen. Ja. En zeker in de zorg is dat. Ja, het belangrijkste.
0: Referenties zijn gewoon super belangrijk. Hè? Dat je track record hebt. Nou, je hebt het aantal jaren, 15.000 locaties, internationaal, ziekenhuizen, zorginstellingen. Dus het is er. Hè? Hoe noem je dat? De referentie, de track record, dat is er eigenlijk wel. Alleen het verdienmodel, vergoedingsmodel is nog niet zover.
1: Hey, als we even verder gaan kijken, want jullie kijken naar, jullie detecteren een val. Maar AI zou ook andere gedragspatronen kunnen zien. Iemand die bijvoorbeeld minder beweegt of veel te lang in bed blijft liggen. Of,
3: absoluut.
1: Heel vaak naar het toilet moet.
3: Een groot risico.
1: Dat zijn allemaal vroege signalen van achteruitgang natuurlijk. Misschien wel dementie.
3: Ja, zeker. En als ik bij een zorgorganisatie meeloop, zie ik dit ook zie ik dit ook veel gebeuren. Oudere mensen blijven steeds vaker in bed, zijn minder mobiel, kunnen niet meer altijd lopen.
1: Ja.
3: Er is een hele grote kans op doorlichtwonden. Decubitus op een andere manier. Dus dat zijn open wonden die op een gegeven moment worden gecreëerd voor mensen die lang op een zij blijven liggen, op een rug blijven liggen.
1: Is niet prettig.
3: Onze software kan tegenwoordig ook detecteren hoe beweegt een persoon in bed. Ligt die op zijn linkerzijde, op zijn rechterzijde? Wij kunnen daar meldingen van sturen. Ja. Ook weer volledig automatisch. Niemand die meekijkt. Juist privacy op die manier gewaarborgd. Maar wel op die manier een belangrijk onderdeel van vele medische
1: kosten. Maar dan kun je ook preventief ingrijpen. Maar zeker. Dan ben je plots geen veiligheidsproduct meer. Maar dan ben je een soort medisch hulpmiddel aan het worden.
3: En niet helemaal. Wij zijn nog steeds verantwoordelijk voor de detecties die wij doorvoeren. Ja. En dat is ook wat ik zei over de 2030 predictie. Wij zijn ondersteunend. En dat is het. Wij zullen nooit de mens in de zorg vervangen. Want er is nog steeds warme zorg nodig. En dat zal ten alle tijden zijn. Er zijn tekorten en die worden alleen maar groter. En wij zijn ondersteunend.
1: En die kunnen we wel beter gewoon met technologische oplossingen gaan invullen.
3: Technologie moet ondersteunend zijn aan de mensen. En als we dat kunnen realiseren met z'n allen, is het belangrijkste wat er is.
1: Nou, laat dat nou de titel van dit programma zijn. People Work Technology.
3: Exact.
1: Technologie moet werkprocessen
3: ondersteunen.
1: Voor mensen makkelijker, eenvoudiger, veiliger en ondersteunen.
3: Ja,
1: ik denk dat hem helemaal is. Top, Mark. Kom je nog eens een keertje terug?
3: Gezellig, leuk.
1: Leuk. Tien woningen in Waalder. Maar de vraag is natuurlijk, stellen is te veel groter. Zijn we als samenleving wel klaar om AI in de woonkamer te verwelkomen als mantelzorger?
3: En daar moeten we met z'n allen hard aan gaan werken.
1: En wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid als het misgaat? Mark, fijn dat je er wilde zijn. We gaan zo verder met Annemijne Gransma van SLTN Telecom. Gaan we toch over telecom hebben, Annemijne?
4: Dat lijkt me fantastisch.
1: En dat in de staat van digitale afhankelijkheid.
4: Alsjeblieft.
1: Blijf luisteren.
5: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.

0: Rolling Mico Kajuanaka.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, bij mijn volgende gast in de staat van digitale afhankelijkheid is een man die al meer dan 30 jaar geleden begon met zijn carrière in de telecomwereld bij wat toen nog heette PTT Telecom.
2: Lang geleden.
0: Ja. Ja, toen stond de wereld nog uit telefoonpalen. Analoge centrales, vaste nummers hadden we al. Toen hadden we nog draaischijven.
2: Hadden we tikkende centrales. Dus die tijd.
0: Die tijd. Ja, vandaag leid jij de telecompraktijk van SLTN, waar communicatie en zorg en AI weer allemaal samenkomen in één platform. Mm-hmm. Annemijn Gamsma, jij bewijst dat telecom al lang geen commodity meer is. En de ruggengraat van hoe mensen en organisaties met elkaar verbonden zijn. Ja, welkom Annemijn.
2: Dankjewel.
0: Ik heb ook voor jou 3 ja-nee vragen. Je hebt het ritme door, denk ik.
2: Ja.
0: Je hebt hem te pakken. Begin maar. Is telecom nou echt dood?
2: Nee.
0: Geloof jij dat AI in het contactcentrum op dit moment meer banen kost dan dat er nieuwe voor teruggeeft?
2: Nee.
0: Kunnen zorginstellingen in Nederland in 2026 hun communicatie en domotica al volledig in de cloud draaien? Of is dat nog een beetje toekomstmuziek voor velen?
2: Ja, dat kan.
0: Ja, dat kan. Dus 2 nee's en 1 ja.
2: Alsjeblieft.
0: Welkom. Hey, ja, de telefoon. Ik zei al, de telefooncentrale is dood. Lang levende. Ja, wat precies eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat de telefooncentrale zeker niet dood is, zoals je dat zo mooi zegt. Want de functionaliteit gebruiken we met elkaar nog elke dag. Alleen er wordt de functionaliteit aan toegevoegd. Ik zag van de week nog een geboorte van een telefooncentrale. Dat heet tegenwoordig on-premise.
0: Ja. Er is nog steeds. Ja, echt zo'n ding die in een kast geschroefd werd, 4 schroeven draadjes
2: nog
0: eruit.
2: Op locatie staat. Oh, lekker. En die je nog lekker aan de muur schroeft. Dus het is wel teruglopend. Maar ja, met de soevereine cloud en alles wat er nu met elkaar allemaal als buzzel staat, daar is het nog steeds onderdeel van.
0: Hey, maar je hebt natuurlijk allerlei beloftes. Hè? Allemaal nieuwe. Je hebt Teams Phone Operator Connect, Talkdesk, allemaal verleidelijk. Maar is er nou nog één platform waar alles samenkomt? Dan die vaste telefonie, je mobiel, je chat, videobellen, klantcontact?
2: Ja, dat is de Unified Communications Platform.
0: Zoals dat is een term die
2: tegenwoordig zo hip.
0: Ja, dit is een sector gebruikt, maar geen klant weet wat het is.
2: Ja, en dat ga ik er nu uitleggen. Dus dat betekent dat we daar nog de telefonie treffen. Zoals we dat allemaal nog heel goed kennen. Maar ook samenwerkingstools, zoals we kennen allemaal de videoconferentie of een teleconferentie. Even iemand bijschakelen, even transcriptie doen van het gesprek. Of even opnemen, de beelden, documenten delen. Ja, dat zit natuurlijk allemaal in een unified communications oplossing. En waarbij je dingen aan kan toevoegen. Hè? Dus kan integreren met contactcentercommunicatie. Dus het echte primaire klantcontact. Ja. Integreren met CRM-systemen om op de juiste tijd, op de juiste manier informatie te krijgen om iemand tevreden te kunnen stellen bij beantwoorden van vragen.
0: Nou hoor ik heel veel IT-managers allemaal al roepen dat Teams, dat is het communicatieplatform dat iedereen moet gebruiken. Maar telefonie hangt daar zo'n beetje half naast. Is dat herkenbaar voor jou?
2: Het woord moeten is, veel mensen gebruiken Teams.
0: Ja.
2: Om met elkaar samen te werken.
0: Maar heel intern. Dus natuurlijk wel heel. Een beetje.
2: Intern. En omdat je. Nou ja, daar alles al hebt aangeschaft. En daar licenties bij zijn. Waarbij ook telefonie in zit. Kunnen wij heel mooi helpen. Of kan ik met mijn team heel mooi helpen. Om die telefonie ook in Teams.
0: Maar Teams is weer opzet heel anders. Hè? Want Teams in feite. Dan heb je contact met mensen die je al kent. Je moet een beetje. Terwijl bellen. Dan draai je een nummer. Ik kan mensen bellen die ik nog nooit eerder gesproken heb in mijn leven.
2: Ja, met Teams kunnen we tegenwoordig al een telefooncentrale maken.
0: Ah, toch wel.
2: En daar hebben we dan Operator Connect voor nodig.
0: Ja?
2: Nee, dus die telefooncentrale functionaliteit, die kan al heel mooi in Teams worden gerealiseerd.
0: Ja. Hey, maar als je dan voor communicatie, en u weet het nog, telecom, dan kun je niet anders praten over contactcenters.
2: Ja.
0: Dan denken heel veel mensen aan een callcenter. Dat is wat anders.
2: Ja.
0: Dat mensen op een rij zitten en dan maar outbound calling gaan doen. Die tijd is een beetje voorbij volgens mij.
2: Nou, 80% van de communicatie in een contactcenter is nog steeds gebaseerd op callcenter functionaliteit. Dus met elkaar bellen. En dat is of een eerste contact of dat er een contact extra.
0: Maar van buiten naar binnen, niet van binnen naar buiten.
2: Van buiten naar binnen en nog steeds ook wel van binnen naar buiten. Alleen dat wordt wel steeds schaarser.
0: Jullie gebruiken daar verschillende platformen voor om dat op dat neer te zetten.
2: Dat is correct.
0: Wat is de grootste trend die je daarin ziet in die contactcenters?
2: Ja, het woord AI of de letters AI zijn
0: al gelukkig,
2: vele malen gevallen. Maar AI is daar wel een hulpmiddel voor om effectiever en efficiënter in zo'n klantcontactomgeving te werken. Waarbij je problemen kunt oplossen, kosten besparen of klanttevredenheid naar boven te halen. Om daar ja, effectiever, efficiënter te zijn. En dus de klanttevredenheid naar boven te halen.
0: En welke rol gaat AI daar dan in spelen? Wat gaat het praktisch doen dan?
2: Ja, AI zal alle repeterende werkzaamheden, activiteiten die plaatsvinden in het contactcenter,
0: ja,
2: waar herhaling in zit, dat kun je automatiseren. En voor het te automatiseren kun je AI heel mooi gebruiken. Dat is dan agentic AI. Om ervoor te zorgen dat die activiteiten niet meer gebeuren door een menselijke stem, maar door een kunstmatige stem bijvoorbeeld. En dat hele proces kan overnemen, waardoor je daar mensen een andere taak kan geven. Om bijvoorbeeld de complexe gesprekken daarnaartoe te escaleren. Dat je nog wel een mens aan de lijn krijgt.
0: Ja. Als iemand dat nooit ervaren heeft, zegt, ja, maar dan krijg ik zo'n soort chatbot-achtig ding die nooit zegt wat ik hebben wil. En ik hoor dat klinkt niet. En dan gaan ze heel hard op, ik wil een mens aan de lijn. Maar we zijn nog wel echt stappen verder in die ontwikkeling, toch?
2: Ja, als je sommige... We zijn best sterk vertegenwoordigd in de automotive industrie. En als je daar tegenwoordig winterbanden of zomerbandenwissel doet, dan krijg je niet meer een mens aan de lijn. En ook niet een robotstem met een piepje er doorheen. Nee, het is gewoon een stem waarvan je niet herkent of het wel of niet echt is. En je wordt gewoon heel mooi geholpen. Er zitten zelfs vertragingen in de conversatie. Dus je merkt het.
0: Wat ik altijd prettig aan vind, die hebben ook de avond daarvoor niet slecht geslapen. Die hebben daarvoor ook nooit die kunnen een rotklant aan de lijn gehad hebben, maar dat interesseert ze helemaal niet.
2: Nee, dan zou je ze nog wat codering mee kunnen geven. Wees af en toe een beetje narrig omdat je slecht geslapen hebt. Maar nee, dat vind je eigenlijk niet. Nee. Een AI-agent, als je het goed programmeert, dan is dat de ideale stem aan de lijn, als ik het zo mag zeggen.
0: En voor je bandenwissel, dat is 2 keer per jaar. En dat is vrij zin. Ja, dat is niet een heel belangrijk gesprek. Voor dat je moet weten wat, wanneer je moet zijn en welke auto, toch?
2: Ja, ja.
0: Het is niet heel ingewikkeld.
2: Nee, het is helemaal niet ingewikkeld. Nee.
0: Jullie doen dit onder andere met Talkdesk.
2: Wij doen dit ook met Talkdesk.
0: Ook Talkdesk. Ja. En meer platformen die je gebruikt, volgens mij.
2: Ja, wij hebben onze eigen, wij noemen dat telefonie as a service.
0: Ja?
2: Dus in
0: Taas.
2: Tijd van vandaag, Taas, weer zo'n mooie verkorting. Maar telefonie as a service is dat het draait in de datacenters in Nederland. In onze datacenters in Nederland, waarbij de dienstverlening, onze dienstverlening is met alle service levels die erbij horen. En dat heeft dan Mitel onder de hoed, zeg ik altijd maar. Dus de technologie is op basis van Mitel. Maar het is de dienstverlening van SLTN. Een volledige Nederlandse dienstverlening. Waarbij je keurig netjes de soevereine ideologie kan volgen.
0: Het lijkt wel of je mijn vragen weet.
2: Ik zag je knipogen.
0: Ja, ik ben heel blij hier van. Want ik heb heel vaak ook met Eugène Tuinman, jullie CEO, SLTN gesproken over soevereine cloud en data-eigenschap. En waar staat het? Nou gaan we het over de communicatielaag hebben. Teams draait ergens in de Microsoft
2: ergens.
0: Sfeer. Ergens. Talkdesk is ook Amerikaans, Mitel is het. Maar ook operators hebben, zoals een Odido, hebben internationale aandeelhouders. Hoe sovereign, hoe digitaal afhankelijk zijn wij op onze zakelijke communicatie anno 2026?
2: Als je kijkt naar een Talkdesk of een Microsoft, of noem ze allemaal maar. Ja. Die noemde je even. Ja, dan weet je eigenlijk nooit waar de data zwerft. Hè? Het is wel allemaal datacenter in Europa. Maar waar is het uiteindelijk met die data gesteld? En wat wij zien, dat er steeds meer vraag komt. Dat mensen heel er zeker van willen zijn dat die data blijft waar het bedrijf zich bevindt. Nou, dan bevinden wij ons in Nederland. En dan vinden ze dat heel erg belangrijk. En dat kunnen wij heel mooi, maar dan wordt het bijna een reclamefilmpje, maar dan kunnen we heel mooi bieden.
0: Mag hoor, vanmiddag.
2: Heel mooi bieden, omdat we dat echt in onze eigen dienstverlening doen. Hè? We gebruiken wel technologie. Trouwens, Mitel is niet Amerikaans, maar Canadees. En dat schijnt toch in de wereld net iets anders te zijn. Hè? Ze zijn
0: volgens mij... dat wordt bijna Europa, heb ik begrepen.
2: Ja, ze zijn dichter bij de 30ste land in Europa dan de 51ste staat. Maar, dus dat is wel van belang, vind ik. En dat merken we ook in de markt.
0: Je merkt dat klanten daar wel druk over maken.
2: Ja, klanten maken er druk over, vooral door de primaire processen van je communicatie. En dan heb ik het over de contactcenter, de klantcontactprocessen.
0: En die geven ze erbij. En overigens, in telecom, de allereerste cloud applicatie die we allemaal gebruikt hebben, dat moet jij weten, of niet?
2: Nou, ik ben nu heel nieuwsgierig.
0: Je voicemail?
2: Ja.
0: Vroeger stond dat misschien nog op een bandje. Maar uiteindelijk zat je voicemail ook ergens in de cloud opgeslagen.
2: Ja. Dat deden we ook allemaal aan mee.
0: We hebben ook nooit afgevraagd wie erbij kon.
2: Nee.
0: En wie dat kon afluisteren. Maar jouw klanten maken zich daar nu wel veel meer druk over dan.
2: Ja, je ziet dat men erover nadenkt om primaire processen, om dat zoveel mogelijk toch wel dichtbij te houden. We zien bij een aantal gemeenten zien we de vraag ontstaan naar in de back-office. Waarbij men toch al in de Microsoft suite zit. Dus we hebben Microsoft 365 aangeschaft. En gebruikt men daar Teams. Waar wij heel mooi kunnen connecten met de buitenwereld. Waardoor het toch een centrale wordt. Dus niet alleen intern. En voor de primaire processen met klantcontact gebruiken we dan onze eigen cloud. Om daar de contactcentercommunicatie daarmee te integreren.
0: Ja, maar want daar hangt wel die data allemaal aan vast die je hebt. Even als het over de Odido-hack even, als ik die nog even toch mag doorduwen. Dat ging uiteindelijk over al die data die vanuit dat contactcenter ergens in Salesforce was opgeslagen.
2: Ja, niet in Nederland.
0: Nee, ook dat nog eens een keer niet.
2: Ja.
0: Je blijft er zelf stil bij.
2: Onder de indruk van onze eigen dienstverlening.
0: Onze eigen dienstverlening, maar dat is wel. Ik ga toch even terug naar die 30 jaar ervaring, want die vind ik gewoon zo leuk.
2: Ja.
0: Jij begon toen bij PTT Telecom, toen die wereld nog helemaal anders uitzag. Hè? Wat er al over vaste lijnen, analoge centrales. Beetje de PTT-mentaliteit. Ik weet niet of Wim kan heeft ooit gezegd: putje graven, tentje zetten, tukkie doen.
2: Ja, daar heeft mijn vader me vroeger al veel over gepest.
0: Ja, maar nou lever je plotseling AI-gestuurde communicatieplatformen voor zorginstellingen. We gaan het dan over Connected Health hebben. Maar wat is in die 30 jaar nou het moment geweest waarop je dacht, ja, maar dit is echt zo fundamenteel aan het veranderen?
2: Ja, de technologie. Dus dat moment heb ik nog niet gevonden. De technologie verandert.
0: Ja?
2: Maar de vraag en de problemen die opgelost moeten worden en de behoefte om te communiceren. Dat is niet anders. We hebben alleen meer middelen gekregen om te communiceren. Telefonie, we hebben e-mail, we hebben WhatsApp, we doen Instagram, social media. Dus je hebt de middelen om te communiceren zijn veranderd.
0: Ja.
2: Maar we lossen nog steeds het probleem op tussen u en ik, communicatie, u en ik, op te lossen met elkaar. En dat is niet alleen meer met telefonie, de spraak, maar met ook andere kanalen heet dat dan zo mooi. Om uiteindelijk met elkaar goed in contact te zijn en de vraag in de eerste keer te beantwoorden.
0: Gaan wij zo eens even de SLTN Telecom. Ik wil het nog even hebben over Connected Health, de ontwikkelingen die daar zijn. En waar jij in de break even over mag nadenken, is jouw 2030 voorspelling. Want dan heb je nog 30 jaar ervaring. En dan hoef je nou maar 4 jaar naar voren te kijken. Wat zag Annemijne, wat de rest niet zag? Zullen we het doen?
2: Komt goed.
0: Zie je aan de andere kant terug.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: Lady, hear me tonight, Mojo.
1: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio. Dit.
0: En bij nog steeds mee in de radio studio is Annemijn Gramsma van SLTN Telecom. Welkom nog steeds terug. Ik wil het straks even met jou hebben waar jullie hard voor zorgwerk ligt. Hè, voor de zorgsector. Maar eerst heb ik een vraag die ik aan elke nieuwe gast in dit programma stel. En die je mag vullen, dat is de 2030 Prediction Box. Wat is één ontwikkeling in de IT, je loopt er even mee, waarvan je zegt, dus laten we even in de telecomhoek zoeken wat jou betreft. Die zegt, dit heeft alles veranderd, dit zag niemand aankomen, behalve Annemijn Gramsma van SLTN Telecom. Ik ga de box voor je open doen.
2: Hij is open.
0: Hij is open.
2: 2030. In 2030 wordt 80% van de repeterende activiteiten in een klantcontactomgeving door AI overgenomen.
0: Top, die stoppen we erin. Die doen we dicht en die halen in 2030 er weer uit, Annemijn. Hey, we hebben eerder dit uur gesproken met Mark Raubos van Kepler Vision Technologies over AI-valdetectie in de woonkamer van ouderen. En dat systeem detecteert val. Maar daarna moet er dus ook iemand gealarmeerd worden. Moet een zorgcoördinator bereikt worden. Maar ook in een zorginstellingen. Jullie hebben ook, maken ook gebruik van Connected Health. Dat hebben we ontwikkeld door Creo. Die hebben we net gehad. In het eerste uur. Hoe pak je dat zeg maar, in jouw hele portfolio aan?
2: Nou, als SLTN Telecom zijn wij ook integrator in de VVT, heet dat dan zo mooi.
0: Dat betekent dat?
2: Ouderenzorg. Oh. Dus mensen die wat ouder worden, daar vallen wij niet onder, trouwens, Richard.
0: Nog niet, zeg ik.
2: Precies. Daar in zorghuizen zorgen wij ervoor dat de alarmen die door allerlei apparatuur, applicaties kunnen ontstaan, dat die netjes in de kamers worden geïnstalleerd. Daar zorgen we voor. Maar we zorgen ook voor dat de alarmen die van al die apparaten en applicaties gegenereerd worden, dat het op één applicatie terechtkomt, zodat een zorgverlener heel effectief en efficiënt één device met een applicatie heeft waar al die alarmen worden verzameld. En waarbij je dan ook die alarmen een prioriteit kan geven. Dus valt een dekentje van het bed, dat ziet Kepler dat ook haarfijn. Echter, dan is dat misschien niet prioriteit 1. Ik denk prioriteit lager. Maar als iemand uit bed valt, dan wil je daar natuurlijk meteen zijn. Dus je zorgt ervoor dat de tijd die iemand heeft heel efficiënt en effectief kan worden gebruikt om die zorg te verlenen.
0: Nou, sowieso communicatie, telecommunicatie in zorginstellingen zoals ziekenhuis is anders. Hè? Ik hoor dan altijd dit soort partijen roepen over zusteroproepsystemen.
2: Ja.
0: Maar die lopen ook allemaal met andere soorten devices. Want dat is een andere wereld. Ook die zijn allemaal eigenlijk met een eigen toestel uitgerust. Dat moet ook steeds meer kunnen. Maar wel toegespitst zijn op die manier van werken.
2: Ja, en dat is eigenlijk al van alle dag. Dus de verzorgenden hebben een device. En dat is eigenlijk dezelfde device die wij dagelijks gebruiken om andere dingen te doen.
0: Gewoon een mobiele telefoon.
2: En daar draai je applicaties op. En wij hebben inderdaad een applicatie nu die je kan downloaden, zoals we dat allemaal thuis doen met andere applicaties, via de Google App Store of via de Apple App Store. En dan krijg je die applicatie. En mits je daar de rechten hebt daar gebruik van te maken.
0: Geautoriseerd.
2: Geautoriseerd is het mooie woord. Dan kun je daar gebruik van maken met de systemen die we daarin hebben. En daar ligt dan ook al meteen een hele mooie schakel naar die 2,2 miljoen 70-plussers.
0: Ja. 2,2 miljoen
2: 70-plussers die zelfstandig wonen in Nederland. Dan heb je over 1,5 miljoen woningen. En die willen bewaakt worden. En daar heb je zorgtechnologie voor nodig. En ik als zoon van een moeder nog, heb ik best €30 voor over in de maand. Om ervoor te zorgen dat mijn moeder zich veilig voelt en dat ik het gevoel heb dat ik haar kan verzorgen. En daar gaat het denk ik steeds meer om. Hè. Dus de financiën, ja, dat zal een mooie dialoog zijn de komende 5 jaar en loopt altijd achter de muziek aan. Alleen maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om te zorgen voor mensen om ons heen.
0: Maar met een beetje boerenverstand kan je toch gewoon uitdokteren dat als je dit doet en wil mensen thuis laten wonen en je zorgt dat ze goed worden opgevangen, dan is het risico op ziekenhuisopname en alle ellende nachten die klauwen met geld kost,
2: ja.
0: Dan is dat sommetje toch heel makkelijk te maken.
2: Wij zijn het eens.
0: Jeetje, wat saai.
2: Ja. Ja. Ja, wij zijn het eens. En omdat met elkaar, nou ook is dit, dat denk ik dan een goed gremium met elkaar over te hebben, krijg je daar met elkaar steeds meer kennis van. En dan denk je eigenlijk met elkaar van ja, dat is toch te, Engels woord, fixen. Maar we kunnen dat oplossen. Want het probleem wordt steeds groter. Zowel aan de vraagkant, we krijgen steeds meer ouderen, ja, als aan de aanbodkant. Want mensen moeten ook verzorgen. En als we allemaal een beetje kunnen bijdragen, dan maakt dat voor ons in de BV Nederland, in onze maatschappij, denk ik veel mooier.
0: Ja, en in dit geval is het ook echt. Want voor jullie is, zeg maar, binnen het telecomgedeelte, is dat een heel groot gedeelte van waar jij je aandacht naar gaat?
2: Dat is een belangrijk onderdeel waar de aandacht uit gaat. Ja. En daar zit ook iets maatschappelijks in. Want we hebben de technologie, we hebben de kennis en dat willen we ook op die manier gebruiken om ervoor te zorgen dat we het allemaal een beetje mooier hebben. En daar is dit absoluut onderdeel van, geloven wij je.
0: Maar aan de andere kant, dit soort sectoren kijken heel erg naar wat ze dan moeten investeren en hoeveel geld ze hebben, want er is niet veel. En zeggen dat besteden we dan liever aan de zorg. En dan krijgen we toch weer even terughalen onderwerpen het eerste uur. Ja, zorginnovaties die maar niet doorkomen omdat het financieringsmodel niet mee wil wandelen.
2: Ja, dat is ook een van de redenen dat wij zelf ook iets kunnen beslissen als SLPN. Ja. We hebben net leven in de radio-uitzending geweest. Heel duidelijke visie van hoe onze CEO dat zit. Ja. Wij zijn ook bezig om, wij noemen dat werknaam Connected Health at Home, om ook vanuit onszelf te kijken hoe kunnen we dat nou met elkaar ontwikkelen, zodat je een model krijgt waarbij je niet hoeft te investeren, maar vanuit een maandmodel op basis van verbruik wel van die diensten gebruik kan maken als je zelfstandig wil blijven wonen en bewaakt wil worden door zorgtechnologie.
0: Maar dan krijg je, wel een ander model waar je, hè, jullie heel veel grote, zowel overheid als corporate klanten bedienen. Mm-hmm. Ga je weer terug, zeg maar. Uiteindelijk zal er wel een hele grote organisatie weer achter zitten, maar ergens weer toch weer terug naar dat individu, ja, met je dienstverlening.
3: Mm-hmm. Nou ja, maar dat is dus ook een andere kant van ons. Wij zijn dat ook niet echt gewend, maar daar kan je ook weer samenwerkingen mee doen. Kijk, de camera's installeren bij een huis, hè, bij een thuis. Ja, daar huur je weer partijen voor in. Maar je kan dus wel, hè, want ik wil het eigenlijk als een pay-as-you-go model neerzetten. Dus ik kan me voorstellen, onze mede-aandeelhouder ING, nou, die hebben centjes. Dus dan kan je daar een model van maken. Wij werken samen met SPI bij een aantal grote klanten. Ja. Nou, die hebben installatietechniek, die hebben landelijke dekking. Nou, zo zou je dat kunnen maken. En met Crayju voor de app.
0: Ja.
3: Ja, dus feitelijk hebben wij dan de regie. Ik kan het businessmodel bedenken. Ik heb de technologie, kan ik bij elkaar brengen. Dus we hebben Kepler nodig voor de camera's en de technologieën die je daarvoor nodig hebt. Ik maak er een pay-as-you-go model van. En dan vraag ik ING, kan jij dat financieren? Crayju zorgt ervoor dat de connectivity er is. SPI zorgt ervoor dat het opgehangen wordt. Ja, en als het dan werkt, dan hoef je er feitelijk ook heel weinig aan te doen. Je zet in de app zet je de contactpersonen,
0: ja,
3: hè, die dus eigenlijk een pushbericht krijgen, al dan niet met een geluid. En net zoals je NL Alert hebt, dat die gaat er rammelen. En dat je dus eigenlijk krijgt, hey, er is wat gebeurd. En in dit geval met de app die we dan hebben, kunnen we zelfs een geluidsverbinding opstemmen. Dus op het moment dat er een alarm komt, er is iemand gevallen, dan krijg je een bericht. Op dat moment druk je erop. En dan maakt hij een stemverbinding. En in sommige gevallen zou je zelfs een videoverbinding kunnen opbouwen. Maar in ieder geval stem zou kunnen. En hey ma, ben je echt gevallen? Is er wat aan de hand of is het loos alarm? Nee, er is echt wat aan de hand. Nou, op die manier.
0: Of nee, ik had mijn leesbril laten vallen en die ben ik nu aan het oppakken.
3: Nou ja, maar dan heb je in ieder geval.
2: Better safe than sorry. Ja,
3: in ieder geval. Nou, en ik weet, hè, als ik over dit praat, dan weet ik dat er een heleboel mensen zeggen. Nou, ik morgen het liefst.
0: Nee, maar het is ook iets wat heel dicht bij ons ligt. Want we herkennen, dus altijd moet iemand dit herkennen uit zijn eigen omgeving. Of wat zijn eigen ouders zijn, of opa en oma, of ooms en tantes.
3: Ja.
0: We hebben hier allemaal mee te maken. Want jij zei 2 miljoen mensen.
2: 2,2 miljoen
0: mensen. 2,2 mensen boven de 70. Dat is,
2: die zelfstandig wonen.
0: Die zelfstandig wonen. Ja, dat is,
3: dus dat gewoon, is gigantisch.
0: Dat is 15-16% van de bevolking.
3: Kijk, en als je op deze manier het eigenlijk vrij makkelijk bereikbaar maakt voor mensen en betaalbaar maakt, ja, dan is dat natuurlijk heel erg mooi. Dus daar zijn we druk mee bezig om dat te gaan testen en uit te gaan rollen.
0: En dat maakt het hele praten over telecom
2: Steeds leuker.
0: Steeds leuker. En toch steeds meer ja, bij mensen en bij zaken. Eigenlijk waar wij het over hebben. Gewoon people, work, technology. Gewoon die technologie inzetten voor mensen.
3: Ja, en wij hebben geen blauwe enveloppen. Maar wij kunnen het dus wel makkelijker maken.
0: Die krijgen we wel allemaal weer altijd. Ja,
3: dat is weer een ander verhaal. Was net even gezellig.
0: Was net leuk. Ja, het was een gezellige vrijdagmiddag. Dank jullie wel voor aanwezigheid. Ja, Annemijn Gamsma lead bij SLT en Telecom. Ja, dus communicatie is al lang niet meer een kwestie van een beetje bellen en verbinden natuurlijk. Het is gewoon infrastructuur, zorg, hoe we zorg verlenen, hoe we mensen aan elkaar verbinden en hoe we veiligheid organiseren. Ik vind het ontzettend fijn dat je was. Ik dank mijn gasten, Eugène Tuinman, natuurlijk over de harde infrastructuur-economie van AI. Mark Raubos van Kepler Vision Technology over jullie sensoren of camera's die je niet alleen de woonkamer, maar ook de zorgkamer bewaakt. En natuurlijk Yves van Creo over hoe je apps en andere zaken mag doen. Dit was People Work Technology op New Business Radio. Ja, gasten die vanuit elke andere hoek hetzelfde thema raken. Hoe technologie de menselijke behoefte om verbonden en veilig te zijn dichter of verder van ons wegbrengt. Mijn naam is Isha Bordes. Fijn weekend en volgende week vrijdag ben ik er weer.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Doorzie wat er komt.
4: Dit is New Business Radio.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: People.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
2: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: mooi.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Drop Dead.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Elke vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is Nieuw Business Radio.

0: Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Klimaatverandering gaat zoals we weten en blijkt uit vele onderzoeken sneller dan gedacht. En dat vraagt om een gebouwde omgeving die in hoog tempo toekomstbestendig wordt gemaakt. De Dutch Green Building Council is de landelijke maatschappelijke organisatie die hierin de leiding neemt door bedrijven, overheden en kennisinstellingen te verenigen om de sector te verduurzamen. Deze stichting werd in 2008 op initiatief van de markt opgericht. Vandaag spreken we hierover met Rudy van der Helm, manager Briam NL en certificeringen bij Dutch Green Building Council.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Rudy, van harte welkom. Briam, dat staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Engels, wat komt uit Groot-Brittannië eigenlijk? De eerste stap, hè?
3: Dat klopt, Ron. Dankjewel dat ik hier mag zijn. In 1990 heeft de BRE, een soort tegenhanger van TNO, maar dan in Groot-Brittannië, de Environmental Assessment Method bedacht. Dat was in de tijd dat ook de VN zich al heel druk bezig begon te houden met wat is nou een duurzame ontwikkeling. En zij zijn eigenlijk tot een kader gekomen waarbinnen waarbinnen je gebouwen kunt beoordelen. In eerste instantie nieuwe gebouwen, maar tegenwoordig doen we ook bestaande gebouwen en gebieden. En zo rond 2008 begon duurzaamheid echt groot te worden in de Nederlandse markt. Maar ja, wat was dat nou eigenlijk? En elke week of elke maand werd er het meest duurzame gebouw van Nederland opgeleverd.
2: Aan de hand van welke standaarden vraag je dan natuurlijk af?
3: Dat was het juist. Ja. De een keek naar ecologie, een ander naar energie en de derde weer naar water. En de vierde weer naar nog iets totaal anders. Eigenlijk zeiden die partijen tegen elkaar, ja, wie zijn wij nu voor de gek aan het houden door steeds met die claims te komen? Laten we komen tot één nationale standaard. Daarvoor hebben ze in Nederland een stichting opgericht, Dutch Green Building Council. En met als eerste opdracht voor die stichting, kom met één Nederlandse standaard. Nou, dat was...
2: Hoe komt zo'n standaard tot stand? Hoe werkt dat?
3: Je begint ergens. En in eerste instantie hebben we onderzoek gedaan. We hebben door TU Delft hebben we toenertijd onderzoek laten doen. Waar moet dat dan aan voldoen? Een aantal belangrijke kenmerken. Het moet dus niet focussen op één duurzaamheidsthema. Het moet overkoepelend zijn. Het moet onafhankelijk meetbaar zijn. Dus het moet, dat geeft een bepaalde betrouwbaarheid. Maar er was één ding waar in dat onderzoek waar... waar we toch een beetje tegenaan liepen. Van hoe gaan we dat vatten? De bouwsector is best wel lokaal. Best wel nationaal georiënteerd. Veel wetgeving is heel erg nationaal. Dus de ontwikkelende partij wilde heel graag een nationale standaard. Maar ja, je hebt ook heel veel financierende partijen. Zoals pensioenfondsen en banken. En voor hun maakt het eigenlijk niet uit of het gebouw in Parijs, Londen, Tokio of Amsterdam staat. Ze wilden de duurzaamheid op dat gebied met elkaar kunnen vergelijken. En daarom is toen gekeken van, is er een internationaal kader waar we kunnen aansluiten en kunnen gebruiken, waardoor het wel internationaal vergelijkbaar is, maar toch ook lokaal. En toen zijn we bij Briam uitgekomen. Dat was al een heel kader. En wij hebben het vernederlandst. Dus je hebt energiewetgeving in Nederland. Wij sluiten daar gewoon op aan. Wij kijken naar het energielabel.
2: Ja, want iedereen kent dat natuurlijk, die energielabels. Dat is ook op het moment dat je je huis gaat verkopen, is dat energielabel steeds belangrijker geworden voor de verkoopwaarde van je woning.
3: Zeker, zeker. Dus dat is een onderdeel daarvan. Maar je wil niet dat dat je verschillende rekenmethoden krijgt van, wat is nou het energiegebruik van het gebouw? Daar zijn al heel veel wijze mannen die daarover na hebben gedacht. Dus wij pakken de standaard die daarvoor is. Nou, en zo hebben we dat op allerlei verschillende thema's gedaan. Ik zei al van, het is heel breed. Dus het gaat echt van ecologie tot energie, water. Maar wat eigenlijk ook wel heel belangrijk is, is hoe gezond is het gebouw om in te wonen, werken, leven. Een duurzaam gebouw is een gebouw wat ook een lange levensduur heeft. Nou, en dan is het wel heel fijn als je daar ook fijn in kunt vertoeven. Nou, daar zijn wel, dat maakt het ook onderscheidend. Dus dat is ook een van de thema's die we daarin meenemen.
2: En eigenlijk zijn er drie schema's, hè? Nieuwbouw, renovatie. Daarbij dan ook nog in use, de bestaande gebouwen. En dan gebiedsontwikkeling.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Waar begin je dan eigenlijk? Op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuw gebouw beoordeelt, begin je dan ook inderdaad bij het gebied en ga je dan naar binnen?
3: Je kunt dat alle drie afhankelijk van elkaar certificeren. Eigenlijk zie ik dat als drie levensfasen van een gebouw. En dan begin je eigenlijk bij gebiedsontwikkeling. Er wordt een nieuw gebied ontwikkeld, bijvoorbeeld voor industrie of juist een woongebied. Dan kun je het ultieme als om daar te beginnen. Een goed voorbeeld daarvan is het bedrijvenpark Stapelerveld in Haaksbergen. Wat onlangs een certificaat op dat voor het gebied heeft behaald. De andere twee schema's focussen echt op gebouwen. Dan hebben we nieuwbouw en renovatie. Nou, ja. De naam zegt het al.
4: Ja, renovatie heb je mooie voorbeelden. Enorme gebouwen. Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Dat is een enorme renovatie geweest van jaren.
3: Ja, zeker. In Amsterdam is dat een enorme renovatie geweest. En wat je ziet is dat die echt op het hele gebied hebben ze alles meegenomen rondom duurzaamheid. Het ook gecertificeerd tot bij ons het hoogste niveau. Je kunt bij ons certificeren van 1 tot 5 sterren. Ze hebben een 5 sterren certificaat behaald. Je ziet daar echt mooie voorbeelden dat er echt rekening is gehouden met de gebruiker aan het eind.
4: Ja, kom maar regelmatig langs. Het was bijna een betonnen karkas eigenlijk. En ja. Van daaruit is het weer helemaal opnieuw gebouwd.
3: Dat klopt. Er zijn ook delen weggehaald. Er stond ooit een toren in het midden.
4: Die is afgebroken en ergens anders weer opnieuw opgebouwd. Ook heel bijzonder.
3: Nog niet opgebouwd.
4: Dat gaat wel gebeuren.
3: Dat gaat wel gebeuren, ja. Dus dat is wel. Dat soort dingen is wel heel mooi. En ik zal niet zeggen dat dit voorbeeld bijvoorbeeld is iets wat we niet één op één heel hard waarderen in Brium. Maar wel de manier van denken, die proberen we daarin heel erg mee te geven. Dat is een voorbeeld van renovatie. Maar als je dan zo'n nieuw gebied aan het ontwikkelen ben, is eigenlijk nieuwbouw natuurlijk in eerste instantie hetgene wat je doet. Maar er staan inderdaad ook altijd al bestaande gebouwen. En bij nieuwbouw beginnen we echt in het ontwerpproces. Je hebt zoveel keuzevrijheid om keuzes te maken. En daar hebben we een boekwerk voor met ongeveer 150 eisen. Ja, je mag zelf kiezen welke eisen je gaat halen. Op een aantal na, als je een bepaalde klassificatie wil halen, dan moet je dingen doen. Er zijn ook een aantal verplichte dingen.
4: Maar goed, haal je ze alle 150, dan zit je in de hoogste standaard.
3: Dan zit je in de hoogste standaard eigenlijk al vanaf 85%. En dat heeft ook mee te maken met dat dingen tegen elkaar inwerken. Ik had het net over dat wij vinden dat een gezond gebouw heel belangrijk is. Nou, bij een gezond gebouw heb je bijvoorbeeld best wel veel ventilatie nodig om het echt gezond te maken voor mensen. Dat hebben we allemaal meegemaakt tijdens COVID. Stelt wanneer het gezond is voor ventilatie zou hanteren, dan moet de Nederlandse wet maal 5. Nou, dat zegt wel iets. Ja. Maar dat kost ook heel veel energie. Dus dat druist eigenlijk tegen elkaar in. Hè? Aan de ene kant een gezond gebouw. Aan de andere kant wil je het energiegebruik naar beneden brengen. Daarom is het bijna niet mogelijk om 100% van de punten te halen.
4: Vandaar die 85% dat je al zegt. Ja, precies. En waarom is Brium nu eigenlijk belangrijk voor professionals in de bouw en de vastgoedsector? Want dat is natuurlijk aan de ene kant, volgens de standaarden lever je een gebouw op of herstructureer je zo'n gebouw. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar veel meer achter zit.
3: Nou, wat je ziet is dat het heel belangrijk gevonden wordt om met het oog op de toekomst. Duurzaamheid zegt het al. We zijn voorbereid op de toekomst. En daarmee toekomstbestendig. En doordat we dat ook nog eens meten. En ook meten of iets ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Heeft het ook waarde voor de financierende partijen. Nou, daar begonnen we net over. Toen ik vertelde over waar we ooit vandaan kwamen. En hoe we dit hier toe zijn gekomen. We zien dat het ook steeds belangrijker wordt voor de financierende partijen. En dat die daar ook daadwerkelijk iets voor over hebben. Op het moment dat je bijvoorbeeld bij de Rabobank een lening wil afsluiten. Als bedrijf. Nou, dan kun je een Rabo Impact lening krijgen. Nou, daar zit Brium in. Maar ik ken ook voorbeelden van nog veel grotere beleggende organisaties. En die zeggen gewoon, ja, op het moment dat ik aantoonbaar duurzame gebouwen heb, dan krijg ik rentekorting. En dat zijn dan partijen die een belegd vermogen hebben van enkele miljarden. Nou, als je daar dan ongeveer de helft van leent en je krijgt daar een paar tiende rentekorting op, een paar honderdste nog ook. Nou, daarvan zouden jij en ik heerlijk uit eten kunnen.
4: Ja, precies. Ja. Nu is de Dutch Green Building Council denk ik ook wel erg gebaat bij dat er wetgeving is die eigenlijk de vergroening, om het zo te noemen, van gebouw en omgeving stuwen. Herkennen jullie dat?
3: Zeker, en dat proberen we ook juist ook met Brium wel enigszins te stimuleren. We begonnen net over Brium nieuwbouw. En daarin zit een methode waarbij we eigenlijk kijken wat is de milieu-impact van materialen in het gebouw. Dat doen we al sinds 2009. In 2018 is dat ook in bijvoorbeeld de lokale wetgeving of in de Nederlandse wetgeving gekomen. En we zien dat dat ook langzaam uitstraalt naar weer Europese wetgeving om het daarin op te nemen. Dus we proberen dat ook op die manier heel erg te stimuleren. Een andere vorm is dat we een jaar of 20 dit label voeren. En tegenwoordig is er Europese wetgeving over wanneer je iets duurzaam mag noemen. Dat heet de EU taxonomie. En daar is voor elk type economische activiteit is omschreven wanneer is iets duurzaam. Nou, één voorbeeld daarvan is natuurlijk gebouwen. Hè? En dan hebben we het bijvoorbeeld over de transactie van gebouwen. Het verhuren van gebouwen. En daar komt ons premium in use heel erg van pas. Daar hebben we eigenlijk al opgeschreven wanneer je dat is. Nou, en wat je ziet in de EU taxonomie is dat dat een soort samenvatting is van wat wij hebben opgeschreven. Niet 100% wat we hebben opgeschreven. Het is een punt of 10 daaruit.
4: Maar het helpt in ieder geval de economische waarde van vastgoed te verhogen.
3: Zeker.
4: Zijn er nog meer motiverende factoren om hiermee van start te gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is, dat je de vastgoedwaarde omhoog weet te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet de intrinsieke motivatie, kan me voorstellen.
3: Nee, zeker niet. En dat is ook niet waarvoor wij het doen. Kijk, op het moment dat je een goed gebouw bouwt, een duurzaam gebouw, dan is die energiezuiniger, aantoonbaar energiezuiniger, wat ook een kostenbesparing met zich meebrengt, uiteraard, maar wat ook goed is voor het voortbestaan van onze planeet. Je hebt vaak een gezond gebouw. Probeer heel erg te stimuleren dat je groen, dus ecologie, integreert in je gebouwontwerp. Nou, we hadden eind vorig jaar, of alweer anderhalf jaar geleden, was er een hele discussie over de vleermuiskastjes, waar onze minister van vond dat die hoefde niet in gebouwen. Ja, en dat is iets wat we hebben toen heel even snel opgezocht. Ja. In hoeveel van onze gecertificeerde gebouwen dat wordt toegepast? Nou, dat is nagenoeg 100%. En dat is omdat het ook niks extra's kost. Het kost even managementtijd om te zorgen dat het juiste baksteentje.
4: Maar goed, dat is wel bijzonder. Want dit, ik denk niet dat veel mensen dit weten, overigens.
3: Dat het zo vaak wordt gedaan.
4: Precies.
3: Ja, dat klopt. Ik moet ook zeggen dat als ik zelf dus door een stad loop en ik kijk naar met name nieuwe gebouwen, dat ik dan overal die bakstenen zie waar vleermuizen en vogels in kunnen nesten. Ja. En dat ik denk, nou,
4: dat is ook vogels. Ja,
3: precies. Het is beide. Het zijn wel verschillende stenen trouwens. Hoor. Een vleermuis heeft toch een andere habitat dan vogels. En voor vogels heb je ook weer 80.000 verschillende varianten. Voor elk vogeltje heeft zijn eigen grootte en...
4: Wat merk je verder in de praktijk? Wat werkt er nou bijvoorbeeld heel goed of wat is lastig?
3: Wat je ziet is dat we met name op het gebied van energiebesparing heel erg op de goede weg zitten. Dat je ziet dat heel concreet is en dat mensen daar ook mee aan de slag kunnen. Dat bedrijven, dat levert ook direct waarde op. Maar als we dan het over met name CO2-uitstoot bijvoorbeeld hebben. Dat zit uiteraard aan die kant. Maar wat we vaak vergeten is dat bij het maken van een gebouw eigenlijk al heel veel CO2 is uitgestoten. In de vorm van materialen die je gaat gebruiken.
4: Ja, en natuurlijk het transport van de materialen, productie van die materialen. Wordt dat ook meegenomen?
3: Dat nemen we uiteraard mee. Ja. Maar we zien dat daar echt nog flinke stappen gemaakt kunnen worden. En dat dat ook nieuwe trends met zich meebrengt. En dan kun je denken aan dat er weer heel erg teruggevallen wordt op biobased bouwen. Bouwen met hout, bouwen met hennep, of tenminste hennep dan als isolatiemateriaal met name. Dat zijn trends, maar je ziet ook dat dat daadwerkelijk ook ervoor zorgt dat er in ieder geval de CO2-uitstoot van de totale materialen in het gebouw ook daarmee afneemt.
4: Precies.
3: Maar dat is nog geen, dat is niet iets wat, het is een trend, maar het is niet iets wat op dagelijks basis overal continu wordt toegepast. En daar zijn echt nog wel flinke stappen in te maken.
4: En ik kan me ook voorstellen dat die samenwerking juist heel belangrijk is tussen van ontwerp tot aan uitvoering.
3: Daar zie je dat het ook dat van oorsprong in de bouwsector een zwakke schakel is. Een architect en een ontwerpteam bedenkt iets. En die geeft dat terug aan een ontwikkelaar. En die ontwikkelaar die gaat naar een aannemer. En dus heel traditioneel proces. Wat ik nu omschrijf.
4: En die aannemer die krijgt dan te horen dat het bijvoorbeeld duurzaam gebouw moet worden.
3: Ja, als het goed is, zit dat dan al in dat ontwerp.
4: Ja.
3: Maar die krijgt een ontwerp. En dan vraagt die ontwikkelaar, voor hoeveel kun je het bouwen? Ja. En dan het eerste waar hij naar kijkt is van oké, maar leuk dat ontwerp. Maar wat kan ik? Hoe kan ik me onderscheiden? Hoe kan ik hier goedkoper in bouwen?
4: Want dat is vaak volgens mij al het allermoeilijkste. Je wil enerzijds wil je duurzaam bouwen. Anderzijds zie je vaak dan de kosten toenemen van dat duurzaam bouwen. Dus daar moet ergens op lange termijn gekeken worden hoe die kosten eruit gehaald kunnen worden. Hoe werkt dat?
3: Nou, dat zit enerzijds uiteraard in. Kun je kijken dan als ik aan de voorkant iets meer uitgeef, zou ik dat dan in de tijd in de exploitatie terug kunnen verdienen? Minder energiekosten. Nou, dan heb je het al. Dan, daar kun je het best rap mee terugverdienen. Dat gebeurt ook. De andere kant hadden we net al over de financieringskosten. Die kunnen best wel eens lager uitvallen. En dan op die manier kun je dat rondrekenen. En ja, dan is er daarnaast ook nog hetgeen wat we in de praktijk zien. Dat het gebouw meer waard is. En dat blijkt uit diverse onderzoeken. En dat komt door verschillende dingen. Maar één daarvan is dat huurders of gebruikers van het gebouw vaak veel positiever zijn. En dus ook langer blijven huren. En dan krijg je minder frictieleegstand, zoals dat dan heet.
4: Hoe merk je eigenlijk dat kennis is van dit label? Is er voldoende kennis? Of zie je dat het in de bouw en de vastgoedsector eigenlijk al een gegeven is? Daar kent iedereen het. Maar daarbuiten is het een opkomst?
3: Exact wat je zegt. In de bouw- en vastgoedsector is dit best een heel bekend label. Van nieuwbouw, met name niet woningen, wordt het zeer, zeer vaak toegepast. Echt wel tussen de 80 en de 90% van de logistieke gebouwen wordt gecertificeerd door ons, bijvoorbeeld. En dat is toch hetgene wat op dit moment het meest gebouwd wordt. Misschien niet het mooiste en niet het meest duurzaam, maar wordt wel het meest gebouwd. Maar we zien ook dat het aan de woningkant, dat er steeds meer partijen zijn die dat toepassen. Bijvoorbeeld Vesteda, eigenlijk de grootste
4: woningbouwcorporatie.
3: De grootste niet woningcorporatie, maar wel woningverhuurder, ja. Heeft in de afgelopen december nog al zijn woningen gecertificeerd. Ja, en ik denk dat het ook goed is voor een huurder daarvan. Van wat betekent dat nou? En wat daar zit nog absoluut nog een gat in kennis.
4: En dat proces van het certificeren, dat doe je niet zelf, hè? Hoe werkt dat?
3: Nee, wij maken de richtlijnen en wij leiden mensen op. Wij leiden twee type professionals op. Eén noemen we experts en de ander noemen we assessoren. En expert is eigenlijk degene die een opdrachtgever helpt om... Ik wil een certificaat. En die gaat kijken van oké, welke eisen zijn er allemaal en waar moet ik dan aan voldoen? En op welke wijze gaan we dat halen? En de assessor is degene die daarna gaat kijken op een onafhankelijke wijze, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Bijvoorbeeld een energieadviseur, die kan een expert zijn. Die adviseert jou helemaal hoe je dat kunt doen. Maar diezelfde energieadviseur kan niet zijn eigen energieberekening toetsen. Dus de assessor is compleet onafhankelijk en die toetst dat. En wij controleren bij elk assessment, bij elke certificering, nog een keer of die assessor zijn werk goed heeft gedaan. En als hij dat niet heeft gedaan, dan moet hij het opnieuw doen.
4: Ja. En deze certificering is nog niet wettelijk verplicht?
3: Nee.
4: Maar het draagt bij, dat hebben we net ook besproken, aan eigenlijk de verduurzaming van je gebouw en alle waarden enzovoort. Welke trends zie je nou voor de komende jaren?
3: Als ik kijk naar trends, dan zie ik eigenlijk dat, we hadden het net al over materialen, dat het circulaire gedachtegoed, dat begint steeds meer vorm te geven. Dat vertaalt zich in biobased bouwen, maar ook in het hergebruik van materialen, et cetera. Iets anders wat heel belangrijk is op dit moment en wat je met name aan de bestaande kant ziet, dus bij wat we BREEAM in Use noemen, is de inschatting van de risico's van klimaatadaptatie. We zien echt wel dat het klimaat verandert. De zomers worden droger, heter. Hoe goed is jouw gebouw daar dan op uitgerust? We zien dat die inschatting, dat steeds meer partijen daar zich daarmee proberen, dat in beeld proberen te krijgen. Dat is wel een belangrijke trend. Ook omdat daarop gebouwen worden aangepast aan hoe ben ik beter toegerust in het klimaat van de komende 50 jaar.
4: Ja. En is er nog een bepaald streven vanuit jullie? Of is het eigenlijk gewoon maar doorbouwen aan meer certificeringen en zorgen dat we veel meer groene gebouwen in Nederland hebben over een jaar of vijf bijvoorbeeld?
3: Nou goed, als we naar een jaar of vijf kijken, dan denk ik vooral inderdaad meer groene gebouwen. Uiteraard is ons streven dat we met name het akkoord van Parijs niet in 2050, maar in 2040
4: eerder halen.
3: Gaan behalen, ja.
4: Ja. Dus je wordt daar eigenlijk ook geholpen door de wetgeving, zowel landelijk als Europees gezien. Dan tot slot, voor een vastgoed ondernemer die eigenlijk hier nog niet zozeer mee bezig geweest is, maar wellicht van plan is om nieuwe gebouwen te gaan neerzetten. Wat zijn de eerste stappen die hij moet zetten? Of zij?
3: de eerste stap is eigenlijk een eigen idee. Waar wil ik zelf naartoe? Ik vind het heel belangrijk dat je gaat kijken naar hoe energie-neutraal zijn mijn gebouwen. Of hoeveel energie gebruiken ze. Dat is sowieso een eerste goede stap. En we hadden het in het begin over. Dat is wettelijk verplicht. Begin daar. Begin klein. En ga daarna opbouwen. Dat zien we ook bij de meeste partijen. Je kunt tussen de 1 en de 5 sterren als certificaat halen. De meeste partijen die beginnen met 1 ster. En dat is al hartstikke goed. Dan heb je een kaart waar je goede en zwakke punten zitten. En ga vanuit daaruit werken om je gebouw te verbeteren.
4: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarmee, als je daar de focus op hebt, dat je ook veel meer kennis gaat bouwen en daardoor vanzelf hoger in de ranking komt, toch? Of niet?
3: Exact. Punt 1 is het weten. Vaak is het dat al het probleem. Het niet weten van waar je gebouw staat. Ik kom soms wel voorbeelden tegen waarbij men überhaupt niet weet hoe groot het gebouw precies is. Nou, dan laten we dan eerst beginnen aan die kennis opbouwen en je dossier opbouwen. En dan kun je vanuit daaruit, vanuit het weten, kun je gaan sturen.
4: Ik wil je danken voor de komst naar de studio en de kans om ons kennis te maken met BREEAM NL certificering en uiteraard Dutch Green Building Council. Dankjewel, Rudy van der Helm.
3: Dankjewel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Listen to Lead. Nieuw Business Radio.

0: Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
3: Welkom bij Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
6: Heel hartelijk welkom weer bij een nieuwe uitzending van Funding Your Business. Inderdaad, het programma waarin we diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Je hoorde er al een paar: overname, financiering, vastgoed, recovery, werkkapitaal, stapeling. Ze komen allemaal wel een keertje voorbij. En in deze uitzending gaan we het hebben over zakelijke financieringen onder 1 miljoen. En daarover ga ik natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Arjen Hoekstra, hoofd Easy Banking ING. Roger van der Heijden, lead intermediair, zakelijk adviseurs ING en adviseur Kevin van Kempen, adviseur Credion Alfa aan de Rijn. Ja, want op welke manier werkt hij dan weer samen met de grootbanken? En in het bijzonder ING vandaag dus. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen, dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
3: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabien de Vries.
6: En Carlo, ja, we gaan het eens even over een hele andere boeg gooien in deze uitzending.
7: Ja, zeker. We hebben een van onze banken waarmee wij proactief samenwerken gevraagd om mee te komen. En dat is ook wel een keer leuk, toch?
6: Ja, want we hebben natuurlijk even heel veel alternatieve financieringsvormen al voorbij horen komen. Maar de grootbanken zijn zeker nog een groot onderdeel van zakelijk financieren.
7: Zeker. Als je kijkt naar het volume wat we in zo'n totaliteit doen, denk ik dat we zo'n 70% nog steeds gewoon bij de bank financieren. Dus ja, waarom?

0: bekendgemaakt. Dus de beurzen reageren. Ja, er gaat wel iets gebeuren. Ja, niemand weet precies wat.
1: 20%, dat is fors. Ja. Importheffingen voor Amerika. Wat betekent dat? Dat er wat gaat veranderen. Je ziet gelijk dat er een soort paniek ontstaat in de kranten. Is dat een terechte paniek?
0: Nou ja, goed. Het heeft invloed op je export naar Amerika. Europa zal reageren. Dus ja, daar heeft het ook weer op je import waarschijnlijk effect. En we moeten gaan zien welke effecten dat gaat hebben in de economie. En dan afdalend naar het MKB.
1: Maar wat vind jij? Ik bedoel, je bent een financiële man. Hij is een zakenman. Is dit een slimme zet?
0: Ja, de manier waarop zeker niet. Ik snap wel dat hij dit doet. Vanuit zijn perspectief probeert hij natuurlijk zijn eigen land te herpositioneren. Wat ik daar persoonlijk van vind, vind ik minder belangrijk. Alleen het gaat wel een effect hebben. En het heeft nu een effect op de beurs. En uiteindelijk zal het in die economie misschien tot een recessie leiden. Die misschien een 0,25% daling van de economie betekent. Daar merken jij en ik in de portemonnee niks van. Maar het feit dat we in een recessie zitten doet ook iets met consumentenvertrouwen. Doet iets met vertrouwen en bestedingen richting MKB-bedrijven. Die zullen het misschien voelen. Investeringen uitstellen. En als je dat allemaal optelt, dan gaat het ergens effect hebben.
1: Ja.
0: En hoe groot dat effect is, weet ik niet. Maar we gaan het voelen.
1: Is het iets waar ondernemers toch even rekening mee moeten houden of zich op kunnen voorbereiden? Of daar maatregelen voor moeten treffen, nu al?
0: Ja, dat is best lastig, omdat je die effecten nog niet kent en ook niet in die zin voelt. Alleen, ik denk dat alle ondernemers nu al nadenken over hun planning voor dit jaar en hun investeringen die ze doen. Dat ze wel voelen dat er iets gaat gebeuren. En zeker bedrijven die ook exporteren, in de internationale handel zitten. Ja, die zullen wel nadenken over het momentum waarop ze dingen zullen gaan doen.
1: Ja, en de vraag is inderdaad, als ondernemers, in hoeverre kun je ook proactief hierop inhaken in plaats van dat je reactief op de beurs en alle ribbels die daaruit voortkomen handelt.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus hoe het precies gaat komen weet eigenlijk niemand op dit moment. Maar dat ondernemers in ieder geval dit ervaren en erover na gaan denken, geeft al iets aan dat ze anders over investeringen gaan nadenken.
1: Ja, kan het ook een mogelijkheid juist weer... Kan het mogelijkheden bieden?
0: Ja, ik denk het zeker. Want alles wat qua import en export een ander tarief krijgt, geeft ook weer kansen om in eigen land misschien anders te doen. Dan wel uit andere landen te importeren, et cetera. Dus het geeft ook altijd weer kansen.
1: Ja, wordt altijd toch weer aan de creativiteit van ondernemers toch veel gevraagd. Maar dat maakt het ook leuk. Q1 dus loopt en kabbelt gewoon lekker door. Ja. Hoe gaat het online?
0: Ja, zeker goed. Hè. Wat we vorig jaar gestart hebben en heel veel geleerd hebben van die inflow. En dat we zien wat voor instroom dat is. En conversieratio's, et cetera. Daar passen we nu vooral onze marketing op aan. Dat betekent dat die conversieratio's ook omhoog gaan. We zien nog steeds een bovengemiddelde behoefte en vraag naar vastgoedgerelateerde financieringen. Dus dat betekent dat veel ondernemers ook nog bezig zijn om te investeren in nieuwe bedrijfspanden, et cetera.
1: Want daar is het landschap nu gunstig nog steeds voor.
0: Daar is het landschap op zich nog gunstig voor. Daar zijn ook veel financieringsmogelijkheden. Dus daar zien we echt nog een hele grote pluk in die funnel die daar gerelateerd is. Maar ook fusie- en overnametrajecten. Dus de bedrijfsovername gerelateerde financieringsbehoeften. Die zien we daar ook nog steeds met een kleine 15% van het totaal doorheen lopen. Dus er gebeurt van alles.
1: Eigenlijk business as usual en geen gekke uitschieters?
0: Nee, op dit moment niet.
1: Nee. Financiers-event. Staat voor de deur.
0: Mooi,
1: volgende maand.
0: 14 mei.
1: Ja, 14 mei. Ik kan me voorstellen dat er misschien al wat reuring in de tent is van wie gaan er komen, wie gaan er spreken, wat wordt het onderwerp?
0: Ja, zeker. Het onderwerp en de sprekers, dat houden we nog even geheim. Want we zijn met een paar interessante gasten in gesprek. Maar het format zal wel weer zo zijn als altijd. Dus we gaan naar een plenair programma. Waarin we eigenlijk alle financiers waarmee we samenwerken informeren. Samen met onze adviseurs op een aantal gebieden. En daarna is er natuurlijk het grote event. Waar de financiers de hele middag kunnen netwerken met elkaar. Maar vooral ook met Kevin en zijn collega's.
1: Ja.
0: Dus 14 mei gaan we het weer doen.
1: Er zullen er weer veel vertegenwoordigd zijn. Het onderwerp van vandaag is zakelijke financieringen onder een miljoen. Wat is het verschil met boven de miljoen, behalve dat dat een geldbedrag verschilt?
0: Nou, kijk, de gemiddelde financiers kijken allemaal wel een beetje in die tweedeling. Hè. Tot een miljoen euro wordt gezien als wat kleiner MKB. En daar hebben veel financiers producten voor. In wat meer standaard processen, et cetera. En ook wat meer standaard producten.

0: En vooral als je kijkt naar banken, dan zie je boven het miljoen vaak dat daar toch iets meer nog maatwerk van toepassing is. Dan zie je ook vaak dat sectorteams actief zijn. Dus specialisten die verstand hebben van bepaalde branches en sectoren. En onder het miljoen vind je dat minder terug. Dan zijn het meer standaard financieringsoplossingen die verkrijgbaar zijn in een bepaald proces en structuur. En natuurlijk zijn er ook mensen bij betrokken, maar wel op een andere manier.
1: Maar dat is best bijzonder dat het eigenlijk onder een miljoen, dat dat dus niet zo specifiek branche-gerelateerd bekeken hoeft te worden. Is dat dan minder risico?
0: Nee, dat is niet minder risico, maar dat heeft alles te maken met het rendement wat je maakt op een bepaalde financiering. Hè. Dus het is vrij simpel uit te leggen. Als een financier 100.000 euro uitleent tegen een bepaalde rentemarge, dan kun je op jaarbasis uitrekenen wat je daar op verdient en welk risico stukje marge wat je daar kan inbouwen, et cetera. En wanneer je 2 miljoen uitleent, kun je dat ook uitrekenen. Dan heb je veel meer marge. Dus dan kun je ook wat meer expertise inbrengen.
1: Ja, oké. Okay. We gaan straks praten met Arjan Hoekstra, hoofd Easy Banking van ING.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: James Arthur, Say Won't You Let Go.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En inmiddels is aangeschoven Arjen Hoekstra, hoofd Easy Banking ING. Hi, welkom.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Easy impliceert dat het heel makkelijk is om te banken bij ING.
2: Ja, daar doen we ons best voor inderdaad, om het zo makkelijk mogelijk te maken.
0: En, ja. En waar zit hem dat dan specifiek in?
2: Ik denk als je kijkt naar onze propositie, dan zeker voor het deel onder het miljoen. Zit dat erin dat we het allereerst zo digitaal mogelijk proberen te maken. Dus proberen we al onze producten daar waar het kan en daar waar er niet een adviesbehoefte is bij bedrijven dat ze geadviseerd moeten worden door een van onze adviseurs. Dat er gewoon een simpel proces is dat je het zo mogelijk ook in één keer kan regelen en niet verder hoeft te wachten. En in één keer vooruit kan en verder kan met je bedrijf.
0: Ja, nou laten we even kennis maken verder ook met jou, want jij bent dus Arjen Hoekstra. Wat is het exact wat je doet bij ING?
2: Ja, ik ben 11 jaar werkzaam bij ING. Eigenlijk altijd wel op een of andere manier gerelateerd aan het zakelijk domein. En sinds 3 jaar ben ik verantwoordelijk voor wat we noemen het kleinzakelijke domein. Dus eigenlijk de bedrijven met de financieringsbehoeften tot ongeveer 1 miljoen. En wat doen wij met onze teams? Allereerst zijn wij verantwoordelijk voor de digitale propositie. Dus die app die je gebruikt, de webportal waar je op inlogt en alle interactie die je via die kanalen hebt. En anderzijds hebben we ook een team wat vanuit Bunnik het contact heeft met onze zakelijke klanten op het gebied van financiering. En dus daar remote, dus via videocontact of via telefoon, adviseert rond kredietverlening.
0: Ja, als we eens even een heel klein stukje terug in de tijd gaan. Er was een tijd dat de banken de ondernemers financierden. Nog even voor het alternatieve circuit of het landschap ontstond. Hoe ging dat toen bij banken?
2: Ja, nou ik denk als je even terug gaat in de tijd, hè, dan zit je ook in een tijd dat wij, maar ook de andere grote banken, ook nog overal op iedere straathoek een kantoor hadden.
0: Ja.
2: En dat was denk ik toen de modus operandi. Dus dat we, als je financiering had, dan kende je die bankier op de hoek en dan ging je daar op bezoek. Inmiddels is dat natuurlijk helemaal veranderd. Hè. De banken, zeker de grootbanken, zijn in grote mate gedigitaliseerd. Wij zijn ook teruggegaan van meer dan 600 kantoren 15 jaar geleden naar inmiddels iets minder dan 50 kantoren. Dus daar zit een hele verandering in. Tegelijkertijd hebben we onze hele digitale model flink opgebouwd. En hebben we daarmee uiteindelijk, denk ik ook, het verkrijgen van onze producten en het gebruik maken van onze dienstverlening makkelijker gemaakt. En ook veel sneller gemaakt. Dus daar zit denk ik de grote transitie.
0: Ja, en zo'n opkomst dan van alternatieve financieringen, dat kwam op een gegeven moment natuurlijk omdat ondernemers zoiets hadden van ik krijg het bij de bank niet gedaan. Hoe hebben jullie dat ervaren, die opkomst?
2: Ik weet niet of dat kwam dat mensen dachten, we krijgen het bij de bank niet gedaan. Maar we hebben natuurlijk sowieso in de afgelopen 10 jaar de hele fintech boom gehad. Dat er op allerlei fronten, op allerlei vragen vanuit bedrijven, vanuit particulieren, kwamen er nieuwe bedrijven op die innovatieve oplossingen hadden. Vaak ook die digitale oplossingen. En ik denk dat we daar als banken vooral veel van geleerd hebben. Ik denk, als je kijkt naar die hele digitale transformatie die we zijn doorgegaan, dan waren die fintechs, die waren daar toch eerlijk gewoon een stukje sneller dan wij. En die hebben eerder dan wij, hebben die nieuwe behoeftes gezien, de nieuwe mogelijkheden van de techniek ook gezien. En die zijn erop gaan anticiperen. En ik denk dat wij als banken de laatste jaren daar heel goed naar gekeken hebben. En gekeken hebben, wat zijn daar nou de goede dingen aan? Hè? Hoe kun je daarmee de klanten beter bedienen? En dat wij zelf ook daar grote stappen in gemaakt hebben.
0: Ja.
2: En in die zin is het, blijft het denk ik goed voor de sector in algehele zin. Dat er dat soort nieuwe spelers telkens weer komen. Die de boel dan uitdagen. En ervoor zorgen dat iedereen beter moet worden.
0: Ja, inmiddels zijn jullie best gewoon bijgerend, toch?
2: Ja, zeker. Zeker. Ik denk ING, daar zijn we toch wel een beetje trots op. Is denk ik, als het gaat om digitaal zijn als bank, een van de voorlopers altijd geweest. Met ING Direct ook de eerste echte digitale bank. Misschien zelf wel een fintech challenger op dat gebied. In Nederland natuurlijk, van oorsprong ook vanuit de NMB. De gevestigde MKB-bank. Met dan de digitale edge van de postbank daarop.
0: Ja.
2: Ik denk dat je die twee dingen nog terugziet in het DNA van ING. Dat we aan de ene kant vanuit die NMB legacy, dat we het advies, het persoonlijk advies richting bedrijven, dat nog steeds belangrijk is bij ons. En ook met het team wat we vanuit Bunnik bijvoorbeeld doen. Zorgen dat het maakt niet uit hoe groot of klein je financieringsbehoefte is. Bij ons kun je voor een persoonlijk adviesgesprek terecht. En tegelijkertijd vanuit de Postbank die digitale propositie die we daar hebben, dat we continu proberen innovatieve oplossingen, nieuwe producten live te brengen waarmee we onze klanten nog beter kunnen bedienen.
0: Ja, want wat is een product waar je trots op bent?
2: Nou, als we kijken naar de afgelopen maanden zijn er denk ik een paar mooie voorbeelden. Allereerst als je bijvoorbeeld kijkt naar onze lease propositie. Daar hebben wij nu een product live staan waarmee je eigenlijk heel snel alleen met de offerte van de asset die je leased, hè, of het nou een truck is of een dumper of een Yellow Good. Je kunt heel snel bij ons terecht en alleen op basis van de offerte kun je al bij ons een financierings kun je krijgen.
0: Ja, dus wat dat is gaat het heel voordeel? Snel. Even ook, wat is het, want volgens mij is dat nieuw toch een beetje het zakelijk lease. Nou ja, niet met een auto, maar.
3: Nee, en op equipment ook niet. Alleen wat je wel ziet is dat zeker bij banken en ook bij ING is dat het verkrijgen van dat gestandardiseerde lease product veel makkelijker is geworden. Daar zijn natuurlijk applicaties voor gebouwd en lease portals die heel toegankelijk zijn voor klanten, maar ook voor adviseurs.
0: Ja, want is het handiger om te leasen dan te lenen?
2: Op het moment dat het om equipment gaat, zeker. En dan zit daar voor de bank zit daar de asset. Dus het apparaat wat je leest zit daarachter. Dus daar zit een prijsvoordeel aan. Uiteindelijk is dat gunstiger. Ja. Ja.
0: Jij bent dus verantwoordelijk voor de onder andere digitale, maar de klantbeleving, sales en service van het MKB en de zakelijke intermediairs. Wat die klantbeleving, wat verwacht de klant nu behalve snelheid?
2: Behalve snelheid. Ik denk snelheid, transparantie. Dus, en dat is denk ik ook een voorwaarde voor een goed digitaal model. Dat je het niet te ingewikkeld moet maken. Daar waar je vroeger, als je bij je bankier langs ging op kantoor, dan kon die een heel verhaal uitleggen. Als het digitaal is, dan moet het simpel en begrijpelijk zijn. Waar toch ook wel nog steeds altijd de behoefte aan is het persoonlijk contact. En dat is denk ik de key in ons model. Dat wij daar waar het eenvoudig en snel kan, bieden we dat aan via onze app en via onze digitale kanalen. Maar daar waar er op een gegeven moment adviesbehoefte is, dat we dan ook snel weten te schakelen en de klant in contact weten te brengen met de bankier die hem kan adviseren op het onderwerp waar hij een vraag heeft.
0: Ja, hoe kijk jij nu aan tegen het MKB Nederland?
2: Het MKB Nederland, dat is een brede vraag. Ik denk over het algemeen, als ik ook kijk naar wat Carlo in zijn introductie zei. We zitten natuurlijk nu in een tijd met alles wat Trump doet. Dat je een hoop onzekerheid in de wereld hebt. Tegelijkertijd zien we dat het MKB in Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven in algemene zin het op dit moment gewoon heel goed doet nog.
0: Ja.
2: Dat er op alle fronten groei is. Dat wij als banken ook in de kredietverlening hele gezonde productie zien. Dus wat dat betreft staat dat er goed voor. We hebben natuurlijk wel, als het echt gaat om de kleinere bedrijven, heb je nu natuurlijk de wet DBA, die ook vooral de ZZP'ers van invloed is. Daar zien we wel wat bewegingen in dat bijvoorbeeld nu het aantal ZZP'ers voor het eerst sinds heel veel jaren een klein beetje aan het dalen is. En tegelijkertijd zien we daarmee ook het aantal BV's zien we op dit moment groeien. Dus daar zijn wel wat bewegingen, maar over het algemeen zien we eigenlijk gewoon dat het Nederlandse bedrijfsleven gewoon heel
0: gezond
2: goed gaat.
0: Gezond is. En als het dan gezond is, hoe is dat dan als bank dat je denkt, nou jongens, zijn we lekker bezig, is het al vrijdagmiddag, kunnen we al aan de borrel? Of is dat juist een tijd dat je denkt van, oké, nu moeten we gaan opletten, want dit is een moment waar we weer een voorsprong misschien wel kunnen maken op de alternatieve financieringspartijen.
2: Voorsprong. Ik denk over, als we kijken naar die alternatieve financieringspartijen, dan is denk ik uiteindelijk de behoefte die wij als banken dienen, die is veel breder dan wat die alternatieve financieringspartijen doen. Hè. Wij zijn als ING een universele bank, zeggen we dan, maar ons productaanbod en waarvoor je bij ons terecht kan, dat is enorm breed. Eigenlijk kan je.
0: Je kunt voor alle vormen financiering.
2: Alle vormen van financiering, ja. Maar ook breder dan dat. Hè. We hebben op het gebied van internationaal zaken doen, op het gebied van fusies en overnames. Hè. Op alle gebieden kun je bij ons terecht en hebben wij een aanbod. Ik denk wel dat we onszelf continu moeten blijven uitdagen. En daar zijn we ook mee bezig. Om toch die dienstverlening telkens toch weer een stapje beter te maken. En in het sneller maken, dat advies beter op zijn plek krijgen. En zorgen dat we de behoeften van de klanten goed voor beantwoorden. Goed,
0: ja, precies. Je noemde ook de dienstverlening aan de aan zakelijke intermediairs al even eerder.
2: Ja.
0: Credion is volgens mij zo'n intermediair. Waarom zijn zij belangrijk voor jullie? Want als je zo'n makkelijk instapmodel online hebt en een bunnik waar alle adviseurs zitten.
2: Ja.
0: Wat is de meerwaarde van het werken met de intermediair?
2: Nou, ik denk misschien eerst intermediairs in het algemeen. Wat we zien in de zakelijke markt is dat steeds meer of steeds vaker de bedrijven op het moment dat zij een financiering behoefte hebben. Naast in gesprek met de bank ook met hun intermediair. Hè, dus zijn hun financieel adviseurs zoals Credion, maar kan ook hun accountant zijn. Want daarmee hebben ze al vaak, zeker die account, hebben ze een langlopende relatie. En daar als bank dan vervolgens ook in die relatie daar aanwezig zijn en zorgen dat wij ook met die adviseurs van de bedrijven die wij proberen te bedienen een goede band hebben en goed samenwerken. En dat we van elkaar weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat is erg belangrijk. En daar zijn wij dus ook als ING sinds een aantal jaren meer intensiever zijn wij daarop gaan focussen om te zorgen dat we ook richting die partijen een goed model hebben. Dat ze weten bij wie ze terecht kunnen als ze met ons in contact willen komen en dat we snel kunnen schakelen.
0: Ja, en dat is nog altijd voordeliger dan weer de buurtbank neer te zetten in een filiaal.
2: Nou, het is een andere relatie. Kijk, uiteindelijk zo'n een financieel adviseur of een accountant die heeft een onafhankelijke positie ten aanzien van zijn klant. Die is niet zelf de financier. Dus die speelt een andere relatie in die keten. Er is een andere rol in die keten. En dat is belangrijk als dat wij als bank daar ook goed op aansluiten.
0: Ja, tot slot. Er is een hele tijd, ik denk dat dat echt nu wel veranderd is, maar toch, er is een hele tijd toch een beetje soort van, oh ja, de grootbanken, daar kan je het wel of niet mee regelen. Of een beetje alsof de grootbanken de boeman waren van de financiering ten aanzien van de kleinere, of het nou de crowdfunding of iets anders was. Hoe denk je dat imago inmiddels, of denken jullie daar überhaupt nog over na? Van, oh ja, we hebben nog met een reststand van dat imago te maken.
2: Nee, zeker. Dat imago, daar doen we hard ons best voor om te zorgen dat dat een keer echt tot het verleden behoort. Ja. Nee, kijk, zeker voor ons, we hebben de Nederlandse Middenstandsbank, dat was onze oorsprong. En daar zijn we trots precies op. Dus juist in dat MKB willen wij heel expliciet, daar willen wij klaarstaan voor dat segment. Er zijn meer dan 700.000 bedrijven in Nederland die bij ons bankieren en die wij proberen zo goed mogelijk te bedienen. En daar hebben wij ook alle ambities om ook als ING daarin groter, belangrijker te zijn en te groeien.
0: Ja, en bij te blijven.
2: Precies.
0: Ja, en weg nou een keertje daarmee.
2: Precies.
0: Uiteindelijk hebben we net gehoord dat nog Credion 70% van de financieringen gaan nog via de grootbanken. Dus het is nog een substantieel voorsprong, zou je kunnen stellen.
3: Zeker,
0: toch?
3: Zeker.
0: Oké, we gaan straks verder praten met Kevin van Kempen, de adviseur van Credion. Uit Alfa aan de Rijn. Blijf luisteren.
4: Dit is New Business Radio.

0: Running with the Night. Lionel Richie hoorde je hier op New Business Radio.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En Kevin van Kempen is aangeschoven. Hartelijk welkom weer.
2: Dankjewel, Fabian.
0: Is even geleden, hè?
2: Volgens mij een jaar of twee, denk ik. Ja. Inderdaad, klopt.
0: Gaat het goed met je?
2: Zeker, mogen niet klagen. Nou, kijk naar buiten.
0: Ja, het weer doet ook hartstikke goed mee. Maar hoe is het met de ondernemers in Alphen aan de Rijn?
2: Uitstekend. Nee, ja, ik mag daarover niet te klagen. Ondernemers in Alphen en omgeving, groot deel van het Groene Hart, zijn actief, zijn creatief en zoeken altijd naar hoe iets wel kan. En dat sluit mooi aan bij onze visie.
0: Ja, precies. Want dat even het type ondernemers bij jullie. Nou ja, elke ondernemer zoekt naar wat kan. Mm-hmm. Maar met wat voor type bedrijf hebben we daar vooral te maken?
2: Van A tot Z. Ja. Letterlijk. Nee, we hebben een hoop type bedrijven, zal ik maar zeggen. In Alphen, van groothandel, retail, detailhandel, horeca. Handelsbedrijven, wat ik al zeg. Legio mogelijk. En eigenlijk zie je alles bij ons wel voorbij komen qua type ondernemers.
0: Met hoeveel zitten jullie?
2: Alleen.
0: Jij bent... Het hele rayon voor jou.
2: Het hele rayon, het hele gebied voor mijzelf.
0: Ja. En bij deze een oproep, want je kan wel wat versterking gebruiken.
2: Zeker.
0: Zeker. Dus als er nog adviseurs zijn die zich bij Credo willen aansluiten, bij deze dus. Maar hoe zie jij de financieringsmarkt anno 2025?
2: Nou, dat was wel even een vraag, zou ik maar zeggen, die ik mezelf moest stellen van, goh, hoe zie ik de financieringsmarkt? Als ik een breder trek, zou ik maar zeggen, langer terug, dus is die financieringsmarkt wel veranderd inderdaad, terecht, wat net ook al werd opgemerkt. Maar wat je vandaag de dag ziet, is dat die rol van die bank nog steeds essentieel is. Of het nou ING is of een van de andere banken. Die bank is gewoon in ons belang nog steeds, of in onze financieringsmix nog steeds van essentieel belang. Alleen die rol van die bank is wel veranderd. Dus wat terecht zegt, werd veel minder kantoren, veel minder adviseurs die actief zijn in de markt. Of minder aanwezig zijn in de markt, maar dat op een andere manier hebben ingericht. Waar onder andere partijen à la wij, Credion, in de markt voor zijn gesprongen om dat gat in te vullen. En je ziet dat die rol van die bank daar ook al in verandert. Onder andere door het oprichten van een speciale intermediairsdesk. Wij zijn voor die bank van steeds meer van een noodzakelijk belang om bij die ondernemer te komen. En voor ons is het van essentieel belang om een goed contact te hebben binnen de bank. Om uiteindelijk ook gewoon die ondernemer aan de juiste financiering te kunnen helpen.
0: Ja, want hoe ziet zo'n samenwerking er dan uit? Is dat er niet dan dubbel op?
2: Nee, want wij versterken uiteindelijk het vraagstuk wat de klant heeft. Dat is uiteindelijk altijd ons vertrekpunt.
0: Ja.
2: Met andere woorden, waar staat de klant, waar wil die naartoe? En waar heeft hij geld voor nodig? Dat is ons vertrekpunt. En niet met de gedachtegang, we moeten dat bij partij A, B of C onderbrengen. De eerste vraag die wij ook onszelf stellen, maar zeker ook de ondernemer, is het een goed plan? Is het haalbaar plan en is het financierbaar? Dat is ons vertrekpunt. En wij doen veelal de uitwerking, de analyses, de onderbouwing, hoe iets kan qua structuur, et cetera. En dat leggen wij in een volledig uitgewerkt plan voor bij de geselecteerde financiers. Waaronder de ING.
0: Ja, en waardoor de slagingskans dan ook groter is.
2: Absoluut.
0: Dan dat je eigenlijk nog open met heel veel vragen naar een bank zou stappen. En, toch?
2: Ja, zeker. Als je kijkt naar het verleden. En niet zo heel ver verleden. Maar er waren er veel meer adviseurs in het veld beschikbaar bij banken. Bij alle banken overigens. Die hadden veel meer tijd, veel meer aandacht, zal ik maar zeggen, voor die ondernemer. Om samen met die ondernemer te kijken hoe nou iets gefinancierd zou kunnen worden. Dat is eigenlijk een beetje de rol die wij nu pakken. Ja. Wij zitten nog steeds aan die keukentafel. Of bij de ondernemer op het bedrijf. Van, goh, wat is nou jouw plan? Hoe kunnen we jou helpen aan de juiste financiering? En dat is dan wel de belangrijkste vraag, denk ik.
0: Ja, want wanneer stap jij naar, van alle financiersmogelijkheden die je hebt, stap jij naar de ING?
2: Op het moment dat mijn inschatting is dat het bankair financierbaar is, stap ik naar ING.
0: Wanneer, dat snap ik. Maar wanneer is dat?
2: Betaalbaarheid uiteraard.
0: Goed. Maar is dat in de eerste instantie, is dat het riedeltje eigenlijk wat je afloopt van in de eerste instantie is het door een bank financierbaar en ga je daarna pas naar de alternatieven?
2: Afhankelijk van het vraagstuk van de klant is dat wel mijn vertrekpunt.
0: Nou, je kan met alles bij de bank terecht.
2: Bijna alles.
0: Oké.
2: Okay. Nee, lang niet alles. Uiteindelijk, de bank heeft wel een bepaald beleid wat zij wel
0: bij de ING heb ik net gehoord.
2: Ja.
0: Sorry.
2: Nee, maar uiteindelijk heeft een bank ook te maken met beleid. Hè. Bepaalde vraagstukken zijn gewoon te risicovol in ogen van een bank. Overigens, een ondernemer ziet altijd kansen. Een bank ziet per definitie altijd risico's. En ons de taak om die bij elkaar te brengen. Maar niet elk vraagstuk past bij een bank. Dat kan zijn dat het volledig niet bij een bank past, te risicovol is, of een sector of dergelijke niet past. Of dat het niet volledig past. En als het laatste niet volledig past, dan zou je nog kunnen denken aan een stukje stapeling met een bank met een tweede financier erachter. Maar dat is onze rol, zou maar zeggen. Wij vullen de hele dag die financieringsmix van de klant.
0: Ja, en niet om nou andere banken de loef af te steken of iets, maar wanneer kies je voor de ING? Heeft dat met het ook weer met de aanvraag te maken? Of wat is het voordeel van de klant om voor jou te zeggen van oké, dit ga ik bij de ING en niet bij de Rabo of de ABN neerleggen?
2: Nou, ik denk dat een van de voordelen van werken met een partij als Credion is dat wij één aanvraag bij meerdere partijen gelijk kunnen neerleggen. Daar zijn we ook heel transparant over, ook richting ING. Van god, dit is een aanvraag die ligt ook bij een andere partij, zonder naam te noemen overigens wellicht. Maar wees wel dus scherp op het vraagstuk wat jij oppakt en kom met een goed voorstel. Uiteindelijk hebben wij maar één belang en dat is het klantbelang. Het maakt mij persoonlijk nooit uit of we een vraagstuk onderbrengen bij A, B of C qua financiers. Het gaat erom dat die klant op de best mogelijke manier geholpen wordt.
0: Ja.
2: Wat de ervaring dan wel leert is dat ING met intermediairsdesk, maar zeker ook met nog de adviseurs die ze lokaal hebben, een goede propositie in de markt hebben die aansluit bij de behoeften die onze klanten hebben.
0: Ja, nou hou jij natuurlijk ook gewoon het nieuws in de gaten. We noemden net al even Trump en allerlei andere ontwikkelingen. Wat is het waar ondernemers zich op dit moment druk over maken?
2: Onzekerheid.
0: De onzekerheid in de wereld met Oekraïne en alles wat er in de wereld op wereldpolitiek speelt.
2: Ja, zeker. Er is geen stabiele lijn, zou maar zeggen. Je weet niet wat, meneer Trump aan de andere kant van de oceaan morgen gaat doen. Laat staan wat hij overmorgen gaat doen. Dus een stukje onzekerheid, dat speelt wel mee in de gedachten bij ondernemers. Waar gaan we naartoe?
0: En waar heeft het dan effect op? Op rentepercentages? Of de importheffingen enerzijds. Maar wat voor risico's nog meer?
2: Nou ja, de vraag is, als je exporteert of afhankelijk bent in de keten van export dan wel van import, dan kan dat effect hebben, met nadruk op kan. En de vraag is, als dat al effect heeft, hoe groot is dan dat effect? Dus het is een grote onzekerheid. We weten niet wat voor effect dit gaat hebben op de business.
0: En dan komen ze bij jou en dan zeggen ze, kan jij me daar wat meer over vertellen? En dan zeg jij, ik weet het net zo min.
2: Je probeert een spiegel voor te houden. En het gesprek aan te gaan. Van goh, waar sta je? Wat zie je zelf? Wat denk je? Maar ja, ik heb ook geen glazen bol. En kan dus ook die toekomst niet voorspellen helaas.
0: Nee. En als je verder even los van dat kijkt. Wat de ondernemer op dit moment vraagt aan type leningen. Er zit veel handelsbedrijven. Wat wordt daar dan veel aangevraagd? We zijn een beetje klaar met corona. Dus misschien werkkapitaal, voorraad of weet ik veel wat. Is misschien niet meer 1, 2, 3?
2: Nou ja, je zegt we zijn klaar met corona. Ja, dat zijn we als samenleving wel. Als ondernemers lang niet altijd. Want er zijn ook nog gewoon genoeg ondernemers met coronaschulden die terugbetaald moeten worden. Er zijn ondernemers gewoon die weer investeren. Die groeien, bedrijfspand kunnen kopen. Groeien in ruimte, zal maar zeggen. Meer vierkante meters nodig hebben. Maar groeien gaat ook gepaard met extra werkkapitaal. Groei kan ook door middel van overnames gebeuren. Waar uiteindelijk ook gewoon een zak geld voor nodig is om die overname te financieren. Eigenlijk zien we alle facetten van sport, alle takken van sport zien wij voorbij komen qua financieringsbehoeften.
0: Is het leuk nu?
2: Geweldig.
0: We zitten in een lekkere flow.
2: Nou ja, als ik naar mezelf kijk, en ik kan voornamelijk naar mezelf kijken. Ik zit in een lekkere flow. Het gaat goed. We kunnen ondernemers echt wel met onze creativiteit echt wel verder brengen in de oplossingensfeer. Ja. En kan het bij partij A niet, kan het bij partij B wel. Maar dat wat Carlo ook al eerder zei. Ook als ik naar mijn eigen praktijk kijk, 60-70% van de vraagstukken kunnen wij gewoon nog bij de banken op een goede manier tegen goede voorwaarden onderbrengen.
0: Is dat ook een gevaar voor de alternatieve financieringspartijen, dat als de banken gewoon weer lekker meekomen, zich innoveren, digitaliseren, het proces makkelijker maken, et cetera, dat er voor de alternatief financieringen ook wel weer werk aan de winkel is om zichzelf opnieuw uit te vinden?
2: Nou, ik denk dat het sowieso altijd goed is om jezelf om kritisch te zijn op je eigen positie in de keten. Of het nou voor ING is, of het nou voor een non-bankaire partij is. Uiteindelijk het gaat erom hoe gaat de vraag ingevuld worden. En tegen welke kosten. Want dat kostencomponent is uiteraard ook van essentieel belang voor een ondernemer.
0: En zitten daar nog veel concurrerende percentages in?
2: Als je kijkt naar de banken, die kunnen het goedkoopst financieren. Als zij kunnen financieren. Maar zijn wel risicomijdender dan de non-bankaire partijen. De vraag is of nou zozeer het marktaandeel van de bank zoveel groter gaat worden dan nu het geval is. Nou, dat vraag ik me af. Want uiteindelijk is de non-bankaire markt is wel een specifieke markt wat ten opzichte van banken gewoon wat meer risico kan en wil nemen.
0: Ja, en here to stay. Ja. Voor een casus ben jij met Roger van der Heijden samen gaan werken. En daar gaan we zo naar luisteren.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
3: Dit is New Business Radio.

0: Go Your Own Way, Fleetwood Mac, hier bij New Business Radio.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease, Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En bij mij aan tafel zit nog steeds Kevin. Fijn dat je nog even bij zit. En Roger van der Heijden is aangeschoven, lead intermediair zakelijk adviseurs van ING. Ja, jij bent de Bunnikman.
2: Ja, het is al meerdere keren genoemd. Ja, de man uit Bunnik, ja.
0: De man uit Bunnik. Ja. Hoeveel mensen heb je daar zitten?
2: Wij zijn daar in 3 jaar geleden met zo'n 15 mensen begonnen. Inmiddels zijn we met 40 mensen.
0: Zo. En jij bent een echte ING'er? Je kwam al bij ING vandaan of ben je...
2: Mijn roots liggen in de hotellerie, hotelschool. Een hele diversiteit aan banen gedaan, maar wel de laatste 15 jaar bij ING. Waarvan een groot deel ook bij ondernemers om de tafel gezeten. Dus als zakelijk adviseur. Een paar jaar aan de riskzijde van de bank gezeten. Om ook die kant eens een keer goed te bekijken. En sinds 1,5 jaar verantwoordelijk voor het remote adviesteam in Bunnik.
0: Ja, en dat heb jij opgezet eigenlijk?
2: Nee, dat heeft een voorganger van mij opgezet. En ik heb na alle zware klussen heb ik het voort mogen zetten.
0: Ja, doe je op maandagochtend een soort weekopening?
2: Ja, we werken met verschillende teams in Bunnik. Gespecialiseerd intermediairs, gespecialiseerd in de echt kleinere aanvragen tot 250.000 euro. En een team gespecialiseerd in de aanvragen van 250 tot 1 miljoen. Mm-hmm. En we doen met ieder team een weekstart en een dagstart. Dus kijken van wat is er aan aanvragen binnengekomen? Wat speelt er allemaal? Hoe druk is het? Wie kan wat van wie overnemen? Om uiteindelijk gewoon zoveel mogelijk kredietaanvragen en ondernemers te helpen die week.
0: Ja, want als je dan op een verjaardag staat of zo en je praat over je werk, wat maakt het leuk voor jou?
2: Ja, ik sta gewoon iedere dag met superveel energie op. Ik vind het echt mooi om zo'n team te mogen aansturen. Een team wat groeit, een team waar volle focus is, financieringen tot 1 miljoen, volle focus bij ING, om daarin te groeien. En je werkt veel met jonge mensen, met mensen aan het opleiden. En dat is gewoon iets waar ik trots op ben. Ja. En als je dan ook nog eens groei ziet, jaar in jaar uit, dan...
0: En wat is de uitdaging bij financieringen tot 1 miljoen?
2: Ja, eigenlijk een van de grootste uitdagingen van ons is, zeg maar, wij proberen het op afstand te doen met beeld en bel. Daar waar noodzakelijk is, sturen we een adviseur naar de ondernemer toe. Maar uiteindelijk moet je die binding, verbinding met die ondernemer zien te maken via beeld of bel. En moet je in een korte tijd proberen zo'n verzoek positief af kunnen ronden.
0: Ja. Kevin, jij hebt gebruik gemaakt van deze afdeling voor een specifieke casus.
3: Zeer regelmatig zelfs.
0: Ja, vertel, welk voorbeeld ga je gebruiken?
3: Dat is een ondernemer bij ons uit de regio, actief in de grondweg en waterbouw. Een sector die over het algemeen vrij kapitaalsintensief is. Die met een vraagstuk bij ons terecht kwam. Eigenlijk via de accountant. Hè. Dus de accountant benaderde ons van, goh, Credion, Kevin, kijk eens mee. We hebben een klant die gaat iets doen. Hè. In dit geval het investeren in een nieuwbouw bedrijfspand. Kan jij ons meehelpen, meedenken in het vinden van de juiste financieringsoplossing?
0: Mm-hmm. En toen, wat gebeurde er toen?
3: Nou ja, wij hebben in eerste instantie dat gesprek gevoerd met de klant. Gesprek gevoerd met de accountant. Hè, dus met z'n drieën. Om te horen van wat zijn nou de plannen. Wat zijn de plannen? Waar liggen de uitdagingen? Waar liggen de kansen en de mogelijkheden? En zijn we aan de slag gegaan. Met z'n drieën. Feitelijk zeg ik, hè, accountant, klant en wij. En hebben we een financieringsaanvraag uitgewerkt met zowel de financiële kant van het vraagstuk als de niet-financiële kant van de onderneming. Waar sta je, waar ga je naartoe en wat zijn de uitdagingen naar de toekomst toe? En dat is het resultaat is een financieringsvraagstuk wat wij bij meerdere partijen vervolgens hebben neergelegd.
0: Ja, zo kwam die ook bij Roger, bij jouw team binnen.
2: Zeker.
0: Hoe pak je zo'n aanvraag op? Hoe gaat dat?
2: Ja, als zo'n aanvraag binnenkomt, is eigenlijk het eerste wat ik mezelf ga bedenken van oké, wat weet ik nou eigenlijk zelf van deze sector? Cruciaal om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, wat weet ik over die sector? Mocht ik er zelf niet zoveel van af weten, dan worden we ook geholpen door onze sectorbankers. Kunnen jullie ook als ondernemers, kunnen jullie daar overigens ook zelf op ING op de site, kun je van alles lezen over ieder sector. Daar worden allerlei studies naar gedaan. Dat kan ons helpen. De website van de ondernemer helpt ons natuurlijk. Google helpt ons verder. En als ik daar een beeld over gevormd heb, dan neem ik ook nog eens het financieringsmemorandum erbij.
0: Ja, want wacht even. Je doet dus eerst inderdaad onderzoek naar de branche. En waar zoek je dan specifiek naar?
2: Nou ja, welke
0: bedragen gaan daarin om?
2: Of? Ja, oké, welke ratio's gaan we hebben? Hoe moet je kijken naar een bruto marge binnen een bepaalde branche? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn nou die specifieke vragen die een ondernemer zou kunnen beantwoorden om de kans van slagen voor zo'n aanvraag te kunnen vergroten?
0: Ja. Ja. En dan moet er een financieringsonderbouwing komen. Wat moet daar vooral in staan, Kevin?
3: Wat het belangrijkste is waarom de financiering die de klant vraagt en nodig heeft, waarom die op een verantwoorde manier verstrekt kan worden. Dat is eigenlijk het hele vraagstuk wat wij in een financieringsmemorandum proberen te beantwoorden. En dat gaat dus over zowel financiële zaken als over niet-financiële zaken. Uiteraard hebben een bank kijkt naar de financieringskant. Is een financiering betaalbaar? En ook nog eens een keer betaalbaar op de condities en de voorwaarden die de bank stelt. Nou, heel technisch verhaal. Maar uiteindelijk, je moet gewoon voldoende kasstroom hebben om die rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen betalen. Dat doen wij aan onze kant al voordat we überhaupt gaan
0: vragen bij de financier.
3: Exact. Wij werken hem al uit op basis van de kennis, ervaring, de uitgangspunten die financiers hanteren. Qua looptijden, qua rentes, inschattingen, et cetera.
0: Valt dat ook? Is dat ook wat valt onder financiële zorgverlening? Of hoe zeg je dat nou? Dat, hoe noem je dat ook weer?
3: Een stukje zorgplicht, denk ik.
0: Ja. Precies, ja.
3: Ja, zeker. Want uiteindelijk, het gaat er ook om, een bank is, in de ogen van de ondernemer is een bank altijd kritisch en moeilijk. Dat zien wij overigens anders. Een bank is kritisch waar het nodig is, maar uiteindelijk met het belang, die klant moet wel die financiering op een verantwoorde manier kunnen dragen.
0: Ja, precies. En dan komt er van alles, dan komt er een knip en klaar verzoek komt daaruit. En wat valt er dan voor jullie in Bunnik op in zo'n financieringsaanvraag? Of uit de informatie?
2: Nou kijk, als je naar dit specifieke verzoek kijkt, is het eerste dat ik heb van, hoe ziet het de organisatiestructuur van de ondernemer nou uit? Het organogram in mooie woorden. In dit geval was er sprake van een eenmanszaak en een BV. Ik wil dat eerst even goed in beeld hebben voordat ik überhaupt iets over die casus kan bedenken. De eenmanszaak, dat was de werkmaatschappij. Daar vonden de activiteiten in plaats. Daar wordt een machine in gefinancierd. En in de BV, daar zit het onroerend goed. Daar wordt het onroerend goed in aangekocht. Pas als ik dat beeld duidelijk heb van oké, dan weet ik ook waar het geld verdiend wordt. En hoe het terugbetaald kan worden. Dan kan ik verder met zo'n casus.
0: Ja. Hoe is dit afgelopen?
3: Positief. Anders zaten we hier niet.
0: Oh, ja, nou, dat is niet waar, want we hebben ook wel eens casus. Nou, nee, we hebben eigenlijk altijd wel succesverhalen natuurlijk. Maar
3: het is nooit altijd een 1, 2, niet elke aanvraag is een 1, 2, 3'tje. Daar zit ook onze toegevoegde waarde in dat wij die klant mee kunnen nemen. Hoe we het wel gefinancierd kunnen krijgen. Kunnen we het niet bij de een, kunnen we het wel bij de ander. En kunnen wij ons echt onze toegevoegde waarde daarin laten zien. Zo'n ondernemer is namelijk dagelijks bezig met het runnen van zijn bedrijf. En heeft eigenlijk geen tijd om zo'n financieringsvraagstuk eigenlijk volwaardig op te kunnen pakken.
0: Nee.
3: Er zit tijd, energie, moeite in gesprekken met banken, financiers. En je moet een financier soms ook wel eens gaan overtuigen. Waarom dit past en waarom het op deze manier past zoals jij hem voorstelt.
0: Ja, Roger, lijkt me wel jammer op een bepaalde manier ook dat je dan dus minder connectie of contact hebt met de ondernemer zelf. Daar zit dan een intermediair tussen.
2: Ja, maar uiteindelijk hebben we ook altijd wel een gesprek met die ondernemer. Want we willen uiteindelijk de ondernemer die zal de rekening moeten betalen. Dus zeker, we hebben heel veel contact met de intermediair. Die kan ons heel goed helpen met het nader invullen van de vragen. Maar uiteindelijk willen we graag ook nog even die ondernemer in de ogen zien.
0: Nou, dat wel.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker. Uiteindelijk, die ondernemer die gaat de rekeningen betalen. En dat kunnen we gewoon in gezamenlijk overleg, gaat dat ook prima. Die uitgangspunten zijn vanaf het begin af aan duidelijk van oké, jullie voeren de regie als intermediair op dat moment. Maar uiteindelijk willen we ook graag wel eventjes met die ondernemer sparren over om die laatste fine-tuning te laten doen. Zodat we er ook gewoon een goed gevoel bij hebben.
0: Komen er nu ook dingen die via de digitale weg binnenkomen? Dus niet via de intermediairs? Want het hele digitale stuk is natuurlijk een makkelijkere ingang. Komen die ook bij jullie terecht?
2: Ja, we hebben ook een apart team, zeg maar, daar gewoon de ondernemer die s'avonds zijn plannen en de zin heeft van, oh, die Mercedes-bus, die wil ik graag hebben. Of die machine, nou, die gaat naar de site van ING en die kan daar gewoon ook digitaal contact met ons opnemen.
0: Ja, en die moeten dan allerlei informatie invoeren of inleveren. Normaal gesproken, of tenminste via een intermediair, worden daar eigenlijk alle foutjes al uitgehaald. En dan krijg je een completer verhaal.
2: Ja.
0: Wat is jouw advies voor ondernemers die via die digitale weg, 's avonds achter hun laptop, die financieringsaanvraag doen?
2: Nou, uiteindelijk moet je gewoon doen waar je goed in bent. Schoenmaker blijft bij je lezen. Als je goed bent in het ondernemen, dan moet je vooral ondernemen. En als je hulp nodig hebt bij het maken van een, het doen van een financieringsaanvraag, dan moet je daar een specialist voor inschakelen. Dat verhoogt de kans van slagen. Het helpt ons als banken ook om daar
0: sneller dan normaal
2: of dan wellicht rechtstreeks zaken in te doen.
0: Maar oké, ondernemers zijn ook eigenwijs. Dus die zeggen, ja, maar zo'n intermediair, nou, ik weet het niet. Of het kost me te veel geld. Of weet je wat, ik kan dit toch ook zelf wel. En die gaan dan toch, die gaan gewoon toch gebruik maken van de mogelijkheden die ook de ING biedt.
2: Ja.
0: Los van het advies dat het via Credion natuurlijk veel sneller en beter geregeld is. Wat zou je ze dan toch nog als advies geven?
2: Ja, je kunt ook nog rechtstreeks met ons contact opnemen. We hebben ook nog heel veel zakelijke adviseurs in het land.
0: Maar welke fouten maken ze? Hebben ze al informatie goed in kaart?
2: Nou, het is inderdaad wel...
0: Zijn ze te bravoerig dat ze te veel vragen? Welke ondernemersfout maken ze?
2: Ondernemers die zien altijd kansen. Dus uiteindelijk moet je ook gewoon, je moet naar de goede kanten en naar de mindere kanten kijken. En daar zul je een cocktail van moeten maken om tot een goed verzoek te komen. En als je dat niet zelf kunt, dan moet je je laten adviseren. Ja. En wij kunnen je daar ook bij helpen.
0: Dus als het online in de eerste instantie wordt afgeketst, ga gewoon toch alsnog naar een intermediair, want dan krijg je het misschien wel voor elkaar als je het net even anders positioneert.
2: Wij zien af en toe ook verzoeken binnenkomen en die zijn gewoon echt te uitdagend. En dan kunnen wij ook, kan ons advies zijn van ga alsjeblieft, neem contact op, in dit geval bijvoorbeeld met Kevin. Als we weten Alphen aan de Rijn, ga lekker naar Kevin. En dan kan Kevin je helpen met het goed op papier zetten, zodat wij die aanvraag uiteindelijk zullen honoreren.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: We gaan naar de veelgestelde vragen.
1: Luister naar Funding Your Business op New Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
0: Ja, Carlo, we zijn al aan het einde van de uitzending.
4: Gaat altijd snel, hè?
0: Ja, nou, de afgelopen jaren dus steeds meer alternatief financiers wel bijgekomen. En als je dat nou zou moeten samenvatten, hoe de banken hierop hebben geanticipeerd, hoe zou je dat dan omschrijven?
4: Nou, je ziet natuurlijk een beweging die banken maken in het digitaliseren van hun processen, maar ook wel in het afstemmen van producten en processen naar die markt toe. Dus daarin zijn ook bij banken best veel innovaties. ING heeft het al uit het merk helemaal zelf gedaan. Maar de andere twee grootbanken die hebben zelf fintechs opgestart om gewoon ervaring op te doen, competitie aan te gaan.
0: Ja.
4: Die alternatieven hebben wel gezorgd voor beweging. Zeker.
0: Toch nog dus eventjes het voordeel voor ondernemers om dan toch ook bij de huisbank de financiering rond te krijgen.
4: Ja, daar bestaat heel veel misvatting over het feit dat als je denkt ik kan dat bij mijn huisbank regelen, dat we dan geen toegevoegde waarde zouden hebben als adviseur.
0: Mm-hmm.
4: Maar eigenlijk blijkt uit dat gesprek net al, het is dus heel belangrijk dat wij die spiegel voorhouden, die analyse maken en die ondernemer ook een beetje helpen in die investeringsbeslissing van wat moet je nou wel en niet doen en wat is wel en niet verstandig. En vervolgens dat dossier maken om het ook op de goede manier zelfs bij je huisbank te presenteren. Dus daar zit eigenlijk geen verschil. Dus ja, maak daar gewoon gebruik van.
0: Ja, en de reden waarom dan 70% van de financieringen via Credion althans ondergebracht worden toch bij een bank, is dat dan omdat je daar eigenlijk de verschillende financieringsaanvragen toch onder één paraplu hebt voordat je uitwijkt naar iets alternatiefs?
4: Ja, het zit denk ik nog ergens anders in. Het zit vooral in wat Kevin al eerder al benoemd heeft. Kijk, primair zijn banken de partijen die de goedkoopste funding, de goedkoopste financiering kunnen aanbieden qua rente en et cetera. Dus op het moment, als jij een redelijk positief risicoprofiel hebt en je hebt zekerheden te bieden en je kan dus binnen dat bancaire model je financiering regelen, dan is dat gewoon de beste partij qua tarief en voorwaarden. En het geeft ook wel iets van zekerheid. Hè? Het zijn vaak natuurlijk partijen die er al lang zijn. Die houden zich zeker aan die kant ook aan hun afspraken, et cetera. Dus dat is het voordeel.
0: Loop je als ondernemer dan meer risico dat voorwaarden ingewikkeld zijn en niet altijd aan de afspraak gehouden wordt bij alternatieven?
4: Nou, dat risico is niet zo heel groot. Maar er zijn inmiddels ook alweer wat alternatieven verdwenen in Nederland. Mm. Hè? Die zijn ooit gestart. Die hadden een heel mooi idee, heel mooi product. Die hebben 10, 20, 30, 50 miljoen uitgezet. Krijgen daar toch niet de bepaalde rendement op als financier. En zeggen, nou, we stoppen ermee. Nou, dan zit je met zo'n financiering. Die wordt niet gelijk opgevraagd. Maar dan zit je wel in een organisatie waar niemand meer actief is. Dus je moet wel goed nadenken over ook die alternatieven. En vaak zie je dat juist in de stapeling of in de fase waar die ondernemer zich bevindt, het heel handig kan zijn om zo'n alternatief product te gebruiken. Maar gewoon voor je reguliere financiering, wanneer het past binnen het risicoprofiel van de bank, ja, dan is dat gewoon een gedegen oplossing.
0: Precies. Schot voor de boeg voor de komende tijd. Kevin, advies aan de ondernemer?
3: Wees creatief, blijf creatief en blijf nadenken.
0: Kevin is nog even. Ik ben nou alle namen door elkaar altijd. Arjen was nog even aangeschoven. Jouw schot voor de boeg?
5: Ja, als je als ondernemer kijkt naar groei, naar investeringen, naar mogelijkheden, kom met ons praten.
0: En Carlo, tot slot.
4: Nou ja, wat ik heel belangrijk vind, is blijf die dromen waarmaken. Hè? Dus en zorg er wel voor dat je dat op een gedegen manier doet. En daar zijn financiers, adviseurs, juist in die driehoek tussen klant, ondernemer en adviseur, staan dagelijks voor je klaar. Maak daar gebruik van.
0: Nou, tot zover. Goed advies van deze heren Arjen, Roger en Kevin. Hartelijk bedankt voor jullie komst ook naar de studio. Carlo, wij zijn er
4: volgende keer weer. Hè?
0: Volgende keer weer. En dan hebben we inmiddels het evenement achter de rug alweer.
4: Zeker, gaan we daarover.
0: Gaan we over napraten. Blijf lekker ondernemen. Bedankt voor het luisteren. Dit was Funding Your Business op New Business Radio.
6: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcast.

0: voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
1: De Radiofabriek.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
10: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Met vandaag het First Group. Dat is een HR-dienstverlener actief op het snijvlak van de arbeidsmarkt. Recruitment, HR Tech en External Workforce Management. Gaan straks natuurlijk horen wat dat allemaal inhoudt. Als verbindende schakel tussen professionals, leveranciers en opdrachtgevers spelen zij een belangrijke rol in de veranderende manier van werken. En in deze uitzending staat die veranderende rol van technologie in de toekomst van het werk centraal. Hoe zet je innovatie slim om in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en dat met elkaar beter te verbinden? We gaan er zometeen over praten met de aanbodzijde hier in de studio, Marelle Beunen. Zij is de impact van technologie op leveranciers en ZZP'ers, gaat ze ons vertellen. De vraagzijde, ook wel een interessante, Jens van Dijk. Hij bekijkt de ontwikkelingen vanuit het perspectief van werkgevers en dan nog de interne organisatie. Want dat moet wel allemaal goed georganiseerd gaan worden. Joko de Graaf is aanwezig. Zij neemt ons mee in de verandering en wat dat betekent voor de collega's op de werkvloer.
8: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Goedemorgen, van harte welkom allemaal.
11: Leuk dat jullie
10: er zijn. Ja, er is een periode waarin heel veel gebeurt op het snijvlak waar jullie je in begeven. Noem ik even het politiek, wetgeving. Hoe hebben jullie gekeken naar eigenlijk de start van het nieuwe kabinet? Joke.
11: Oh, sorry. Ja. Ik denk dat jij die beter vanuit de vraagkant heel goed kan beantwoorden.
10: Nou, dan begin maar. Jens dan?
12: Ja, er gebeurt bij ons natuurlijk heel veel. Ook omdat iedereen natuurlijk daarnaar kijkt wat gaat gebeuren met de wet, zeg maar, bij DBA en wat daar gebeurt. Dus komen veel vragen, ook nog veel onzekerheid. Dus in zoverre merk je wel dat heel veel vraag is, maar die onzekerheid ook wel is. Dus aan ons om dat ook wel klanten mee te nemen in, wat gaat voor hen gebeuren en wat gaat voor hen betekenen. Dus in zoverre de vragen zijn er en daar proberen wij vanuit ons ook heel veel antwoord op te geven uit Public Affairs. Dus om daar ook onze opdrachtgevers in mee te nemen. Precies. Wat dat betekent voor ze.
10: Ja. Nou, we gaan daar straks nogal uitgebreider op in. Dan de aanbodzijde is ook een interessante markt die verandert. Want er is een vacatureoverschot.
13: Er is een vacatureoverschot, maar aan de andere kant zie je daar soms ook wel een mismatch met wat er gevraagd wordt en wat er aan aanbod is. Dus we zien ook aan de andere kant dat er ontzettend veel aanbod is en dat het soms ook wel lastig is om te navigeren om de juiste professional op de juiste opdracht te gaan krijgen. Dus genoeg uitdagingen ook aan de aanbodzijde.
10: Ja, jullie zijn inmiddels internationaal actief ook.
13: Zeker.
10: Is dat een van de aanleidingen overigens geweest? We gaan straks natuurlijk iets horen over de geschiedenis van het First Group.

0: Maar is dat wel een van de aanleidingen geweest? Want dat je, ja, het kan niet meer binnen de landsgrenzen. Je moet ook kijken en recruiten naar talenten van over de grens.
1: Ja, zeker. Globalisering is een belangrijk thema binnen ons bedrijf. En je ziet ook dat heel veel opdrachtgevers steeds meer internationaal talent vragen. Dus ik ben heel erg benieuwd waar we de komende 10 jaar in gaan ontwikkelen qua globalisering.
0: Precies. Jouw rol intern? Hou jij de boel bij elkaar?
2: Ja, nee, dat doen we zo goed als mogelijk met elkaar. En inderdaad, als je het hebt over globalisering, dan speelt dat daar ook een enorme rol. Ja, dus je ziet dat afdelingen soms nog heel lokaal worden ingevuld. Maar we zijn ook heel veel teams zijn al global, actief. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarin werven? Welke kanalen gebruik je? Maar ook hoe zorg je dat die teams goed met elkaar samenwerken? Want elk land heeft zijn eigen wet en regelgeving. En zijn eigen cultuur. Dus dat is ook een enorme uitdaging. Wat heel leuk is. Maar waar we volop in zitten.
0: Over intern gesproken. Ik heb net gehoord dat ik met jou ook een beetje ga terugduiken in de geschiedenis van Head First.
2: Yes.
0: Uiteraard heb ik ook, omdat het gaat om technologie, AI. En gevraagd van, god, wat kan je mij vertellen over de geschiedenis van Head First? Zullen we eens kijken of het een beetje klopt?
2: Ja.
0: Grote lijnen?
2: Laten we dat doen.
0: Oprichting in 1995. Head First werd opgericht met als primair doel om bedrijven meer grip te geven op de inhuur van extern personeel. En het stond hier ook nog iets over dat het echt wel een lokale organisatie was die zich lokaal probeerde te helpen. Ja, de vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
2: Er klopt, sterker nog, voor één klant. Dat was destijds alleen voor ING. En dat was eigenlijk vanuit de vraag van ING om daarin te supporten. Om eigenlijk die compliancy en de contracting en invoicing centraal op te pakken. En van daaruit is eigenlijk de organisatie verder gegroeid.
0: Ja, en het gebeurde allemaal in Hoofddorp, want daar zijn jullie gevestigd.
2: Ja, het hoofdkantoor zit in Hoofddorp. Maar we hebben ook vestigingen in Breda, in Voorburg. Arnhem hebben we net een vestiging geopend. Brussel. Dus lekker actief.
0: Focus op zelfstandigen.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk de afgelopen 20 jaar enorm veranderd. Ik denk de laatste 10 jaar geëxplodeerd, zou je kunnen zeggen. We hebben er 1,7 miljoen zelfstandigen in Nederland, waarvan 1,2 miljoen actieve ZZP'ers. En welk segment, waar richten jullie je speciaal op?
2: Voornamelijk IT. Dus de STEM professionals, ik denk zo'n 70-80%. Maar met de verschillende soorten dienstverleningen die we inmiddels aanbieden, is dat aanbod wel wat uitgebreid. Maar over het algemeen zijn dat echt de IT professionals. En dat is denk ik ook onze kracht van afgelopen jaren, maar ook voor de toekomst. Omdat je ziet dat heel veel organisaties steeds meer inzetten op die digitalisering, op die tech. Ja, en daar hebben wij een heel groot aanbod voor. En via de professionals, maar we werken ook veel samen met andere bureaus die ons kunnen helpen.
0: Ja, wat begon als een klein kantoortje, is nu dus een internationale speler. Ja. Kan je iets zeggen over de omvang?
2: Nou, als ik het heb over medewerkers, zitten wij op global niveau op ongeveer 2000 medewerkers. En dan in de regio's verdeeld APAC, UK, US en Europa. En de verdeling is het grootste, als je kijkt naar Impellum, zit het grootste gedeelte in de UK. En wij zijn, Head First is voornamelijk heel sterk in Europa. Ja.
0: Hele belangrijke focus. Ja. 2000 medewerkers. En dan hoeveel contracten, bemiddelingen zijn er zo op jaarbasis?
2: Ja, ik denk dat dat voor Europa een hele andere vergelijking is dan met de rest van Impellum Group. Omdat wij veel meer die tech component hebben en veel meer via ons platform doen. Dus wij, dat is Marelle eigenlijk haar specialisme. Dus ik laat hem lekker even aan jou. Maar dat is echt een hele een ander onderscheid wat wij hebben aan dienstverlening in Europa versus de rest van de groep. Al zijn we dat, dat is wel de intentie om dat ook global uit te rollen. Omdat dat vraag en aanbod en echt die tech dienstverlening die wat onze USP is, om dat ook global uit te rollen.
0: Ja, gaan we straks alles over horen als het goed is. Tenminste, dat ik zie dat goed gaat komen. Even terug naar wat AI nog meer zegt. Versnelling door strategische overnames.
2: Ja.
0: Vanaf 2020 is het heel snel gegaan.
2: Ja.
0: Het was midden in de coronatijd of net daarvoor.
2: Ja.
0: Hoe is dat er ook een reden, een oorzaak dat het zo snel ging?
2: Nee, maar het is wel een van onze strategische keuzes die we hebben. Om door M&A eigenlijk verschillende soorten dienstverleningen te kunnen aanbieden. Maar ook om te versnellen in groei en in kennis. Dus dat is zeker een strategische keuze geweest. Dat het toevallig gelijk met corona viel. Ja, dat is een toeval geweest. Dat hadden we natuurlijk ook niet kunnen voorspellen. Nee.
0: Ik zie hier een aantal merken. Staffing Group. Of Between Staffing Groups. Ja, Sterkson.
2: Ja, Starapple.
0: Ja, Stop allerlei. En is dat nog steeds iets wat binnen die groep, dat de bedrijven met elkaar werken, dat daar specifieke expertise zit, waardoor je een aanbod kan brengen? Hoe zit die structuur in elkaar?
1: Ja, inmiddels hebben we het meer opgedeeld in services die we bieden. En die kunnen we onafhankelijk van het label bieden. Maar van oudsher zie je wel dat elk label een beetje zijn niche services heeft die hij prefereert. Dus daar waar de mensen ook groot mee geworden zijn met dat label, dat ligt ook nog steeds in hun voorkeur. Maar in principe kijken we nu meer naar producten en diensten die we leveren. En niet meer zozeer naar labels die we hebben.
0: Nee, zullen we hem gewoon eens even afpellen vanuit de aanvraag. Hè? De aanvraag komt vanuit opdrachtgevers, aanbodzijde, vraagzijde. Laten we beginnen bij de aanbodzijde.
1: Ja.
0: Wat kan je daarover zeggen?
1: Oh, dat is een hele brede vraag. Ik kan er heel veel over zeggen.
0: Maar dat gaan we straks ook doen. Maar voor nu.
1: Ja. Met betrekking tot?
0: Nou, de aanbodzijde. Dus de impact van in ieder geval leveranciers.
1: Ja.
0: Daar gaan jullie recruiten waarschijnlijk. Jullie gaan eigenlijk gewoon op zoek naar opdrachtgevers waar jullie mensen kunnen plaatsen, plat gezegd?
1: Ja, we hebben veel overeenkomsten met opdrachtgevers waar we dan wel exclusief dan wel met andere partijen kunnen leveren. En dat doen we voor zowel interim personeel, maar we kunnen ook werving en selectie voor vaste vacatures doen. Dus afhankelijk van de behoefte die een opdrachtgever heeft, doen wij een deel van het proces. Of verzorgen we zelfs het gehele proces. Dus ook bijvoorbeeld recruitment process outsourcing, dat kunnen wij ook verzorgen. Als ik kijk naar mijn teams, dan richten wij ons op de interim opdrachten. En een opdrachtgever geeft dan een opdracht aan ons die wij in kunnen vullen. En in een opdracht staan skills, staan eisen, staan wensen. En een recruiter analyseert die opdracht en kijkt voor welk type professional die opdracht geschikt is. En dat kan een zelfstandig professional zijn. Zoals je net al zei, we hebben heel veel zelfstandig professionals in Nederland. Maar we hebben ook professionals die interim opdrachten uitvoeren, maar die in dienst zijn van een leverancier die personeel bemiddelt.
0: Ja, min of meer een soort van vorm van detachering.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En toch even de vraag, wat is de gekste opdracht die je ooit gekregen hebt? Dat je in no time bijvoorbeeld 1000 mensen moest werven?
1: Nou, dat volume, dat vind ik zo gek niet meer. Nee, als je ziet, ons team is echt een hoog volume team. Dus die kunnen echt wel heel veel aan. Maar je hebt, we hebben een aantal waterschappen als klanten. En daar hebben ze echt hele gekke functies van mensen die specifieke kennis van een aaltje moeten hebben. Nou, dan moet een recruiter ook wel even opzoeken wat dat dan precies is. En die moet zich ook echt wel verdiepen in die opdrachtgever.
0: Nou, dan komt eerst dat link al met technologie.
1: Juist.
0: Toch?
1: Ja. Zeker. Want ook wij vragen soms AI om input te leveren wat dan precies dat aaltje is.
0: Ja, en dan even de kantzijde van de werknemer / gedetacheerde persoon / zzp'er.
3: Ja, wil je ook vanuit klanten bedoelen, Ron? Of hoe bedoel je?
0: Nou ja, zoals jij eigenlijk vertegenwoordigt. Jij staat in contact met de mensen uiteindelijk die geplaatst gaan worden of die aangeven. Hebben jullie opdrachten voor me?
3: Ja, heel erg vanuit de klantkant bekijk ik hem. Dus wij krijgen de opdrachten vanuit klanten, zeg maar, om specifiek op zoek te gaan naar professionals. Nou, wat Marelle al zei, dat zit aan de ene kant aan interimers, aan de andere kant zzp'ers. Wat je ook wel ziet, is daar een transitie dat er steeds vaak gevraagd wordt om uiteindelijk naar data vast te gaan. Om op die manier ook mensen gewoon continu aan hen te binden. Dus dat zie je nu wel gebeuren. En wat je wel heel erg ziet, en dan komt dat techstuk erbij, dat er steeds vaker steeds specialistischer wordt. Dus je merkt qua profielen dat er echt wel dat we in bepaalde niche zitten. En dat we daar heel goed aan de ene kant de menselijke factor moeten doorvragen van wat bedoel je dan en wat voor team komt iemand te werken. En aan de andere kant merken dat het steeds technischer wordt. Dat we echt wel ondersteund worden door AI, wat je ook al noemde, om te kijken van hey, kunnen we die match maken op professional, maar ook op profiel wat nodig is.
0: En dan zeg maar de gelaagdheid waarmee je kijkt naar eventuele kandidaten. Ik kan me voorstellen dat op een bepaald moment, het is de koek op, er is gewoon niks. Is er nog een vorm dat je toch gaat kijken naar snelle omscholing, omdat je ziet dat er toch competenties aanwezig zijn bij eventueel die personen, waardoor ze toch opgeleid kunnen worden voor eventueel die vacature?
3: Ja, het is vanuit skills steeds meer. En dat zie je dat steeds meer gekeken wordt. Van hey, past iemand daarop? Ook omdat functies natuurlijk enorm snel veranderen in deze tijd. Dus vandaar gekeken van hey, welke skills heeft iemand en matcht dat erop? En een aantal dingen, harde criteria, daar kan je natuurlijk niet aanleren. Maar een aantal dingen kan je natuurlijk echt wel aanleren. Dus ook op dat vlak zijn we heel nauw betrokken bij zelf wat we doen met opleiden. Maar ook met onze leveranciers samen. Van hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand vanuit deze rol naar een vervolgstap zeg maar, kan maken?
0: We gaan zo verder praten. Gaan we echt de diepte in. Gaan we ook kijken natuurlijk naar die technische oplossingen die er zijn. Maar ook natuurlijk ja, de verandering in vraag. En wat dat ook voor impact heeft nu. Hè? Al die technologische ontwikkelingen.
4: Dit is New Business Radio.
5: Let's Talk Business. Met Ron Lemmens.

0: Young Gun, Silver Fox, Tips of the Flame.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's talk business.
0: En vandaag in de studio Head First Group. En in de studio is aanwezig Marelle Beunen. Zij houdt zich bezig met de aanbodzijde. Met andere woorden, wie beroert zich in de markt en wie gaat dan het verschil maken bij de bedrijven die aangevraagd komen en binnenkomen bij Jens eigenlijk. Hè? Dat is het verhaal. En dan heb je nog de interne organisatie van Head First Group. Daar ben jij vooral mee bezig, Joke. Hoe zou je de cultuur overigens van jullie bedrijf kunnen omschrijven? Gewoon op kantoor, hè?
3: Ik denk dat we heel open, transparant zijn. Weinig hiërarchie. Ik denk dat er heel veel ruimte is voor autonomie. En dat komt ook omdat wij zo'n groeiende organisatie zijn. Ik noem het zelf altijd een snoepwinkel. Want alles wat je aanraakt, dat kan verbeterd worden of kan opnieuw opgestart worden. Er is eigenlijk nog heel weinig set in stone.
0: Hoe kan dat?
3: Omdat we continu groeien en continu nieuwe dingen ontdekken. En dan weer, oh ja, dat moeten we ook nog in regelen. En oh ja, dat moeten we ook nog doen. En dat maakt het zo leuk. Hey, je kan je eigen job creëren. Heb ik zelf ook gedaan. Ik denk, Marelle, jij bent ook een heel mooi voorbeeld daarvan. En dat is en daar is enorm veel ruimte voor.
0: Hoe gaat dat dan? Heb je zoiets van, ik zie hier een soort van het licht. Hier moeten we iets mee, je moet ermee aan de gang. Ja, dan krijg je dan de vrijheid om daar iets over te bedenken of een plan over te schrijven, wat dan ook.
4: Ja, en omdat het dus niet hiërarchisch is, kan je ook gewoon bij de CEO even binnenlopen met, joh, dit is een goed idee. En dan krijg je inderdaad de ruimte om het gewoon verder uit te werken en je gang te gaan. En ja, ik zeg wel eens, ik vind mijn werk echt onwijs leuk. En ik heb er heel veel plezier in, juist door eigenlijk dat ondernemerschap binnen je eigen functie. En dat maakt het gewoon heel gaaf om voor Head First te werken.
0: Jens, jij kijkt natuurlijk ook heel erg naar op dit moment bijvoorbeeld wet en regelgeving.
5: Ja.
0: Want ja, jij moet die aanvragen op een goede manier kunnen handelen. Maar ik denk dat je vaak ook de vraag krijgt van, lopen we risico op dit moment bijvoorbeeld?
5: Elke dag krijgen we dat rond, de vraag. Vooral daar zijn we ook voor, hè, om voor compliance te zorgen.
0: Ja.
5: Zoals ook bij ons hebben we apart voor een contractmanagement team die eigenlijk zorgt dat alle dossiers compleet op orde zijn. Daarin ook niet kan starten voordat dat het geval is. En dat houden we continu bij. Nou, ook daar gebruiken we weer onder andere ons dashboards voor, Power BI, om te zien inderdaad van, is iedereen compliant? Maar ook, wanneer lopen contracten af? Hoe kunnen we proactief daarover in gesprek gaan met onze opdrachtgevers? Om in ieder geval hen te vrijwaren van enig risico.
0: Want er is nog geen totale duidelijkheid. Onlangs sprak ik met minister Thierry Aartsen. Hij is van werk en participatie. Maar de eerste contouren zijn nu wel duidelijk van, wat kunnen we naar voren halen? Dat is die R uit de V-bar. Hè? Ja. VBA aan de kant. Rechtsvermoeden wordt een belangrijke. Dat gaat voor jullie denk ik ook heel veel brengen. Wat betreft het aantal vragen die je nu zal krijgen.
5: Ja.
0: Er komt rust in de markt. Verwacht je dat zelf ook?
5: Ja, zeker. En daar gaan we ook proactief informeren. Ook onze opdrachtgevers. Onder andere webinars, podcasts, noem maar op. Om hen daarin te nemen. Maar ook om echt gesprek aan te gaan van, wat betekent de verandering nu? En maar ook, wat kunnen we daardoor extra aan oplossingen bieden? Om ook op die manier mee te denken met onze opdrachtgevers.
0: Ja, want die opdrachtgevers die komen uiteindelijk, komen ze voor een korte of een middellange termijn rol, functie. Hoe gaat dat in de praktijk? Als je begint gewoon van aanvraag tot uiteindelijk het vullen van die vacatures.
5: Ik kijk deels ook Marella aan.
0: Ja, ik kijk ook even naar rechts.
5: Het begint bij jou. Ja. Hoe het binnenkomt bij ons nu rond is, er is een vraag. Want je ziet eigenlijk twee dingen. Of er komen opdrachtgevers van, even zelf iemand gevonden en ga die contracteren. Nou, dan zorgen wij compleet voor de contractering compliancy. Of we krijgen een aanvraag van, we hebben een professional nodig. Dat kan een gedetacheerde zijn of dat kan een ZZP'er zijn. Nou, dan gaan wij kijken dat vanuit ons eigen netwerk bekijken. En kijken met ons supply netwerk. Om op die manier de beste kandidaat binnen te brengen.
0: Ja, dat zijn, want daar zei je net al iets over. Ik kan me voorstellen dat aan de ene kant heb je soms met volume aanvragen te maken.
4: Ja.
0: En soms heb je te maken met hele specifieke functies.
4: Meestal meer specifiek, hoor.
0: En hoe kan je dan, en dan komen we op de technologie terecht, dat proces zo waarborgen dat het op dezelfde manier plaatsvindt? De zorgvuldigheid. Ik kan me voorstellen dat je gewoon als leek ernaar kijkt. Met volumes, dan moet het snel. En dan gaat het misschien minder gedegen.
4: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat als leek je dat misschien inderdaad zo kan zien. Maar het is aan een recruiter om echt die aanvraag te regisseren. En of we nou één persoon nodig hebben of 80 personen. Het verschil zit hem inderdaad in de meervoud. Alleen elke kandidaat is een eigen verhaal. En een cv is maar een cv. Daar staan skills op. En logischerwijs moeten die matchen met wat er gevraagd wordt. Maar je wil ook wel een stukje achtergrondinformatie meenemen van zo'n kandidaat. Zodat je weet dat je echt ook op persoonlijkheid de juiste match maakt.
0: Want daar zit volgens mij heel veel verandering in de afgelopen jaren. Een diploma is niet per se meer een gegeven dat het de juiste kandidaat is. Nee. En er wordt meer gekeken naar de skills, competenties.
4: Ja, klopt.
0: En eventuele potenties, denk ik ook.
4: Potentie hoop ik in de toekomst wat meer mee te krijgen. Je ziet nu dat het alweer wat meer richting skills gaat. En diploma's is in sommige branches nog steeds wel belangrijk.
0: Ja,
4: en laten we even heel eerlijk zijn dat ik ook geen arts naast mijn bed hoef zonder diploma's.
0: Precies,
4: dan
0: maar
4: hele
0: voor
4: leuke skills
0: voor,
4: hebben, maar dan hoef ik hem nog niet.
0: Maar voor dienstverlenende, IT-achtige omgeving kan ik me voorstellen dat het daar niet aan de orde is.
4: En je ziet ook dat functies niet meer 100% één functie zijn. Dus je ziet dat mensen vaak ook op verschillende rollen goed kunnen passen. Dus dat is zeker wel een verandering in de markt die meespeelt, ja.
0: En hoe kijk je dan naar het ambitieniveau als iemand een baan zoekt? Kan ik me voorstellen dat iemand die een hele specifieke ambitie etaleert, dat je daar meer aan hebt dan iemand die zegt, nou, maakt me niet uit, maar ik kan dit en ik kan dat en ik kan dat en ik dat.
4: Ja, nou, dat verschilt dus per service line die wij hebben. Mijn team kijkt echt vanuit de opdrachtgever. Dus welke skills zijn er nodig om deze opdracht uit te voeren? Maar we hebben ook andere teams die echt vanuit kandidaatperspectief kijken. En vanuit kandidaatperspectief ook advies geven welke opdracht zou bij jou passen en wat zou een next step zijn. En als je kijkt naar de diensten en producten die wij ook aanproberen te bieden aan de markt, dan zit daar bijvoorbeeld ook een stukje tariefadvies, waarin we kunnen gaan kijken van, hey, je staat nu hier in je carrière, je ambieert om daar te gaan komen en volgens onze data, zijn dit de stappen die je daarin moet ondernemen. Bijvoorbeeld, je bent nu HR-administratief medewerker en je wil echt een HR-business partner worden, nou, dan zou je deze groei in tarief kunnen doormaken en dit zijn ook de stappen die je daarin moet ondernemen.
3: Nee, ik hoor met name om de permanente invullingen. Hè?
4: Ja.
0: Ik hoor jullie met name ook al over de technologie. Jij had het ook over een bepaald platform waar jullie gebruik van maken. Hoe komt dat tot stand? Is dat bij jullie intern? Wordt dat intern ontwikkeld?
3: Platform zeker. Ja, we hebben een heel team zitten het grote team zit in Hoofddorp. Maar eigenlijk verspreid over ook weer de verschillende regio's. En die hebben we samengebracht om juist ook daar weer de kennis samen te brengen, te versterken en sneller door te kunnen stappen. Maar we hebben inderdaad een platform Strive. En in België hebben we een heel mooi platform ProUnity. En dat zijn we nu ook aan het kijken hoe we die verschillende platformen en verschillende proposities samen kunnen brengen om eigenlijk die klant en die kandidaat beter en sneller te kunnen bedienen.
0: Ja, het feit dat het twee aparte platformen zijn, kan me voorstellen dat het te maken heeft met dat het twee landen zijn, twee aparte arbeidsmarkten.
3: En de verschillende acquisities die we hebben gedaan. Er zit vaak ook een tech component in, waaronder dan in dit geval een platform, wat gewoon heel interessant is voor ons om verder ook internationaal uit te bouwen. Ja, en daar zitten we nu volop in.
0: En wat betekent dat eigenlijk voor het proces in zijn geheel? Betekent dat ook dat jullie banen erg aan het veranderen zijn?
4: Ja, heel erg.
5: Ja,
4: ja. Ja, ik vind dat heel gaaf ook, ook om te zien wat er allemaal mogelijk is. Toen ik 3 jaar geleden bij Headfirst in dienst kwam, toen was net de eerste versie van ChatGPT uit. En toen heb ik mijn eerste Sinterklaas gedicht daarmee gemaakt. Dat was nog wel echt een kindergedichtje. En als je ziet wat er nu allemaal mogelijk is, dat is echt bizar. We hebben vorige week nog een hele gave brainstorm sessie gehad met de teams. Waar aan het einde we echt, zeg maar, het product gingen visualiseren met behulp van AI. Daar waar we vroeger eerst een designer nog een week aan de slag moesten zetten om hun ideeën om te toveren in iets tastbaars, is dat nu met een paar prompts en in een half uurtje hadden we gewoon iets heel gaaf staan.
0: Data is key. In alle vormen. Dat is eigenlijk, dat hoor je ieder bedrijf zeggen. Dat is niks nieuws. Dat is niet apart. Dat is geen aparte propositie. Maar het gaat wel om de betrouwbaarheid van die data. Hoe zorg je ervoor dat betrouwbaar is?
3: Nou, dat is natuurlijk best een uitdaging. Hè? En daar heb je ook de verschillende wet- en regelgevingen voor in de landen. Ook daar zitten we middenin. Hè. Ik denk dat we per regio heel goed op orde hebben. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? Wij zijn, nou, wat ik al hier zei, we zijn wel echt lekker ondernemen. Dus wij doen en proberen nog heel veel. En je ziet dat dat in andere regio's nog wel eens wat... maar dat ook door wet en regelgeving beperkter is. Dus, maar er zit de angst ook wel bij sommige regio's. Hoe ver ga je en wat kan je wel en wat kan je niet? Nou, om daar in ieder geval een start mee te maken. Jij was daar ook bij betrokken, Marelle. Hebben we een AI-leerlijn op global niveau ontwikkeld. En super gaaf, want daardoor moest iedere medewerker... en dat was een verplichte. Daar had ik in eerste instantie best wel een beetje moeite mee... in eerste instantie, moet ik eerlijk zeggen. Maar het heeft er wel tot toe gebracht... dat iedereen die leerlijn heeft gedaan... en we juist ook leiderschap hebben gestimuleerd... om dat te blijven oefenen en te proberen met de teams.
0: Ik kan me voorstellen om te voorkomen... dat er straks een wildgroei ontstaat aan... iedereen die wat gaat proberen.
3: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook ga het maar proberen. Want er zijn ook nog...
0: Maar wel in een gecontroleerde omgeving.
3: Ja, ja.
4: Juist. Je werkt namelijk wel met persoonsgegevens. En mensen moeten ook een bepaalde bewustwording in hun werk hebben. Dat persoonsgegevens iets bijzonders zijn om mee te werken. En dat je dat niet zomaar overal kunt verspreiden in elke AI-tool. Ja.
0: Hoe bewaak je eigenlijk de balans tussen het menselijke aspect en het technologische aspect? Dat is volgens mij in jullie rol, voor jullie alle drie... onwijs belangrijk.
5: Als ik mag beantwoorden, ik zie heel erg vanuit die klantkant rond. Zie heel erg dat we gebruiken ook Power BI. Ze halen heel veel data uit. Wat we met klanten kunnen delen om benchmark tarieven te kijken. Van hoe verhoudt zich dat? Maar ook bijvoorbeeld time to hire. En wat het lastige wat het wel maakt, het blijft menselijk werk. Dus wat je wel ziet is dat er vaak gezegd wordt, hey, ook met een benchmark. Van het is misschien een voordelige tarief, maar heb je inderdaad wel de kwaliteit die erbij zit. Of iemand die in je team past. En dat merk je wel steeds meer dat er gekeken wordt naar vanuit data keuzes worden gemaakt. Alleen wel inderdaad om daar ook wel advies mee te geven. Wat doet het met de mens als die er zit?
0: Ja, en hoe ver gaat eigenlijk die ontwikkeling als je aanvraag krijgt naar advies? Tot aan uiteindelijk het invullen van die vacatures. Hebben jullie daar nog een rol in? Dat ze bij wijze van spreken, ja, ze zijn op zoek naar mensen, maar het moet nog vormgegeven worden. Wat voor type mensen dat zijn? Of zeker welke vacature nodig zijn? Hoe ver ga je in dat proces mee?
4: Nou, meestal zie je wel dat een opdrachtgever echt al wel een bepaalde wens heeft in zijn opdrachtomschrijving. Logischerwijs kunnen we daar wel advies in geven. Ook qua timing, wanneer wat we bijvoorbeeld zien in skills die schaars worden of minder schaars worden, wanneer je eventueel een project zou kunnen starten. Dus ik denk dat we daar een grote adviesrol richting de opdrachtgever hebben. Maar als de opdracht al ontstaan is, dan hebben we ook weer een hele grote adviesrol. Op basis van onze data kunnen we echt goed inzien of een tarief ook marktconform is, of dat ze te hoog zitten of te laag zitten. Daarnaast kunnen we zien welke skills eventueel erbij zouden kunnen of kunnen laten vervallen om een wervingshaalbaarheid te vergroten. En daar ben je gewoon continu met je opdrachtgever ook in gesprek om te zien wat we kunnen doen om de opdracht goed in te vullen.
0: Maar dan toch even om het proces helder te hebben. Jens, jij gaat als eerste in gesprek met de opdrachtgever.
5: Ja, dat klopt.
0: En wat is het moment dat je denkt van nu ben ik klaar, nu kan ik het overhevelen en nu kan het team van Marelle aan de gang?
5: Met name is mijn verantwoordelijkheid, zijn mijn verantwoordelijk voor een klant. Zij contractueel, wat spreken we af? Hoe gaan we het organiseren en wat zijn ambities gezamenlijk met een klant? Maar op het moment dat de aanvraagzijde komt, zeg maar, de vraag komt naar vacatures, dan komt Marelle met haar team in beeld.
4: Ja. Dus denk iets wat naast elkaar bestaat ook en niet zozeer het een volgt het ander op.
3: Maar jij maakt ook de groot volume afspraken.
5: Klopt. Ja,
3: daar zit het verschil. En jij doet specifiek de individuele aanvraag.
4: Ja, klopt.
0: Heel interessant hoe dat werkt. Is dat ook iets wat zich heel snel heeft ontwikkeld de afgelopen tijd?
5: Hoe bedoel je?
0: Nou, dat de type vragen, de type aanvragen ook enorm snel veranderen nu.
5: Ja, ik merk vooral meer de data, daar wordt heel erg naar gevraagd. Ik denk het type aanvragen vind ik nog meevallen, dat daar een verschil is. Je ziet wel dat de onderkant echt de administratieve rollen en junior rollen, dat wordt steeds minder. Je ziet dat door AI, de automatisering en steeds meer dat die rol verdwijnt. En dat daardoor de medium en senior steeds meer komen. Daar is een rol voor ons in om dat opleidingsstuk, hè, waar het eerder over had. En ik merk gewoon vanuit opdrachtgever zelf dat steeds meer gevraagd wordt van hey, laat zien qua kostencomponent van hey, wat kunnen we daarin doen? Hoe kunnen we meedenken in besparingen, in wat te doen, time to hire verkorten? Dat daar steeds meer vragen vandaan komen.
0: Zie je nu ook nog een soort van aanleiding die er bovenuit steekt waarom mensen in of bedrijven in gang gaan en met jullie aan de slag gaan?
5: Ja, met name omdat wij enorm veel suppliers, een groot landschap hebben, zeg maar, van suppliers in ons verbonden zijn. Dat component dat we echt die tech en die touch combineren, dat is eentje wat echt wel waar we onderscheidend in zijn. En dat daar ook wel opdrachtgevers ons toekomen advies te vragen hoe daarmee om te gaan.
0: Want is het dan met name als aanleiding de flexibele schil of ook vaak een soort van, nou, we moeten groeien als bedrijf, we moeten versneld groeien. Dus dat je echt in dat component aan de vraag voldoet.
5: Ja, ik denk en-en-ron. Aan de ene kant merk je dat je qua compliance dat goed geregeld moet zijn. Dus dat is iets wat wij
0: ontzorgen eigenlijk ook.
5: Ontzorgen. En aan de andere kant, doordat we zo een groot bereik hebben, dat we ook voor die invulling 100% invulling zorgen.
0: Ja. Hoe kan je dat bereik etaleren? Hoe doe je dat eigenlijk op dagelijkse basis?
4: Ik denk dat opdrachtgevers bij ons ook wel weten dat het maakt niet uit welke vraag ze hebben. Wij gaan hem sowieso invullen. En dat is vaak op heel snel. We kunnen vaak binnen 48 uur of 5 werkdagen al wel geschikt talent leveren. En een enkele keer moeten we daar iets langer voor zoeken. Omdat ze echt een hele specifieke vraag hebben.
0: Maar als het binnen 5 dagen moet, wat voor functies zijn dit dan?
4: Dat is echt van alles.
0: Dat komt niet uit. Dat komt dan uit de lucht vallen, zou je bijna denken, toch?
4: Ja, nou, elk project wat ze starten, daar heb je mensen voor nodig. En dat kan van HR tot aan IT zijn, tot aan noem het op. Zorgpersoneel, van alles en nog wat er geworven kan worden.
0: Maar vaak kan ik me voorstellen dat jij de ontwikkeling in de markt en ook bij de bedrijven aanziet komen, toch?
5: Ja,
0: of niet?
5: Ja, in zoverre qua forecasting merk je vaak bedrijven er moeite mee hebben. Hè? Dus dat ook zij verrast worden met alles wat er gebeurt. Ik denk een mooie aanvulling op Marelle is dat we zijn in sectoren ingericht. Dus op die manier weten we ook wat er binnen de sector speelt. En ons overkomt soms ook rond dat we aanvragen krijgen waar we nog minder bekend mee zijn. Dan gaan we ook wel op zoek naar leveranciers die er wel bekend mee zijn. Dan gaan we ook bij ons onboarden. Dat je op die manier ook gewoon totaal kan voorzien in de personeelsbehoefte die er is.
0: Zometeen gaan we specifiek inzoomen op al die technologische ontwikkelingen en wat het verder voor de markt ook gaat vragen.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.

0: play op New Business Radio en Adventure of Lifetime.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's talk business.
0: Vandaag het First Group centraal in deze uitzending met Marelle Beunen, Jens van Dijk en Joke de Graaf. Joke gaat over de interne organisatie. Jullie zeiden net al eigenlijk wat jullie functies betreft. Jullie zijn eigenlijk een soort van ondernemers in de onderneming.
3: Ja, zo kan je het zien.
0: Hoe is dat voor jou? Hoe komt het bij jou specifiek tot uiting, Joke?
3: Nou, als je kijkt waar ik ben 8 jaar geleden gestart. Waar we toen een kleine organisator hebben we de eerste acquisitie hadden we gedaan. Maar wel met het doel om meer acquisities te gaan doen. Ja, en dat trok mij destijds enorm aan. Als je kijkt ook naar het team en hoe dat evolueert, hoe dat wijzigt. En je kijkt continu, wat heeft de organisatie nodig? Wat hebben de mensen nodig? Ja, en dan pas je je team ook weer aan. Ja, dus nu zitten wij met een team van 11. En dat is afgelopen jaar weer enorm gewijzigd. Waardoor Martijn, dat is dat eerst in jouw team, op L&D heel veel op global niveau.
0: L&D, moet je me toch even uitleggen?
3: Ja, Learning and Development, sorry. Okay. Die is momenteel weer heel erg op global ontwikkeling bezig. Als ik kijk naar ons eigen corporate recruitment team. Doordat we ook heel veel global teams hebben. All over verspreid. Zijn de recruiters ook weer bezig met hele andere profielen. Hele andere teams en hele andere dingen. Dus je bent continu aan het bijschaven van waar staan we nu? Wat heeft de organisatie nodig? En hoe gaan wij ons opschalen? Of misschien ook wel functies laten gaan. Door de
0: ontwikkelingen van de arbeidsmarkt is al geheel. Dat geldt ook voor jullie waarschijnlijk. Is dat mensen vaak jobhoppen? Binnen 2-3 jaar weer doorgaan naar een ander bedrijf.
3: Nou, dat zie je wel meer.
0: Is dat bij jullie ook aan de orde? Of ja. Weten jullie ze vast te houden?
3: Nou, ik denk beide. Het is een combinatie van beide. Je ziet dat in bepaalde teams, en dat heeft ook met het type mens te maken, het type werk dat je doet, dat daar het verloop wat hoger is dan in andere teams. Die wat meer honkvast zijn. En het is dus heel verschillend.
0: We gaan het nu hebben vooral over de toekomst van de technologie. Daar hebben we het eigenlijk net natuurlijk al over gehad. Maar dat draait allemaal om het platform Strive.
3: Ja.
0: Misschien toch even goed om ons even bij de hand te pakken en te zeggen. Oké, voor ons is dat eigenlijk de dagelijks kost.
3: Ja.
0: En dat is nou het knappe ervan. Dus alles wat voor jou normaal is, bij wijze van spreken, is voor een luisteraar en voor mij hartstikke nieuw.
4: Ja. Ja, het is heel leuk omdat we ons eigen platform ontwikkelen. Je had het net over ondernemerschap binnen je eigen functie. Ja, ik word daar gewoon heel gelukkig van om met ook de development teams samen te kunnen werken. En dat betekent namelijk voor mij als business manager dat je kijkt naar hoe werken de mensen, hoe lopen de processen en hoe kan tech daarin ondersteunen. En doordat wij ons eigen platform ontwikkelen, kunnen we dat helemaal customizen naar onze niche-markt die wij bedienen. Dus we kijken ook hoe bijvoorbeeld onze leveranciers ons platform gebruiken, hoe onze professionals het platform gebruiken en welke type diensten kunnen wij ontwikkelen op het platform.
0: Maar wat doet dat platform? Platform op het moment dat je voor het eerst met een bedrijf gaat samenwerken.
4: Nou, ik zie er sowieso gewoon de opdrachten bij ons op. Alleen we proberen de marktzijde ook echt te helpen om beter te scoren op zo'n opdracht. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de cv-checker. Wij gebruiken AI in ons proces. En de recruiters worden ook ondersteund door AI in het proces. Uiteindelijk ligt de beslissing altijd bij hun. Maar ze zien bijvoorbeeld wel welke eisen en mensen geautomatiseerd herkend worden uit een cv. En logischerwijs wil je daar ook een stukje transparantie naar de marktzijde, wat jij doet met AI. Dus zo hebben we bijvoorbeeld een cv-checker ontwikkeld, waarin iemand zelf zijn cv kan uploaden en dat wij tegenover de opdracht houden en daar ook een advies geven. We zien deze eisen en wensen wel terugkomen in jouw cv. Dit is passend voor deze opdracht en dit is iets minder passend voor deze opdracht. Daaruit kan iemand enerzijds zien, past deze opdracht bij mij, maar anderzijds ook zien, hey, ben ik misschien een eis of een wens vergeten toe te voegen in mijn cv, die ik wel heb.
0: En dus met andere woorden, je helpt ze eigenlijk met extra skills om zichzelf goed te presenteren.
4: Als het goed is, hebben ze de skills,
0: maar om zichzelf goed te presenteren, dat is natuurlijk
4: om goed te presenteren wel. Ja, zeker. Ja, en dat is niet alleen. We helpen ze ook bijvoorbeeld met tariefadvies, een skill gap analyse, van alles en nog wat kunnen we aanbieden. En eigenlijk alles om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dus dat de leverancier of de professional de geschikte opdracht kan vinden, maar anderzijds de opdrachtgever ook het geschikte talent.
0: Ja, want Jens, de klantzijde. Daarvan zeg je, nou oké, wij gaan voor jullie aan de slag. Hier is de inlog, succes.
2: Nee. Het is wel dat het gaat iets anders dan wat ik nu noem. Ja. Want in principe krijgen de vacatures krijgbaar binnen. Dus dan gaan we aan die kant, wat ik zei, twee processen. Eén, we krijgen kandidaten die ze zelf geworven hebben. Dus daar gaan we de compliance kant pakken we op. Dus het hele contract opmaken. Andere kant gaan we het recruitment proces oppakken. Dat zetten we uit in Strive. Dus de aanvraag die vullen we aan, zodat die compleet is en past ook op soft skills bij wat het bedrijf nodig heeft. Vervolgens kijken we daar vandaan, komen de kandidaten naar ons toe, maken een longlist en een shortlist. Om vervolgens daar vandaan in gesprek te gaan met de kandidaten. En eigenlijk de best passende kandidaten voor te stellen bij onze opdrachtgever.
0: Op en dat wordt langzaam maar zeker, inderdaad, dus steeds meer ook geautomatiseerd. Maar toch wil je die menselijke maat houden.
2: Ja.
0: Wat is daar nou key?
2: Ja, weten wat echt de klantvraag is. Weten waar iemand terechtkomt in wat voor team. En niet alleen op harde criteria selecteren, maar ook de match maken op soft skills.
3: Ja, en ik denk ook dat dat wel de toegevoegde waarde is van technologie. Hoe meer je kan automatiseren wat handmatig is, wat repeterend is. Hoe meer tijd je over hebt voor die klant,
0: de juiste
3: voor
0: focus
3: die kandidaat.
0: Ja.
3: Dus het werk wordt eigenlijk leuker. En dat is wel het verschil wat we willen maken ook. Ook voor onze collega's.
0: Want wat ik eigenlijk ook hoor is dat het vaak om opdrachten gaat waarbij echt in volume als het ware vacatures worden vervuld.
3: Ja.
0: Hoe kan je dan die menselijke kant in volume waarborgen? Want dat is, ik kan me voorstellen dat jullie elke dag die vraag hebben, hoe gaan we dat nu nog beter krijgen?
4: Ja, dat is ook een lastige. Kijk, automatiseren moet geen doel op zich zijn. Het is een middel om meer touch toe te voegen. Dus met de capaciteit die je beschikbaar hebt, wil je zoveel mogelijk juist op die touchkant gaan zetten. Maar bij hoog volume is dat altijd een scheidsvlak waar de balans gewoon een dun lijntje is.
0: En die balans, die bemaak jij?
4: Ja, onder andere.
0: Met een team? Hoe werkt dat in de praktijk?
4: Ja. We hebben, als ik kijk naar de teams die in mijn businessline vallen, dan is dat bijvoorbeeld een recruitment team. En zij richten zich echt op het invullen van de opdrachten. Daarnaast hebben we een team voor professional services. En zij richten zich op de begeleiding van de professional ten tijde van het uitvoeren van de opdracht. Daarnaast hebben we ook nog eens een team partner management. En zij kijken vanuit onze partners, vanuit onze leveranciers, hoe zij hun kunnen helpen om meer business via ons te verkrijgen. Maar ook om de juiste partners aan te haken in onze database, om die opdrachten van die opdrachtgevers uit te voeren. Dus zo zie je dat iedereen net een iets andere tak van de markt bedient. En door goed samen te werken, we juist in staat zijn om supersnel dat juiste talent te vinden.
0: Ja, dus eigenlijk is het inderdaad letterlijk een soort marktplaats.
4: Ja.
3: En ik denk dat dat ook het verschil is. Als je daar technologie in zet, waar je die processen en die samenwerking kan stroomlijnen, kan sneller kan maken, dat de winst is. Want anders kan het beste, dus je eigenlijk je time to hire verkort je daarmee.
4: Ja.
3: En je kan ook, technologie kan ook zorgen voor een happy flow. Als alles goed en snel en makkelijk en op een hele leuke manier gedaan wordt, kan het ook heel positief werken.
0: Ja, met andere woorden, jij hoort dan opdrachtgevers die zeggen, nou, we waren op dat platform, kregen we toch een bak energie van.
2: Ja, nou dat zal de bedoeling in ieder geval. Ik denk vooral te kijken, even een mooi voorbeeld even terug gaan ook op zojuist. Ik denk het heel mooi is even om een stukje tech mee te nemen. Soms zien een recruiter van ons krijgt 40 aanbiedingen bijvoorbeeld op één profiel. Dan helpt natuurlijk wel dat je daardoor tech geholpen wordt om daar een eerste selectie in te maken. Alleen dan komt wel dat stuk erbij, hoe maak je echt de juiste match voor die klant? En daar komt denk ik dat stuk dat onze recruiter tijd krijgt om dat eerste stuk bij geholpen wordt. Om vervolgens echt die kandidaatkant en klantkant veel meer te benadrukken. En daar wat mee te doen.
0: Nu ga ik misschien wel de moeilijkste vraag stellen van deze hele uitzending. En dat gaat over AI in de toekomst en de technologie. Hoe zien jullie deze markt waar jullie in begeven over nu en 5 jaar?
4: Dat is een hele leuke vraag.
0: Dat is een leuke vraag, maar ik denk ook een moeilijke vraag. Omdat het zo snel gaat dat je het bijna niet kan bijhouden.
4: Nou, en dat is het lastige. Kijk, we hadden het net al even over dat we zien dat de junior functies steeds meer verdwijnen. Ik denk zelf wel dat dat echt een probleem gaat worden. Omdat we zien nu dat onze detacheerders de juniors eigenlijk niet voldoende op kunnen leiden. En de opdrachtgevers alleen maar om midiers en seniors vragen. Nou, uiteindelijk stromen de midiers en seniors ook een keer uit naar een andere functie. Of ze gaan een keer met met pensioen. Ja, dan wordt het toch wel een uitdaging als wij nooit junioren op kunnen gaan leiden. Dus ik hoop dat over 5 of 10 jaar wij toch ook weer andere functies in de markt zien. Of dat wij junioren op een andere manier kunnen begeleiden om wel de juiste ervaring.
0: Want het eigenlijk is dat je kweekvijver.
4: Juist, je kweekvijver verdwijnt dus een beetje. Dus dat is wel een spannende.
3: En aan de andere kant groeit de jeugd ook op met AI. Hè? Ja, die weten eigenlijk niet beter. Die zijn zo digitaal opgeleid. Of die werken, die doen niet anders.
0: Maar toch snap ik die dan eigenlijk ergens niet. Want je hoort zeg maar vanuit traditioneel oogpunt. Ja. De ervaren medewerker die gaat uitleggen hoe het werkt. Maar je ziet toch een kentering waarin steeds meer jongeren die net zijn afgestudeerd. Toch even aan die oude man die 40 jaar in dienst is. Vertelt hoe de technologie in elkaar zit. En hoe er anders gekeken moet worden naar het processen.
2: Je wordt steeds wendbaarder. Dat merken met z'n allen denk ik. Om je aan te passen. Net noemde je ook al bij ons. Hè, veranderen ook soms rollen. Dus ik denk dat je daar veel minder gaat kijken naar een specifieke rol. Maar meer wat is iemand zijn capaciteit of haar capaciteit. Ja. En dat je daar vandaan gaat selecteren en kijken of iemand daarop past of niet. Daarmee zou je ook wel zien, wat je noemde dat eerder, ook een stuk het verloop bijvoorbeeld. Hè, want je noemt bij ons, maar dat zie je ook wel bij bedrijven. Andere generaties die vaak ook sneller weer uitgedaagd moeten worden. Mm-hmm. Ik denk dat de match maken en de juiste match, de juiste fit, dat heel belangrijk is. Maar dat je ook veel meer op opdracht uiteindelijk zal gaan werken dan wat nu het geval is.
0: Mm-hmm. Ik kan me zo maar voorstellen, Marelle, dat jij als het gaat over ondernemerschap binnen Head First Group, dat je heel snel met die pool aan de gang gaat. Met die jonge of die jonge talenten waar je nu nog niet altijd een plek voor hebt.
4: Ja, ik denk dat wij ook relatief veel jonge mensen in dienst hebben. En zelf geloof ik ook echt in een stukje diversiteit binnen je organisatie. En dat kan ook in leeftijd diversiteit zijn. Hoe diverser je organisatie, hoe weerbaarder eigenlijk je organisatie ook uiteindelijk is. Mm-hmm. En anderzijds, om terug te komen op je AI-vraag. Ik denk dat onze wereld steeds sneller wordt. En dat compliance...
0: Maar dat weten we ook. Dat is een gegeven.
4: Ja,
0: toch?
4: Ja, zeker. En uiteindelijk is compliance wat wij bieden is gaat denk ik een commodity worden. En de customer experience of de candidate experience, dat gaat echt de differentiator zijn. En daar kunnen wij met behulp van AI onwijs veel verschil maken.
0: Wat is de ambitie van Head First Group over een jaar of 5? Joke?
3: Nou, ik denk eigenlijk wat jij net omschrijft. Hè? Dus,
0: precies dat.
3: Ja, ik ben het helemaal met je eens.
2: En ik denk ook total talent management. Hè, veel breder. Wat je nu al merkt. Dat we steeds vaker gewoon het hele vraagstuk omarmen. In plaats alleen. Waar we ooit begonnen op ZZP. Waar je nu al ziet data vast. Je merkt dat uitzenden ook steeds vaker ons gevraagd wordt. Dus eigenlijk je steeds meer advies gaat geven. En de organisatie gaat helpen om doelstellingen te halen.
0: Daarbij heb je natuurlijk echt te maken met heel veel veranderende wetgeving. Mm-hmm. Ja. Is dat ook een team binnen jullie organisatie. Die zich daar specifiek heel erg mee bezighoudt?
2: Ja, vanuit contractmanagement, legal, voor ons is dat de backbone zeg maar, voor de organisatie. Ja. Om dat te organiseren voor een bedrijf.
0: Nu is de zelfstandige wet is nog niet af. Moet nog ontwikkeld worden. Zit hier ook aan tafel in Den Haag?
4: Ja, zeker. We hebben een afdeling public affairs. Ik denk ook als een van de weinigen binnen onze branche. We hebben twee hele leuke gasten in dienst. Sam en Wafik, die regelmatig ook in Den Haag te vinden zijn. En vanuit onze branche ook een tegengeluid laten horen. Het tot stand komen van de zelfstandige wet. Daar hopen wij ook veel invloed op te hebben. En ze hebben recent ook een heel leuk boek uitgegeven. Dat is de ZZ Puzzel. Dus voor iedereen die dat interessant vindt, neem even contact met ons op. We delen hem graag uit.
0: Klein linkje overigens. Ik heb Sam hierover gesproken. Leuk. En Rafik ook in een eerdere uitzending van ZZP Update. Voor nu wil ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. En veel succes met al die veranderingen die gaande zijn in deze interessante markt.
4: Dankjewel.
0: Tot zover Let's Talk Business met Head First Group. Wil je hem terugluisteren of andere afleveringen, kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
1: Dit is New Business Radio.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
12: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
11: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
13: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
14: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
0: Vandaag in Let's Talk Business het verhaal van hoe Dryly vanuit een innovatief product en een speelse kindvriendelijke aanpak is uitgegroeid tot een merk dat in Europa op het gebied van bedplassen en zinnelijkheid inmiddels meer dan 50.000 kinderen geholpen heeft. De volgende fase van het bedrijf dient zich aan. Het bedrijf gaat naar een fase in haar groei. Van de start-up fase naar de scale-up. En ja, wat die scale-up gaat inhouden, dat gaan we vandaag horen van Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly.
15: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
0: Goedemorgen Jeroen, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
16: Ja, dankjewel.
0: Om met de deur in huis te vallen, in een heel pril begin van Dryly hebben we ooit gesproken over dat product. Maar klopt, we zijn inmiddels heel wat jaren verder en we gaan toch even terug in de tijd.
16: Ja.
0: Met jou. Eerst eventjes wat jou betreft, hoe lang ben jij aanwezig bij Dryly?
16: Ja, ik ben nu zelf komende zomer 4 jaar actief bij Dryly. Met bedrijf is in november 2019 opgericht. Dus we zijn ook echt momenteel nu net die start-up fase inderdaad aan het uitgroeien. En ben daar 4 jaar geleden begonnen om de kar te gaan trekken.
0: Dus je was al meteen operationeel directeur, zo ben je ook aan boord gekomen.
16: Ja. Dus de vele uitdagingen die wij in die beginfase gehad hebben, heb ik allemaal meegemaakt. Vandaag de dag staan we echt op de vooravond van een leuke uitbreiding. Ook internationaal inderdaad.
0: Ja, daar gaan we straks natuurlijk allemaal over hebben. Maar even de vraag, welke opdracht heb je meegekregen 4 jaar geleden?
16: Ja, 4 jaar geleden waren we eigenlijk in de fase. Wij zelf waren natuurlijk online heel erg goed in ons vak. En vooral het stukje de wekker en het stuk techniek was toen iets wat echt wel wat beter mocht. We hadden een eerste versie gereed. Maar daar moest nog wat dingen aan verbeteren om het product echt kwalitatief en perfect juist te maken. Om klaar te zijn voor die uitbreiding. En dat was eigenlijk mijn eerste opdracht. Dus daar hebben we in die fase de wekker volledig in Nederland, ook in Eindhoven, een redesign gegeven en helemaal opnieuw ontworpen. En die wekker is er vandaag de dag nu waar we onze uitbreiding mee aan het doen zijn. Dat was het eerste stuk.
0: Gaan we straks ook allemaal van je horen van wat er allemaal bijgekomen is. Ik geloof zelfs een watch of zoiets dergelijks.
16: Klopt, ja.
0: Maar even helemaal terug naar het begin, 2019. Toen was

0: ze dat product gebruikten, dachten ze van hey, dit moet ten eerste wat motiverender kunnen zijn voor het kind. Wat speelser, kindvriendelijker. Maar ook een stukje innovativiteit. De wekker van echt heel lang terug gaat echt nog met draden en dergelijke. Dus,
1: in een broekje ook, geloof ik, hè? Zo iets dergelijks, toch?
0: Ja, dus dat zijn dingen die natuurlijk niet heel wenselijk ogen. En,
1: zit er overigens middenin nog, hoor, wat dat betreft. Bij mijn jongste. En dat is wel bijzonder om te zien, inderdaad. Want dan heb je ze eindelijk zinnelijk, maar dan ben je er nog niet.
0: Nee, en je ziet bij heel veel kids ook dat er een terugval komt in het bedplassen weer. Kijk, het heeft ook heel veel te maken met de indrukken die overdag meegegeven worden naar de nacht. Een kind gaat weer dieper slapen. Maar wat vooral eigenlijk hetgeen is met het bedplassen. Het brengt ook weer een wat negatiever aspect mee met het niet durven logeren bij wat vriendjes. Vanuit de ouders ook weer de angst dat het kind gepest kan worden op school en een stuk falen in opvoeding. Ja. Dus er ligt ook wel heel veel emotionele druk op het onderwerp.
1: Ja, je had het over een broekje met heel veel draden erin. Sensoren eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: En dat kon anders.
0: Ja. En toen is eigenlijk met de denkwijze dat inderdaad wat leuker voor het kind moet kunnen zijn en wat motiverender. En dat stukje innovativiteit is eigenlijk het product en het merk geboren. Mascotte daarin en echt het belangrijke beeld is Panda Bear Wizzu. Is een knuffel, een pandabeer, die hebben wij bij het product toegevoegd. En daar hebben wij de wekker ook ingestopt. Er zit een ritsvakje in de rug. En daarbij willen we eigenlijk het hele verhaal van het toch wat medische wat eraan hangt weghalen en het wat speels en toegankelijker maken. Yeah. Er ligt dus echt die emotionele druk op. En vanuit het aspect dat het wat meer op belonen gaat wanneer zaken goed gaan, in plaats van het straffen en het voelen als falen als dat de zaken niet zo goed gaan, zijn we meer vanuit het belonen en het motiveren aspect gaan kijken. En hebben wij nog steeds inderdaad een broekje waarin gewoven sensordraad zit. Die detecteert eigenlijk met een zender wat op het broekje zit het allereerste drupje van urine. En die zender communiceert vervolgens met het kastje wat in de pandabeer zit. De ontvanger. Waarbij een alarm gemaakt wordt om het kind te wekken. Het is echt een training. Je doet het meerdere weken elke nacht achter elkaar. Wat we nu momenteel zien, omdat we juist echt op dat belonende deel zitten en dat motiverende aanpak, dat een kind heel gemotiveerd is in die training. En wij nu 93% van onze klanten in 6 tot 8 weken alle gezinnen de zinnelijkheid.
1: Dus dat is een belofte. En je hebt het over we in de zin van ontwerp van dit product. En wie is we?
0: Ja, we zitten met een team bij ons kantoor in Mierlo, nabij Eindhoven. Zitten wij met eigenlijk op de directe op de loonlijst met z'n vieren. Maar daaromheen, als je eigenlijk kijkt wie allen betrokken is in het bouwen van het merk en runnen. Kom je met mensen die er in de dag tot dag mee bezig zijn. Echt ondertussen wel bijna tot 15. Het team wat echt dedicated op de Riley zit, zijn we met z'n vieren aan het doen nu.
1: Ja, en die periode, 2019, nou die methode die was er. Dan moet je gaan professionaliseren. Dan kom je in ongeveer 2022, 2023 uit. Ja. Dat is eigenlijk de periode dat jij aan boord gekomen bent.
0: Ja, dat is die zomer in 2022 geweest inderdaad. Toen stond het merk en het product, want onze eerste versie, die waren toen live en waren de eerste bevinding op van gevonden. Nou, toen dachten wij dat we een product om naast het stukje wat wij al zijn in het stuk van kwaliteit net naar een hoger level te gaan tillen om ook die uitbreiding in het buitenland te willen gaan doen. Zijn we echt gaan focussen om dat product dus in eerste instantie goed te maken. En nu die wekker die er vandaag de dag is, nu op een juist niveau is, zijn we vooruit gekeken naar de andere jaren, meer die landen uitrollingen gaan laten plaatsvinden.
1: Maar goed, je praat er heel makkelijk over, maar dat is een enorme opgave.
0: Ja, nou ja, dat is zeker een enorme opgave. Daar hebben wij onszelf ook wel licht op gekeken in die tijd, moet ik zeggen. Ja,
1: maar wat waren de momenten dat je toch even achter je oren krapte en dacht, oké, de potentie is er, maar uiteindelijk, ja, die afzetmarkt moeten we bedienen. Dat ging online, toch, als eerste?
0: Klopt. En ja, wat goed is te weten, 10 tot 15% van de kinderen plast nog 's nachts in bed. Dus ook echt in elke klas zijn zeker 3-4 kids die nog steeds nachtelijk bedplassen ervaren. Onze oplossing met de motiverende aanpak, maar ook het stukje innovativiteit met de wekker die weer verbonden staat met een mobiele app, is binnen de plaswekkermarkt nog echt iets vooruitstrevends. Het is natuurlijk
1: Dan kom je dus eigenlijk al meteen op het punt dat je zegt van ja, daar hadden we het moeilijk.
0: Ja.
1: Moest je

0: je klanten overtuigen? Hoe hebben jullie dat in gang gezet?
1: Nou, wij hebben altijd al een heel erg sterk het geloof gehad in ons product en ons concept.
0: Maar jij trekt de kar. Ik kan me voorstellen dat je af en toe om je heen ook wat tegengas krijgt.
1: Ja.
0: Terwijl jij dat vertrouwen hebt in dat product en denkt doorgaan, doorzetten.
1: Ja.
0: Kan je daar een voorbeeld van doen?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk met verschillende uitingen te maken. Wat je zegt, we zijn voornamelijk echt online actief. Wij verkopen ook enkel via de webshop. Zeker in die beginnende fase ben je experimenterend. Welke kanalen juist werken en wat voor het juiste resultaat.
0: Echt het marketingdeel wat dat betreft.
1: Ja. En nou, dan ben je bezig met budgetten op bepaalde kanalen te zetten. Om meer tractie te kunnen krijgen. Maar ik denk, afhankelijk van de kanaalkeuze waar ik het over heb, dat de grootste uitdaging ligt in er eerst echt een taboe op het begrip de plaswekker en ook het bedplassen. Het is niet stoer om over te praten. Het is,
0: maar goed, voor ouders is het een hulpmiddel om de kinderen sneller zinnelijk te krijgen. Dus ja. Wat dat betreft is dat wel raar, toch?
1: Ja. Alleen het is niet chic. Het is niet gaaf. Dus op een verjaardag, wanneer het wel een succes is, wordt er toch niet gauw bij de familie over gesproken. En dergelijke.
0: Tijdens een theekransje op dinsdagochtend. Dochter.
1: Maar ja, het vervelende eraan is, we hebben gewoon echt een hele prachtige oplossing klaar. En ja. Die oplossing, om daar dat taboe te willen doorbreken en dat product echt meer naar de man te brengen, dat is wel echt een uitdaging geweest.
0: Ja, maar uiteindelijk heb je dan toch die methodes gevonden. Waar zat de sleutel, als het ware?
1: Ja, dat denk ik, als wij echt een beetje kijken naar een sleutel in dat verhaal is, het is een emotioneel product ook. Dus klantervaringen zijn voor ons enorm belangrijk. En juist omdat wij in die startfase, toen we begonnen waren, ook zelf onwetende waar we heen gingen, toch altijd wel wat feedback ontvingen. Zijn we eerst weer even terug naar die tekentafel gegaan. Al die feedback meenemen en ook echt luisteren naar je klant. En dat uiteindelijk om weten te brengen naar hetgeen wat we nu live hebben. En je moet die klant ook echt willen begrijpen en heel erg naar luisteren.
0: Yeah.
1: Kijk je daarbij naar die feedback die we daarin meegenomen hebben, is voor ons het stukje ouder ervaringen hetgene wat het allerbelangrijkste is, omdat wanneer er één schaap over de dam is, dan gaan die anderen ook wel mee. Ja.
0: Hoe groot was de afzet in die periode 2022-2023?
1: Ik denk dat wij in 2022 ongeveer, wat zal dat zijn, 5000 wekkers per jaar toch al wel deden.
0: Ja, dat is behoorlijk.
1: Ja.
0: Als je met vier bent.
1: Ja.
0: Is dat dan een rolverdeling dat jullie ook handmatig alles inpakken? Of is dat inmiddels, kan ik me voorstellen, geprofessionaliseerd ook en geautomatiseerd? Hoe gaat dat nu?
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. En ik denk goed dat we dat zo gedaan hebben toentertijd. Toen ik ook binnenkwam, was ik ook echt zelf op het begin nog alle pakketten aan het inpakken. Klantenservice, ook zelf op die afdeling zitten en weten wat je klant... Wat is die gedachtegang? Waar struggelen hun mee? Of wat vinden hun prettig? Dus dat werd toen ook echt, toen waren we met nog minder. Heb ik daar voornamelijk echt volledig zelf helemaal op gericht. En uiteindelijk, na de fase waarin we nu zijn, inderdaad, moet je daar wel minder mee willen bezighouden om je op de groei te
0: focussen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen, want uiteindelijk is het ook een stuk ondernemerschap wat je als operationeel directeur moet hebben in je, toch?
1: Ja.
0: Zat het er altijd al in?
1: Nou ja, ik zelf vanuit mijn studie heb ik international business gestudeerd. En vervolgens ondernemerschap en retail management. 2022 in die zomer eigenlijk direct klaar. En wel altijd al wel geroepen dat ik het heel leuk zou vinden om zelf iets te mogen gaan runnen. En ja, zodoende is dit eigenlijk heel toevallig op mijn pad gekomen. Dus ik had zelf altijd wel de ambitie om zelf iets aan te pakken. En dat het uiteindelijk hier naartoe is gerold is wel bijzonder geweest. Maar,
0: en die 5000 plaswekkers of producten die jullie verkocht hebben in 2022. Dat was alleen Nederland? Of had je toen al langzaam maar zeker ook bijvoorbeeld Vlaanderen? Want dat is natuurlijk één taal.
1: Ja.
0: Hoe was toen daar de verdeling, zeg maar?
1: Ja, nou ja, wij verkopen dus enkel via de webshop. Dus,
0: maakt het eigenlijk niet uit. Was al meteen internationaal?
1: Nou, dat stukje Vlaanderen is toch vrij snel toegevoegd. Omdat ook met verzending. Je kunt eigenlijk na dat stukje Vlaanderen in 1, ooit 2 werkdagen. Ligt dat pakket gewoon bij diegene thuis. En omdat de taal hetzelfde is, was dat heel laagdrempelig. Om daar ook de website op te richten. Dus die is vrij vroeg aan het portfolio toegevoegd. Dat was in dat tijdperk inderdaad echt nog wel het stukje. Puur Vlaanderen.
0: Ja, de expansie die kwam vooral vorig jaar. Gaan we het zo meteen over hebben in Let's Talk Business.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: elke werkdag tussen 11 en 12 voor je New Business Radio. Let's Talk Business. En you're the somber 12 to 12 op deze mooie ochtend.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Mijn studio, Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly. En Dryly is een innovatief product. De plaswekkers. Ik kijk even naar jullie site, Jeroen. Want we hebben het nu. We zijn aangekomen eigenlijk bij de internationale expansie. Dat was natuurlijk het doel. De overtuigingskracht vanuit jullie zelf dat het product echt goed was. Dat is de basis.
2: Dat is zeker de basis geweest waarmee wij ook echt de wil hadden om dat product verder in Europa uit te rollen. Bij dat stuk waarin we die uitrolling hebben gedaan, zijn we eigenlijk in eerste instantie begonnen bij de Franse markt. Hebben wij een klantenservicepartij voor aangesloten die onze klanten daarin voorziet van de service. En zijn we ook weer vanuit onze eigen webshop begonnen. Daarbij is bij die Franse markt ook al wel snel een les geweest. Die Fransman is toch net iets anders dan die Nederlander.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Stug of hoe zou je hem omschrijven?
2: Ja, de Nederlander ook in het stukje in marketinguitingen. En een Fransman die koopt graag echt lokaal, zeg maar. Die wil eigenlijk een Frans merk. Die wil nergens kunnen zien dat jij...
0: Made in France moet er eigenlijk op staan.
2: Eigenlijk wel. En bij dat stuk waarin wij ook heel vooruitstrevend zijn in allerlei nieuwe methodes in het online gebied toe te passen. Denk aan het stukje in het marketingverhaal. Dus ook met AI te kijken en dergelijke. Prikt een Fransman daar toch doorheen en moet je dat eigenlijk volledig door een local, echt een native sprekende Fransman daarop zetten om dat direct tot een succes te laten gaan. Dus ja, daar hebben we wel ervaren dat die Franse markt best wat stug van de vloer kwam toen.
0: Even terug naar de Nederlandse vloer wat dat betreft. Je moet op een paar momenten, je zei al, een taboe moest doorbroken worden. Dat is gelukt. Maar wat ook gelukt is, is dat het broekje vergoed wordt door een aantal zorgverzekeraars.
2: Klopt, inderdaad. Ja, de plaswekker wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Daarbij kun je denken aan 60% van de aanvullende pakketten, ja, die de plaswekker vergoedt. Dat is eigenlijk puur ook vanuit het kijken meer naar het medische aspect. Dat de plaswekker voor het nachtelijk bedplassen, de medische term heet ook enuresis nocturna, echt een oplossing biedt die een wetenschappelijk bewezen methode is.
0: Ja, want heb je daar iets moeten doen met ISO-certificering en dat soort zaken?
2: Ja, we hebben onze wekker wel aan alle medische richtlijnen moeten laten voldoen dat we op het technische gebied aan alle vinkjes aankruisen.
0: Dus jij hebt heel veel papierwerk moeten invullen tussen het inpakken door?
2: Ja, dat was wel qua registreren ook wel een uitdaging waarin wij ons ook licht verkeken hebben toen ter tijd. En dan spreek je nu over de Nederlandse markt, maar ga je vervolgens naar de Duitse markt, ja, dan ben je toch net wat meer regels aan het kijken.
0: Ja.
2: En dat is toch wel iets wat inderdaad er toch wel heel snel dat je dan daar langs afkijkt, zeg maar.
0: Want je zei al, Vlaanderen waren al snel actief. Ja, ik weet natuurlijk niet helemaal hoe zit het zorgstelsel daar in elkaar. Kon je daar ook diezelfde deals of diezelfde zorgverzekeraarachtige setting in gang zetten? Of was het toch echt particulier aankopen?
2: Ja, België is eigenlijk echt voornamelijk particuliere aankoop. Je hebt een enkele zorgverzekeraar die het daar vergoedt. Het zorgstelsel zit weer iets anders dan in Nederland natuurlijk. In Frankrijk wordt sterker nog geen vergoeding geboden voor de plaswekker. Kijk je naar Duitsland, is daar ook weer een Hilfsmittelverzeichnis waar alle hulpmiddelen in staan opgenomen. En krijgt ook de consument daar een vergoeding voor een plaswekker. Vaak ook een 100% volledig bedrag.
0: Maar goed, dan heb je meteen een hele grote afzetmarkt te pakken.
2: Ja,
0: dus dat is interessant. En hoe kijken jullie naar het product? Want het product is natuurlijk 6 weken bruikbaar. Maar dan is het product niet om weg te gooien. Dat is nog houdbaar. Dus ik kan me voorstellen dat in de vriendenkring dat hele ding rondgaat.
2: Ja, dat is ook wel...
0: Is dat een dreigement of een bedreiging eigenlijk voor je afzet? Of valt het mee?
2: Nou, dat zijn gesprekken die wij intern ook al echt lang hebben gevoerd. Want wat vaak mensen zien en ook investeerders toenertijd. Je bent heel erg aan het kijken naar je terugkerende klant. En wij hebben een gezin, nou dat koopt de wekker. Dat kind is in 6 tot 8 weken zinnelijk als alles juist gaat. En dat is klaar met heel het contact met het bedrijf. En om je nieuwe klant binnen te halen, betaal je natuurlijk wel forse kosten. Je verdient meestal op je terugkerende klant.
0: Ja, precies, en zo'n plaswekker gaat natuurlijk de hele wijk door als je pech hebt. En een kindervriendelijke wijk. En dan vervolgens komt het tweede kind. Dan gaat het weer terug naar de eigenaar. Zien jullie dat gebeuren of niet?
2: Ja, en daar zit op zich ook geen probleem in. Want onze missie is natuurlijk ook echt zoveel mogelijk kinderen van dat nachtelijk bedplas af te kunnen helpen. Dus die wekker mag zeker een tweede leven hebben of een derde leven. Wat wij daar wel weer hebben gedaan om erop te anticiperen. Wij hebben de mobiele app die bij de wekker zit. Wanneer een alarm afgaat via de wekker, krijgt ook de ouder een signaal op zijn telefoon om het kind gelijk te ondersteunen. Dus het kind is daardoor niet alleen en eenzaam weer bezig met dat probleem. Maar de ouder komt nadat het kind de eerste stap heeft gezet direct helpen. We hebben daar uiteindelijk om dat stukje tweedehandsmarkt en die terugkerende klant toch een beetje binnen te halen. Hebben we dat voorzien door een abonnementsmodel toe te voegen aan de mobiele app.
0: Ja, slim.
2: Ja. En de eerste klant mag er eigenlijk helemaal geen hinder van ervaren. Dus die kan ten alle tijde de app gebruiken. Mocht een tweedehands product overgaan naar iemand anders. Nou, dan is het wel wenselijk voor de hygiëne. Ja. Dat je nieuwe broekjes aanschaft natuurlijk. En is dat abonnementsmodel voor de app maandelijks opzegbaar. En tegen een maandelijkse betaling te gebruiken.
0: Ja, misschien net te overvloeden. Maar nu zit je in een periode waar duurzaamheid onwijs belangrijk is. Hoe heb je er gekeken naar het product zelf? Wat voor stoffen daarin zitten? Wat voor... Ja. Producten erin gestopt zijn.
2: Ja, is iets wat wij zeker natuurlijk een heel belangrijk aspect vinden. En wat je voornamelijk ook daarin ziet, nou, kijkende naar de luiermarkt. Het is een topic wat toevallig de laatste tijd echt wel wat meer ter sprake komt ook. Is gewoon een enorme vuilende industrie.
0: Ja, want daar heb ik wel eens van gehoord dat die luiers die zijn nu zo doorontwikkeld, dat ze zo lekker zitten, dat een kind eigenlijk gewoon helemaal niet meer zonder wil.
2: Klopt. Dus is echt iets wat volgens mij het laatste half jaar in één keer in het nieuws ook gebracht is. En alles gaat op comfort, gemak en ondersteunen. Alleen onze broekjes zijn bij gecertificeerde leveranciers waarbij alles gewoon netjes op orde is. En dat is ook echt het pijler nummer 1 geweest in die zoektocht. En onze broekjes zijn gewoon uit te wassen op lage temperatuur in de droger. Dus ze kunnen worden hergebruikt. En bij een training heb je gemiddeld een broekje of 3 nodig. Die wordt hergebruikt en zet je dat weg tegen hoeveel luiers kinderen dagelijks gebruiken. Ja, dan is dat al een enorme impact direct.
0: Oké, dan gaan we nu echt naar die expansie. Want dit is eigenlijk ook het product. Dan ga je dus naar het buitenland. Je probeert natuurlijk je omzet te verhogen, je afzet te verhogen. Nu zei je net al, Frankrijk was heel lastig. Waar begin je?
2: Ja, wat eigenlijk het echte begin is punt 1, dat product. Het product moet ten alle tijde stabiel zijn en van een topkwaliteit. Alleen wanneer we kijken naar dit internationaal uit te rollen, moeten wij ook echt een meerwaarde kunnen bieden in die markt. En kijkende naar het onderzoek in die markt, zag je dat...
0: Dus je doet marktonderzoek?
2: Ja, zie je echt dat in het aanbod van onze niche-markt natuurlijk, hè, en de plaswekkers, dat het aanbod ook nog echt wel steeds die traditionele wekkers zijn van tientallen jaren geleden. En dat we nou daar in ieder geval al zeker een slag konden slaan in onderscheidendheid. Het is een product wat je voor je kind koopt en je wil het beste voor je kind.
0: Maar ga je dan, reis je af naar Frankrijk, ga je daar bij wijze van spreken rondkijken wat voor producten er in de schappen liggen? Of hoe doe je dat? Doe je dat op afstand? Hoe gaat dat in zijn werk voor jullie?
2: Ja, eigenlijk doen wij dat voornamelijk daar online, omdat wij zelf ook enkel via die webshop actief zijn. Kijken we wat het aanbod is wat daar momenteel zit en hoe die prijszetting daar ook is om zelf een beetje een strategie te gaan bepalen hoe we dat willen gaan wegzetten. Vervolgens gaan wij de website gereed maken en daarbij is ons ook wel weer een les geweest in het gebruik van de vooruitstrevende technologie die er vandaag de dag is. Hebben wij de website volledig middels een AI enkele jaren geleden toen laten vertalen. Om een helemaal juiste up-to-date versie. In
0: je kan alle kanten op. Je kan gewoon een Chinese website morgen lanceren als het moet.
2: In principe wel. In principe wel. Alleen die technologie was die paar jaren geleden terug zo nieuw. Dat uiteindelijk toch om met de shops, de backend en dergelijke daarmee te gaan praten. Dat daar problemen in die verbindingen ondertussen waren. Dus uiteindelijk zag je dat de klanten die bij ons een aankoop deden. In het buitenland uiteindelijk niet naar het kanaal geduwd konden worden waar de aankoop van is. En vervolgens zie je dus eigenlijk niet welke marketinguitingen nou tot een succes leiden of welke juist eigenlijk wat meer afgeschaald kunnen worden.
0: Dat is natuurlijk super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, hoe ouderwets het ook klinkt, het ook nog wel moet hebben van mond-op-mond reclame.
2: Ja, dat is zeker bij ons product waarbij mensen het begrip de plaswekker dus ook eigenlijk niet kennen. Iedereen als je vertelt een plaswekker denkt, ja, hey, wat is dat nou? En dat is die ervaring van die ouder.
0: Maar je moet dat verhaal gaan vertellen. Ik kan me ook voorstellen dat je daarvoor toch kijkt naar wat voor autoriteiten zouden we eventueel kunnen aanspreken. In dit geval in Frankrijk. Dat zouden consultatiebureaus kunnen zijn. Dat soort ja, elementen waar iedereen, iedere ouder langskomt.
2: Klopt, klopt, klopt.
0: Heb je er naar gekeken?
2: Ja, zeer, zeer zeker naar gekeken. En wat hetgeen is bij de plaswekker. De hersenen moeten ook natuurlijk wel dusdanig ontwikkeld zijn om dat signaal van die blaas te kunnen gaan herkennen en begrijpen. Dus de plaswekker wordt ook pas geadviseerd vanaf de leeftijd 6, 7. Daarbij liggen wij momenteel bij alle plas- en poepolies die je bijvoorbeeld natuurlijk gewoon hebt in het land. Liggen wij met een demonstratiepakket en ze hebben wij in contact met de urotherapeuten. Informatie te voorzien van onze oplossing. Daarbij is het natuurlijk weer een hele fijne stap van ons geweest. In de mobiele app zie je precies wanneer een plasongelukje geweest is.
0: Dus je oogst eigenlijk heel veel data.
2: Ja, ja, ja. En wanneer dat plasongelukje geweest is. Bij traditionele methodes zie je dat nog de volgende ochtend met een pen en papier wordt opgeschreven. En ja, was dat nou 2 uur 's nachts of was het 3 uur 's nachts? Je bent druk in de weer in die nacht. En onze app registreert precies op de tijd wanneer dat ongelukje gebeurd is, dat ongelukje. En juist die artsen in die kliniek en in het ziekenhuis hechten daar weer heel veel waarde aan om dat plasgedrag te analyseren.
0: Ja, ik kan me voorstellen, dus er zit wetenschappelijke waarde eigenlijk aan vast.
2: Zeker weten, ja.
0: Ja, en is dat iets waar je nu over hebt dat zich plaatsvindt en dat plaatsvindt in Nederland? Of doe je dit dus ook in Frankrijk om juist dat Franse chauvinistische gevoel, waar je net al aan refereerde, om dat gewoon sterker te onderbouwen?
2: Ja, het is eigenlijk data die wij nu van alle landen wel op één hoop bundelen. Dus wij zien precies ongeveer wanneer die ongelukjes plaatsvinden en dergelijke. En wat ik terugkomt op dat verhaal van die arts zeg. Die arts zegt, daar hebben we heel veel waarde aan om vervolgens een advies te kunnen gaan geven. Het is niet zozeer dat wij de data van het stukje plasgedrag per land heel erg specifiek gaan richten aan dat land. Nee.
0: Nee, want het is ook niet, ja, een kind blijft een kind. Of hebben jullie toch een vermoeden dat daar nog verschil in zit?
2: Nou, wat je bij het bedplassen wel ziet, het is echt een probleem. Jongens hebben daar veel meer hinder van dan meisjes. Dus ik denk dat de verhouding ongeveer op 65% jongens en 35% meisjes ligt. En het probleem is ook iets wat erfelijk is. Dus hebben er ouders voorheen last van gehad, zie je vaak dat het kind uiteindelijk ook weer met die problemen kampt.
0: En dan de stap naar Duitsland. Dan weet je gewoon van, ja, dit kunnen we 1 keer doen.
2: Ja.
0: Kan je mislukken op het moment dat je intrede doet in zo'n land?
2: Ja, wij hebben daar ook wel wat lessen geleerd. En de eerste duidelijke les van een concurrent is eigenlijk geweest dat wij, ik spreek zelf een redelijk woordje Duits en intern bij ons ook wat andere.
0: Schön, ja.
2: Zeer schön, zeer schön. En daarbij zagen we eigenlijk dat het woord plaswekker in Duitsland, waar hebben wij de vertaling naar gedaan en daar zijn we op gaan adverteren. Puur gewoon om op het begrip.
0: Wat was de vertaling?
2: Het woord plaswekker in Duitsland is een klingelhose. Eigenlijk weer het rinkelen. Ja, ja. Wat daarin terugkomt. En daar waren wij mee bezig. En niet wetende, gewoon op dat begrip, de plaswekker adverterende, zagen wij enkele weken later in 1 keer een advocatenbrief op de deurmat liggen. Want er is blijkbaar een geregistreerd merk die daarin ook actief is en dat heeft geregistreerd. En in Duitsland is dat niet een belletje of een mailtje. Hey, wat ben je aan het doen?
0: Je bent meteen de pineut.
2: Ja, ja, ja. Dus nou, dat was weer een hele harde les. Oké, daarin even wat voorzichtiger in de aanpak.
0: Dus de klingelhose is eigenlijk een geregistreerd merk.
2: Ja, ja, zeg je helemaal goed. Ja.
0: Moet een beetje denken het Oktoberfest, maar goed, kan er mij liggen.
2: Ja, ja, ja.
0: maar goed, en dan uiteindelijk, ja, dan moet je er met zo'n merk uitzien te komen. Is dat gelukt of moesten jullie gewoon flinke boete betalen?
2: Nou, dat is wel gelukt en natuurlijk moet je daar dan wel voor compenseren. Maar daarna wel in het gesprek te gaan en aan te geven, hey, wij hebben daar geen verkeerde bedoelingen mee. Onwetende, zelf als niet-native Duits sprekende, daar te starten.
0: Ja, wat
2: kun je daar gewoon netjes uitkomen.
0: In principe, het kan natuurlijk ook gewoon een normaal werkwoord zijn wat dat betreft, toch?
2: Ja, ja, en dat was precies ook onze gedachte erachter. Dus in die onwetendheid en dat juist te weten te compenseren, is dat weer een les die we daarin in hebben meegenomen. En was dat wel gelijk een leuke kennismaking natuurlijk in die Duitse markt.
0: Hoe kan je nu de PR in Duitsland, hè? Want daar ben je natuurlijk altijd bij gebaat, bij Free Publicity met name.
2: Ja.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar in zo'n land als Duitsland, wat natuurlijk gewoon waanzinnig groot is vergeleken met de Nederlandse markt. Hè?
2: Ja, nou, de belangrijkste stap die wij daar nu vooral eigenlijk in zetten in die plaswekkerindustrie is ons product gewoon Europees gezien echt nog steeds Helemaal vooruitstrevend in technologie en de oplossing in een vriendelijke
0: manier. Maar pushen online, is dat het belangrijkste?
2: Nou, wij zijn vooral daar nu mee begonnen. Zorg dat die artsen en die klinieken in Duitsland ons product kennen. En weet die te overtuigen wat voor meerwaarde het product voor een gezin kan bieden ten opzichte van de traditionele wekker. En die artsen die schrijven natuurlijk ook een plaswekker voor wanneer er iemand op een gesprek komt. En dat is eigenlijk stap 1 geweest. Zorg dat die professionals... dat die je kennen en zorgen dat die ook uiteindelijk gaan, naast dat er geen merkafhankelijk advies gegeven mag worden natuurlijk, weten dat je er bent en kunnen gaan doorvertellen. Dus dat is de belangrijkste stap waar we eigenlijk in Duitsland mee begonnen zijn.
0: Ja. Nu hebben we natuurlijk social media is erg sterk. In Nederland heb je al veel vloggers, veel moeder, Insta-accounts, noem maar op.
2: Ja.
0: Zijn jullie daar ook inmiddels helemaal in bedreven en thuis? Dat je denkt van nou, deze mensen staan op ons lijstje, die schakelen we in. Of hoe gaat dat nu?
2: Hebben wij veel mee getest inderdaad. Alleen daarbij kom je toch weer een beetje terug naar de kern wat daar de uitdaging is. Mensen praten niet graag over dat ze die plaswekkertraining aan het doen zijn, omdat het gewoon niet chic is. Dus wat online bij die social kanalen, denk aan die Facebook en TikTok waar je het over hebt. Daarbij is een UGC filmpje, user generated content. Iemand die iets vertelt over hun ervaringen en wat ze gedaan hebben. Nou, dat scoort eigenlijk altijd wel. Maar
0: dus met name aan de achterkant eigenlijk als het ware. Dus omdat het gelukt is.
2: Ja. En die succesverhalen, daar de mensen voor te vinden die zichzelf ook openbaar willen blootstellen om die ervaring te delen. Daar ligt echt de uitdaging op dat social gebied om dat juist te kunnen doen. En daar zijn we heel zoekende altijd om daar mensen voor te vinden.
0: Maar goed, stel je zou die mensen inhuren, dan kan ik me niet voorstellen dat een vlogger zegt nee, dat doen we niet.
2: Nee, klopt. Maar dan heb je puur inderdaad met een stukje acteurs en actrices te maken. Wordt daar inderdaad volledig aan meegewerkt. Ja. Maar wij willen ook wel echt bouwen op die echte ervaringen. En die mensen zoeken die ook echt met
0: authentiek de training bezig blijven.
2: Zijn. Ja.
0: Ga zo meteen verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Cody Kroos en Mr. Jones.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij te gasten Jeroen Wijnen, operationeel directeur bij Dryly. En ja, Jeroen, we zijn een beetje gebleven bij het luierbroekje in internationale vorm. Daar hadden we het net al over. Jullie hebben Frankrijk eigenlijk zelf proberen te ontdekken als markt. Je vertelde net al over de Klingelholms in Duitsland. Wat zijn de belangrijkste lessen dat je denkt van, je bent online aan de ene kant, aan de andere kant. Je hebt een fysiek product. Je bent gebaat bij mond-to-mond reclame. Je bent gebaat bij de professionele gezondheidszorg die zo'n broekje adviseert. Hoe gaan jullie om met enerzijds doelstelling van hoe je wil groeien versus ja, echt die markt van binnenuit verkennen. Dus echt gewoon letterlijk fysiek in het land aanwezig zijn waar je op dat moment die expansie in gang wil zetten.
2: Nou, wij zijn onze expertise en kracht binnen ons team ligt echt in dat stukje online zichtbaarheid. Dus daar ligt altijd eigenlijk ons eerste uitgangspunt en onze positie om het merk neer te zetten. Wat wel een les is bij dat stuk Franse markt, is eigenlijk dat we heel wat jaren zijn gaan ploeteren om te kijken met onze eigen inspanningen, wat kunnen we daar doen om het product echt aan de man te krijgen. Maar ook misschien de conclusie moeten nemen dat die Franse markt zodanig op diegene gericht zijn, dat we momenteel eigenlijk een distributeur in Frankrijk hebben die daar de machtspositie heeft en beter met een partner kunnen samenwerken die dus echt die local is in Frankrijk, in plaats van dat wij het de hele tijd maar zelf proberen te doen.
0: En nu heb ik in het verleden ook wel eens te maken gehad met de Fransen. Fransen die Engels praten is ook wel altijd een apart fenomeen. Herken je dat?
2: Is zeker een apart fenomeen. En het is zeker een ander soort volk dan de Nederlander.
0: Hoe toets je die betrouwbaarheid van zo'n partner? Hoe vind je zo'n partner?
2: Ja, heel ingewikkeld in dat verhaal om te kijken wat de perfecte match is. Je hebt bij dat stukje plaswerkenmarkt heel wat bedrijven die medische hulpmiddelen verhandelen. En daarvan is een van de 1000 artikelen een plaswekker. Maar je hebt ook nog echt binnen Europa enkele bedrijven die enkel en alleen net zoals ons die plaswekker verhandelen. En dat is hun product en hun ding. Die Franse partij is daar eigenlijk één van. Op het begin waren we daarmee bezig en zie je eigenlijk dat diegene te laat komt op gesprekken en dat je hele lange tijden weer niks hoort. En nou, dan had je het eigenlijk al afgeschreven. Maar daarbij moet je toch kijken en je rust bewaren. En omdat diegene wel binnen de markt de naam en de positie had en daar nu het product aan te koppelen wat eigenlijk het beste is wat Europees te bieden heeft, hebben we nu echt een gouden fit om samen die samenwerking te doen en beter dat land aan te pakken.
0: Maar ik kan me voorstellen, wat ik eigenlijk net al zei, je moet fysiek toch in dat land aanwezig zijn. Je kan dit niet online af met een Teams meeting.
2: Nee. Dus wat hetgeen is, op het begin ben je natuurlijk verkennend, omdat je niet weet wat de intenties zijn van de anderen en waarin je moet gaan kijken. We hebben bijvoorbeeld ook, om daarin verder te gaan, in Zwitserland zijn wij actief. In Zwitserland hebben we een Zwitserse distributeur aangesloten, waarbij we inderdaad toch ook al heel vroeg in die fase naar Zwitserland zijn gegaan. Wij zelf hechten ook heel veel waarde aan de persoon. Dus met wie zijn we in gesprek en is diegene te vertrouwen?
0: Want wat vraag je van zo'n persoon? Hoe toets je dit? Met de juiste persoon, is dat op basis van track record die zichtbaar is of?
2: Ja, dat een stukje voorgeschiedenis is hetgeen wat je natuurlijk analyseert om te kijken van hoe zijn zij er al mee bezig. En wat wij zelf hebben is ook wel echt hetgeen, het persoonlijke gevoel. Dus dat is misschien een beetje een risicovolle factor erin om daar ook heel erg op af te gaan. Maar wanneer het goed voelt, durven wij in sommige dingen daarin ook wel echt die gok te nemen. En wat je daarbij ook ziet, wanneer we dat soort samenwerkingen aangaan, zetten we het ook altijd wel heel strak op papier dat er een testperiode is en dergelijke om zichzelf te bewijzen. En door dat strak op papier te zetten, zorg je er eigenlijk voor dat je niet die misstap maakt. Dat mocht het wel de verkeerde kant op vallen, dat je eraan vastzit en je een ander probleem hebt.
0: Ja, dus eigenlijk heb je een soort van expansieproces ontwikkeld.
2: Ja, we hebben echt een heel model met ook het stukje legal wat daarbij zit. Hoe dat we zo'n proces vormgeven en waarbij dat we allemaal op moeten letten. Alleen dat stukje persoonlijke waarde waar wij zelf een goed gevoel bij willen hebben, dat heeft zich gelukkig nog altijd bewezen. En ja, dat is ook een belangrijk stuk.
0: Nu is het natuurlijk een product wat je wereldwijd eigenlijk aan de man, vrouw zou kunnen brengen. Hoe bepaal je welke expansie of welk land je gaat aanboren als het ware?
2: Ja, Nou, bij ons was het stukje België in die vroege tijd een hele logische stap. Frankrijk en Duitsland kun je heel simpel via een Nederlands magazijn bedienen. En heb je ook in 2 tot 3 werkdagen een pakket afgeleverd. Gaan we verder kijken naar een Zwitserland en dergelijke. Wil je dat wel met partners doen? Wij zijn zelf heel erg van de mening dat de markten die wij zelf kunnen runnen en waar we mee bezig zijn, dat moeten we ook wel echt zelf blijven doen. Maar op een gegeven moment zie je inderdaad dat juist zo'n partner ook een stuk ontzorgt. En dat dat weer wat eenvoudiger maakt. En nadat we hebben gezien hoe succesvol zo'n partnerschap kan zijn, zien we ook eigenlijk dat er veel meer van dit soort partners de laatste tijd aan het aansluiten zijn. En in de gesprekken zijn om die toe te voegen.
0: Dus even teruggaan naar Frankrijk, Duitsland. Ben je daar geland als product?
2: In Frankrijk, zeker met die partnership die we daar hebben, is dat ondertussen wel juist in orde. Duitsland duurde weer net wat langer omdat we weer bezig waren met ook aan alle vinkjes te voldoen voor dat Hilfsmittelverzeichnis, voor die hulpmiddelenlijst. In Duitsland hebben we echt nog wel een flinke slag te slaan. Dus daar ligt ook dit jaar voornamelijk echt de focus op. De Duitse markt is 8 keer zo groot als de Nederlandse markt. In de Nederlandse markt hebben wij momenteel de marktpositie als leider. En dat willen we in Duitsland nu ook gaan neerzetten. Dus daar ligt dit jaar echt voornamelijk de focus op.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je uiteindelijk moet je gaan uitbreiden als organisatie.
2: Ja. Ja, nee, dat is zeker van belang. En wat hetgeen is, ik ben heel blij dat we voorheen al die dingen waar we het over benoemd hebben, dat inpakken, dat klantenservice, dat je dat zelf hebt gedaan, zodat je ook weet van de mensen die daar nu mee bezig zijn, wat staat hun te wachten en wat zijn hun uitdagingen en dingen. Daarbij moet je natuurlijk ook wel een beetje gaan kijken om op een gegeven moment heel wat dingen los te gaan laten, zodat je zelf heel erg bezig bent met dat stukje groei en minder op dat stuk aan het kijken bent in het operationele gedraai. Ik merk bij mezelf voorheen wel dat ik ook wel echt wat moeite heb om daar bepaalde zaken los te laten. Terwijl dat daar een echt perfect team zit wat er heel veel verstand van heeft.
0: Ja, maar dat is herkenbaar natuurlijk. Dat hoor je eigenlijk bij elke ondernemer die het heeft over expansie. Expansie is inherent aan loslaten. Dingen overlaten aan je collega's die ook gekwalificeerd zijn, maar misschien toch een andere visie hebben. Hoe hou je dan die kikkers in de wagen? Heb je, want nu is het nog behapbaar. Maar stel je hebt straks 30 collega's. Wordt het natuurlijk wel een ander bedrijf.
2: Ja, dat wordt dan zeker een ander bedrijf. En in die fase zijn we nu nog niet. Zijn wel dingen waar we natuurlijk later ook naar heen willen om.
0: Wat heb je voor ogen voor de komende jaren?
2: Nou, wat onze komende jaren voornamelijk belangrijk is dat stukje, vooral dat West-Europa en wat daar heel erg aansluitend is, willen wij het liefst eigenlijk allen zelf blijven doen. Daarnaast willen wij met die distributeurs verschillend over Europa ook allerlei andere landen toevoegen. Scandinavië is daarbij ook echt iets wat op de wensenlijst staat. Is ook een redelijk soortgelijk mens.
0: Een soortgelijke markt, soortgelijke cultuur ook, denk ik wel. Hè?
2: Ja. Dus daar zien we een hele mooie fit. Alleen ook dat zijn dan wel markten die we het liefst met een juiste partner willen doen. Dus onze focus momenteel ligt op hetgeen wat we nu beheren. Helemaal tot 100% juist benutten. En hetgeen wat daar buiten ligt, willen we gaan benutten middels de juiste partners beter te vinden en aan te sluiten.
0: Want ik kan me voorstellen, aan de ene kant, je ruikt heel veel kansen. Maar aan de andere kant, zorgvuldigheid is denk ik ook wel goed hierbij. Je zei al, de Duitse markt is toch een andere league dan de Nederlandse markt.
2: Ja, zorgvuldigheid is daar heel belangrijk mee. En wat het natuurlijk ook vooral in dat stukje die start-up fase weer aan uitdagingen met zich meebrengt. Je ziet wanneer je in één keer allerlei mensen weet aan te sluiten, volumes weet te draaien. Je begint te schalen, maar dan begint het volgende probleem zich voor te doen. Dat je ook met je voorraad zit en waarop je moet gaan schalen. Je dient alles zelf voor te financieren. In ieder geval, wij hebben met veel distributeurs ook aantrekkelijke afspraken gemaakt. En vervolgens zag je eigenlijk dat we daar de hele tijd weer tegenaan hikten.
0: En waar het product gemaakt wordt, gefabriceerd wordt, is dat in Nederland? Of?
2: Ja, de wekker wordt inderdaad in Eindhoven gefabriceerd. Op de Hightech Campus ligt het product. En daarbij willen we dat product, omdat wij zelf nou met de auto 20 minuten daar zijn, ook dicht bij huis houden. Ja. Want die kwaliteit moet bij ons altijd top zijn. Ja. En dat kunnen we zodoende wel waarborgen.
0: En zijn ze klaar om op te schalen?
2: Zij zijn zeker klaar om op te schalen. Wij hebben onze ambitieuze plannen ook natuurlijk met hen gedeeld. Dus daar voorzien we eigenlijk helemaal geen probleem.
0: Wat zou de capaciteit zijn die je nu aan kan op jaarbasis?
2: wat we nu qua capaciteit op jaarbasis aan kunnen. Dat zou echt, denk ik, heel eenvoudig naar 10.000, 20.000 wekkers kunnen gaan.
0: Ja. En dan heb je nog die horloges. Wordt die ook in Eindhoven geproduceerd?
2: Nee, de horloge hebben wij niet in Nederland liggen qua productie. Wat je ook eigenlijk een beetje moet zien, de plaswekker, dat is echt ons onderscheidend vermogen en ons unieke product. En wij willen door het assortiment aan te vullen wat meer die all-in-one-stop plasshop zijn, zeg maar even. En dan heb je ook een stukje met dagzindelijkheid te maken. En het stukje broekplas overdag. Dus nou, zodoende, door weer in contact te zijn met die artsen, horen wij dat zo'n plashorloge heel vaak wordt voorgeschreven.
0: Ja.
2: En zijn we daar eigenlijk direct op gaan inhaken.
0: Want wat je net al zei, ook toekomst gesproken. Je bent innovatief en je gaat natuurlijk producten erbij bedenken. Jij zei net al, dat plasbroekje als het ware, dan moet een kind toch wel 6-7 jaar zijn. Maar als ze zinnelijk worden, zijn ze rond de 3-4 jaar.
2: Klopt.
0: Dat is natuurlijk nog wel een interessante leeftijdscategorie waar je iets voor zou kunnen betekenen, of niet?
2: Ja, en we zitten ook na te denken in het stukje voorfase zijn. Dus denk even gewoon heel simpel aan een plaspotje. Alleen koppel je naam eraan en dergelijke. En je bent toch al in die voorfase bekend bij diegene. En weet dat je in die industrie bezig bent. Dus misschien dat die zodoende weer makkelijker bij je terechtkomt. Dus dat zijn dingen waar we nu voorzichtig aan meer producten aan het toevoegen zijn en meerdere opties te bieden om meer te kunnen voorzien in alle behoeftes eigenlijk.
0: Kan je een voorbeeld daarvan noemen?
2: Ja, het belangrijkste voorbeeld wat we nu toegevoegd hebben is dat plashorloge. Waarbij we dus preventief een trilling geven met een discreet signaal wanneer een kind overdag last heeft van zinnelijkheid. En die is nu ongeveer een half jaar geleden ook vrij recent pas toegevoegd.
0: Dus dat is allemaal nieuw. Kun je allemaal mee? En ga je dat, zet je dat dan ook meteen in die internationalisering mee op die website? Of ga je dat dan weer eerst testen in een kleine schaal, bijvoorbeeld in Nederland?
2: Nou, we testen natuurlijk zelf de producten en dergelijke en onze leveranciers wel. Juist waar we dat soort dingen inkopen, hebben wij dat binnen. Dan gooien wij ook wel echt directe kanalen open. En gaat het ook naar alle dingen doen, omdat we wel zien dat het product gewoon juist is. En hebben we ook bij dat plashorloge eigenlijk gelijk gezien dat het gewoon een hit is.
0: Jeroen, ik heb nog een soort van verrassing in dit programma. Vragen we af en toe toch om een getal onder de 10 te noemen. Daar zit een vraag aan gekoppeld. Welk getal zou je willen noemen?
2: Voor mij een 10.
1: Wanneer is jouw werk klaar?
0: Nou,
2: mijn werk is niet zo snel klaar.
0: Nee, dat weet ik.
2: Nou, kijk, weet je wat het is? We zijn nu die scale-up fase aan het ingaan. Dus vooral in die start-up fase ben je heel veel dingen zelf aan het doen. De druk en het stukje, de aandacht ligt dan ook echt bij jou wanneer zaken niet lopen. Dan word je er ook op aangekeken natuurlijk. En ons en mijn doel vooral is om het bedrijf nu echt mooi succesvol door deze nieuwe fase heen te duwen. En daar tot de succes te komen. En in alle eerlijkheid, dan stopt het niet om 5 uur. En blijf je daar ook in de avonden en weekenden gewoon mee bezig.
0: Ja, want daar is leiderschap heel belangrijk. En je bent nu met een vrij compact team. Dat is natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Hoe bewaak je de cultuur? Want als je straks gaat groeien, dan ga je natuurlijk naar een groter team. Krijg je nieuwe mensen erbij, nieuwe meningen erbij. Hoe probeer je dat te managen?
2: Ja, wij zijn met onze management meetings altijd wel met iedereen aan het kijken om alle plannen en ideeën die we te hebben, ook iedereen zijn denkwijze daarop te laten vloeien.
0: Dus continu bezig met draagvlak.
2: Ja, wij willen iedereen ook betrokken houden. En dat de mensen die de belangen hebben, die moet je natuurlijk ook wel echt betrokken in je organisatie houden. En daardoor zie je dat wanneer bepaalde dingen ook ooit eens wat minder lopen, dan zijn ze op de hoogte en komt het niet als een verrassing. Maar om iedereen heel dicht bij je te houden, zorg je dat je samen als een collectief eigenlijk wel naar dat nieuwe punt komt.
0: Want hoe hou je medewerkers tevreden?
2: Nou, wij zijn op kantoor eigenlijk met een hele gangbare cultuur. Wij zijn een vrij jong team. Iedereen binnen het team zijn wel allemaal heel ambitieuze mensen die graag aan mooie doelen werken en dit soort dingen willen realiseren. Dus we houden het heel laagdrempelig. Het is bij ons niet allemaal heel strikt. Dus het is vrij losjes. Af en toe iets te losjes, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar dat houdt ook de lol erin en de motivatie bij iedereen om het gewoon leuk te houden en ondertussen leuk succes te behalen.
0: Daarbij die expansie, dat vraagt natuurlijk om meer medewerkers. Zijn er al mee bezig met het werven van nieuwe mensen?
2: Ja, we zijn nu met een team wat we nu hebben, wat er juist bij zit en wat de huidige capaciteit prima kan runnen. Het fijne is wat wij ook intern bij ons kantoor hebben, is daar hebben wij een marketing agency eigenlijk gekoppeld bij het merk. En daarbij hebben wij dus ook alle expertise's met het stukje design, maar ook development van website en dat online plaatje. Dus dat is wel eigenlijk wat ik zei met, hey, je hebt 4 man op je loonlijst direct, maar in de organisatie zit echt ruim 15 man betrokken.
0: Precies.
2: En je moet vooral, wat bij ons ook gewoon heel goed werkt, is de expert op het gebied van dat onderwerp, die moet daarmee bezig zijn in plaats van allerlei onderwerpen zelf hoog willen houden. En daar zitten wij in capaciteit momenteel nog echt prima op de plek. Maar moeten we inderdaad wel een oog in de gaten houden voor de toekomst.
0: Dryly, over 5 jaar, dan heb je in ieder geval de klingelhozenfase achter de rug in Duitsland. Dan ga je richting Scandinavië, zei je net al. Is dat binnen 5 jaar allemaal gerealiseerd? Of denk je dat dat over 5 jaar plaats gaat vinden?
2: Nou, ons in 2026 ligt die focus echt op Duitsland. Dus dat is nummer 1. Het aansluiten van die meerdere distributeurs. Dat is eigenlijk het punt 2 wat daarbij komt. Je ziet wel dat een aanlooptijd nodig heeft. Het is niet wanneer je het partnership hebt dat de orders binnenvloeien en dat de volumes gedraaid worden. Dus daar zal altijd een aanloop mee bezig zijn. En om ook wel te bewaken dat dat proces juist verloopt. Vooral omdat het een industrie is waarin we zitten. Het is echt een niche. Dus je bent met toch wel een paar spelers. Willen we eerst waarborgen dat dat plan bij degene wat opgezet wordt ook echt juist verloopt. En vervolgens door naar de nieuwe gaan. Dus ook niet te veel processen daardoor elkaar laten verlopen. Dus dat zal uitgesmeerd worden over de jaren. Kijk je 5 jaar later als je 2031 zit. Moeten wij daar zeker ondertussen flink operationeel zijn.
0: Ja. En hoe ga je die partners, hoe hou je die tevreden? Want die zijn natuurlijk super belangrijk in al die landen als tussenschakel.
2: Ja, nou het allerbelangrijkste punt er is de meerwaarde die het product biedt natuurlijk. Het stukje kwaliteit en innovativiteit. Maar ook wat wij zelf ook uitstralen naar onze eigen klanten. Het product is een emotioneel product. Er is een gezin mee bezig. Het is in de nacht. Die uren zijn kostbaar. Wij vinden service een enorm belangrijk aspect daarin. Dat zul je ook in al onze gebruikerservaringen terugzien. Hoe mensen over onze service praten. En dat verhaal wat wij naar die klant uitstralen. Moet eigenlijk ook bij die distributeur zijn. Dus er moet een heel warm gevoel zijn. En die moet zich gehoord voelen, zeg maar.
0: Dank voor je verhaal. Jeroen Wijnen van Dryly. En veel succes de komende jaren. En de internationale expansie uiteraard.
2: Dankjewel. Gaat goed komen.
0: Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dan natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.
3: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move on up bij Businesswise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
10: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
11: ja.
10: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
11: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
10: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
12: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
13: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
14: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen. Nou, wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een plannenpot.
1: Dit is Jong en Ondernemend.
15: Wat als jouw energie nooit meer verloren ging? In deze aflevering spreek ik met Maries van den Ende, de jonge ondernemer achter de start-up Planetpot. Samen met zijn broer ontwikkelde hij de eerste AI-gestuurde thuisbatterij van Nederland. Deze slimme batterij slaat zonne-energie op en verkoopt overtollige stroom met winst. Hun doel? De markt veroveren en bijdragen aan een duurzame toekomst. Kunnen ze dit waarmaken? Wat is hun aanpak en wat zijn hun tegenslagen? Ik beloof je, na deze aflevering ben je volledig opgeladen. Veel luisterplezier.
1: Dit is Jong en Ondernemend.
15: Hey Maries, wat fijn dat je er bent.
14: Ja, dankjewel Oscar. Superleuk dat ik hier mag zijn.
15: Nou, we gaan praten over jullie start-up. Jullie hebben als twee Nederlandse broers ben je een slimme thuisbatterij aan het ontwikkelen, hè?
14: Ja, klopt.
15: En onder de naam Planetpot, leg even uit, wat is Planetpot?
14: Ja, wij hebben zelf samen met mijn broer hebben wij een start-up opgericht, Planetpot. En Planetpot is eigenlijk een ultraslimme thuisbatterij. En hiermee kan je jouw zonne-energie in opslaan van je zonnepanelen.
15: Voor degene die dat nog niet helemaal weten, wat kan je daar nou precies mee?
14: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen.
15: En voor wie is zo'n thuisbatterij interessant?
14: Ja, voor veel mensen die al zonnepanelen op een dak hebben, is dat is het heel interessant.
15: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo'n thuisbatterij te maken? Twee jonge gasten, ja, hoe kom je daarop?
14: Ja, goede vraag. Samen hebben wij, met mijn broer hebben wij hiervoor eigenlijk ook al een eerder bedrijf gehad, Mountox. En dat was een platform voor elektrische auto's, waarbij eigenlijk alle elektrische auto's kon vergelijken en ook laadpalen. En dat hebben we toen eigenlijk in 2018 opgezet echt wel hard gegroeid. Bijvoorbeeld 1 miljoen websitebezoekers gehad. En toen kwamen we eigenlijk achter dat Nederland is wereldkampioen in zonnepanelen.
15: Wereldkampioen?
14: Ja, wereldkampioen. Dus echt, 1 op de 3 huizen heeft nu zonnepanelen. Dus dat gaat supergoed. En elektrische auto's. Nou, ik liep er net in de straat. Nou, je ziet er gewoon overal bijna een elektrische auto staan. Dus dat gaat ook heel goed. En toen kwamen wij erachter van... Maar ja, energieopslag, daar lopen we echt nog heel erg in achter in Nederland. En hoe komt dat? En toen dachten wij... Waarom gaan we niet zelf een slimme thuisbatterij maken om dit probleem op te lossen?
15: Ja, dus je had dat idee, of althans jullie hadden dat platform, dat Mountox, waarop je dus die elektrische auto's vergeleek.
16: En jullie werden eigenlijk een soort experts op dat gebied, hè? Begreep ik van jou.
14: Ja, klopt. We hebben toen zoveel duizend klanten geholpen. En toen werden we echt wel gezien als experts op dat gebied. Ook veel samenwerking met energiepartijen zoals Engie, Van der Bon, Eneco. Op een gegeven moment weet je dan best veel van de markt.
16: Ja, nou heb je dat idee, hè? Dat idee ontstond dus vanuit dat platform. Hoe kom je er dan achter of daar wel überhaupt

0: Een aantal belangrijke vragen die we toen hebben gesteld.
1: Jullie hebben die enquête gehouden. Kan je wat belangrijke vragen of antwoorden met ons delen die jullie van ze wilden weten?
0: Ja, nou, allereerst bijvoorbeeld of ze zonnepanelen hadden. En of ze al bijvoorbeeld elektrisch reden.
1: Ja.
0: Maar ook wat hun budget is voor een thuisbatterij. En wat ze belangrijk vonden wat een thuisbatterij moet hebben. Dus bijvoorbeeld of ze een compact formaat wilden of dat belangrijk was. Dat het in Nederland gemaakt wordt. Maar ook of een gebruiksvriendelijke app iets of is wat ze graag wilden.
1: Die enquête was er dus uit. Werkte dat een beetje? Wat waren de resultaten?
0: Ja, de resultaten overtroffen echt onze verwachtingen. Uiteindelijk hadden er 600 mensen meegedaan en de enquête ingevuld. Veel mensen die dus nu een thuisbatterij nemen. Was eigenlijk hun grootste punt dat ze het doen voor financieel voordeel.
1: Het financiële voordeel.
0: Ja, het financiële voordeel. Ja. Maar wat verrasselijk ook was, dat een groot gedeelte meer zelfvoorzienend wilde worden. Zodat ze niet meer afhankelijk waren van de grote energiereuzen. Dus dat was heel bijzonder om dat te lezen. En toen uiteindelijk vroeg ik ook de belangrijkste vraag of ze er een wilden kopen.
1: ja, daar doe je het ook voor.
0: Ja, zeker. En dat wilde men. Maar liefst 300 mensen die wilden er eentje kopen.
1: En je had 600 respondenten.
0: Ja.
1: Dus, en 300 mensen gaven al aan van ja, we zijn geïnteresseerd om er een te kopen.
0: Ja, klopt. Die wilden er een kopen. Nou, toen dachten wij wel bij onszelf, dit was wel echt het moment dat wij dachten, hier moeten we voor gaan. En laten we dit realiteit maken.
2: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
1: Nou, jullie sprongen dus in het diepe en je ging er echt voor. Lijkt me trouwens best een uitdaging. De ontwikkeling, de financiering. Dus echt van een idee naar het fabriceren van de thuisbatterij. Maar ik heb me natuurlijk geprobeerd in te lezen. Er zijn eigenlijk al best wat andere thuisbatterijen ook op de markt. Waarin verschillen jullie nu?
0: Ja, veel thuisbatterijen die nu op de markt zijn, die komen uit Azië. Die zijn ook vaak groot, log, ook vaak niet slim. Toen dachten wij, laten we nou eens een thuisbatterij van de grond af aan ontwikkelen. Die echt speciaal gemaakt is voor Nederlandse huizen. Dus super compact. Zodat je hem overal kan installeren, zoals op de zolder.
1: Dus wat moet ik me bij voorstellen qua formaat?
0: Ja, dus hij is ongeveer 75 centimeter hoog. Waar eigenlijk normaal bij een andere thuisbatterij zijn vaak echt grote koelkasten zowat. Dus daar moet je wel natuurlijk ruimte voor hebben om dat ergens neer te zetten in je huis. Daar hebben we echt heel veel slim en innovatieve dingen gedaan. Zodat we hem super compact kunnen maken. Ook één apparaat. Maar ook slim.
1: Slim, wat bedoel je met slim?
0: Ja, dus hij kan bijvoorbeeld energie verhandelen.
1: Energie verhandelen? Leg even uit wat dat betekent. Want,
0: Bijvoorbeeld vandaag is het een mooie zomerse dag. Wat de plantpot dan doet, is dan wanneer jij nu op werk bent bijvoorbeeld, dan genereer je zonnepanelen zonne-energie. En dan laat de plantpot zich op met die zonne-energie. En dan wanneer je bijvoorbeeld thuis komt, is vaak de energieprijs ook duurder. Omdat iedereen gaat koken en lichten aan.
1: Ja. Veel mensen komen natuurlijk op hetzelfde moment gaan ze de elektriciteit gebruiken.
0: Ja, exact. Dus dan is ook de energieprijs duurder. Dus de plantpot verkoopt dan die zonne-energie van in de middag. Verkoopt die een deel daarvan op dat moment. En daarmee kan je dus best wel flinke winst halen elke dag.
1: Aan wie verkoopt hij dat?
0: Je verkoopt het dan aan de energiemarkt eigenlijk. En dat is eigenlijk een Europese markt en iedereen heeft dezelfde prijzen, zeg maar. En daar kan je dan op inspelen.
1: En daar moet ik daar ongelooflijk technisch voor zijn? Of hoe gaat dat? Ja, niet te technisch alsjeblieft, maar moet ik daar een wizard voor zijn?
0: Nee, zeker niet. De plantpot doet het eigenlijk helemaal automatisch. Ah. Dus je kan het gewoon zelf instellen in de app. Of je hem in de cash-modus bijvoorbeeld wilt. En
1: de cash-modus?
0: Ja, de cash-modus.
1: Ik weet niet wat het... Maar dat, I love de cash-modus nu al.
0: Ja, dus daarin zet je hem erin. En dan gaat de plantpot zoveel mogelijk geld voor je verdienen.
1: Bij zonnepanelen is ook altijd de vraag... Ja, hoe snel verdien ik ze terug? Kan je daar iets over zeggen? Met de aanschaf van zo'n plantpot?
0: Ja, we zijn erachter gekomen dat hoe slimmer de batterij is... des te sneller je hem terugverdient. Dus door het energie verhandelen, kan je hem nu in ongeveer 6,5 jaar terugverdienen.

0: Omdat ons, ja, onze AI-algoritme, die houdt ook rekening met jouw energieverbruik. Bijvoorbeeld hoe laat je gaat koken en of je bijvoorbeeld morgen, ja, hoeveel zonne-energie je morgen gaat opwekken. En op basis daarvan maakt hij eigenlijk elke dag een oplaadplanning, wat het beste is. En hoe beter je dat kan doen, hoe meer die kan afstemmen en meer energie kan verkopen.
1: Ik heb niet gevraagd nog wat die kost om hem terug te verdienen. Wat betaal ik voor de Planet Pot?
0: Ja, je betaalt nu voor de Planet Pot €5.590. Dat is inclusief een 200 euro korting met een pre-order. En wel exclusief de BTW. Gezien je met een slimme thuisbatterij dit jaar de BTW kan terugkrijgen.
1: Oké, nou ja, dus best een investering. Maar jij zegt in 6,5 jaar terugverdiend.
0: Klopt.
1: Globaal. Ja. Nou, hadden we het net al over de zomerse dagen. Dan werkt die lekker op. Maar wat gebeurt er nou bijvoorbeeld in de winter? Als we weer zo'n fijne, grijze, deprimerende Nederlandse winter hebben van een half jaar achter elkaar. Wat heb ik dan aan de thuisbatterij?
0: Ja, het mooie is dat dan vaak in de winter heb je heel veel windstroom in de nacht. En dan is ook vaak de energieprijs goedkoper. Omdat iedereen ligt te slapen en geen energie verbruikt. Dus op dat moment gaat dan de Planet Pot zich helemaal opladen met die goedkope windstroom. En dan kan je dat gebruiken dan voor je huis, om daar je huis op te draaien. Maar bijvoorbeeld ook om dat stukje te verkopen. Dus eigenlijk in de winter en de zomer is eigenlijk ideaal om een thuisbatterij te nemen.
1: De veiligheid bij zonnepanelen is altijd ook een issue, hè? Dat geldt ook voor opladers van elektrische auto's. Hebben jullie daarover nagedacht?
0: Ja.
1: En op welke manier?
0: Zeker. Ja, veiligheid is gewoon super belangrijk. Dus we wilden ook gewoon de allerveiligste thuisbatterij. Dus daarom hebben we ook bijvoorbeeld een brandblussysteem erin verwerkt. En wat dat doet, bijvoorbeeld in een hele unieke situatie, wanneer bijvoorbeeld een keer rook wordt gedetecteerd, dan verspreidt hij eigenlijk een vuurdovend gas.
1: Vuurdovend gas?
0: Vuurdovend gas, okay. Ja. Dus dan ben je van zekerheid dat de Planet Pot het vuur dooft. En daardoor is dit nog extra veiliger. We gebruiken ook LFP batterijcellen. Die zijn eigenlijk van de lithium batterijcellen het meest veilig. En kijk, dat werkt allemaal gewoon automatisch. Dus echt plug and play. Dus bij wijze van spreken, je schoonmoeder kan een Planet Pot in de huis hangen. En het enige wat hoeft te doen is in de app een modus te kiezen.
1: Je hebt ook een app erbij om te bedienen?
0: Ja, we hebben ook een app en daar kan je eigenlijk alles in bedienen. Dus ik had net al wat over die cash modus gezegd. Maar stel dat je zegt, ik wil alleen mijn zonne-energie gebruiken. Dan kan je bijvoorbeeld de solar modus gebruiken.
1: Solar modus?
0: Ja, dan gebruikt de Planet Pot gebruikt dan eigenlijk alleen je zonne-energie om aan je huis te voeden. Maar bijvoorbeeld ook, stel dat je op vakantie gaat. Hè, je boekt een tripje naar Ibiza. Dan kan je hem in de vakantiemodus zetten. En dan weet de Planet Pot dat jij op vakantie bent. En dus minder energie gebruikt. En dan kan die dus meer energie verkopen.
1: Ja, ideaal. Hij is nog niet portable, hè? Dus hij moet nog wel thuis blijven als ik naar Ibiza ga.
0: Ja, hij is nog niet portable. Dus hij moet in huis blijven.
1: Valt mij op dat jullie in een aantal uitingen ook steeds hameren op jullie bijzondere design. Wat is er zo bijzonder aan jullie design?
0: Ja, kijk, Roe en ik kwamen erachter dat veel thuisbatterijen die je nu koopt, zien er niet echt heel gelikt uit, om het zachtjes te zeggen. Toen dachten wij, het is toch een flinke investering, hè, wat je ervoor betaalt. Waarom kan zo'n thuisbatterij er bijvoorbeeld niet mooi uitzien? Dus eigenlijk daarvoor hebben we toen gekozen van laten we de allerbeste thuisbatterij maken. En die er ook gewoon mooi uitziet. Dat je trots bent als je buren er binnenlopen en dat je hem kan laten zien. We willen echt de Apple van de thuisbatterij worden.
1: Hoe lang doe ik nou met een volle batterij?
0: Ja, voor een gemiddeld Nederlands huis kan je eigenlijk een dag lang van energie worden voorzien. Want het mooie is, zeg maar, als jij nu zonnepanelen hebt, dan gebruik je eigenlijk maar 30% van die energie. Omdat je vaak in de middag op werk bent en niet zoveel energie gebruikt.
1: Ja, dus een gemiddeld Nederlands huishouden die panelen heeft, wekt 100% op. Maar er wordt eigenlijk maar 30% van gebruikt.
0: Klopt. En je kan ervoor zorgen dat je die andere 70% er eigenlijk in opslaat en dan 100% van je zonne-energie gaat gebruiken.
1: Hoeveel kilowatt slaat die op?
0: Nou, een gemiddeld Nederlands huis die verbruikt 7,6 kilowattuur per dag.
1: 7,6 kilowatt?
0: Kilowattuur, ja. En onze thuisbatterij die heeft een 8,2 kWh opslagcapaciteit. Dus daarmee kan je dus een dag lang van energie worden voorzien.
1: Oké. Als jullie nou je ideale klant zouden moeten omschrijven. We praten wel eens over wat is je persona van je bedrijf. Hoe zie je dat voor je? Heb je erover nagedacht? Hoe ziet hij eruit?
0: Ja, zeker.
1: Hij of zij moet ik zeggen natuurlijk.
0: Ja, de mensen die we nu spreken, dat zijn toch wel echt de voorlopers. Die hebben vaak al zonnepanelen, rijden al elektrisch. Zijn echt fanatiek mee bezig met nieuwe ontwikkelingen. Hebben ook vaak een dynamisch energiecontract al. Of zijn erover aan het na te denken. Dus dat zijn wel echt die type mensen. Die nu een thuisbatterij kopen.
2: Dit is Jong en Ondernemend. De podcast.
1: Wat ik altijd leuk vind, ook als ondernemer. Probeer altijd in te schatten wat de potentie ook van jullie product is en de marktgrootte. Nou zei jij dat Nederland koploper is op het gebied van zonnepanelen. Hoeveel mensen in Nederland of hoeveel woningen liggen er op dit moment zonnepanelen? Weet je dat?
0: Jazeker. Nu zo'n 2,6 miljoen huizen hebben nu zonnepanelen op een dak.
1: 2,6 miljoen huizen. Hoeveel mensen hebben er al een elektrische auto?
0: Nu zo'n 500.000 volledig elektrische auto's rijden in Nederland.
1: En weet jij toevallig hoeveel thuisbatterijen er al verkocht zijn in Nederland op dit moment?
0: Ja, nu zo'n, naar schatting, zo'n 7.500 thuisbatterijen zijn er nu verkocht.
1: 7.500, oké. Dus daar is een markt te winnen.
0: Ja, als je dat vergelijkt, 2,6 miljoen huizen hebben zonnepanelen en nog maar 7.500 thuisbatterijen zijn er verkocht. Ja, dan heb je natuurlijk een gigantische markt die dadelijk een thuisbatterij waarschijnlijk gaan kopen.
1: Ja, ja. Jij had het net over een dynamisch energiecontract. Kan je even kort uitleggen, wat is dat precies?
0: Ja. Normaal gesproken hebben veel mensen bijvoorbeeld een vast contract.
1: Ja, ik heb gewoon een vast energiecontract. En dan betaal ik, ik geloof 28 cent per kilowatt. Ja. Het hele jaar wat er ook gebeurt.
0: Klopt, ja. En met een dynamisch contract heb je eigenlijk elk uur een andere prijs. Dus vaak in de middag, zoals nu, is eigenlijk de energieprijs soms 5 cent. En dan wanneer je gaat koken is het bijvoorbeeld 28 cent. En dat is mooi, want daar kan je dan op inspelen. Dus je kan dan laden op de goedkope uren en dan ontladen of verkopen op de dure uren.
1: Ja, oké. En dat is dat in opmars?
0: Ja, dat is wel echt een opmars. Afgelopen 2 jaar is het super hard gegroeid. En zijn er nu al zo'n 260.000 huizen die een dynamisch energiecontract hebben.
1: 260.000?
0: Ja.
1: Jullie mikken dus, als ik je goed begrijp, op dat ABC'tje, panelen, auto's.
0: Klopt, ja. Dus veel mensen dus hebben al zonnepanelen, elektrische auto's en zo'n dynamisch contract. Maar ik spreek ook heel veel mensen die zeggen, nou, als ik een thuisbatterij neem, dan ga ik een dynamisch contract afsluiten. Want ja, dat is gewoon de ideale combinatie.
1: Wat is nou de reden waarom wij zo'n koploper zijn in het aantal zonnepanelen in de rest van de wereld?
0: Ja, wij volgens, uit mijn hoofd volgens mij 2004 hebben wij de solderingswet. En dat is eigenlijk, wat dat is een regeling dat je je zonne-energie opwek van je energierekening jaarlijks kan afhalen. Dus stel dat jij bijvoorbeeld 6000 kilowattuur je energierekening is en je wekt 3000 op, dan kan je die 3000 afhalen. En dat is eigenlijk een soort subsidie. Die regeling gaat er eigenlijk in 2027 vanaf. En als je dus die zonne-energie niet opslaat, verlies je ongeveer 70% van die energie.
1: Ja, omdat mensen dus de 30% wel altijd zelf gebruiken.
0: Ja.
1: Dus 70% vervliegt dan.
0: Ja, dat vervliegt. En dat is natuurlijk zonde als je dat niet opslaat. Daar kan je een thuisbatterij daar heel mooi voor.
1: Worden er eigenlijk al thuisbatterijen verkocht in, laten we zeggen, andere landen in Europa? Duitsland bijvoorbeeld?
0: Ja, Duitsland, daar zijn ze niet aan te slepen. Hebben ze geen solderingswet meer. Dus je moet het eigenlijk ook opslaan. Anders krijg je dus niks voor je zonne-energie. En er zijn, naar mijn weten, ongeveer 1,2 miljoen thuisbatterijen totaal al verkocht. Maar ook België bijvoorbeeld, al vorig jaar 50.000. Dus daar, je ziet eigenlijk dat het toekomstbeeld gaat worden van Nederland.
1: Wat jullie dus denken is, als de saldering eraf gaat in Nederland, dat de behoefte aan eigen opslag toe gaat nemen.
0: Ja, dat gaat, de behoefte aan eigen opslag gaat veel meer toenemen. En ja, je ziet nu al dat veel mensen daarop gaan inspelen, zodat ze voorbereid zijn op die regeling.
1: Wat mij opvalt, ook in voorbereiding op onze afspraak voor deze aflevering, er is heel veel aandacht om alles wat met het thema energie te maken heeft. Hè? Dus het opwekken van stroom, hoe ga je ermee om? Daar kom ik vaak een term tegen, een netcongestie. Netcongestie.
0: Netcongestie.
1: Wat is dat?
0: Ja, netcongestie is eigenlijk wanneer er te veel aanbod van energie is, maar er te weinig vraag is. Dus het energienet is eigenlijk niet in balans.
1: Dus eigenlijk piekmomenten?
0: Piekmomenten, ja. Op een mooiste zondagsdag als al die huizen staan te loeien met hun zonnepanelen, maar er eigenlijk geen energie gebruikt wordt. En dat is eigenlijk netcongestie.
1: Ja, en wat ik begreep is dat er dan steeds meer belang wordt gehecht aan het aansturen op het gebruik van de momenten. Dus de piekmomenten verdelen. Ik zie ook dat veel spelers, ook echt grote jongens, ja, ik wil je niet ontmoedigen, maar ik wil toch noemen, bijvoorbeeld mee bezig zijn voor een oplossing voor dit soort zaken. Een bedrijf als Vattenfall, toch niet de kleinste, die heeft zojuist een zonnestroomboiler op de markt gebracht, waarmee je vanuit je eigen energie bijvoorbeeld je verwarming kan aansturen. En er is ook soms nog wel wat kritiek op thuisbatterijen, hè? Door diverse partijen. Hè? Bijvoorbeeld zeggen ze, is het te duur? Of moet ik nog wachten? Toch te weinig opslag? Brandveilig is een van de punten die genoemd wordt. Nou, dat heb je net verteld. Enorm groot. Wat is de levensduur? Het is niet rendabel genoeg. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, kijk, bij nieuwe technologieën zou je altijd zien dat er altijd deze vragen worden gesteld. Dat zag je ook bij elektrische auto's, wat wij al eerder hebben meegemaakt. Hè? In 2018 dat mensen zeiden, die elektrische auto's, dat wil toch niemand? Kan je toch niet 100 kilometer ver meer rijden? Je ziet nu eigenlijk dat ook niemand die vraag meer stelt.
1: Nou hebben jullie, neem ik aan, contact met klanten. Wat zijn nou veel gehoorde opmerkingen van klanten waarom ze het bijvoorbeeld nog niet kopen, jullie Planet Pot?
0: Ik hoor wel eens dat sommige mensen bijvoorbeeld seizoensopslag willen. Ze willen een batterij en dat je dan de zonne-energie kan opslaan en dan voor heel de winter dan kan gebruiken. Dan heb je bijvoorbeeld een zwembad nodig aan een grote batterij. Dat zijn wel dingen waar ik niet denk dat het heen gaat.
1: Nee, oké. Maar je volgt, begrijp ik in ieder geval, de markt, de opmerkingen en ook de wat kritischere noten.
0: Ja, zeker. Daar luister ik ook naar. En daar moet je gewoon, daar moet je ook op inspelen.
1: Hè? Is de thuisbatterij van jullie eigenlijk al te koop?
0: Ja, je kan nu een pre-order plaatsen. En dan krijg je de batterij volgende zomer 2025.
1: Dus hij is nu nog niet, als ik hem morgen wil hebben hangen, dat kan nog niet?
0: Nee, we zijn nu nog echt in ontwikkeling. Daarmee kunnen we eigenlijk volgend jaar leveren.
1: Hebben jullie eigenlijk een soort target, een soort verkoopdoelstelling in gedachten?
0: Ja, van tevoren zaten we te denken, we zijn nog een nieuwe start-up. Thuisbatterijen zijn nog opkomend. We dachten, wat als we er 100 kunnen verkopen aan 100 verschillende mensen die we niet kennen? Dat zou toch wel mooi zijn.
1: Ja, dus 100 in eerste instantie.
0: Ja, in eerste instantie.
1: Hoe hebben jullie de Planet Pot in de markt gezet? Want ik kan me voorstellen dat jullie ook niet een oneindig marketingbudget hebben.
0: Nee, zeker. Verre van. We hebben een beperkt budget. Dus we hebben creatief nagedacht. Oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de Planet Pot zien?
1: Ja.
0: Toen heb ik een idee bedacht dat we eigenlijk een persbericht hebben gemaakt. En waarin we hebben uitgelegd over onze thuisbatterij. Het verhaal, Nederlandse start-up. En dat hebben we eigenlijk verstuurd via het ANP. En daarmee hebben we toen eigenlijk ook onze...
1: Het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau.
0: Ja, Algemeen Nederlands Persbureau. En uiteindelijk konden daar dus mensen ook een pre-order doen met een aanbetaling van €150 om hun Planet Pot te reserveren.
1: Ja, dus je hebt tegelijkertijd met het versturen van je persberichten eigenlijk ook de pre-orders opengegooid om te kijken of er überhaupt Ook waar iets over geschreven zou worden.
0: Ja, exact.
1: Hoe heeft het gewerkt? Hoe heeft je persbericht uitgepakt? Is het een beetje opgepakt?
0: Ja, het is echt ontploft. Die ochtend werden echt online artikelen geschreven. Over in de krant. Maar we werden ook uitgenodigd op de radio, tv, vakbladen. En echt, dat was echt bizar. 1000 mensen op onze website. Ja, dus we werden bijvoorbeeld, ik werd gebeld door het AD. Dat ze gelijk een artikel over ons wilden schrijven. Met ons hele verhaal. Ik liep door Utrecht en toen zag ik letterlijk een man daar met de AD, Algemeen Dagblad, te kijken naar ons Planet Pod artikel.
1: Je hebt in het AD gestaan. Noem nog eens wat andere titels.
0: Ja, dus we hebben de landelijke media, dus de AD, Trouw, ook een groot artikel in de Telegraaf. Maar ook radio, bijvoorbeeld bij de NPO 1, bij Thijs van der Brink, maar ook bij BNR. Maar ook, ja, Fuck Media, Bright, De Ondernemer, Solo Magazine. Ik heb er zo nog 20 die ik kan opnoemen.
1: Nou, dat is mooi. En met een relatief weinig budget ontzettend veel aandacht. Wat heeft het jullie gebracht? Want dan sta je in al die media en alles. Levert dat nog wat op?
0: Ja, dat heeft ons echt van weinig naar heel veel gebracht. Dus veel naamsbekendheid. Dat heeft ons echt een vliegende start. En ook daadwerkelijk echt verkopen verkocht.
1: Kijk, dus je hebt daadwerkelijk sales gegenereerd?
0: Ja, we hoopten op 100 stuks natuurlijk. Die waren eigenlijk al meteen uitverkocht. In totaal hebben we nu al meer dan 200 stuks verkocht in de voorverkoop.
1: En, 200?
0: Ja, 200 stuks. En die hebben allemaal €150 aanbetaald. Met een totale waarde van 1,1 miljoen euro in orders.
1: Jullie hebben 200 nu verkocht. Heb je nou een inzage over wie is de klant? Wie zijn jullie klanten? Wie kopen? Wie hebben de Planet Pod gekocht? Zit er een bepaalde draad in?
0: Ja, we waren natuurlijk heel erg benieuwd. Okay, wie zijn die 200 mensen die dus zo'n Planet Pod al hebben gekocht van onze startup? Toen hebben wij eigenlijk naar al die 200 mensen hebben een nieuwe enquête gestuurd. En om te vragen, okay, wie ben jij?
1: Dus naar de kopers.
0: Naar de kopers, ja. Inderdaad. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat de gemiddelde leeftijd ongeveer 55 jaar hebben zonnepanelen. En ook wat echt super opvallend was. Dus ook hier weer van, ja, de reden waarom mensen voor zo'n thuisbatterij gaan, is dat ze meer zelfvoorzienend willen worden. Eigenlijk groter dan het financieel voordeel. En ja, met die wensen willen we echt een community bouwen en men betrokken maken, zeg maar.
1: Ik kan me zo voorstellen dat bij de ontwikkeling en überhaupt de realisatie van jullie thuisbatterij flink wat geld nodig is. Financieren jullie dat allemaal zelf?
0: Ja, klopt. Je hebt er vast wel de uitspraak gehoord. Hardware is hard.
1: En nee, ik ken hem niet, maar. En ook en, hard qua knoeten.
0: Ja, dat ook. Ja. Dus hardware kost veel geld. Ja. En eigenlijk al ons spaargeld zit erin. En we werken met hart en ziel. Werken we elke dag super hard aan met ons geweldige team van 5.
1: Oh, je hebt inmiddels ook, los van jullie, ook een mooi team opgebouwd.
0: Ja, mooi team opgebouwd van hardware en software engineers. En sinds eind 2020 zijn we hier dus al mee bezig. En volgend jaar gaan we dus die eerste honderden stuks leveren. Ja, het kost best wel wat geld om dat voor te financieren. Dus daarom zijn we nu, hebben toen besloten om in gesprek te gaan met wat angel investeerders. Die kunnen investeren in ons bedrijf. Niet alleen voor geld, maar ook voor toegevoegde waarde die ons verder kunnen helpen.
1: Ja, dus investeerders die geloven in jullie verhaal. Heb je die gevonden?
0: Ja, die hebben we. Je hebt een aantal angel investeerders gevonden. Waaronder bijvoorbeeld Helge Kamerman en Martijn Bennis van Venture Capital Amsterdam. Met hen hebben we dus ook een plan gemaakt om te lanceren met weinig middelen. En zij hebben echt veel ervaring en netwerk om verder te groeien.
1: Wat is een angel investeerder?
0: Een angel investeerder is eigenlijk iemand die vaak een ondernemer of op andere manier geld heeft verdiend en dus investeert in jonge bedrijven die eigenlijk net startende zijn.
1: Okay, dus helemaal al early stage.
0: Helemaal early stage, ja.
1: Okay, je hebt dus die angel investment van Venture Capital Amsterdam. Heb je daarnaast nog andere investeerders?
0: Ja, we dus wat nog wat andere investeerders en die in een vroeg stadium zijn betrokken bij Planetpot. De verkoop van Planetpot gaat heel hard, maar we willen natuurlijk duizenden gaan verkopen. Dus nu zijn we ook in gesprek met wat investeringsfondsen die echt in onze visie en bedrijf geloven. En deze partijen zoeken ook echt partijen die toegevoegde waarde kunnen bieden en ook verstand hebben van hardware. Die bijvoorbeeld ook kunnen doorinvesteren in volgende investeringsrondes.
1: Ja, dus investeerders nogmaals die niet alleen geld, maar ook toegevoegde waarde toevoegen. Want jullie verkopen straks dan een heleboel batterijen, wat je zegt. Maar, ik zat te denken, die moeten wel worden opgehangen. Daar moet een service desk worden ingericht. Garantie bij eventuele problemen. Er moet gedistribueerd worden. Het hele proces wat daarna komt. Hoe hebben jullie daarover nagedacht?
0: Ja, klopt. Ja, we zijn nu eigenlijk al plannen aan het maken hoe we dat precies gaan doen. Ja, bijvoorbeeld voor de installatie hebben we al met onze launch hebben ook tientallen installateurs zich aangemeld. Die zeiden, hey, ik wil een Planetpot installeren. Ik werd gebeld door iemand uit Helmond, de installateur. En die mensen vroegen aan hem van, hey, installeer jij die Planetpot batterij eigenlijk?
1: Oh ja, oh, dus die creëert eigenlijk, de vraag werd al neergelegd. Maar dit gaat natuurlijk om zulke grote aantallen straks. Dat zoeken jullie ook investeerders op dit vlak? Dus die, je zegt geld en toegevoegde waarde die je hier bijvoorbeeld bij zou kunnen helpen?
0: Ja, er zijn natuurlijk ook veel investeerders die waarschijnlijk al dit trucje een keer hebben gedaan. Hè? Van start-up naar duizenden verkopen. En hoe je dat precies goed inricht. Dus daar, dat zou natuurlijk wel mooi zijn als hun dat al hebben gedaan.
1: Wat zijn nou de prioriteiten van jullie de komende tijd?
0: Ja, we zijn nu nog dus de thuisbatterij echt aan het ontwikkelen en ook testen bij klanten. Zal de Planetpot uiteindelijk ook gecertificeerd worden.
1: Zodat, ja. Gecertificeerd, is dat belangrijk?
0: Ja, is belangrijk, want dan kan je hem gewoon veilig installeren in een huis. Zijn we nu ook nog eens bezig met die investeringsronde aan het ophalen. En volgend jaar de honderden stuks leveren. Ja, en natuurlijk je organisatie opschalen met specialisten die je gewoon in de hele keten kan opzetten.
1: Nou, dat klinkt alsof er behoorlijk nog lekker wat werk aan de winkel is voor jullie, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, jullie wilden het zelf, hè?
0: Ja, we wilden het zelf.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
1: Wat zie je nou zelf samen met je broer als grootste valkuil?
0: Ja, net wat je al zei, de markt is is heel erg opkomend. En je ziet steeds meer grote partijen er ook instappen. Je moet gewoon echt plank gas gaan. Je moet echt mega hard gaan om dit te kunnen winnen.
1: Ja, want jullie bevinden je toch als een soort kuifje in Afrika, zeg maar. Nou, totaal het verkeerde voorbeeld. Maar je bent een kleine partij tussen de grote jongens. Maar je wordt wel een partij van waarde, als ik het zo zie. De markt is in ieder geval groot genoeg.
0: Ja, de markt is groot genoeg. En we zijn er vroeg bij. En veel klanten al nu. Dus we zijn in de goede richting.
1: Wat maakt ondernemerschap voor jou nou zo de moeite waard?
0: Ik vind het mooi dat je gewoon zelf de invloed hebt hoe je de toekomst voor het vormgeven. Dus dat je zelf gewoon een tof product maakt in plaats van dat je denkt, ik kan het niet. Ik laat het over aan die andere grote bedrijven. Maar gewoon zelf ervoor gaat. Dat vind ik mooi.
1: Zelf ervoor gaan. Dus dat is voor jou de reden om 's ochtends je nest uit te springen?
0: Ja, zeker. Dat is de reden.
1: En voor je broer? Of kan je dat niet invullen?
0: Ik denk dat hij dezelfde reden heeft. Dat wij dat het gewoon super vet is om een tof product te maken.
1: Wat is eigenlijk de taakverdeling tussen jou en je broer? Want hij was natuurlijk van harte welkom geweest.
0: Ja, Roe is eigenlijk de CTO. Dus eigenlijk de eindverantwoordelijke voor alle techniek. Dus de software en de hardware. En ik ben wat meer de commerciële kant. Dus de marketing, sales en dat soort dingen.
1: Oké, dus jij moet de vervelende klusjes doen zoals hier met mij praten. Waar staan jullie over 3 jaar?
0: Wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een Planetpot. En hoogstwaarschijnlijk zullen we misschien ook de eerste voet zetten in het buitenland.
1: In het buitenland. Dat is ook wel een droom van jullie.
0: Ja, dat is wel een droom om het ook nog verder te brengen dan Nederland.
1: Nou, luisteren naar deze podcast veel ondernemers, ook jonge ondernemers. Ik kan me voorstellen dat jullie verhaal ook weer inspirerend is, ook voor de luisteraars zelf. Heb jij misschien nog een boodschap voor ze, waar ze iets mee kunnen vanuit jouw perceptie?
0: Ja, zeker. Ik ben van mening dat je gewoon in je 20e of 30e jaren moet je gewoon iets doen wat gewoon echt mega moeilijk is. Iets dat je bijna duizelig wordt, dat je van denkt van hoe de fuck ga ik dit voor elkaar krijgen. En dan, dan merk je pas dat je echt je grenzen verlegt en ook echt groeit als persoon, maar ook ondernemer. En terugkijkt van, een paar jaar geleden, dat was nog niks wat we nu aan het doen zijn. En dan heb je ook, stel dat het succes wordt of niet, je hebt er gewoon alles aan gedaan om het waar te maken.
1: Nou, mooi. In het kader van dit gesprek zou ik zeggen, ik heb er in ieder geval, los van de batterij of niet, heel veel energie van gekregen, van jouw enthousiasme. Ik wil je ontzettend danken voor het gesprek, Maurice. En ik blijf je volgen.
0: Dankjewel, Oscar, voor dat ik hier uitgenodigd was. En ik vond het geweldig om mijn verhaal over onze Planet Pot Thuisblad te doen.
2: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio. Yes.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility The Future Is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: Het DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Shaping your future. Nieuw Business Radio.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
9: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
13: Je hoort het op New Business Radio.
14: Manutan, Manutan.
15: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
17: Dit is New Business Radio.

0: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
1: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some.